beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

dat ik zie dat je een masker draagt. Zeg waarvoor je die afstand steeds bewaakt. Waar komt het door? In je verleden veel te hard geraakt. En de muur is zo hoog, nu zo hoog. Je houdt je sterk, je houdt je groot.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hierbij zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers. Die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepwild.nl en in de Omroep Wild app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat meer mobiele flitspalen inzetten. Er komen tientallen palen bij en het aantal plekken waar ze kunnen staan wordt dit jaar meer dan verdubbeld tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen, waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Mobiele flitspalen zullen bovendien vaker van plek wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en de asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dit is Friesland van de Moor. Het is 12 minuten nieuwsijs en de geven we weer Jochen Oeren met een soort muziek. En leuk nijs. De eerste muziek die is van Mike and the Mechanics. Over My Shoulder.
1: Friesland van de Moor. Mijn Harm Wijstra.

0: Mike and the Mechanics en Over My Shoulder.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Wij willen uit discussie wat meer kantelen. En ze zegt van ja, natuur is voor de meesten van Lauwerdijk heel belangrijk. En gebruik ik nou, het is een uniek, het heel bijzonder gebied.
0: Natuurorganisaties doen een voorstel onder Ljouterie van behoud van natuurgebied de Hoenspolder, aan de zuidkant van de stad. Een grote handhavingsactie van de FUMO, politie en verschillende gemeenten op milieuovertredingen, maar ook om de gearwerking te verbeteren.
4: Elkaar beter leren kennen, kennis uitwisselen, begrip krijgen voor elkaars taken en bevoegdheden.
0: Denk je het aan, Snoer, goeiemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van 20 maaien 2026. Jonker mij vanzelfs, Feike Wouda. Goeiemorgen, Feike.
5: Goeiemorgen. Alle taken en bevoegdheden ben weer op mijn korouwstand hier in de studio. Ja. Dus,
0: het mij werd het Jochen Oeren. Ik ga de koorden van de Priesenkloers ook even opzocht.
5: Is die alweer? Oké. Okay.
0: Ja, hij is verloren.
5: Is hij wat nou?
0: Nou, ik weet het net. Mijn oren koorden die het net. Dus ik ga een envelopje met een koorden krijgen.
5: Blinder. Nou, dat ben mooi envelopje. Zijn envelopje vond ik wel.
0: Zie je dat die werken? Had er nog wat meer in het envelopje zit?
5: Ja. Dan gaan we aan even het ziekje. Hey, Sjen, daar is ik onheids voor zelfs. Want er ben heel iets meer bouwkundige problemen bij hierwenningen. En op Saba wordt nog heel iets zocht naar een vermiste kuiter uit Nederland.
1: Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: De eerste Maasvogels ben er ook al bij. Martin is er al bij. Goeiemorgen. Jaap en Charlie ben erbij. En Jan Theo die is onderwijs naar Brabant. Een goeiemorgen.
5: Zo, en een goede reis.
0: En een goede reis van Jan Theo, ja. Zullen we nog even naar het waar? Nou, het is nou nog net zo mooi waar, maar er komt wel mooi waar, hoor. Je moet weer het om de 17 graden heen. Mooi middje, dan rint het op naar 18 graden. Maar let op, vreten middje, temperaturen van 24 graden.
5: Oeh, jongens, nou, qua de broek en hoor.
0: Ja. Nou, Jan Theo is onderwijs, hier is Abel, onderweg. Ik doe

0: Half minuut nog zijzen bij Abel en onderweg. Wij zijn onderwijs bij Njoggen Oeren. Bij Friesland van de Moorn. Fijn dat je erbij bent.
1: Njoggen Oeren. Friesland van de Moorn.
0: Verschaten natuurorganisaties die doggen een voorstel om de Ljouwter gemeente hier van behoud van natuurgebied de Hoenspolder. In het voorstel wordt vregen om het gebied aan de zuidkant van de stad te versterken als grijdevogelkeren en om van die polder een icoon te maken van natuurbelibbing. Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie die vertelt hoe het voorstel, maar leidt eerst nog even de lange skiernis uit hoe wat er nou al eerst speelt eigenlijk.
2: Er is op dit moment een hele discussie over de Hoenspolder. Er is een juridische procedure van de gemeente die wil woningen bouwen. En een hele grote coalitie van partijen, waaronder de Milieudefensie, Friese Geer en de Milieufederatie, die bindt in de woningbouw daar in de buurt. Want de Hoenspolder is een grijdevogelpaal die uniek is in Friesland. En nou, ik word vergelijkbaar is maar heel oren waardevolle kruidenvogelgebieden. En wij willen graag dat die kruidenvogel behouden wordt. En wij zullen daar de kans. Wij zullen de kans om dat gebied te versterken en uit te bouwen. En echt als een gebied zinnenstijd om. De meeste kunnen genieten van de vogels heel dichtbij. En wij doen dan ook een oproep aan de gemeente. Die is nou druk bezig met onderhandelen. In het kader van een nieuwe coalitieakkoord. Om meer aandacht voor natuur te schenken.
3: Nou, binnen de standpunten over dit onderwerp natuurlijk wel redelijk bekend. Jekkie en der, maar dit voorstel nog wat extra's om ta. Of is dit een voorstel wat eens al langer besteedt?
2: Nee, het is eigenlijk tot nu toe die discussie altijd geen woningbouw. En wij willen de discussie wat meer kantelen. En zeggen van ja, natuur is voor de meesten van Lauwert heel belangrijk. En gebruik ik nou, want het is als er langs de rinst en langs de piste op 10 meter afstand zit de skiers en de jippen. Het is een uniek en heel bijzonder gebied. We hebben meesten heel erg heel erg mooi annex binnen. En wij zeggen er iconen om dat gebied verder uit te bouwen en te vergrutsen. En dat missen wij op dit moment heel sterk in de discussie. Het gaat vooral over woningbouw versus kruidenvogels. Nou, zo zien wij er net.
3: Je neemt in je voorstel ik voorbeelden van buiten Friesland, dat de natuur op een goede wijze in de stedelijke omgeving geïntegreerd is. Daar ben dus voorbeelden van. Waarom doggen die voorbeelden er daar en hoe zou ben dat ik voorbeelden van wat je wil?
2: Nou, we zullen in een aantal steden, zoals bij Amersfoort en ik denk dat de gemeente druk bezig is om natuur te ontwikkelen nabij de steden. Hè. Dat is bijvoorbeeld bij de Eeldere Pijzermade van Grees, de kerst een heel mooi natuurgebied in Geen. En daar zullen die gemeenten, ik heb belang van natuur. Wij bieden ik van een discussie ten noorden van de stad Grees. Daar is een heel mooi kruidenvogelgebied. En daar is waar de natuurorganisaties een deal maken van hoe kunnen we die vogels toch beschermen en de horenkant toch de stad weer uitbreiden. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is voor de gemeente Lauwert om het op die manier te zeggen.
3: Het kan wel.
2: Het kan wel.
3: En wat zou dat dan voor de stad en de Lauwers opsmieten kennen als het plan uitviert wordt, zodat je me dat voor eerst stiert?
2: Het belang van natuur inzorgen. Want we zeggen dat ik volle mensen fietsen, recreëren, wandelen en genieten van die natuur. En dat belang, dat proberen we bij de gemeente hier en bij het college onder aan te brengen. Van, het ding net al in het van ja, we moeten een volle winning bouwen. Wat overigens snappen dat het belangrijk is, dat er woningen moeten komen. Maar het belang van natuur moet er net onder snijden. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om de leefbaarheid en de gezondheid van de mensen van Lauwert. En daar kan dit gebied aan bijdragen.
3: Maar ja, binnen die plan zit er ijs net al lang in kalk en cement?
2: Nou, dat, wij zijn een familie van net. Wij denken dat de rechter die zo'n uitspraak dwang, binnenkort, verwachten wij. En nou ja, we bieden natuurlijk net wat u komt, maar we denken dat in de uitwerking en het plan van kan de natuur prima een plakje krijgen. En nou ja, goed, als wij winnen in de procedure, dan hebben we sowieso een oren-discussie. Maar we vinden net dat we via een juridische procedure met weer de natuur te redden. En we proberen echt dat de gemeente nou die bijtekent. Ik in het kader van haar naar je coalitie en de natuur en de heeste prioriteit houdt in dit gebied.
3: Als de gemeente deze uitzetten gewoon oorneemt, betekent ik dat Jim Seizer van Tjenny Ruchter van leuk dat jou je best doet, maar lid die uitspraak maar, we litten de juridische procedure en wij gaan op deze wijze terug?
2: Nou, dat, dat vind ik een spannende vraag. Want ik denk dat de uitspraak elk moment kan vallen. Dus ik denk dat de uitspraak gewoon toch aan moeten wachten. Hè? Dat is, maar we zijn natuurlijk wel bereid om elkaar om verhaal te beginnen zeggen. Wat, hoe gaan we hier verder? Maar hè, we moeten op een of andere manier verder. Ik al verliezen, ik al winnen we. We moeten verder. Het bloed, een belangrijk gebied. Een bloed, waardevolle, wat zou je, waardevolle, duidevolle gebieden, daar kennen de gemeente net omheen. En daarom steken wij de hand uit. Van die maar op een kort gesprek, maak je daar een goed plan voor dat hele gebied.
0: Zijt Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie in verslagjouwer Remco de Vries.
1: De media van de Moor.
0: Dan de blik op de orenmedia, Feike, wat had hij ooit te melden?
4: Ja, schrijnende situaties bij hierwenningen. Problemen met schimmel, lekkages en tochten, die binnen hardnekkig. Daar schroot het AD oer en die heeft met de huurcommissie praat. Die zei, we hebben het oude hier hebben 100 bouwkundige onderzieken om hierwenningen per week dienen.
0: 100?
4: 100 per week, ja, ik is neiging. En ja, sinds is het probleem, de problemen met onderhoud van hierwenningen, dat neemt ta. Ja, daar ben ik. Vaak meerdere problemen tegelijk in één wenning. En dat maakt het onderzoek een stuk complexer. En ja, het aantal bouwkundige onderzoeken is dus maar haast 20% omheen gingen ten opzichte van 2024. Ja, hier commissie zei ik net zien steden dat een soort wenningcoöperaties hun wenningen verdorsen. Blauwe vocht en schimmelprobleem vaak voorkomen. Niet alleen bij oude woningen, waarin jarenlang te weinig is geïnvesteerd, maar zelfs bij nieuwbouw speelt dit. En dat zei Vivian de Prouw. En dat is een van de onderziekers die dus die onderzieking docht. Dus er is nog wel wat werk om de winkel.
0: Jawel.
4: Nou, en op Saba is er nog heel tijd op ziek naar de vermiste Nederlandse kuider Erik Matthijssen. Hij is nog heel tijd net voen. En ja, ze zal ik joert weer verder, maar van die teams op de groen. En de oude twee dagen binnen verskaten we kuierpaden ik uitsletten voor het publiek. Want dan kennen ze dus makkelijker onderziekje. Zoals u iedere keer de meestingsjoer erin
0: ja, dat is wel.
4: Is dat hem? Dan was het wel uitziekje. Dus nou ja, om het dus dichter te doen, dan, nou ja, dan wist Adrien erin, dan is hij het. Ja, de kansen dat hij nog der levend is, die binnen.
0: Die ben heel iets, toch?
4: Die ben heel iets. Er is eigenlijk niet iemand die het verwachtte dat hij nog in leven is. Tenzij er een wonder gebeurt, is dit een nieuwe realiteit en die raakt ons als collega's en organisatie hard. We zijn allemaal verslagen door de situatie en in gedachten bij Eriks familie. En dat zei directeur Hans Janssen van de Ambulance Change Zuid-Holland-Zuid. Matthijssen, die werkt het daarvoor. Hij is ik lid van het team Nederlandse Urban Search and Rescue. En dat team is mij Alver Meesing en Jochen Hoen naar Saba ou reizigen om ik te zieken naar hun vermiste lid. Dus ja, hij wier dus op Saba om in een team te werken om een communicatietour voor de feestje. Ja, en is in vrije tijd is hij even te kuieren gingen.
0: En net weer omkomen.
4: En dus. Net weer omkomen.
0: Dat verzeit net een soort goed.
4: Nee.
0: Nee. Een grote handhavingsactie van de FUMO, politie en verskaarde gemeenten op het gebied van milieuovertredingen deze week in Friesland. De eerste aanzienvolle meer hoor.

0: nummer van een periolien van de Amerikaanse jongeres Lizzy. Zij speelde op haar njochende de hadrol in de musical Annie. En zij wie groot fan van Fleetwood Mac. Dat wie net de jaren.
1: Nee, dat wie zeker net de jaren. Nee, want ik zie het alleen op het scherm. Het is van, hey, is dit nou Fleetwood Mac of net? Dat wie die stem, ik.
0: Hey.
1: Dus het is, nou...
0: Zij is een groot fan van Stevie Nicks. En, nou. Zij wordt in Amerika, ik word zo'n beetje jong, maar zij weet heel veelbelovend.
1: Ja.
0: In de laatste jaren is het wel heel stil roen om deze jongeres.
1: Oh, apart, want dit wie wel een mooie plaat.
0: Ja, daarom. Dus, ja. Maar zij is ontdekt door Lenny Kravitz. Die zei van, oh, de kist was een keer bij mij in het voorprogramma. En zij kreeg een platencontract.
1: Aha.
0: Nou, hoop je dat ze nog een beetje erop brengt.
2: Het is nog petit, maar...
3: Harm Wijstra.
2: Is al wekker.
3: Nodo nog.
2: Van Saison Jochenoren.
3: Friesland van de Moor.
0: Bij meerdere handhavingsteams wordt op dit stuit bot controleren op milieu-oertredings in uw provincie. Het gaat om een grote handhavingsactie van de FUMO, politie en ek verskate gemeenten. En het doel is njokken het opsporen van oertreders om de gearwerking tussen al die partijen ek flink te verbeteren. Vertelt Jolanda Sudema van de Berg van de FUMO.
4: Ja, dit is een landelijke de LHZO-dag, netwerkdag. En dat is eigenlijk dat we conform de LHZO-strategie en matrix werken. Waarbij we eigenlijk met alle partners op het gebied van het milieu, vanuit onze veilige leefomgeving, met elkaar gaan samenwerken. Elkaar beter leren kennen, kennis uitwisselen. We begrip krijgen voor elkaars taken en bevoegdheden. En uiteindelijk met z'n allen gewoon een goede dag van maken. Dat eigenlijk in die goede samenwerking.
5: Ja. En dit is een soort partijen nog maai. Waarom is dat belangrijk? Om zo volle mogelijk partijen eigenlijk ik van verschillende gebieden bij elkaar te houden.
4: Ja, nou, het is het milieu kan zichzelf niet verdedigen. Dus al deze instanties en organisaties, eigenlijk het OM, politie, Frieske Geer, Staatsbosbeheer, de sportvisserij, gemeenten. We slaan de handen in één. En met elkaar sta je gewoon supersterk om eigenlijk ook een slag te slaan. Omdat je juist alles met elkaar deelt. Die informatie, data, dat je data gedreven gaat werken. Dat kan alleen maar als je een goede verbinding en relatie hebt met je netwerkpartners.
5: Friesland heeft vanzelfs soorten wetten en loskip. Brengt dan uw provincie ik meer uitdagings mee, man?
4: Jazeker, ja. Ja. Nou, ik denk dat Friesland wel uniek is, zeg maar, ten opzichte ook met de eilanden die wij hebben, want ook de eilanden zijn vertegenwoordigd. Uniek ook omdat in het water ook andere problematieken zijn. Dus wij hebben inderdaad ook best veel water. Dus vandaar ook die goede samenwerking met het wetterskip. Maar ook provincie in Friesland, noem het maar op. Dus daarom hebben we ze ook nodig, omdat het ook zo uniek is.
5: Arie Menega van handhaving, we binnen nou even de wetten op. Ja. Joert, mij de grote actie, waar let je dan op?
6: Nou ja, ik ben nu ook met mijn collega's mee op pad van de NVWA. Die toezichthouder zich heel erg bezighoudt met de visserij. Dus vanuit zijn functie en omdat wij zelf op de boot zijn, houden we ons daar nu voornamelijk mee bezig. Dus met de beroepsvissers. Maar ook met de particuliere vissers om ze te controleren. Kijken als ze alles doen, als de regeltjes voorschrijven.
5: En wat kan je hem dan zowel onttreffen?
6: Nou ja, je hebt vissen zonder vispas. Dat is natuurlijk de meest voorkomende die je wel terugziet. Dus dat mensen denken, nou, ik gooi mijn hengeltje in het water. Maar eigenlijk niet even weten wanneer mag je wel vissen, wanneer mag je niet vissen. Want we hebben ook beschermde vissoorten. Dus daar ook eindelijk op handhaven, zeg maar. En ook met heel veel gesprekken aangaan met mensen van hey, let hierop, let daarop.
5: Dus, ja, dus vooral de visserspassen controleren binnen soort mensen die net een vispas hebben?
6: Vooral de oudere generatie die weet het onderhand wel. Dus als je wat oudere mensen langs de kant zitten, die begrijpen het wel. Maar de wat jongere generatie die zie je dan wel snel even dat vrienden nog wel een hengeltje in het water gooien. Die kom je nog wel eens regelmatig tegen zonder vispas.
5: En dan is het eerst een waarschuwing of vandaag?
6: Ja, meestal is het gewoon een waarschuwing. Of gewoon een goed gesprek. Daar begint het ook altijd wel mee. Het is niet meteen van, je moet ze altijd meteen een bon geven. Want het is ook heel veel onwetendheid. En van een jongen van 16 die eigenlijk met goede bedoelingen buiten zit. En zich bezighoudt met de vissport. Waarom zou je dan zo snel mogelijk die bekeuring uitschrijven? Natuurlijk zit ook een paar tegen die weten het wel. Dus daar ben je soms wel wat harder tegenop. Maar niet tegen iedereen.
5: Net, je bent nou een droomvleer. Ja, wat klopt. Krijg je onderaan?
7: We zijn nu aan het droomvliegen. We zijn nu aan het kijken naar het in het buitengebied. Om te kijken wat we aantreffen in geval van dumpingen. He, als de dumpingen tegenwoordig aantreffen, is slecht voor milieu, slecht voor de dieren. Dus dat proberen we te voorkomen door af en toe eens te vliegen. En te kijken wat treffen we aan in het buitengebied.
5: En wat treffen je zo al op?
7: Nou, we hebben nu al een aantal keer dat er toch wel drugsdumpingen zijn. Nou ja, dat soort dumpingen, dat soort afval wil je niet in het slootwater of in het buitengebied hebben. He, daar krijg je alleen maar problemen mee. Dus dat proberen we echt wel te voorkomen. Maar ook afvaldumpingen of boomwallen. He, wat gebeurt daarmee? Dus ja, proberen zo een beetje controle te houden en te kijken wat er gebeurt.
5: Maar hoop je dan dat je even wel wat aantreft of net?
7: Tuurlijk hoop ik wel wat aantreffen. Natuurlijk niet voor het milieu, maar voor ons wel dat wij daar ons vakgebied, onze kennis weer mee kunnen gebruiken. Ja.

0: Een van de leden van One Direction, die de solo gang Niall Horan en She Is On The Loose. She's on the loose. Hij speelt het nog net zien een keer de arena vol, dat docht zijn collega Harry Styles. Aanzien het Nijs uit Friesland op Marietje zet een trofijke.
1: Pinkste man die bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de keerverding.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinkste man die.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: 10 minuten door je zon. Het Frieske Nijs noemen mij, ik zei het al, Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen. Verskate natuurorganisaties, waaronder Milieudefensie Ljouwert, de Frieske Milieufederatie en het Frieske Gee, doen een voorstel om de Ljouwerter gemeente hiervoor behoud van natuurgebied de Hoenspolder, aan de zuidkant van de stad. In dat voorstel wordt vregen om de Hoenspolder te versterken als grijdenvogelkern en om van de polder een icoon te maken van natuurbeleving en educatie. Hans van der Werf is van de Frieske Milieufederatie.
4: Wij willen discussie wat meer kantelen en zeggen van ja, natuur is voor de meesten van Ljouwert heel belangrijk. En gebruik ik nou, het is een uniek, een heel bijzonder gebied. En wij zeggen er icoons om dat gebied verder uit te bouwen en te vergrutsen. En dat missen wij op dit moment heel sterk in de discussie.
3: En we blowen in de stad, want in het hert van Ljouwert komt een nieuw beeldbepalend kunstwerk te staan. De Waagschaal wordt een nieuw watersplak, jongen de Waag, op de nieuwe stad. Maar dit soort plakken wil de gemeente watchen en bewegen voor een breed publiek stimuleren. De Waagschaal is een verwijzing naar het plak dat het ontwerp komt te staan. De Waag wie het is het gebouw dat Merkleur haar handelsgoed wegen en verkochten. De driegeten te kwaad om moeders. Daarom komen ze in actie en beziek je jongeren enthousiaste meisje voor het aanbacht. Squalklassen worden uitnodigd om eens te zien bij een moeder en te ondervinden wat het werk inhoudt. Master Dennis Gravenmaker van OBS De Riemsloot uit Appelskeer leidt uit waarom hij zijn klasse meenam had naar een moeder.
5: Ik denk toch wel cultuur. Het is bij ons in de streek, het is de werking van zo'n molen. Het is niet alleen een stukje aanzicht van een dorp, maar het heeft echt wel een betekenis. Het is goed voor de kinderen om te ontdekken wat dat is. En ook door het stukje hier om dingen te doen, wordt dat steeds duidelijker.
3: Het Be Next avontuur van LWD Basket is nou echt voorbij. De Ljouwerters verleerden juster van ZZ Leiden. Dat trok Jit naar de hele finale van de playoffs om de launch titel. Voor LWD Basket is er met het verlies een eindkam om 4-4 Be Next League. De Ljouwerter basketbalclub had hem net inskreun voor takkom seizoen omdat de eerste te heeg binnen. Daarmee komt voor eerst een einde aan top basketbal in Ljouwert. De club hoopt in 2020 een trostart te maken in een nog op de jeugdje landelijke eredivisie.
0: Dankjewel Feike. Meer Nijske staat in Fini in uw app en ek op omroepfriesland.nl.
2: Friesland van de Mol.
1: My Harm Wijstra.

0: Dit is nog Jochen Oere Friesland van de Moon. Aansluitend hebben we het over de première van de nieuwe Flodder-serie. Want daar is die een iconische roze Chevrolet. En die komt van Moreno Kroes van de Lemmer. Aansluitend dan hebben we contact met hem. En we gaan het even over het Friesk. Want dat wordt vanaf 1 augustus verplicht op de meeste basis- en middelbare scholen. Maar hoe pakken die scholen dat om? Eerst aansluitend nek. Maar eerst Jochen wie het waar. Sibo Mollema, goeiemorgen.
1: Goedemorgen, Harm.
0: Wat voor dag krijgen we hier?
1: Ja, nou, we krijgen, ja, op dit stuit hebben we zelfs de temperaturen schilders een 13 graden. Dan woon 13, boven 12,3, laagsem 13, fjouwer, grauw, 12,5, nijbeets 12,3 en bakkeveen 12,9. Nou ja, lessen hier we dit weer lessen de dijstemperaturen. Dus van de nacht hier nog net zo raar. Nou, van de morgen hebben we nog een soort bewolking. Mei van de moon en het begin van de middag, ja, de eerste helft van de middag, ik nog wel kans op een lichte bui. In de rim van de middag, nou, dan loeken de laatste buien dus provincie uit en dan breekt de bewolking en dan komt de zinnen gewoon even wat meer in zicht. En als de zinnen er even goed bij komt, dan rent de temperatuur op naar zo'n zandje, ja, 18 graden, meer de provincie in. In het waardgebied hebben we een paar graden leger, terug het, nou, toch nog wel vrij koude zeewetter. Nou, de zuidwestenwind, die is matig en bij vlagen toch wel vrij krachtig. Dus er staat wat wien stierter gezien, vooral in buien. Nou, op de juni nacht is het droog en bij opklaringen zagen de temperatuur vannacht net zo'n goede 11 graden.
0: En morgen hebben we dan ook nog bewolking?
1: Ja, morgen heb ik nog wat bewolking. En er komt er wel een krachtig hege drukgebied op Frankrijk. Dan krijg ik meer invloed op uw zwaar. Ja, van buien is er geen sprake meer. Dus de paraplu die kan voor eerst in de kast. De bewolking die overheerst het nog wel. Maar zo doen, dan kunnen we lekker eens even genieten van wat zinnen. Nou, het is veel te loffelijk warm bij een temperatuur die om de 19 graden in de lijn. Dus ik op plakken waar het een beetje heger uitkomt. Nou, de wind die komt uit het west-zuidwesten en die is zwak, want matig. En in de nacht valt de wind zo wat heel dof voort. En dan zakken de temperatuur stadig. Ik ben eens 0 graden. Dat is een vrij normale temperatuur voor deze tijd van hier. Want in deze tijd is de Noordijs gemiddeld zijn 18,7 graden. En in de nacht 9,8. Dus dat is zelfs op het ziende, 0,7 dingen nauwkeurig. Maar daar leidt het iedere keer wat om.
0: Hoe die temperaturen sprutsen, die gaan daarna wel flink omheen.
1: Ja, dat klopt. Dat is goed zien, want als je een vreed zoekt, ja, dan blaast de zwakke zuidenwind, die komt een beetje uit de zuidhoeken, ja, heel wat warme lucht naar je staan. Daar rent de temperatuur rap op naar zo'n 24 graden. Ja, en dat is even wennen naar wat te koude dagen die we de laatste weken eens een beetje horen. De vorm is zich wel wat stapelwolken, maar vreed had de zinnen wel, denk ik, de haatrol. Eigenlijk op de jongen bij het ondergaan van de zinnen is het altijd nog zo'n 20 graden. En tegen mooi boeten waar. Ja, eigenlijk de nachttemperatuur die leidt een paar graden te heeg, met zo'n 13 graden. En dus groeizaam waar. Ja, dat is juist sneeuwen. En dan hebben we maas volop zinnen en droeg. Ja, en die droegte horen we op de midden en de juni. Maar in de midden dan loopt er toch wel wat hege bewolking over de zinnen vanuit het zuiden. Maar de temperatuur die bloedt gewoon heeg, met zo'n 25 graden. En ja, diep de provincie in, is het 26 er ik nog wel in. Dus volop simmerwaar voor sneeuw. Nou, op de jongen draait de zwakke wind een beetje naar het noordeerste taal. En dan snijden, ja, eerste Pinksterdij is dat. Maar het nodig het volop de zinnen erbij. Nou, de wind die komt dan wat meer uit de noordhoeken. Het is een beetje noord-noordeerst. En daardoor leidt de temperatuur een beetje leger. Maar dat is altijd nog zo'n goede 22 graden. Dus ja, ik ken ze allemaal vanaf morgen. Stadig oprende temperaturen, droeg en een soort zinnen.
0: Sibo, dankjewel. We spreken die aasen weer.

0: Bas en Hard Metal. Ja, er zijn al films en series vanzelfs over de familie Vlodder. Maar vanaf deze week is bij Videoland een nagelnieuwe serie te zien. Die heet Kees Vlodder. Dat is een spin-off over de dochter van Kees. Spelen er toch Tatjana Simic vanzelfs en Kees Junior. Spelen er ook Ghislaine van Eiperen. Manjetioen, wie de première van die nieuwe serie. En centraal daarbij die première is die de iconische roze Chevrolet uit de allereerste Vlodderfilm. En die is eigendom van Moreno Cruz van de Lemmer. Die kocht die auto en die bracht hem heel de waarom. In steeds zat er eigenlijk in de film te zien weer. Gerestaureerd werd die auto. Moreno, een goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Het liet me een hele belevenis aan première, hè?
1: Ja, nou ja, dat meid je net elke dag, maar even zelfs.
0: Nee, want hoe ging je dat precies?
1: Nou, ik wou benaderen. Just in die spin-off, hij zei, ik zou een auto brukt. Maar die wie wegens omstandigheden net beschikbaar. Dus je een alternatief zag. Nou ja, en dan is het wel leuk dat ze bij de allereerste originele auto terug kwam binnen, zelfs.
0: Ja, want die auto, even voor de duidelijkheid, die speelt net een rol in die serie, hè?
1: Nee. Die is echt alleen nog van de eerste film. Dat is wist.
0: Ja. En ben je nou met deze auto de heen rijden of wil die op een transport gaan?
1: Nee, we zijn gewoon met de auto heen rijden.
0: Ja, want hij rijdt weer als van ouds?
1: Ja.
0: En hoe zijn de reacties daar?
1: Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Tje. En was nou hier de originele cast uit Jochtje in 86, die waren ik deels aanwezig. Dus die waren eigenlijk, ik mij 40 jaar weer herenigd met die auto. Dus dat was wel leuk.
0: Ja, wat waren de verhalen die de bobben kwamen bij die mensen?
1: Ja, nou ja, voor die mensen, ja, het is hun werk vanzelf. Maar ze vonden het wel apart dat die auto na 40 jaar nog gewoon bestond en reed.
0: Ja, want dat is eigenlijk wel een wonder, want vertel het verhaal eens, want hoe best ook in die auto kwam.
1: Als je vertelde dadelijk na die eerste film wie die auto gekocht, dus in die anonimiteit belanden. En nou, hij was wit van kleur. En die meesten die hebben 34 jaar lang hand. En daar heb ik hem van gekocht weer.
0: En doe wie er net zo technisch meer zat er nou weer is, want ik zei het al, je hebt hem restaureerd, dat had een heel project best, toch?
1: Ja. Ja, als je dat restaureren, dat is voornamelijk de buitenkant wel.
0: Ja.
1: Dat, nou, motorisch weer er altijd wel goed, hè, deze auto.
0: Maar het is een plaatje weer, nou best bij die Vlodder première West. Hast de serie gezien, hè?
1: We hebben 2 afleveringen gezien op première.
0: Nou, en wie dat te vergelijken met Jontje 86 of toch net?
1: Ja, het is wel wennen, hè. Uiteindelijk show je naar je nieuwe familie. En ja, nou, ik denk wel dat het aanslaat, maar ja, je hoeft net de oude Vlodder te verwachten.
0: Nee. Dat, ja, vriendelijk, wie die oude Vlodder weer op televisie. Ik moest daar toch wel weer. Het is toch wel een beetje jeugdsentiment, toch?
1: Ja, het is tijdloos, hè. Dat, je showt elke keer weer, had je niks te doen, hè, en dit erop.
0: Nou, zo gaat het wel, ja. Nou, als bij die première was, maar Kimmy in denken, nou het Vlodder toch weer even in de belangstelling steert, als het nog meer putjes krijgt.
1: Ja, sowieso dat rimpel aardig, ja, de boekingen voor trouwerijen en soks, het slaagt wel aan.
0: Ja, meestal wel echt wel trouwen in een oude Vlodder auto?
1: Ja, meestal wil ik echt in zo'n roestig ding wel trouwen, ja.
0: En zit ze dan in als de familie Vlodder of ben ze wat oorsklaard?
1: Nee. Zelf, ik wil netjes dat... Maar ja, de auto, dat is natuurlijk wel leuk.
0: Ja. Maar mooi avontuur dit, hè?
1: Ja, absoluut. Zeker, ja.
0: Moreno, dankjewel en harm op de dik, hè?
1: Ja, nou, we doen ons best.
0: Goeie.
1: Nou, goeie.

0: Live en Sunday Morning. Het is 11 minuten fason alweer.
1: Friesland van de Moorn.
0: Van 1 augustus al wordt het Friesk op de basis- en middelbare scholen in uw provincie verplicht. Eind deze week is het eindexamen Friesk. Mooi moment om eens even stil te staan bij die verplichting die vanaf 1 augustus geldt. Want hoe doggen scholen dat? Nou, bij het Bogerman in Balk jouwen ze al jarenlang Friesk. En docenten Christine van der Werf die vindt het eigenlijk een hele gewone gang van zaken.
2: Het zit er gewoon bij. Maar ik dus in Koudum, in Balk en Bogerman Snits, kest ik HAVO-VWO eindexamen Friesk. Want dus het is hier VMBO TL hebben wij. Maar op die oren locaties, of vooral Snits, dus ik eindexamen HAVO VWO. Dus Bogema vindt het heel wichtig.
3: En je bent echt specifiek voor het Friesk hier op school om daar les te gaan. Ja. Hoe wichtig vind je dat de Friese taal op deze manier teruggeert?
2: Nou, ik vind het in die zin heel wichtig omdat wij het wel praten, maar haast net lezen en scrollen. Dus het is heel mooi dat we dat dan sinds maar gelijk loeken. In ieder geval, ik scrollen kennen, dat vind ik zelf ik heel erg leuk om te doen, maar ik het lezen. Dan hebben we een totaal pakket binnen een taal. Dus net alleen eens praten. Het is net alleen eens een praattaal.
3: Precies. En hoe reageert de leerling? En dat zullen we net zo volle wijze, denk ik. Hoe reageert die op de les?
2: Ja, positief. Sjen, als wij een vakkenpakket moeten kiezen, dat is dus bij VMBO-T van klas 2 naar klas 3, dan is Fries een keuzevak. En dat wordt best wel een hele hoop kozen. Dus ze vinden het ik leuk, of zo is het net wel. Dus er is wel animo voor bij u.
3: Ja. Ja. Dan begrijp ik toch dit hier toch of bij een examen. Zorg je ook een groei in het aantal leerlingen die als keuzevak kiest?
2: Ja, dat wordt steeds meer.
3: En hebben we daar misschien een verklaring voor? Waarom dat populair wordt?
2: Nee, eigenlijk net. Nee.
3: Nee. Ja, het is voor mij een beetje een trend. En het is ik net van niks dat de professor nou zei van 2020 is het echt verplicht. Dat juich je al weg daar dan, denk ik.
2: Ja, absoluut. Maar ik heb het altijd gek gevonden dat bijvoorbeeld Skalm als nou ja, in jouw weet ik het dan ik, dat ze daar niks om Fries doggen. Dat snap ik eigenlijk net zo goed. En waarom had dat dan mooi? Want uiteindelijk stiet het al heel lang in de taalwet. Het is wel al heel lang verplicht.
3: Ja, maar want de professor die had nou dus zijn dat was, ik geloof van 1 augustus echt al onbeheer worden. Ja. En die examens die moeten vanaf 2020 volgens mij.
2: Ja, ja, nou begint natuurlijk in klas in. En dat is of jou hoor, dan kan de eerste sinds maar mooi gaan natuurlijk. Kan je dat nou aanbieden? Heb je jou hier nodig om.

0: in de eindexamenklas te komen.
1: Ja, en wat ik me nog aanvraag, kwijt iedereen aan staan dat de eerste twee jaar ik vries, of is het dan van het tweede jaar als keuzevak?
0: Nee, bij u is het in de brugklas, her alle niveaus het, en dan in het tweede wordt het een, min of meer een keuzevak, en dan in het derde bloedt het alleen als een woord voor TL. Leerling op basiskaderniveau, die het alleen als in de klas 1 en 2.
1: En dan zijn dus alle aspecten wat je onderjoegen, dus het lezen, scrollen.
0: Ja, lezen zit er in, lesveerdigens, schroefveerdigens, hark- en sjochtoetsen hebben. Nou ja, en het praten, maar dat gaat hier in de omgeving gewoon heel goed. We hebben door wel Fries op uw manier, dus op zijn Zuidhoeks, maar dat is ik prima natuurlijk.
2: Sam en Sinne binnen leerlingen op het Bogeman in Balk. Sam die had het Fries vallen litten, maar Sinne die docht de wolkexamen in. Sam en Sinne hoe de beweegreden dat de ien geen Fries meer had en de oorwol.
3: Toen ik een vakkenpakket moest kiezen, dus toen ik naar de trede ging. En nou ja, ik had eigenlijk laten vallen, omdat ik nou ja, net heel veel om me ken. En ik wil meer mijn volk naar oren vakken dan. Dus ja, daarom.
1: En wat vind je van dat deze squallen wel Fries aanbiedt? Want een heel hoop squallen toch dat nog net.
3: Ja, ik vind het wel goed, want het met net nou, het futge in de Friese taal. Want het is wel heel mooi dat het hier is.
1: Ja, natuurlijk. En dan gaan we even naar de buurvrouw. Dat is wel examen Fries vreed. Ja. Waarom heb je wel van Fries gekregen?
4: Nou, ik vind het zelf een hele mooie taal. En ik heb nu al 2 jaar of 3 jaar heb ik nou Fries. En ik vind het nog steeds een heel leuk vak. Dus docht me alle plezier nog steeds.
2: Derm docht zinnen dus nou vreed een examen in het Fries. De bijdrage die kwam van collega Daniel Kooistra van Radio Spannenburg. 2 minuten verzonnen met muziek van Tavares. Hier is Heaven Must Be Missing an Angel.

0: De Fares en Heaven Must Be Missing an Angel.
1: De Maas.
2: Ja. Oh, een stuk lawaai.
0: Al de raarste. Nee, dan best ik voor het werken dat die Maasvogel voorbij komt.
2: Nou.
0: Nou, ik ga de koorden voor de kloers even uit het envelopje halen.
2: Ja, zie je er al meer in?
0: Spiedig nog, ziet alleen maar een koorden voor jou als die voorzien.
2: Nou, hè.
0: Ik denk, misschien zitten er wat extra's in.
2: Ja, maar zie je er wat in de kloers dan?
0: Nou, daar zit dus nog een eyebacker in.
2: Ja.
0: Een t-shirt, dat leidt er ook al weekend.
2: Ja.
0: In meerdere maten nog, gelukkig.
2: Nou.
0: En thermoskannen.
2: Nou.
0: Dus dat ben drie mooie prijzen.
2: Nou, is een kenkie is.
0: Ja, dus als het hem aan zijn vlin is, hij klinkt ongeveer zo.
1: De Maas!
0: Dan meest appen naar 0620 4991. Dan geeft hij in de grote tonnen. En dan wist.
3: De media van de morgen.
0: Misschien haast hem wel de winnaar. Want dan heb je er weer in uit en die wordt we weer ombellen. Dit wordt met die vogel.
2: Ja.
0: Dan de Oren Media. Dit is net een maasvogel. Dit is
2: net een maasvogel. Ik denk dat meestal nog net werken binnen voor een maasvogel. Dan spiedt het alarm
0: erin.
2: Ja.
0: Nog een keer. Dan ben je bezig. Kan je hier.
2: Nog een keer?
0: Ja, nog een keer.
2: Nou, wacht even. Dan mag ik hem even.
0: Ja, ik.
2: Ja, nee, dan komt hij erom.
0: Ja, dan gaan we iedereen werken.
2: Het is te leuk.
0: Dit is een good morning Vietnam.
2: Ja, we hadden er maar één van genietje, want het verdwijnt.
0: Oh.
2: In 2028 dan moet dit loert met eens fort wezen, want het wordt vervangen door een alternatief systeem. En ja, er is juist daar hoe we praten in de Tweede Kamer. Slimme lichtflits vervangt het domme luchtalarm. Ja, dus dan...
0: Een lichtflits?
2: Ja, ze willen maar lichtflitsen en alles. Ja, ze moeten nog correct zien hoe het al hier komt. Maar en de ventje die zo het dan tenijd waar maakt. En net langer de brandwacht of de
0: veiligheidsregio.
2: Of de veiligheidsregio. Dus ja, hij... Net als minister Van Weel is het een dom apparaat. Er wordt lokaal op een knop gedrukt en dan gaat er een geluid af. Het liefst wil je natuurlijk veel meer gerichte informatie meegeven aan mensen. Nou, we hebben natuurlijk ook al het NL Alert. Dat breekt zo'n 92% loopt van de meesken. Dus ja, als we daar nog meer op inzetten dat het 100% werken, ja, dan kunnen we wat meer toeken informatie aan. En net meer het domme alarm.
0: Nou, daar zit ik wel wat in.
2: Zit wel wat in. Maar ja, het is ik haast een beetje traditie, toch?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik het testalarm is
2: altijd traditie. Even,
0: hij doet het nog.
2: Ja, nou ja. Dan willen de Deense autoriteiten die willen van de stoffelijke resten van die walvis Timmy willen ze futhelje. Ja, dat is al een heel soort al hoe het waar was. He. Timmy, ja. Het heel lang in zijn deerstriet het hij viert onder de Duitse kust. Er is alle tal van reddingsoperaties binnen West. Uiteindelijk is het best toch wel loslitten. Maar hij, per dag later, is hij deer onspeeld bij Deense eiland Anholt in het Kattegat. En dat is nou een toeristische attractie ontworpen. En ja, daar wil Denemarken wil daar nou van houden. Want het is gevaarlijk. He, want op een gegeven moment zijn beest dat zet uit. Door alle gassen die het hem dan ophoopje. En die kan ik zomaar uit mijn koor knallen dan. Dus ja, dus het is gevaarlijk. En het is ik voor de volkszoens. Dus ze zullen nou zien als het beest zo gauw mogelijk verthelje. Dus, maar er is een heel soort al in investeerd in dit beestje.
0: Dat gaat al heel wat kosten.
2: Nou, inderdaad.
0: Het is zo'n oren, dus het is hier maar eens even te jaren bij de collega's van de NOS wat hier te melden. Ha? Van het Nijs uit binnen en Boetelhoorn.
3: Krijg je allemaal in de mail?
0: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs en als bonus...
6: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
7: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/Nijsbrief.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
7: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
10: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel, Dorald. We gaan verder met Friesland van de Moorn. Het is over het natuurgebied de Hoenspolder. Aan de zuidkant van Ljouwt is al een soort om te dwan west. Is nou wel wat om te dwan, want verschillende natuurorganisaties die beginnen een voorstel onder Ljouwter gemeente hier dwan voor behoud van dat natuurgebied. En er is muziek van Toto.
2: Komt er aan.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
15: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Friesland van de Moorn.
21: Mijn Harm Wijstra.

0: Heerlijk dissen van Toto en Pamela.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Wij willen een discussie wat meer kantelen. En zegt van ja, natuur is voor de meesten van Lauwerdijk heel belangrijk. En gebruikt ik nou, het is een uniek en heel bijzonder gebied.
0: Natuurorganisaties komen in actie om de Ljouwter hier toch te uitjoegen voor het behoud van natuurgebied de Hoenspolder bij Ljouwt aan zijn meerderoer. En van 1 augustus al wordt het Friesk op de meeste basis- en middelbare scholen in uw provincie verplichten. Hoe doen ze dat in Balk?
4: Ik vind het in die zin heel wichtig, omdat wij het wel praten, maar haast net lezen en schroeven. Dus het is heel mooi dat we dat dan sinds maar gelijk loeken.
0: Nou, is niet eerst erg meer hoor. Fijke er ik nog hield dit bij.
5: Jazeker.
0: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Harm, bij mij wil stellen dat je een vrij rappe auto hebt.
0: Dat kun je concluderen, ja.
5: Toch?
0: Dat is zo'n, zo'n Duitse auto.
5: Ja.
0: Die wordt leeg bij de groen leidt.
5: Ja, hij kan behoorlijk rap, zei ik laatst. Ja. Zei die voorbij flitsen.
0: Ja.
5: Maar denk er maar even om, want het aantal flitspjellen in ons land wordt verdubbelen. En we hadden een spygate in het Engelse voetbal.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwad. Sibo Mollema, goedemorgen.
6: Goedemorgen Harm. Ja, van de morgen in een deel van de middag nog kans op een lichte bui. Maar betekent ergens even wat zinnen. De zuidwestenwind is zwak. En op de middag betekent toch wel wat matig. Want vrij krachtig, zeker in het waardgebied. De maximumtemperatuur leidt om de 17 graden heen. Morgen hebben we mix van stapelwolken en zinnen. Het wordt rond de 20 graden, maar een zwakke want matige west-zuidwestenwind. Dan een nachttemperatuur van zo'n 11 graden. Meer oerwaar, oeren, lietse jaloeren.
0: Verschillende natuurorganisaties, waaronder Milieudefensie Ljouwt, de Friese Milieufederatie en het Friese Geer, nog een voorstel om de gemeente hier in Ljouwt voor het behoud van natuurgebied de Hoenspolder. In het voorstel wordt vregen om het gebied aan de zuidkant van de stad te versterken als grijdevogelkeren en om een icoon van te maken van natuurbeleving en educatie. Hans van der Werf is van de Friese Milieufederatie. Hij vertelt over het voorstel, maar eerst over de lange geschiedenis en wat er nou krijgt al hier speelt.
3: Er is op dit moment een hele discussie over de Hoenspolder. Er is een juridische procedure van de gemeente die wil woningen bouwen. En een hele grote coalitie van partijen, waaronder de Milieudefensie, Friese Geer en de Milieufederatie, die bindt geen de woningbouw daar in de buurt. Want de Hoenspolder is een kruidenvogelpaal die uniek is in Friesland en nou, ik word vergelijkbaar is maar heel oren waardevolle kruidenvogelgebieden. En wij willen graag dat die kruidenvogel behouden wordt. En wij zullen daar de kans. We zullen kansen om dat gebied te versterken en uit te bouwen. En echt als een gebied zinnenstijl te horen. De meesten kunnen genieten van de vogels heel dichtbij. En wij doen dan ook een oproep aan de gemeente. Die is nu druk bezig met onderhandelen in het kader van een nieuwe coalitieakkoord. Om meer aandacht voor natuur te schenken.
7: Nou, binnen de standpunten over dit onderwerp natuurlijk wel redelijk bekend. Jekkie en der, maar dit vaststel nog wat extra zo'n ta. Of is dit een vaststel wat eindelijk al langer besteedt?
3: Nee, het is eigenlijk tot nu toe die discussie altijd geen woningbouw. En wij willen de discussie wat meer kantelen. En zeggen van ja, natuur is voor de meesten van Lauwerdijk heel belangrijk. En gebruik ik nou, want het is als er langs de rins en langs de fiets op 10 meter afstand zit de skiers en de jippen. Het is een uniek en heel bijzonder gebied. We hebben meesten heel erg heel erg mooi annex binnen. En wij zullen er iconen om dat gebied verder uit te bouwen en te vergrutsen. En dat missen wij op dit moment heel sterk in de discussie. Het gaat vooral over woningbouw versus kruidenvogels. Nou, zo zien wij er net.
7: Je neemt in je vaststel ik voorbeelden van Boeten-Friesland, dat de natuur op een goede wijze in de stedelijke omgeving geïntegreerd is. Daar ben dus voorbeelden van. Waarom doggen die voorbeelden er daar en hoe zou ben dat ik voorbeelden van wat je wil?
3: Nou, wij zullen in een aantal steden, zoals bij Amersfoort en ik denk dat de gemeente druk bezig is om natuur te ontwikkelen nabij de steden. Hè. Dat meest, bijvoorbeeld bij de Eeldere Peizermade van Grees, de kerst een heel mooi natuurgebied in Geen. En daar zullen die gemeenten het belang van natuur. Wij bieden ik van een discussie ten noorden van de stad Grees. Daar is een heel mooi kruidenvogelgebied. En daar is waar de natuurorganisaties een deal maken van hoe kunnen we die vogels toch beschermen en aan de andere kant toch de stad weer uitbreiden. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is voor de gemeente Lauwerdijk, omdat het op die manier ik
7: het kan wel.
3: Dat kan wel.
7: En wat zou dat dan voor de stad in de Lauwers opsmieten kennen als het plan uitviert wordt, dat je me dat voor eer gesteerd?
3: Het belang van natuur inzorgen. Want wij zeggen dat ik volle mensen fietsen, recreëren, wandelen en genieten van die natuur. En dat belang, hè, dat proberen we bij de gemeente hier en bij het college onder aan te brengen. Van, het ding net al in de maal, we moeten een volle winning bouwen. Wat alles snappen dat het belangrijk is, dat er winningen moeten komen. Maar het belang van natuur moet er net onder snijden. Want uiteindelijk gaat het om de leefbaarheid en de gezondheid van de mensen van Lauwers. En daar kan dit gebied aan bijdragen.
7: Maar ja, binnen die plan zit er ijs net al lang in kalk en cement?
3: Nou, wij zijn een familie van net. Wij denken dat de rechter die zo'n uitspraak dwan, binnenkort, verwachten wij. En nou ja, we weten natuurlijk net wat er uitkomt, maar we denken dat in de uitwerking en het plan van de natuur prima een plakje krijgen. En nou ja, goed, wij winnen in de procedure, dan hebben we sowieso een oren-discussie. Maar we vinden net dat we via een juridische procedure met weer de natuur te redden. En we proberen echt dat de gemeente nou weer nadenken, ik in het kader van haar naar je coalitie en de natuur de heeste prioriteit houdt in dit gebied.
7: Als de gemeente deze uitzetten gewoon onneemt, betekent ik dat Jim Seize van Tjenny Ruchter van leuk dat jou je best doet, maar lid die uitspraak, maar we litten de juridische procedure en wij gaan op deze wijze terug?
3: Nou, dat vind ik een spannende vraag, want ik denk dat de uitspraak elk moment kan vallen, dus ik denk dat we de uitspraak gewoon toch aan moeten wachten, hè? Dat is, maar er binnen te vol bereid om elkaar om te halen te beginnen zeggen, hoe gaan we hier verder maar? We moeten op een of andere manier verder, ik al verliezen, ik al winnen we moeten verder. Het bloed, een belangrijk gebied, een bloed, waardevol bruidevol gebied, daar kennen de gemeente net omheen. En daarom steken wij de hand uit van die maar om een kort gesprek een goed plan voor dat hele gebied.
0: Zijt Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie en collega Remco de Vries.
1: De media van de morgen.
0: Nou, ik ga ervoor zitten, flitspjel.
5: Ja, rustig gewoon, hè. Ja,
0: ik ga op cruise control.
5: Ja, heel verstandig. maar ja, die ministerie zult dit in je nog het aantal plakken dat mobiele flitspjellen steen meer als verdubbel je. En er worden ik 50 extra mobiele flitsers inzet. Op dit moment kennen die verpleegbare flitspjellen op zo'n 650 locaties steen. En het IB-ministerie wil nog dit jaar opvieren naar 14 en heel 100.
0: Opvieren.
5: Opvieren, ja, precies. Dus, en het gaat net alleen nog om flitspjel, maar ik die focusflitsers, die signaleren dat iemand op het mobiel zit, wils die ontrieden is. En die flitsers, die maakt op een betonplaats tegen. En ja, dat mag je wel tarieren, zei een wordvierder. En je herk stroom nedig zelfs. En je maakt rond de meidje om de bijkomen te kennen. Dus ja, het vergt wel enige tariering. Daar ben ze nou dus druk mij dwaande. Dus het had ik te krijgen. Onder oren, ik in grote steden. Die herrie in het centrum hield iets vaker 30 kilometer als maximum.
0: Ja.
5: En van de weekend, ja, deze week werd bekend dat een heel soort automobilisten, ja, die vinden dat veerzen te staren. Dus die rijden nog heel iets 40, 50 dat er is aan het centrum. En om ze om te pakken, dat is heel dreig. Dus daar zult ik dit soort flitsers komen te steken.
0: Dus, er wordt zelfs, zorg ik een proef, mijn trajectcontrole binnen de bebouwde kom.
5: Ja, het is wat. Trajectcontrole binnen de bebouwde konk is mijn eigen. Dus bijzonder. Dan gaan we even naar Spygate.
0: Spygate?
5: Spygate, ja.
0: Klinkt heel spannend.
5: Het Engelse voetbal is hier in de ban van dit Spygate. Southampton is uitsletten van promotie naar de Premier League. De Engelse clubs komen de zaterdag op Wembley de finale van de play-offs spelen. Maar ze hebben straf gekregen voor het bespioneren van tegenstanders. Bij een tuchtzaak het Southampton Tajun dat ze trainingen van tegenstanders besjoen hebben binnen de periode van 12 voor een wedstrijd. En dat is verbinden. Naast de uitsluiting van de belangrijke finale krijgt Southampton ik al vast 4 punten in mindering voor het takkomseizoen. En dat kwam al hier ontrollen. Doet Middlesbrough een man met professioneel materiaal en livestream technologie trapjeren langs het trainingsveld.
0: Ja, dat wie ik net zo handig om te doen.
5: Nee, dat voel ik. Zeg ik foto's van die man, maar dat voel ik echt wel op.
0: Dat die wel duidelijk dat hij iets ontvijs lezen wie.
5: Ja, dat wie net zo'n goede spion, zeven maar zes.
0: Nee.
5: Dus, een forse straf is dit.
0: Maar het gaat om flink wat geld, hè?
5: 250 miljoen euro zit op het spul. Mijn promotion naar de Premier League zit er zo'n 250 miljoen euro op het spul. Onder andere toch gigantische tv-gelden en ik de verwachte commerciële groei. Dus, dat is wat. Middlesbrough waard dus uitskekelen in die wedstrijd die ze spelen. Maar mij na de uitsluiting van Southampton dags nog die finale spelen tegen Hull City. Dus mogelijk komen ze nou toch in opmerking voor die promotie. En kunnen ze die 250 miljoen euro bieskrouwen. Ja, waar wil dat net? Dus ik heb hem. Ja.
0: Nee,
5: nou, dat is niet. Jij hebt er niet ik al staat, maar toen wie dat verbod er nog net.
0: Nee.
5: En toen kwam Leeds, dat kwam wij met een boete van 230.000 euro.
0: Wat kijkt je dan?
5: Ja, maar je omdat het verbod er nou wel is, ja. Ja, ben de straf en ik heger.
0: Ja, dus schrok dus van deze.
5: Ja.
0: Dat is een soort alarm weer.
5: Een alarm, feiken, houd die stil.
0: Ja, want we moeten weer trommen. We zullen daar zijn haar over het Friesk. Op de squal. En ik ga hem nog steeds net uit, die vogel.
5: Nee.
0: Flint Wieken weer er samen ontsnapt.
5: Ja, ja, toen wie die even het kooi kon.
0: Ik denk dat het er nou net uit water komen.
5: Nee.
0: Ik zal even het voer ervoor smieten.

0: plaatje van Albert Hammond en de Free Electric Band. Linda stuurt een berichtje. Goeiemorgen man, liet die Maas vroeger maar in de koor zitten. Die herrie Maas om beholen. Ik moet Maas eerst even rustig bekomen. Ja, een bakje koffie, de krant erbij en op de achtergrond de omroep.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dan mag op basis net naar dit programma opgestaan.
1: Maar het zo je hebt wat er dan al hier in die kloes zit.
0: Er zit een
1: dat blijft niet of voor winnen.
0: Een eyewekker, een thermoscanner, oh, ja. Friesland van de Moor t-shirt. Ja. Het unieke t-shirt wat wij als team van Friesland van de Moor, Erik had hem ook net.
1: Nee, wij mij net, hè.
0: Nee, dus
1: wat is er nou mooier om in dat t-shirt dan Maas mijn bakje koffie die kranten te lezen. En naar de omroep te luisteren natuurlijk.
0: Saai is het, dus ik smiet hem. Ik...
2: Ja. De Maas?
0: Ah, daar inderdaad.
2: Jongen,
0: dat vleert er. Kerst het nou hebben. Maasvogel, de 0620, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Van 1 augustus aan wordt het Friesk op de basis- en middelbare school in uw provincie verplichten. Eind deze week is het eindexamen Friesk. Een mooi moment om eens even te zien hoe het ervoor zit met het Friesk. Bijgelijks bij het Bogerman in Balk, want de jou is dat vak al jarenlang. Docente Christine van der Werf die vindt het eigenlijk een heel gewone gong van zaken dat die verplichting er nou komt.
4: Het zit er gewoon bij. Maar ik dus in Koudem, in Balk en Bogerman Snits kest ik HAVO VWO eindexamen Friesk. Want dus het is hier VMBO TL hebben wij, maar op die oren locaties, of vooral Snits, dus ik eindexamen HAVO VWO. Dus Bogema vindt het heel wichtig.
5: En jij bent echt specifiek voor het Friesk hier op school om daar les te gaan. Ja. Hoe wichtig vind jij dat de Friese taal op deze manier teruggeert?
4: Nou, ik vind het in die zin heel wichtig omdat wij het wel praten, maar haast net lezen en scrollen. Dus het is heel mooi dat we dat dan sinds Magaliek loeken. In ieder geval, ik scrollen kennen, dat vind ik zelf ik heel erg leuk om te doen, maar ik het lezen. Dan hebben we een totaal pakket binnen een taal. Dus net alleen eens praten, het is net alleen eens een praattaal.
5: Precies, en hoe reageert de leerling, en dat zullen we net zo volle wijze, denk ik, hoe reageert die op de les dan?
4: Ja, positief. Sjen, als wij een vakkenpakket moeten kiezen, dat is dus bij VMBO-T van klas 12 naar klas 3, dan is Fries een keuzevak. En dat wordt best wel een hele hoop kozen. Dus ze vinden het ik leuk, of zo is het net wel. Dus er is wel animo voor bij u.
5: Ja. Ja. Dan begrijp ik dat dit hier toch bij een examen. Zorg je ook een groei in het aantal leerlingen die als keuzevak kiest?
4: Ja, dat wordt steeds meer.
5: En heb je daar misschien een verklaring voor, waarom dat populair wordt?
4: Nee, eigenlijk net. Nee.
5: Nee. Ja, het is voor mij een beetje een trend. En het ging net voor niks dat de professor nou zei van 2020 is het echt verplicht. Dat juich je al weg daar dan, denk ik.
4: Ja, absoluut. Maar ik heb het altijd gek gevonden dat bijvoorbeeld Skel als in jouwere weet ik het dan ik, dat ze daar niks om Fries doggen. Dat snap ik eigenlijk net zo goed. En waarom had dat dan mooi? Want uiteindelijk stiet het al heel lang in de taalwet. Het is wel al heel lang verplicht.
5: Ja, maar want de professor die had nou dus zijn dat met de ik geloof van 1 augustus echt al onbeheer worden. Ja. En de examens die moeten vanaf 2020 volgens mij.
4: Ja, snel begint natuurlijk in klas 1. En dan is het of jou er hier, dan kan de eerste sinds maar mooi gaan natuurlijk. Als je dat nou aanbieden, heb je jou er hier nodig om in de eindexamenklas te komen.
5: Ja, en wat ik me nog afvraag, kwijt iedereen aan staan dat de eerste 2 jaar ik Fries, of is het dan van het 2e jaar als keuzevak?
4: Nee, bij u is het in de brugklas, her alle niveaus het. En dan in het 2e wordt het min of meer een keuzevak. En dan in het 3e bloedt het alleen eens door voor TL. Leerling op basiskaderniveau, die heeft het alleen eens in klas 1 en 2.
5: En dan ben het dus alle aspecten wat je onderjoegen, dus het lezen, scrollen.
4: Ja, lezen zit erin, lesveerdigend, schroefveerdigend, hark- en sjochtoetsen hebben. En het praten, maar dat gaat hier in de omgeving gewoon heel goed. We hebben door wel Friesk op uw manier, dus op zijn Zuidhoeks, maar dat is ik prima natuurlijk.
0: Zet docenten Christine van der Werftje, Daniel Koorstra van Radio Spannenburg.
6: Tina maakt het in Sijsbjerm en het Sinterklaasfeest mee.
7: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
6: Deel 3 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Frieslandok.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
10: Open traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is nu 1 minuut door jouw wagen. Het Nijs uit Friesland, Fijke Wouda, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Verskate natuurorganisaties, waaronder Milieudefensie Ljouwert, de Friese Milieufederatie en het Friese GEE, doggen een voorstel om de Ljouwerter gemeente hier voor behoud van natuurgebied de Hoenspolder aan de zuidkant van de stad. In dat voorstel wordt vregen om de Hoenspolder te versterken als grijdevogelkern en om van de polder een icoon te maken van natuurbelimming en educatie. Hans van der Verf is van de Friese Milieufederatie.
6: Wij willen een discussie wat meer kantelen en zeggen van ja, natuur is voor de meesten van Ljouwert heel belangrijk. En gebruik ik nou, het is een uniek en heel bijzonder gebied. En wij zeggen er iconen om dat gebied verder uit te bouwen en te vergrutsen. En dat missen wij op dit moment heel sterk in de discussie.
5: De bouw van 46 huizen in de Frenschitterwijk Tuinen en Vliet leidt voor eerst stil. De gemeente Waardhoeken en de belutsen ontwikkelers hebben bij de Riet van Steert praat om eerst een definitieve uitspraak uit te wachten. De rechter zal dat in het laatste part van dit jaar doen. De gemeente wil de huizen bouwen op het terrein van een jedere skipswerf. Nevens de eigenaars van autoskeerbedrijf Couperus zorgen dat voor extra verkeer en parkeerdruk in de smalle straten. Bedrijf is ik benauwd dat toekomstige bewenders kleien zullen over Loetsoerlijst. De dreigden te kwaad om moeders. Daarom komen ze in actie en bezieken jongeren enthousiaste meidjes voor het aanbacht. Skwal klas me Ruud Noeg om er te zien bij een moeder en te ondervinden wat het werk inhoudt. Master Dennis Gravenmaker van OBS De Riemsloot uit Appelskeer laat uit waarom hij zijn klasse mijn om had naar de moeder in Makkingeer.
7: Ik denk toch wel cultuur. Het is bij ons in de streek, het is de werking van zo'n molen. Het is niet alleen een stukje aanzicht van een dorp, maar het heeft echt wel een betekenis. Het is goed voor de kinderen om te ontdekken wat dat is. En ook door het stukje hier om dingen te doen, wordt dat steeds duidelijker.
5: Het B-Next-avontuur van LWD Basket is nou echt voorbij. De Ljouwerters verleerden juster van ZZ Leiden dat teruggaat naar de hele finale van de play-offs om de Lance-titel. Voor LWD Basket is er met het verlies een eindkom om 4-4 B-Next League. De Ljouwerter basketbalclub had hem net inskreun voor takkend seizoen omdat de eerste te heeg binnen. Daarmee komt voor eerst een einde aan top basketbal in Ljouwert. De club hoopt in 2022 een terugstart te maken in een nog op terugtje landelijke eredivisie.
4: Dank je wel, Fijker. Meer Nijske stelt dit in de app van Omroep Friesland en oors op omroepfriesland.nl.
8: Taan we een nieuwe uitdaging? Bij Damstra Service Onderhoud in Ljouwert zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
9: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
8: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
9: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
10: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
11: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
12: Friesland van de Mol.
13: Mijn Harm Wijstra.

0: Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Aans dan hebben we toe een grote handhavingsactie van de FUMO, politie en verskate gemeenten. Over milieu-oetredingen hebben we het dan. En we hadden ook over de nieuwe serie van Vlodder, want die is in première gegaan. En daar wie de iconische roze Chevrolet uit de eerste film ook bij. Die is op het heden eigendom van Vlodder-fan Moreno Cruz van De Lemmer. Maar eerst joggen we met Sibo Mollema in het waar. Sibo, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Harm.
0: Ja, er komt prachtig waar in Pinksterweekend om. Maar eerst maar eens even het waar van dit stuit. Wat is de binnentemperatuur?
1: Ja, we maar eerst nog intro de zure appel hinnenbieten, hè, voordat er zwier wordt. Nou, de temperatuur in Schiel zit op zo'n 13 graden. Nou, dat gilt ijs. Ik voor Damwoord, Bolzert, Laaksem, Grauw, Nijbees en Bakkeveen. Dus rondom in de provincie gaan we nou zo'n 13 graden. De bewolking die had gehoord de oerhoorn. En uit die bewolking kan van de morgen en ik het eerste pad van de middag verwacht ik nog een enkel te licht buiken. Maar van eerst binnen die de lijsten buien. Want vanaf juurt brekt er een droegere en warmere rito om. Nou, van de midden is er nog even wat meer kans op zinnen dan van de morgen. Van de morgen zoel er eens even een stieltje wijzen. En ik zeg, krijg nog eens even wat blauw er terugkomen. De matige ont vrij krachtige zuidwestenwind. Ja, die is zeker van de midden betien wat vlagerig. En zeker in het waardgebied. Daar vermeek ik nog wel eens even een hut. Joen, dan zakken de wien. Het is gewoon minder wien. De temperatuur die leidt van de midden om de zandje graan. En vannacht dan denk ik dat er hingebloed op zo'n goeie alven graan.
0: En morgen dan?
1: Ja, morgen dan een hege drukgebied boppen Centraal Europa. Het vrijt dit zijn invloed uit ek op uswaar. Ja, de depressies kunnen u even net bereiken en het wordt warmer. Morgen komt de 20 graden in zicht. En dan hebben we een afwisseling van steerbewolking. En daar zijn wat zinnen waarbij de bewolking nog wel de oerhoorn had. Maar ja, die temperatuur die maakt het dan heel soort goed natuurlijk. De wind komt ek morgen uit het west-zuidwesten bij. En die zwak ontmatig van kreeft. In de nacht valt de wien grotendeels fort. En dan hebben we in de nacht, ik krijg als komende nacht zo'n halve graan.
0: En dan geven we de ochtend dat mooie waar, hè?
1: Ja, dan gaan we richting het Pinksterweekend. En mij het hele mooie waar wat erom komt. Dat wordt de eerste vreed, wordt de eerste warme medaille van het jaar. In het eerste en het zuideerste van de provincie kan op plakken wel een 24 graden worden. En dat is een simmerske temperatuur. Ja, vorige week hadden we amper de 10 graden. Dus ja, we stappen nu van de vlier naar de zolder, kan ik wel zeggen. Ja, een zwakke zuid-zuidwestenwind. Dus net echt zielderswaar liggen het meta. Nou, de zin die wordt betien wordt oorschermen door enkele stapelwolken. Maar het bloed gewoon droog. Jongens om Johan Oeren is het dan altijd nog zo'n 20 graden. Dus vreed nog noffelijk waar om boet te wijzen op de jong. Nou, sneeuw, dan hebben we Moaas vol op de zin in zicht. Wils die op de midje wat filteren wordt. Kenkos is het toch wel wat lege bewolking. Of wat hege bewolking, mag ik eigenlijk zeggen. Dat mij een zwakke west-zuidwestenwind onvierd wordt. De sneeuw sneeuwt er amper wien. En die valt letter heel dal voort als deze naar het eerste draait. Ja, sneeuw heb ik wel een warme dij met 25, 26 graden. Ja, wilst een jochentje graden bij deze tijd van die passen zo. Maar goed, dat reuren we net om. En we gaan dan een nacht met amper bewolking en zo'n goede over 12 graden. En dan snijden, de eerste Pinksterdij. De wind die dan zwak ontmatig is, die komt dan de hele dij meer uit het noord, maar het eerste wij. Dat is er op sneeuw nog een beetje hinderlussen. En die viert wat koelere lucht door dan vreet en sneeuw. En dan matten wat meestal zo'n 22 graden warm. Dus we leven er een liefst beetje in. Maar altijd nog warm. Maar sneeuw zal het nou liggen een even zien, sneeuw. Nee, allereerst nog een bui, maar nee, joert droeg. Meer zinnen en hegere temperaturen.
0: Heerlijk waar, komt er gewoon. Dankjewel, Sibo. Een hoffelijke dag, hè?
1: Gaat niet in hetzelfde.

0: derde keer van Wiebe Kaspers. Willem die zit in de tonnen, Joop zit erin, Charlie, Arno, Seijen, Herken, Maarten, Isbrand, Jaap, Rut, Pieter, Jacob, Linda nog net. Maar al die oren die doggen mij om die mooie prijzen van Friesland van de Moor. Want de Maasvogel die had flijn. Voor de meesten die net jet had nog net wekker binnen.
1: De Maasvogel!
0: Ja, daar redden we al een keer. Appen, dat wordt Maasvogel en 0620, Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen of de Omroep appen. Door makkers kans op een van die drie mooie prijzen.
1: De exacte tijd is...
0: Zondje minuten vragen.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
0: Een handhavingsactie van de FUMO, politie en verskaarde gemeenten op ziek naar milieu-oetredings. Dat is deze week het beeld in uw provincie. Het doel is om ja, op oetreders op te sporen, maar ook om die keerwerking tussen al die partijen te verbeteren, zei Jolanda Sudema van den Berg. Zij is van de FUMO.
3: Ja, dit is een landelijke de LHZO-dag, netwerkdag. En dat is eigenlijk dat we conform de LHZO-strategie en matrix werken, waarbij we eigenlijk met alle partners op het gebied van het milieu vanuit uit onze veilige leefomgeving met elkaar gaan samenwerken. Elkaar beter leren kennen, kennis uitwisselen, begrip krijgen voor elkaars taken en bevoegdheden. En uiteindelijk met z'n allen gewoon een goede dag van maken. Dat eigenlijk in die goede samenwerking.
4: Ja. En dit is een soort partijen nog maai. Waarom is dat belangrijk? Om zo volle mogelijk partijen eigenlijk ik van verschillende gebieden bij elkaar te houden.
3: Ja, nou, het is kijk, het milieu kan zichzelf niet verdedigen. Dus al deze instanties en organisaties, eigenlijk het OM, politie, Frieske Geer, Staatsbosbeheer, de sportvisserij, gemeenten. We slaan de handen in één. En met elkaar sta je gewoon supersterk om eigenlijk ook een slag te slaan. Omdat je juist alles met elkaar deelt. Die informatie, data, dat je data gedreven gaat werken. Dat kan alleen maar als je goede verbinding en relatie hebt met je netwerkpartners.
4: Friesland heeft vanzelfs soort wetters en loskip. Brengt dan uw provincie ik meer uitdagingen mee, maar?
3: Jazeker, ja. Ja. Nou, ik denk dat Friesland wel uniek is, zeg maar, ten opzichte ook met de eilanden die wij hebben, want ook de eilanden zijn vertegenwoordigd. Uniek ook omdat in het water ook andere problematieken zijn. Dus wij hebben inderdaad ook best veel water. Dus vandaar ook die goede samenwerking met het wetterschip. Maar ook provincie in Friesland, noem het maar op. Dus daarom hebben we ze ook nodig, omdat het ook zo uniek is.
4: Arie Menega van handhaving. We binnen nou even de wet erop. Ja. Joert, mij de grote actie. Waar let je dan op?
5: Nou ja, ik ben nu ook met mijn collega's mee op pad van de NVWA. Die toezichthouder zich heel erg bezighoudt met de visserij. Dus vanuit zijn functie en omdat wij zelf op de boot zijn, houden we ons daar nu voornamelijk mee bezig. Dus met de beroepsvissers. Maar ook met de particuliersvissers om te controleren. Kijk, als ze alles doen, als ze de regeltjes voorschrijven.
4: En wat kan die hem dan zowel onttreffen?
5: Nou ja, je hebt vissers zonder vispas. Dat is natuurlijk de meest voorkomende die je wel terugziet. Dus dat mensen denken, nou, ik gooi mijn hengeltje in het water. Maar eigenlijk niet even weten wanneer mag je wel vissen, wanneer mag je niet vissen. Want we hebben ook beschermde vissoorten. Dus daar ook eigenlijk op handhaven, zeg maar. En ook met heel veel gesprekken aangaan met mensen van hey, let hierop, let daarop.
4: Ja, dus vooral de visserspassers controleren binnen soort mensen die net een vispas hebben?
5: Vooral de oudere generatie die weet het onderhand wel. Dus als je wat oudere mensen langs de kant zitten, die begrijpen het wel. Maar de wat jongere generatie die zie je dan wel snel even dat vrienden nog wel een hengeltje in het water gooien. Die kom je nog wel eens regelmatig tegen zonder vispas.
4: En dan is het eerst een waarschuwing of vandaag zo?
5: Ja, meestal is het gewoon een waarschuwing. Of gewoon een goed gesprek. Daar begint het ook altijd wel mee. Het is niet meteen van, je moet ze altijd meteen een bon geven. Want

0: Nou, we hebben nu al een aantal keer dat er toch wel drugsdumpingen zijn. Nou ja, dat soort dumpingen, dat soort afval wil je niet in het in een slootwater of in het buitengebied hebben. He, daar krijg je alleen maar problemen mee. Dus dat proberen we echt wel te voorkomen. Maar ook afvaldumpingen of boomwallen. He, wat gebeurt daarmee? Dus ja, proberen zo een beetje controle te houden en te kijken wat er gebeurt.
1: Maar hoop je dan dat je even wel wat aantreft of net?
0: Tuurlijk hoop ik wel wat aantreffen. Natuurlijk niet voor het milieu, maar voor ons wel, dat wij daar ons vakgebied, onze kennis weer mee kunnen gebruiken. Ja.
2: En daarom werd er dus flink gecontroleerd daarop. Ja, een soort reacties op de Maasvogel. Klaas en Marijke, die hadden vogel jet. Ina, die zei, ja, ik heb jet. Alweer een betierde moorn. Gezellige radiomoorn deze moorn. Ik bloe genietje van alle nijs en de muziek. Linda, die liet ik wat weten. Want die zei, Linda gunt een ordepries. Want ze had al een mooie thermoskanne woon. Flinier. Dat is sportief, want ja, dan zit je dus op een reservebankje. Als je een prijs won had.
3: Ja, maar wel heel sportief inderdaad, dat ze dat toch een oorhik gunt.
2: Ja, dus, want Linda hier nog ook voor de eyewekker geen kind over t-shirt.
3: Ja, dat hier nog kind.
2: Want het wordt mooi waar, het is echt wel t-shirten waar. Dus ja. Als de meidman worst om te prijzen, Maasvogel appen en 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

8 minuten van 8 bij muziek uit Ierland van de band The Cranberries. Dit weer Just My Imagination. Ja, er waren al films en series van zelfs over de familie Vlodder. Maar

0: Vanaf deze week is bij Videoland een nagelnije serie te zien. Die heet Kees Vlodder. Dat is een spin-off hoe de dochter van Kees speelt toch Tatjana Simic vanzelfs en Kees Junior speelt toch Ghislaine van Eiperen. Manjetioen wie de première van die nieuwe serie. En centraal daarbij die première is de iconische roze Chevrolet uit de allereerste Vlodderfilm. En die is eigendom van Moreno Cruz van de Lemmer. Die kocht die auto en die bracht hem heel de waarom in steed. Zat er eigenlijk in de film te zien weer. Geroestaureerd die auto. Moreno, een goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Het lijkt me een hele belevenis aan première, hè?
1: Ja, nou ja, dat meid zien net elke dag, maar even zelfs.
0: Nee, want hoe ging je dat precies?
1: Ik wou benaderen. Just in die spin-off heeft ze ik zo'n auto gebruikt. Maar die wie wegens omstandigheden net beschikbaar. Dus je een alternatief zag. Nou ja, en dan is het wel leuk dat ze bij de allereerste originele auto terug kan binnen zelfs.
0: Ja, want die auto, even voor de duidelijkheid, die speelt net een rol in die serie, hè?
1: Nee. Die is echt alleen nog van de eerste film. Dat is wist.
0: Ja. En ben je nou met deze auto de heen rijden of is die op een transport gingen?
1: Nee, we ben gewoon met de auto heen rijden.
0: Ja, want hij riet weer als van ouds?
1: Ja.
0: En hoe waren de reacties daar?
1: Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Tje. En was nou hier de originele cast uit Jochtje in 86, die waren ik deels aanwezig. Dus die waren eigenlijk ik mij 40 jaar weer herenigd met die auto. Dus dat was wel leuk.
0: Ja, wat waren de verhalen die de bobben kwamen bij die mensen?
1: Ja, nou ja, voor die meesten, ja, het is hun werk vanzelf, maar ze vonden het wel apart dat die auto na 40 jaar nog gewoon bestond en reed.
0: Ja, maar dat is eigenlijk ook wel een wonder, want vertel het verhaal eens, want hoe best door die auto kwam?
1: Als je vertelde dadelijk na die eerste film wie die auto verkocht, dus ja, in die anonimiteit belanden. En nou, hij was wit van kleur en... die mensen die hebben 24 jaar lang hand. En daar heb ik hem van kocht weer.
0: En doe wie er net zo technisch meer zat er nou weer is? Want ik zei het al, je hebt hem geroestaureerd. Dat had een heel project best, toch?
1: Ja, als je dat roestaureren, dat is voornamelijk de buitenkant wel.
0: Ja.
1: Dat, motorisch weer er altijd wel goed, hè, deze auto.
0: Maar het is een plaatje weer. Nou best bij die Vlodder première West. Hast de serie gezien, hè?
1: We hebben 2 afleveringen gezien op première.
0: Nou, en wie dat te vergelijken met Jordi 86 of toch net?
1: Ja, het is wel wennen, hè. Uiteindelijk show je naar je nieuwe familie. En ja, nou, ik denk wel dat het aanslaat. Maar ja, je hoeft net de orde Vlodder te verwachten.
0: Nee. Dat vriendieke wie die oude Vlodder weer op televisie. Ik moest daar toch wel weer. Ik, het is toch ik wil een beetje jeugdsentiment, toch?
1: Ja, het is ook tijdloos, hè. Dat, je shot elke keer weer had je niks te doen en dit erop.
0: Nou, zo gaat het wel, ja. Nou had bij die première west, maar Kimmy in denken, nood Vlodder toch weer even in de belangstelling steert als het nog meer putjes krijgt.
1: Ja, sowieso dat rent wel aardig, hè. De boekingen voor vertrouwerijen en soks, dat het slaagt wel aan.
0: Ja, meestal wil echt wel trouwen in een oude Vlodder auto.
1: Meestal wil ik echt in zo'n roestig ding wel trouwen, ja.
0: En zit ze dan in als de familie Vlodder of ben ze wat oorsklaard?
1: Nee. Zelf ik wil netjes dat... maar ja, de auto dat is natuurlijk wel leuk.
0: Ja. Maar mooi avontuur dit weer.
1: Ja, absoluut. Zeker, ja.
0: Moreno, dankjewel en harm op de dik, hè?
1: Ja, nou, we doen ons best.
0: Goeie.
1: Nou, goeie.
2: De media van de morgen.
0: Nou, bloed aan het fenomeen, Vlodder.
3: Prachtig mooi, ja.
0: En die auto is ik machtig mooi.
3: Ja, en mooi dat hij riet bloot. En dat meest moet ik kennelijk hier kennen. Als het auto weet ik volle, dan kerst hem hier. Mooi, mooi.
0: Die restauratie zal ik wel de enige na een kassa gaan.
3: Dat denk ik wel, ja. Het is een grote auto, een grote oppervlak. Dus ja. Er moet heel wat gebeuren.
0: De kranten,
3: zeker. Trouw, kabinet heeft geen oplossing voor nieuwe crisis in de asielopvang. Ja, er binnen 40.000 mensen in de neetopvang en 2300 asielzoekers verblouwen er in Ter Apel en dat mij er maximaal 2000 wezen. En opnieuw slapen asielzoekers in Ter Apel op plastic stoelen. En ja, de kranten signaleert ik dat het protest hier AZC's hield iets gewelddadiger wordt. En de vliegende teams die de premier Jetten naar crisisoelist daar zijn het, die zullen net een soort soorten onder het dik zetten, schroot de kranten. Ja, terwijl het protest tegen asielopvang verhevigt, dreigt de situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Trapel te ontsporen door een tekort aan opvangplekken. En ja, dreigt alleen om slimmer te worden, want dat zei de burgemeester waar Trapel onder valt. Ja, of er extra opvangplekken komen is zeer onzeker, ook met het oog op recent veranderde gemeenteraden. En hij zei in de simmer, dan wordt het probleem Melinda Magrutter. Die maanden zien we jaarlijks een hogere asielinstroom. Terwijl half ambtelijk Nederland met vakantie is, het risico dat het deze zomer fout gaat, is groot. Dus ja, er is hier dus mogelijk nog heel wat te wachten. En dan ben je in de Haagse Vogelwijk, daar is een...
4: Vogel?
3: Ja, Vogel. Ja.
4: Vogelwijk.
3: De Maasvogel.
4: De Maasvogelwijk.
3: De Vogelwijk.
4: Wat is er aan de hand?
3: Nou, er is hilariteit alom, want de gemeente die het er als nij belieert, dat we dan een bordje op hingen, dan komt er ik een ondertekst bij mij uitlis.
4: Ja.
3: Nou, dan heeft de Vuutlaan, de Albatrosstraat en de Vliegenvangerlaan. En wat zet ze daar dan onder? De vogel van die naam. Zit er als ondertekst bij. Zoals dan zei ze hem Michiel de Ruiter en dan zegt eronder Zeeheld of ja. Zoiets. Dat is Utlis. Maar ja, vogel van die naam, dat is natuurlijk een beetje bijzonder onderschrift. Ja, dat zei de stritnaam-expert René Dings. Die zegt inderdaad ik dat de gemeente de lijst hier hield iets meer voor kiezen om stritnaambaden van onderschriften voor Sjen. Hij vindt het een goede ontwikkeling, vooral bij straten die naar historische personen of namen verwijzen. Maar ja, een onderschrift als de vogel van die naam, die ken hem net bekoren. Dat is wel erg suf. Je zou bij vogels ook iets over het soort vogel, het uiterlijk of het verspreidingsgebied kunnen schrijven. Dan kunnen passanten het misschien nog iets van leren.
4: Ja, dat moet beter kennen.
3: Dat moet beter kennen, ja.
4: Het is haastig te horen. We gaan even naar de collega's van NOS, van het NOS-journaal.
5: Wat is die nijs van deze week?
6: Het was nogal iets prets.
5: Bijzonder?
7: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
8: Het nijsforum van Bureau de Vries.
9: Ik word daar blij van.
8: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
10: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
8: Debat en opinie op radio.
9: Ja, klopt.
11: Maar ik op de televisie.
8: Sjoeg mij op Snijn te Middy bij het nijsforum van Bureau de Vries.
7: Dat maakt het extra spannend.
11: Bureau de Vries. Ah.
9: Is dat zo?
10: Niet anders. Nee.
11: Op de radio.
8: Maar ik op televisie.
12: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
14: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
13: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
14: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit als jacht. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
15: Voor een nieuwe Suzuki. Hi ma, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
20: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
19: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
6: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
19: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 3 minuten na 8, dan geven we met de laatste horen van Friesland van de Moorn. Ziekenhuis in contact met Fietsersbond Friesland. Want de provincie die loopt miljoenen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar het Fietsersbond is daar kritisch over. En we hadden ook over de Frieslanddij. Die is dit hier net in Brussel, maar in Den Haag. En er is muziek van onder andere Paul Simon.
21: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
22: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
23: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
24: De eerste snedermat werd van het land. Maar meent deze boer nou dijs of nachts?
25: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
24: Doch ik mij, meen op dij. Grutskopjes kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjeskruidenvogels.nl.
26: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
27: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
28: Friesland van de Moorn.
29: My Harm Wijstra.

0: You can call me L, wie de eerste muziek na 18 in Friesland van de Morgen. Het is nu 10 minuten oor 8. Dan geven we mij het laatste horen.
1: Dit is Friesland van de Morgen.
2: Mijn Harm Wijstra.
0: Aansnavend over de verkeersveiligers in uw provincie. Want de provincie die loopt er miljoenen vooruit. Maar het Fietsersbond Friesland die is nog net enthousiast over alle plannen. Ik had er aansnoer met de voorzitter van de Fietsersbond. En omdat het geld uit de Europese fondsen in de takkomst net in Brussel verdeeld wordt, maar in Den Haag, is de jaarlijkse Frieslandij van de provincie dit hier net in Brussel, maar in Den Haag. En waarom dat is, dat vertelt aan zijn deputaire Friso Douwstra. U zei van Feike Wouda, er ook nog heel dichtbij. Feike, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen. De Feensje had maatregelen nam om tracking van oorlogsschippen ten ei voort te komen. En omstreden nakbaarbetinking in Utrecht krijgt nog een stutje.
1: Dit is Friesland van de Morgen.
0: Eerst joggen we met Sibo Mollema in het waar. Sibo, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Harm. Dan van de Morgen in een deel van de middag nog kans op een lichte bui. Maar betekent ergens even wat zinnen. De zuidwestenwind is zwak. En op de middag betekent toch wel wat matig. Gewoon vrij krachtig, zeker in het waardgebied. De maximumtemperatuur leidt om de 17 graden heen. Morgen hebben we mix van stapelwolken en zinnen. Het wordt rond de 20 graden, maar een zwak om het matige west-zuidwestenwind. Dan een nachttemperatuur van zo'n 11 graden. Meer oerwaar, oeren, litse jaloeren.
0: De provincie Friesland die loopt miljoenen nut om de verkeersveiligers te verbeteren. Onder andere bij oerstekplakken van fietsers. Tussen 2020 en 2031 komt er alle jaren goed 6 miljoen euro beschikbaar. Kees Maurits is voorzitter van de Fietsersbond Friesland en online een goeie morgen.
5: Goedemorgen.
0: Het klinkt als een heel bedrag, die miljoenen voor de verbetering van de verkeersveiligers van fietsers bij name in uw provincie. Maar is dat het hek?
5: Nou ja, als je het afzet tot wat het laatste jaren gebeurt, is het gelukkig heel wat meer. Het is mooi dat er van dat hele vele geld extra bij de provincie ook een klein gedeelte gaat naar verkeersveiligheid. En specifiek de fiets oversteken. Maar het is lang niet genoeg om de problemen goed op te lossen.
0: Jo, neem dat jij er al een doekje voor het bloeden?
5: Ja, kijk, in de verkeersveiligheid draait heel veel om de snelheid. En met name de snelheid van het autoverkeer. Daar waar je de snelheid kan verlagen, daar zie je ook inderdaad de cijfers afnemen. Wij pleiten al jaren voor dit soort fietsoversteken. Die eigenlijk nog uit de tijd komen toen we nog geen verstand hadden van verkeersveiligheid. Pleiten we al veel langer om daar de snelheid op die kruisingen naar beneden te halen. Of maak ze ongelijkvloers. Dan heeft niemand er eigenlijk last van. Dat is wel lastig. En daar kiest men ook nu weer niet voor om bijvoorbeeld rotondes, overrondes of fietstunnels aan te leggen.
0: Want bij alle gedachten we die middengeleiders in die ombracht. Maar eigenlijk zeg je, had het echt veilig maar zo'n je rotondes en tunnels, meidje maar.
5: Ja, inderdaad. Je ziet zelfs dat er op de lijst die ze nu hebben aangedragen veel kruisingen zijn die al een middengeleider hebben. Dus blijkbaar heeft dat ook niet zoveel gebracht in de verkeersveiligheid. En je kan ook zien, daar heb ik een tool voor, dat daar waar middengeleiders zijn, de snelheid van het autoverkeer niet naar beneden gaat. Het is hoogstens een iets makkelijker manier voor fietsers om over te steken. Maar het is geen echte oplossing.
0: De echte oplossing zal volle meer geld kosten, maar je kan aan de andere kant zeggen, dit is een begin.
5: Ja, als je het zo bekijkt, het is een begin, maar geld beschikbaar stellen zijn uiteindelijk politieke keuzes. En het is ook niet alleen geld. Als puntje bij paaltje komt, merk ik toch dat Friesland echt wel een autoprovincie is. Waar auto prioriteit krijgt. En dat vindt men zeker op de provinciale wegen. Waar ze vooral ook de doorstroming van het autoverkeer in stand willen houden. Ja, zolang je daarvoor kiest, dan zijn de echte oplossingen buiten bereik. En dat is jammer. Het is eigenlijk triest.
0: Ja, want wat kun je daar als fietsersboer aan doen? Je zit er, neem ik aan, volgens mij de provincie om tafel.
5: Ja, nee, de communicatie en het overleg, dat is prima. Ze hebben ons ook meegenomen in het traject. Alleen we zijn het over een aantal zaken al heel lang structureel oneens met elkaar. En meer maatschappelijke druk. Wat erg geholpen heeft, is bijvoorbeeld de samenwerking die we met Dorpsbelangen Feyem en Heijem hebben gehad. Over de petitie voor de Dodenweg.
0: Ja,
5: Dus ik denk dat dat ook wel heeft bijgedragen aan meer geld voor fietsoversteken.
0: Maar is daar net triest dat je daar een petitie van neder gaat om dan de provincie te bewegen om oren maatregels te nemen?
5: Ja, maar goed, het is mijn vak. Ik ben er dagelijks bij betrokken. En dat merk ik minder bij de buitenwereld, waar ze misschien andere afwegingen moeten maken. En minder verstand hebben van verkeersveiligheid, laat ik het zo maar zeggen. Een andere prioritering. Maar het zou niet zo moeten zijn.
0: Had je zo net het pakket, Jilt wat er nou leidt en de maatregels, dus die ook nog de Sanne om de trogfietspaden in. Wat is dat precies en hoe steert het ermee in uw provincie?
5: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. We hebben al 8 jaar geleden zouden we 4 snelfietsroutes, wat tegenwoordig doorfietsroutes heet, krijgen. Dus zeg maar Harlingen, Leeuwarden, Heerenveen, Drachten. Daar is eigenlijk nog maar 1 klein stukje van gerealiseerd. En dat is alleen het stukje van de grens van Leeuwarden naar Jirtsum. Voor de rest schiet het niet op. Er zijn wel prachtige, mooie nieuwe verkeersborden. Sommige bestaande hoofdfietsroutes worden gepromoveerd voor snelfietsroute. Zonder dat dat nou tot heel veel aanpassingen op die weg heeft geleid.
0: Er is al een soort work to do, Jerkbo.
5: Zeker, ja dat klopt. En ik hoop dat ook de politiek in gaat zien dat er gewoon veel meer geld naar dit soort fietsoversteken zou moeten.
0: Kees Maurits.
5: Want het kost wel geld.
0: Ja, Kees Maurits, voorzitter van de Fietsenbond Friesland. Tien dank voor deze reactie.
5: Graag gedaan.
1: De media van de morgen.
0: De horen media. Zit er ook wat op fietsen in?
3: Nee, net op fietsen. Wollen trackers. En dan trackers, de Engelse term. Dus geen trackers van...
0: dat is mijn merk.
3: Dat is mijn merk. Nee, maatregelen die de Defensie nam het om vat te komen dat mijn Bluetooth trackers de locatie van marineschepen efter Helleburg kennen. Die liet je effectief. Dat het Omroep Gelderland uitvond. Kwartlien, dat
0: die,
3: is misschien
0: die,
3: al wel.
0: Die voeren doe ik uit dat het... die stuurde een brief met een tracker erin, toch?
3: Net precies. Schip. Ja, nee, dat fregat... de Evertsen. Die wie op dat moment mijn geheime missie dwaande. En ze wisten vrij eenvoudig, mij zijn trekker, wisten ze dus de Efterhelling wedstrijd wie. En ze hen ook. Nou, de functie zijn van ja, wij zullen maatregels nemen. Nou, dat heb ik even de proef op een som naam bij Omroep Gelderland. En die hen ook zo'n brieven mij dat soort trekkers hebben ze naar Skippen stuurd. En
0: ben al je ruit zetten deze keer?
3: Ze binnen al hier onkwam in het postsorteercentrum van de Veensje.
0: Ja.
3: Maar ter plekke uitschakelen. Dus het werkt wel. Ja. Ze hebben wel echt maatregelen teruggevierd. Maar dat virus net zo.
0: Nee.
3: En militairen die kennen dus met hun familie corresponderen via de post. En daar is dus een apart postsorteercentrum. Maar ja, die controles die waren net heel scherp kennelijk. Dus ja, dan krijgt de organisatie van de omstreden NAKBA-betinking in Utrecht, werd PvdA-bargemaster Sharon Dijksma snijende kranslei. Dat krijgt nog een stutje. Jeder was al duidelijk dat kransen voor verzetstrijders bij hetzelfde monument, he, van de verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog, de kransen die daar van lijn waren, die waren nogal net netjes, zeg maar, aan de kant smieten. Vrij respectleers. Maken dus plak voor kransen voor Palestijn. Dat smiet al een heel soort lilkens op.
0: Ja.
3: En nou doet dus ik nog blikken dat de organisatie in handen wie van dezelfde organisatie, de vrienden hier, een gemeenteraadsvergadering in Utrecht verstoorde. De politie moest de burgemeester daarbij beschermen. Het zijn pro-Palestijnse demonstranten. Die skelden haar ik voor van alles uit. Een domme vrouw en een crimineel. En nou had ze dus met diezelfde mensen om tafel zitten om dit te organiseren. Dat is wel heel bijzonder. Want deze mensen, dat Utrecht voor Palestijn, die werkt ik geë met de omstreden Palestijnse koepel PGNL. En die is weer opgericht door Amin Abu Rashid. En der, tjien die man is Fjouwer Yisrael Eerske vanwege het financieren van Hamas.
0: Ja.
3: Ja, dus misschien moet je daarna even goed nadenken, maar waar je om tafel zit, maar dit soort gevoelige kwesties.
0: Misschien moeten ze de kretsers bij de feestje ook even de boel opscherpen.
3: Even de boel opscherpen, liet het mij. Nou,
0: We zullen haar hoe je geld uit de Europese fondsen. Dat komt in de toekomst niet meer via Den Haag, maar via Brussel. En daarom had de Jellekse provincie Friesland dit hier net plak in Den Haag. Of net in Brussel, maar in Den Haag. Snap je het nog?
3: Ja, ik geloof wel.
0: Net in Brussel, maar in Den Haag.
3: In Den Haag.
0: Friesland die.
3: Nou.
0: Mand. Aarsen, dan bel ik met de deputaire die het volle meer hoe weer te vertellen. Dat is Friso Daafstra. Naar de muziek van Olivia Dien.

0: Olivia Dean en So Easy.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Omdat het geld uit Europese fondsen in de toekomst net in Brussel verdeeld wordt, maar in Den Haag, is de jaarlijkse Frieslandij van de provincie dit hier net in Brussel. Maar logischerwijs in Den Haag in het Mauritshuis. Thema van die dij is Duitsland, want Friesland is zo'n kwart een dwaande mijn eigen Duitsland beleerd. De Frieslandij die stiert hield dus ook in teken wel een beetje van Duitsland. Initiatiefnemer is de provincie. En van de provincie is deputaire Friso Douwstra. Een goeiemorgen, Douwstra.
3: Goeiemorgen.
0: Ja, de provincie is gastheer van die Frieslandij, hield in Den Haag. Ken je eerst nog onjaar wat zijn dij eigenlijk inhoudt? Want net als je niet weet wat een Frieslandij is, denk ik.
3: Nee, dat snap ik heel goed. Ik al gaan alle mensen in Friesland natuurlijk elke dag zijn dij.
0: Eigenlijk wel, ja.
3: Maar het is wel wat specifieker. De provinciale steden, dus echt dus volksvertegenwoordigers, die organiseren zijn dij. En dat is elk jaar had er een oor thema. En dit jaar hadden provinciale steden, dus alle politieke partijen Mijnwaar. Die gaan Platform Europa, dus een peerzetelen Mijnwaar. Die gaat zijn van, wij willen dit jaar dat het oor Duitsland in Europa gaat.
0: En oors wie het altijd in Brussel, zei ik, maar je hoort in Den Haag en dat had ik een reden.
3: Ja, de reden die zei daar ik bij hebben en daarom had ik de vastzitter, de commissaris van de steden, die had de uitnodiging ik uitkeer van jongens, hoe komt dat eigenlijk voor mij dat meerjarig financieel rand? Het MFK, dat lezen misschien ook de lustraars nog wel eens in de krant. Dat git verorien. Dus de opdracht naar Brussel vanuit de verschaafde landen, die veroordeelt wat. Maar ook de verschaafde functies en thema's werd John Yield Himmikit veroordeelt wat. Ja, en dan moet elke haardstad, of in ons geval dan Den Haag, de residentie, die kan dan meer bepalen hoe welke thema's dat yield verdelen wordt. En dat is echt voor uw regio, voor Friesland en Noord-Holland, heel wichtig.
0: Want het gaat om een soort yield. Wat voor zaken hebben we dan werd dat yield dan hinneking in?
3: Nou, bij Glicks hebben we nul, want nog net iedereen weet hoe dat er in de taconstitution gaat. Dat je het echt vertellen, dus we sprekers die het weten hoe het nou heel goed zit, maar echt werd het misschien een keer gaat. Dat geven we uitleg hoe we krijgen. Nou gaat dat naar onderwijsondersteuning, gaat dat naar innovatie, dus bedrijven die nieuwe technieken of producten ontwikkelen. Gaat het naar grensoverschrijdende gearworking, dus naar Duitse bedrijven en onderwijsinstellingen. En daar zit een heel soort yield in. En namen als Interreg komen daar voorbij, of EFRO, dat binnen Grutte subsidie namen en potten. En de oude jaren hebben we daar in Friesland tientallen miljoenen euro's uitwaaien.
0: Dus er zit Joert wel wat op het spul eigenlijk?
3: Nou, eerlijk, Joert in die zin net, want er wordt geen besluit namen of wat zegt. Het is meer een informatieve dag voor steerteleden, voor bestuurders uit Friesland, wethouders, wachtmasters, maar ook mensen van ministeries, buitenlandse zaken, iemand van de Duitse ambassade komt wel, een van de ondernemers support, zo noemen we dat dan, het Business Support Bureau van Nederland in Hamburg, die komt wel. Dus een heel gemêleerd gezelschap die het vertellen eigenlijk, hoeveel keer werk je, hoe dat vanuit Europa werkt en hoe we dat ook intensiveren kunnen. Het is meer een informatieve dag.
0: Maar het ben wel dagen werd misschien linkjeslijn worden, contactenlijn worden, shitjes planten worden. Is het zo dat die Frieslandij nou de komende jaren ik altijd niet in Den Haag wijzen zil?
3: Dat weet ik net, want daar begon kijk maar. De steden die bepalen dat. Ja. En hoe het generaal is één keer in de twee hier. Maar de frequentie en ik de inhoud, ja, dat is echt aan de steerteleden. Het is hard daar. Zij dacht de uitnodiging, dus ik, Joert, ben ik als deputaire, die zijn de gast. Vanuit de portefeuille Europa en Duitsland ga ik daar wat meer rol in. Dus ik mij namens de commissaris ik de eerpening en de afsluiting doen. Maar het is echt hun dag.
0: Ik wens je hem een hele mooie dag, Joak.
3: Dank u wel. Je net minder.
0: Wij zullen er een mooie Frieslandij hier van meidje. Dankjewel, Friso Douwstra, deputaire dus, hoe die Frieslandij je wordt in het Mauritshuis in Den Haag. Het is hartstikke avignon, dus Fijker zet aan zijn het Frieske Nijs op een rietje op deze Frieslandij van huis. En we zitten ook nog even te zien naar waar de winnaar wordt van de Maasvogelactie. Want ja, daar binnen zoveel appjes weer binnen. De notaris die had het aarsen, denk ik, dreeg om daar een winnaar uit te halen. Maar haast het app naar de Omroep Studio, het Butje Maasvogel, dan zoek nou de telefoon in elk geval maar even in de buurt horen. Want waar weet Gistel er van toch? Ja, eigenlijk maakt die een t-shirt er een keer uit. Maar dat t-shirt van Friesel van de Moorn.
1: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
4: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
4: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
4: En na je 8 op tv, de keerverding.
1: De fiets over sterrentocht.
4: Pinksterman die
1: bij Omroep Friesland.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nou precies jou van Jon. Het oersjoch van het Frieske Nijs, nou, Fijke Wouda, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. De gemeente hier van Skiermonzee gaat hem justioen unaniem uitsprutsen tegen het afsluiten van natuurgebieden op het eiland. Dat schrijven uw collega's van RTV NOF. De motie is een reactie op plan van Rijkswaterstaat om natuurgebieden in het watergebied beter te beschermen door ze voor recreanten af te sluiten. Het onkundigen van die plan zorgt voor een soort onrest op de eilanden. Nevens de gemeente hier maar het beschermen van natuur hand in hand hier met het beschermen van leefbare eilandmeerschippen. Een opmerkelijke zicht in het nieuwe college van burgemeester en wethouders op Skielge. Oud-deputeerde Klaas Kielstra zal daar in juni aan de slag als wethouder. Kielstra, wie ons 2000-jaartje deputeerde voor de VVD. Op Skielge komt er voor plitselijk belang in het college. Het is de eerste keer in Sanië-tier dat Kielstra wel een rol speelt in het openbaar bestuur.
14: Ik ga altijd zijn als je eentje het virus van het openbaar bestuur gaat, dan bereikt hij dat nog helemaal niet. En dat is bij mij heel geval. Ja, dit is een prachtig eiland. Ja, waar ik ontzettend voor nog sta op het warm. Er is hier weer mooie uitdagingen. Daar wil ik graag mijn tas in zetten.
13: De bouw van 46 huizen in de Frensjeterwijk Tuinen en Vliet leidt voor eerst stil. De gemeente Waardhoeken en de belutsen ontwikkelers hebben de Rier van Steert al gepraat om eerst een definitieve uitspraak over te wachten. De rechter zal dat in het laatste part van dit jaar doen. De gemeente wil de huizen bouwen op het terrein van een jedere skipswerf. Nevens de eigenaars van autoskeerbedrijf Couperus zorgt dat voor extra verkeer en parkeerdruk in de smalle stritten. Bedrouw is ik benauwd dat toekomstige bewoners kleien zullen over Loes Oerlijst. Van 1 augustus al wordt het Friesk op de meeste basis- en middelbare scholen in uw provincie verplichten. Bij CSG Bogerman in Balk jouwen ze lijkwijls al jarenlang Friesk. Docente Christine van der Werf waarom het zo belangrijk is dat het Friesk verplichten wordt op scholen.
15: Ik vind het in die zin heel wichtig, omdat wij het wel praten, maar haast net lezen en scrollen. Dus het is heel mooi dat we dat dan sinds maar gelijk loeken. In ieder geval, ik scrollen kennen, dat vind ik zelf ik heel erg leuk om te doen, maar ik het lezen. Dan hebben we een totaal pakket binnen een taal.
13: Ja, dat is altijd mooi voor zelfs.
0: Ja.
13: Ja.
0: Ian Nijs, Kirstine in uw zappen. Ik op omroepfriesland.nl. Aansluit dat ik nog wel over die Friese taal. En ja, de Friese taal is soms ook de regel dat je Maarsvogel appen matten.
13: Ja, wat dan?
0: Ik ga Demians Vogel als joen.
13: Ja.
0: Zou we het kunnen? Demians Vogel.
13: Ja.
0: Nou, ik reken hem goed. Dat is Wietse. Nou, zijn Wietse er redelijk bij. Ik hakel een prijs, want dat is Linda. Dus ik denk net dat Wietse in de tonnen gaat.
13: Nee.
0: Maar Nou, we zijn net zo streng. Meesten hadden wel mijn kapke op de U-screen, zoog ik. Dus het kind erop terug. Aas en dan heeft er een winnaar uit.
9: Is jouw keunskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
19: Friesland van de Moor. Mijn Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland. Nou goed, 9 uur is dit Friesland van de morgen. Ja, aanstaande hebben we nog even een uur dat Frieskind dat op 1 augustus toch verplicht wordt op de meeste basis en middelbare squallen in de provincie. Hoe pakken squallen dat aan? En we hadden ook nog over de Hoenspolder aan de zuidkant van Ljouwert, want natuurorganisaties die klop je aan bij de gemeente hier van Ljouwert. Maar nou eerst het waar van Sibo Mollema.
1: Ja, we moeten eerst nog intro de zure appel hinnebieten, hè, voordat er zwier wordt. Nou, de temperatuur in Schiel zit op zo'n 13 graden. Nou, dat gilt ijs ik voor Damwoord, Bolzert, Laaksem, Grauw, Nijbees en Bakkeveen, dus rondom in de provincie. Hebben we nou zo'n 13 graden. De bewolking die had gehoord de oerhoorn. En uit de bewolking kan van de morgen en ik het eerste pad van de middag verwacht ik nog een enkel te licht buiken. Maar van eerst binnen die de lijsten buien. Want vanaf juurt brekt er een droegere en warmere rito om. Nou, van de midden is er nog even wat meer kans op zinnen dan van de morgen. Van de morgen zoel er eens even een stieltje wijzen. Kan ik zeggen, krijg nog eens even wat blauw er terugkomen. De matige ont vrij krachtige zuidwestenwind. Ja, die is zeker van de midden betien wat vlagerig. En zeker in waardgebieden. Daarvan maak ik nog wel eens even een hut. Joen, dan zakken de wind. Er gewoon minder wind. De temperatuur die leidt van de midden om de zandje graan. En vannacht dan denk ik dat er hingebloed op zo'n goeie alve graan.
0: En morgen dan?
1: Ja, morgen dan een hege drukgebied boppen Centraal Europa. Het vrijt dit zijn invloed uit ek op uswaar. Ja, de depressies kunnen u even net bereiken en het wordt warmer. Morgen komt de 20 graden in zicht. En gaan we een afwisseling van stapelwolken. En daar zijn wat zinnen. We bieden bewolking nog wel de oerhoorn had. Maar ja, die temperatuur die maakt het dan heel soort goor natuurlijk. De wind komt ek morgen uit het west-zuidwesten bij. En die zwak ontmatig van kreeft. In de nacht valt de wind grotendeels fort. En dan hebben we in de nacht, ik krijg als komende nacht zo'n halve graad.
0: En dan geven we de ochtend dat mooie waar, hè?
1: Ja, dan gaan we richting het Pinksterweekend. En mij het hele mooie waar wat er rondkomt. Dat wordt de eerste, vreed wordt de eerste warme medaille van het jaar. In het eerste en het zuideerste van de provincie kan op plakken wel een 25 graden worden. En dat is een simmerske temperatuur. Ja, vorige week hadden we amper de 10 graden. Dus ja, we stappen nu van de vlier naar de zolder, kan ik wel zeggen. Ja, een zwakke zuid-zuidwestenwind. Dus net echt zielerswaar liggen het meta. Nou, de zin die wordt betien wordt oorschermen door enkele stapelwolken. Maar het bloed gewoon droeg. Jongens om jongen oren is het dan altijd nog zo'n 20 graden. Dus vreed nog noffelijk waar om boet te wijzen op de jong. Nou, sneeuw, dan hebben we Moaas vol op de zin in zicht. Wils die op de midje wat filteren wordt. Kenkelsissen terug wat lege bewolking. Of wat hege bewolking, mag ik eigenlijk zeggen. Dat mij een zwakke west-zuidwestenwind onvierd wordt. De sneeuw sneeuwt er amper wien. En die valt letter heel dal voort als deze naar het eerste draait. Ja, dus nu heb ik weer een warme dij met 25, 26 graden. Ja, wilst een jochentje graden bij deze tijd van die passen zo. Maar goed, dat reuren we net om. En we hadden dan een nacht met amper bewolking en zo'n goede halve, 12 graden. En dan snijden, die eerste Pinksterdij. De wind die dan zwak ontmatig is, die komt dan de hele dij meer uit het noord, maar het eerste wij. Dat is er op sneeuw nog een beetje hinderlust. En die viert wat koelere lucht hoor, dan vreet en sneur. En dan matten wat meestal zo'n 22 graden waren. Dus we leven er een liefst beetje in. Maar altijd nog warm. Maar sneur zal het nodig een even zien, sneur. Nee, allemaal eerst nog een bui, maar nee, joert droeg. Meer zinnen en hegere temperaturen.
0: Heerlijk waar, komt er gewoon. Dankjewel, Sibo. Een hoffelijke dag, hè?
1: Gaarding hetzelfde.
2: Die dag begint hier.
3: Ont 9 uur.
2: Friesland van de Moon.
3: Bij Harm Wijstra.

0: Ed Sheeran en Azizam. Ja, dat is...
1: De Maas!
0: Dus wat meestal wie er werd betierd bij, Lico's, mij en Fijke, dat zijn de Maasvogels van de Waasdier. Ja, het is altijd mooi om te lezen wanneer het meesten dat insturen.
2: Ja.
0: Soms hier al voordat die vogel
2: verleent. Ja, meestal ben je enthousiast.
0: Ja, nou ja, Uit zijn Linda die zei dat is niet te rumoeren, die vogel, maar goed.
2: Ja, maar die willen even rustig de krant lezen.
0: Dat is ik, mij ook, ja. Maar heel soort mensen die willen wel een mooie prijs winnen. Hier doet dus prijzen Kloeskewij. Hij zit wagen hier diep met een eyewacker, een thermoskan of een t-shirt lezen er. En we gaan goed contact met Jensen, met Rut Riemersma. Rut, goeiemorgen. Hast de radio hoor, Rut?
3: Ja.
0: Ja, die mag een beetje zachter, want we jij zelf weer om. Hoe betekent het van de morgen van Rut?
3: Goed
0: jouw zoon. Oh, dan ben je direct met hier bij.
3: Door de regen, wel ja, dan heb ik de sleep wel uit.
0: Ja, nou ja, dan is het wel hier door maar aan, nou.
3: Ja, vind ik wel.
0: Ja, en dan gaat de radio op Omroep Friesland, begrijp ik?
3: Daar wil ik maar wekken.
0: Sjoch. Nou ja, dan, en het is wel het leven met Fijke en mij, maar. En de Maasvogel, maar de Jotag Nick Germ, ik stuur het echt maar even in. Wat brengt deze dij, deze waasje?
3: Weet ik eindelijk nog net.
0: Oh. Geen plan.
3: Alleen nog verrassingen.
0: Ja, nou, het is hier de Frieslandij en we van Frieso Douwstra en Jolet je verrassen op de Frieslandij.
3: Ja, de radio bloot helemaal
0: lijn. Joch, nou hak je drie verrassingen: een thermoskan, een eyewekker of een t-shirt. Wat moeten we naar je eens aan tas sturen?
3: Ik zou graag de thermoskan hebben.
0: Nou, dan ga je mazzel, die staat er nog, dus ik stuur hem naar Jens. Daar kunnen thee en koffie, alles maar warm blauwe maten, dat kan daarin.
3: Nou, hartstikke fijn.
0: Lekker toch? Ja, en hoffelijke dag, Rut.
3: Dank u wel. Succes, Vierder.
0: Dank je. Rut Riemersma, die hier van Drogmeij, de thermoskannen van Friesland van de Moorn. En wij gaan op de fiets verder.

0: Geerwerk in de streek om erop de hele dag. Van 8 uur maas, want 8 uur de jongens, dan doen we verslag. En ik collega's die stappen op de fiets. Goed, dat weer muziek van de kast. 12 minuten van Jon. We zullen het over het nieuws van deze dag, want verschillende natuurorganisaties die doen het voorstel om de gemeente Rio van Ljouwert voor het behoud van het natuurgebied de Hoenspolder. In het voorstel wordt vregen om het gebied aan de zuidkant van Ljouwert te versterken. Er moet nevens de initiatiefnemers een toekomstig bestendige oplossing komen waarin woningbouw en natuurbescherming een goede balans krijgen. Om Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie de vraag of het nieuwe voorstel nog wel wat tajekkert aan alles wat er al zijn en skreun is.
1: Ten oude hier discussie altijd geen woningbouw. En wij willen de discussie wat meer kantelen. En zeggen van ja, natuur is voor de meesten van Lauwert heel belangrijk. En gebruik ik nou, want het is als er langs de rinst en langs de kies op 10 meter afstand zitten de skiers. En je hebt, het is een uniek en heel bijzonder gebied. We hebben meesten heel erg heel erg mooi annex binnen. En wij zullen er komen omdat we dit verder uit te bouwen en te vergrutsen. En dat missen wij op dit moment heel sterk in de discussie. Het gaat vooral over woningbouw versus gardevogels. Nou, zo zien wij er net.
2: Wat zou dat dan voor de stad in de Ljouwerters opsmieten kennen als het plan uitviert wordt, dat je me dat voor eergesteerd?
1: Het belang van natuur inzorgen. Want wij zeggen dat ik volle mensen fietsen, recreëren, wandelen en genieten van die natuur. En dat belang, dat proberen we bij de gemeente hier en bij het college onderaan te brengen van het ding net alleen maar hoe van ja, we moeten vol met woning bouwen, wat alles snappen dat het belangrijk is, dat er woningen moeten komen, maar het belang van natuur moet er net ondersnijden. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om de leefbaarheid en de gezondheid van de mensen van Lauwerd. En daar kan dit gebied aan bijdragen.
0: Zegt Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie. Van 1 augustus al, dan wordt het Friesk op de basis- en middelbare school in uw provincie verplicht. Eind deze week is het eindexamen Friesk. Bij het Bogerman in Balk jouwen ze al jarenlang dit vak. Docente Christine van der Werf, hoe werkt het zo belangrijk is en dat het Friesk verplichter wordt op school?
3: Ik vind het in die zin heel wichtig, omdat wij het wel praten, maar haast net lezen en schroeven. Dus het is heel mooi dat we dat dan sinds maar gelijk loeken. In ieder geval, ik schroeven kennen, dat vind ik zelf ik heel erg leuk om te doen, maar ik het lezen. Dan hebben we een totaal pakket binnen een taal. Dus net alleen eens praten, het is net alleen eens een praattaal.
4: Dan begrijp ik toch dit hier toch bij een examen. Zorg je ook een groei in het aantal leerlingen die je als keuzevak kiest?
3: Ja, dat wordt steeds meer.
4: En het is voor mij een beetje een trend. En het is natuurlijk net voor niks dat de professie nou zei van 2020 is het echt verplicht. Dat juich je ook daar dan, denk ik.
3: Ja, absoluut. Maar ik heb het altijd gek gevonden dat bijvoorbeeld Skelm als, nou ja, in jouw weet ik het dan ik, dat ze daar niks om Fries doggen. Dat snap ik eigenlijk net zo goed. En waarom had dat dan mooi? Want uiteindelijk stiet het al heel lang in het taalwet. Het is wel al heel lang verplicht.
0: Sam en Sinne, de binnenleerlingen op het Bogerman. Sam had het Friesk vallen litten, maar Sinne docht er examen in. Sam en Sinne hoe de beweegreden dat hij een wel Friesk had en de oor net meer.
5: Ik heb het eigenlijk litten vallen omdat ik er nou ja, net heel veel om me ken en ik wil meer mijn volk in mijn oren vakken dan.
4: Ja, natuurlijk. En dan gaan we naar de buurvrouw. Dat was wel examen Fries vreed. Ja. Maar waarom heb je wat van Fries gekregen?
6: Nou, ik vind het zelf een hele mooie taal. En ik heb nu al 2 jaar heb ik nou Fries. En ik vind het nog steeds een heel leuk vak. Dus nog maar alle plezier nog steeds.
0: Dat is een bijdrage van Daniel Koorstra van Radio Spannenburg. Aansluiten de Friese Maaskranten. Love.

0: Katrina and the Waves and Love Shine the Lights.
1: De media van de morgen.
0: De Frieske Maaskranten, Feike, wat zit erin?
2: Ja, beide Frieske Maaskranten die hebben voorop ruim 6 miljoen voor veiliger Friese wegen en miljoenen voor veiliger wegen en oversteekplaatsen. Dat is Groot Leouter. En die horen ik op wie van Fries Dijblad verzels. De man van Fietsersboen die zei al, het is eigenlijk nog net genoeg, want je kan net alle knippenpunten mij oplossen.
0: Het is toch eigenlijk een begin.
2: Het is een begin, ja. Laten we het positief houden, inderdaad. Dus beide kranten daar dus ik aandacht voor. Het Fries Dijblad heb ik nog een foto van de opbouw van het Pinksterfeest in Vingerkleester. Druk werken om de opbouw daarvan. En een grote tent wordt daar opgebouwd. En voor op de Leeuwardenkrant een foto van het cruiseschip Hondius. Dat is omgekomen in de haven van Rotterdam. En het wordt deze week helemaal reinigen en desinfecteerd. Ja, een man in een wit pak is dwaande op de boeg van het schip om dat skin te meiden. Dan even skin. Mag ik even bladderen?
0: Ja, het zijn echt kranten, hè?
2: Het zijn echt kranten, jazeker. Straks de handen in wasje van de eend, maar goed. Dan is, zei de krant ik nog dat Jetten doet geen beloftes over Lelylijn. Ja, minister-president Rob Jetten zou het fantastisch vinden om bij de Lelylijn onder slag te gaan. Maar het de noordelijke bestuurders en ondernemers juster geen enkele tassissing dienen. Dan krijg ik vrijdag ruzie in de ministerraad. Ja, het was zijn toch Frieske bestuurders. U kunt als premier zorgen dat die lijn er komt. We rekenen op u, maar ja... Dat...
0: Hij baant hem er net om.
2: Hij wil hem de vingers er net om banen, inderdaad. Dan is Wim de Ron, na 22 jaar, uit de boeken. Dat is die rake penalty van Ronald Koeman junior. Oude Snijn voor Telstar. Is oud-Cambuur-doelman Wim de Ron. Aanlast als laatste keeper die mijn eredivisiewedstrijd een strafschop wist te benutten.
0: Hij had dat heel lang op zijn naam gewoon, hè?
2: Ja, zeker. 22 jaar. Dus dat is wel wat. Dus hij raste hem er door de stiers behoorlijk hut in. Hij zei, hij moet er 100% in zitten of je moet hem hoog overschieten. Dus alles of niets. Dan had de Fries Dijblad heb ik nog een verhaal over het wetterskip. Dat het een record deal sletten voor de ouvier van Slipkoek. Frieske boeren.
0: Slipkoek?
2: Ja, Slip. Ja.
0: Ik ben door een node voorkoekjes denken, maar
2: ja,
0: dit is heel
2: wat hoors. Ja. Dat is het is indroege poep.
0: Mm.
2: Ja. Dus,
0: die nodig voor koekjes die pro beter weer.
2: Slikt die net.
0: Ik kijk een slok koffie, maar.
2: Ja, het kost dus 10 miljoen euro per jaar om de van auto te rijden.
0: Nou, mooi.
2: Nou,
0: de koffie hak ik al bij de hand. Ja, ik kijk. De muziek nog? Ja, dus zorg ik voor noffelijke muziek met de koffie. Leuke prijzen in de quiz. Jetter of letter. Music match. Ik zal het onder oren winnen. QR-code scannen. Stel die kaarten in de hand voor het spelen. Maar dan ben ik heel fanatiek in zo'n gespeeld. Zo heet het eruit spelen. Hasma's, dit is muziek. Is echt leuk.
3: Ja.
0: Kist winnen. En ja, vind je er... Dat is keerige zaken. Wel lekker hartje. Met Oude Voorza.
3: En koekjes?
0: Maar echt. Net die slipkoek van Feike. Maar gewoon echt Oude Voorkoekjes.
3: Mooi. Aan zijn Oude Voor. Maar Arjen Overmaat. Dit weer Friesland van de Moorn. Meisje er een mooie Frieslandij van. Goeie.
4: Ze maakt de hele sjerre stik.
5: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
4: Lekker, lekker, lekker.
5: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
6: De Fries over mond erop.
5: Zoog op YouTube.
6: De Wienjaarsers.
5: Het Omroep Friesland streekje hier.
7: Je had dat wel een goed gevoel. Dat wel.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza.
15: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
16: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. De gemeente Schaar heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.
17: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
18: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
19: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
15: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Als je je moeder een foto stuurt die eigenlijk voor je vriendin bedoeld was.
1: Huh?
0: Dan heb jij het verkloot. Of als je terugkomt uit Las Vegas met $35.000.
1: Die schuld.
0: Dan heb jij het verkloot. Of wanneer je tijdens je rijexamen vol gas geeft. Door rood.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. De gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's, omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt al langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Twaalf uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De stichting pleitte voor een test op een andere plaats in het land, maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: En dadelijk hier nou in Friesland is van de morgen gutte brandbussen bij Sanjesoe in Vierwaan. Meerdere wisten binnen net meer te redden. Dus is het waard met Sibo, Nijs uit Oorde Media, met Feike. De eerste muziek is haast van Soul Sister.
5: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afvuur nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
7: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
8: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
9: Voor een nieuwe Citroën. Aima. Service en auto's. Is er voor Elsingen.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
11: Noe Friesland.
12: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek hoort in Nauwe Friesland, kwam van Soul Sister. Dit is The Way to Your Heart.
1: Van Tolvo, hoort in orde, Nauwe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nauwe Friesland met editie van Wazi 20 maart. Dit is van de morgen uit de Brandt Butsen bij Sanjesoe in Verwaarden. Meerdere bisten binnen net meer te redden. Een bankenkundige verheging van de hypotheekrente om. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Friesland is net echt vernieuwen.
2: Gezien de omstandigheden in de wereld wat gebeuren, zullen we dat weer wat verwacht zien.
0: Nou eerst het waarbedoeld in kwart met Simon Mollander. Een goeiemiddag.
3: Goedemiddag Jacob. Nou, van de middag eerst nog kans op een spotje rein. Maar let er wat meer zinnen. Het wordt zo'n 16 centje graan, jong minder wien en dan droeg. Morgen heb ik wat minder wien dan jood, zo'n centje tot 20 graan en een afwisseling van wolken en wat zinnen. Meer hoe het waar, oer jaloeren.
1: Oort in oeren, Nooi Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Bij Sanjesoe in Veenwaarden is van de morgen een grote brand uitbutsen. De eerste melding kwam om 20 minuten uit zien binnen. En ook al werd er opgeschaald naar grote brand en werd er een NL-alert verstuurd vanwege de reekontwikkeling. Verslagjouwer Ben de Jager, die is in Veenwaarden. Ben, een goeie middag.
5: Goeie middag, Jacob.
0: Ja, hoe is de situatie op dit stuit?
5: Op het stuit had de hegenwerker druk van het grutwettertransport. Dat betekent dat de hegenwerker nu beginnen kan met blussen van boppen aan. Sinds gebouwd jou ben de wutvierder van Brandwacht Friesland. Van de morgen rond 20 uur zien is je brand uitbrutsen. Hoe ben je toen te werk gaan?
6: Ja, we zijn alarmeerd voor een brand hier in een loods van de Sanjesoe. Een loods met beesten in binnen. Ja, er gingen gelukkig hier meestal naar binnen. Een aantal beesten binnen nog veilig naar boeten hellen. Maar helaas zit er echt nog een aantal beesten binnen. Die kennen we spietig nog net rijden. Het wil heel snel uitslaan de brand. En het wil voor u net veilig meer om naar binnen te gaan.
5: Nou, zijn jullie ook al van gelukkig wie er geen meesten onwijzig bij het uitbreken van de brand. Maar er wieden wel honderden bijen hier op het park. Had je die alle keer ook veilig evacueren kan?
6: Ja, op het park zijn je safari wie inderdaad een aantal bijen met begeleiders. Die wieden net in de loods, ben ik net in gevaarvest. Ja, het park is nou dicht en die bijen en begeleiders binnen ophellen intussen met bussen of vervoer.
5: En de brand doet die uitbruts. Je hebt redelijk gauw opskaald naar grote brand. Er zit je nog heel wat aan ark en manschappen om het vuur in elk geval uit te krijgen.
6: Ja, klopt. Het is een flinke brand. Uitslaande brand komt ook een soort reek bij vrij. Daarom hebben we een alert verstuurd hier in de omjouwing. De reek die loopt richting de Wester 1. De centrale as is ook voor een part afsluiten tussen Dokkum en de Wester 1, omdat dat ook vol in de rook reek leidt.
5: En ik zie nou dat de hegenwerker aan het blussen is. Binnen er gevaarlijke stoffen vrijkomen bij de brand?
6: Nou, reek is altijd gevaarlijk. Daarom hebben we direct voor waskorgen. We gaan meetploegen om jouw metingen die in haar. Het is mij nog net bekend of daar nog iets speciaals uitkwam is.
5: En er zie je dan dus, je zijn al besten in de loods, in de opvang. Winder, hoeveel besten die dat om? Of om wat voor soort besten die het überhaupt?
6: Ja, dat weten we net correct. We weten dat het lietse beesten binnen, tink, oorn, skiep, kaninen, cavia's. Maar welke beesten precies nog binnen wien en hoe volle dat ik binnen, dat weten we nou nog net.
5: En er is ik nog net bekend hoeveel uit je woorden hebben kennen?
6: Nee, dat beeld hebben wij nog net.
5: Nou ja, Jacob Jestert, de brandwacht is nog druk dwaande om hier het vuur uit te krijgen. De reek wordt intussen wel wat minder, want ja, die hegenwerker eenmaal wetterhaats is, maar dan kan er heel wat wetter op. Ja, de reek, die zal langer nog een prettige reek is, zal de centrale as in elk geval nog wel even dichtblijven.
0: Ben de Jager vanuit Veenwaarden, de centrale as is in die dicht. En dat is dan tussen Dokkum en de Wester 1.
1: Nooi Friesland, Media Oersjoch.
0: Met Fijke Wouder, wat is het al je bij elkaar vondelen?
7: Ja, een opvallende vacature bij British Airways. Die ziet je de piloten die het net beloft in gaan, maar onder groen blauwen.
0: Oh, dat krijg wat van mij.
7: Ja. Oh nee, dan hebben we toch brokkenpiloten, maar dat is in dit geval net het net zo. Nee, want ze zie je dus piloten die het, op het Amerikaanse vliegveld Chicago O'Hare International Airport vliegtuigen van de ene terminal naar de oren brengen willen. Gewoon heiden van die auto's voorheen, die koppelen ze onder de vliegtuig en die rieden dan met het vliegtuig goed terrein. Het is op een of andere wijze is het in Chicago beter om dat met het vliegtuig zelf te dwaan. En dan hebben we dus echt over grote Boeings. Hebben we het dan. Die maakt dan van hier in de terminal naar de oren. het mag dus ook wel een betoefd piloot wijzen. En het gaat dus vooral om mensen die, ja, die wat ouder zijn of zo. En ja, die zie je ze nou dus. Ja, het salaris, dat is net verkeerd. Tussen de 70.000 en 84.000 euro. Om een beetje mijn vliegtuigen om te rieden.
8: Ja.
7: Nou, dan...
8: Kom minder,
7: zeggen ze. Ja. Ja. Nou ja, zal het team van Harry Styles, die zal klachten over minst zicht onder de concerten in de Johan Cruijff Arena, zullen ze evalueren en mogelijk het podium aanpassen. Want er zijn bij name fans met jure VIP-kaarten, die ben net tevreden over hun plak bij de shows. Kijk, beelden jongen op sociale media. Die meesten staan dan mooi vooraan, maar het podium is zo heeg, dat is zo niks.
8: Zo niks, als we kunnen lezen van de nekken.
7: Ja, nou ja, ik zie alleen maar een brug. Zij zijn hier van die meesten. En hij is er ook nog apart voor betalen. Dus ja, ze zullen dat nou evalueren. En ze zullen het aanpassen. Ja, net al in een goed zicht ben klaagd. Maar ik hoed loert in de Johan Cruijff Arena binnen een soort reacties. Maar ja, dat is eigenlijk al wel bekend van die dat arena. Dat is altijd al een galmbak geweest. Dus ja. Dus dat hier je wel een beetje verwacht je kent. Dan is er een Nederlandse gouden penning uit het rampier 1672 veild voor... haast 160.000 euro. Dat is een record. Nooit eerder bracht een Nederlandse penning zoveel geld op. En dat meldt het veilinghuis Heritage Auctions Europe in IJsselstein. En ja, hij zei het ik, Jacco Scheper van het veilinghuis. Die zei, ja, die penning had de tand destijds ik goed trostien. Het is een absoluut topstick. Het is net bekend waarom kocht het. Maar de penning bood wel binnen Europa. Dus nou, dat is een mooie opbrengst voor die penning voor sales.
8: Zeker.
7: De verdere recordbedrag dat weer 110.000 euro. En dat ja, in 2024 trouwens weer een zeldzaam kwartje uit 1891. Dat smiert nog 1 miljoen euro op. Nou, ik is naar 1
8: miljoen euro
7: voor een kwartje.
8: Voor een kwartje.
7: Ja, wat heeft dan? Ja, een kwartje.
8: Een
7: nou,
8: kwartje.
7: Heeft dan een miljoen voor.
8: Die leveren we ons om.
7: Ja, precies. Nou, in de pannen in België, daar zitten in één klasse 4 broertjes van mekaar. Een tweeling en een trijeling. Hetzelfde gezin. Dus ja, maar nog geen oorlier leeftijdsverschil. Ze liet je net alleen nog op elkaar. Ze draag ik alle keer nog een keer dezelfde kleren. En ik de brilletjes ben zelfs identiek. Ja, het is voor de juf natuurlijk wel even goed opletten.
9: Ook hun namen vragen extra concentratie.
10: Hier hebben we Quinsley, Miley, Levani, Dainley en Kiria. Oh, gemist. Dat is Kiriani en dat is Levani.
9: En zijn ze braaf?
10: Ze zijn heel braaf. Kan niet klagen. Ze zijn super braaf. Alle kindjes, zeker. Dag!
7: Nou, dag, moet ik precies zeggen. Dat heb je er helemaal bij, jongen.
8: Oké. Fijn wonen. Dank u wel. Het is op dit staart kwartier oertolven. De 400ste humanitaire rit van de stichting Hope for Ukraine in Oekraïne is intussen weer omkomen. Sinds het begin van de oorlog in 2022 bracht de stichting al miljoenen kilo's aan helpgoed naar het land. Daarover aansmeert naar de muziek van Chris Norman en Suzy Quattro.

0: Chris Norman en Suzy Quatro en Stumbling In. Het is nu 20 minuten over 12. De 400ste humanitaire rit van de stichting Hope for Ukraine naar Oekraïne is intussen rondkom. Sinds het begin van de oorlog in 2022 bracht de stichting al miljoen kilo's aan helpgoed naar het land. Van eten en generatoren ons ambulances en hoe die bijzondere mielpeel praat ik verder mij voorzitter Gerben Huisman. Een goeiemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, 400 ritten op en del naar Oekraïne, dat is voor mijn gevoel een heel soort. Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel wonderlijk. Wij krijgen dat voor elkaar omdat we heel veel goederen gedoneerd krijgen. We allemaal vrijwilligers hebben die als chauffeur willen rijden. En ook gelukkig veel middelen krijgen en ook vrachtwagens om die kant op te gaan. Dat blijft al 4 jaar lang doorgaan en dat verbaast ons ook wel eens. Maar gelukkig hebben we inmiddels goede contacten met leveranciers van aardappelpuree tot aan medische materiaal, tot aan, nou ja, generatoren, zeg maar, die we kopen of die we krijgen. En op die manier brengen we ze nog steeds naar Oekraïne toe.
0: Ja, want waar komt al dat spul bij? Heb je een vaste leveranciers?
1: Ja, we hebben vaste leveranciers. En we worden af en toe nog verrast door partijen die zich gewoon spontaan bij ons melden. En die zeggen, nou, wij hebben dit over of dat. En kunnen jullie dat naar Oekraïne brengen? En wij kijken altijd of het geschikt is, zeg maar. Van een aantal zaken weten we dat. Hè. We brengen soms ook wel een schoolmeubilair. Maar dan kijken we echt of dat op dat moment ook gewenst is. Want er is nood aan veel in Oekraïne. Maar we willen ook wel kijken dat we ook wel zinvolle zaken wegbrengen.
0: Ja, je brengt van alles. Heb je een idee hoeveel spul je uiteindelijk al voortgebracht hebben?
1: Ja, als je kijkt naar de kilo's, zeg maar, hè, dan praat je over meer dan 8 miljoen. Dus dat is gewoon ontzettend veel. En als je daar een beetje grofweg een indeling maakt, dan is dat, zit dat vooral in medisch materiaal, houdbare voedsel en aggregaten. Dat zijn eigenlijk de hoofdcategorieën die we wegbrengen. Dat is als je dat een beetje berekent in geld, zeg maar, en dat doen we natuurlijk over de duim heen, dan praat je ongeveer aan 15 miljoen euro aan goederen wat die kant al is opgegaan.
0: Ja, en hoe bijzonder is dat? Want ik verneem uit jouw eerste antwoord ook wel een beetje dat je zelf ook wel een beetje vernuveren binnen hoort. Dat staat er ook hier.
1: Ja, nee, dat is het ook. Weet je, wij zijn dit ooit begonnen met van, nou, we vinden die oorlog verschrikkelijk en laten we iets doen. En inmiddels is het gewoon uitgegroeid tot zo'n geoliede organisatie met zo ontzettend veel vrijwilligers, met zoveel mensen die Oekraïne helpen, zeg maar. Ik bedoel, ze helpen niet onze stichting, want onze stichting, dat is niet zo interessant. Het is vooral interessant om mensen in Oekraïne te helpen. En dat blijft echt wonderlijk, hoor. Dat je soms opgebeld wordt door bedrijven die zeggen, nou, we hebben hier gloednieuwe kleding liggen, we hebben hier aggregaten wel over, hebben we draaien gemaakt, we kunnen gebruiken. Een ziekenhuis die ons belt. Nou, we hebben ziekenhuisbedden over. Kunnen jullie er wat mee? Nou, daar kunnen we zeker wat mee. Ja, dus op die manier worden wij nog steeds verrast en zijn we erg dankbaar dat mensen blijven doneren, zeg maar. En ook de chauffeurs, hè. Je bent zo'n 10 dagen van huis. En als je met ons meegaat, dan vragen we, ja, kun je de dieselkosten, die krijg je ook wel, hè. Van zo'n 4000 euro kun je die ook betalen. En ook daar zetten ze zich vaak nog hard voor in. Dus dat is gewoon prachtig om te zien dat mensen daartoe in staat zijn en dat willen.
0: Ja, en hoe wordt het ontvangen in Oekraïne? Hoe word je hem ontvangen daar?
1: Ja, met open armen. Met open armen. Kijk, ze vinden het allereerst bijzonder dat er 2000 kilometer enkele reis reizen, zeg maar, om naar oorlogsgebied te gaan en daar goederen te brengen. En het is ook gewoon heel hard nodig als je ziet wat voor ellende daar in Oekraïne is. En die ellende wordt eigenlijk alleen maar groter. Ja, dan worden we echt met open armen ontvangen en zijn ze dankbaar voor datgene wat ze krijgen. Krijgen we ook veel filmpjes, foto's en verhalen van terug. En dat laat ook zien dat het op de goede plek terechtkomt. Want dat moet natuurlijk ook. Dus dat is heel mooi om dat te mogen ervaren.
0: Ja, kijk, meer denken. En er ging nou ook wel weer ritten die kant op. Dus het zullen bij die 400 blijven.
1: Nee, sterker nog, vrijdag vertrekt er weer een. Ik ga zelf vrijdag met mijn zoon gaan we een ambulance weer die kant op brengen, nummer 20 ongeveer. Dus wij blijven doorgaan en datzelfde geldt ook voor groepen mensen. In juni gaat er ook weer een groep heen. Dus in die zin, er is zelfs nu een jongen op de fiets in Groningen naar Oekraïne toe. Dus het blijft doorgaan. Ze hebben met allerlei acties om de mensen in Oekraïne te helpen in deze verschrikkelijke oorlog.
0: Ja, het vreegt natuurlijk wel een heel soort van de meesten. Maar hoe lang kan je dit volhouden?
1: Ja, dat is. Wij blijven steeds nieuwe mensen krijgen die wel willen rijden. Ook mensen die meegaan, zeg maar. En de mensen in Oekraïne, ja, weet je, die hebben geen andere optie. Die zeggen, als we ons opgeven en overgeven aan de Russen, ja, dat is een soort hel op aarde, zeg maar. En daar willen ze echt bij wegblijven. Dat willen ze gewoon echt niet.
0: Oké, voorzitter Gerben Huisman van de stichting Hope for Ukraine. Dank u wel voor de toelichting.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont 1 uur. Oont 1 uur. Nou in Friesland.

0: Dit nummer is later nog eens coveren, terug op de band Westlife. Maar dit is het origineel van Billy Joel en Uptown Girl. Het is Asiel Wien, dadelijk het regionale Nijs in het kwad, mij Lars de Leeuw.
1: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
2: En na je achten op tv, de keerverding.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinksterman die.
1: Bij Omroep Friesland.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is Beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan Beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Goeie zelfruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang-upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalvien. Het regionale Nijs in het kwad. Mij Lars de Leeuw. Lars, een goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. In een gebouw van Sanjesu in Veenwaarden is van de moerbrand uitbrutsen. Mensen in de omjouwing hebben een NL-alert gekregen. Sanjesu is onderdeel van Bartes en Bistenpark Sanjes Safari. Pad van de bisten in het gebouw kon net meer rijden worden door de brandwacht. Om hoe volle en wat voor bisten dat het git is net duidelijk. Alle bezoekers van het park, waaronder het ziental Bern, konden op tijd voortkomen. Datzelfde geldt ook voor Bern en buggeleerders van een jonkelisse de bennenopvang. De brandwacht is nog altijd dwaande om het vuur uit te krijgen. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De gemeente Rier van Schiermonnikoog had hem juist de jong unaniem uitsprutsend in het afsluiten van natuurgebieden op het eiland. De motie is een reactie op plan van Rijkswettersteed om natuurgebieden in het watergebied beter te beschermen tot ze van recreanten af te sluiten. De onkundigen van die plan zwagen van een soort onrest op de eilanden. Nevens de gemeente Rier moet het beschermen van natuur gelijk opgaan met het beschermen van de leefbare eilanden skippen. De provincie Friesland loekt miljoenen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder andere bij oersteekplakken van fietsers. Tussen 2022 en 2031 komt er al hier een goed 6 miljoen euro beschikbaar. Voorzitter Kees Maurits van Fietsersbond Friesland die neemt dat een goed begin, maar het is nevens hem nog net genoeg.
12: Het is mooi dat er van dat hele vele geld extra bij de provincie ook een klein gedeelte gaat naar verkeersveiligheid. En specifiek de fiets oversteken. Maar het is lang niet genoeg om de problemen goed op te lossen.
11: In het Het van Ljouwert komt een nieuw beeldbepalend kunstwerk te staan. De waagschaal, het wordt een nieuw bartesplak, jonkende waag op de Nijstert. Maar dit soort plakken wil de gemeente het bartsen en bewegen van een breed publiek stimuleren. De waagschaal, dat is een verwijzing naar het plak dat het ontwerp komt te staan. Bij de waag dus. Wie jette iets het gebouw dat Merkelje haar een handelsgod wergen en verkochten.
0: Oké, okay, Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk het waar met Sibo. Hoe krijgt het minder als 12 minuten?
13: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
1: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
14: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
15: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit je goed.
16: Hier op spul wie Marsum speelt van 12 tot mei 6 juni. Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
17: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
19: Noe Friesland.
20: Jacob Stelwagen.

0: Zuid-Holland, Friesland.
1: Dadelijk in het programma bankenkundige verheging van de hypotheekrente om. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Friesland is net echt vernuveren.
2: Gezien de omstandigheden in de wereld wat gebeuren, zo dat we het wordt verwacht zien.
1: Het waren bedoeld nou, Sibo Mollema, een goeie met je.
3: Goeie met je, Jacob.
1: Ja, het begon van Mollema wel aardig, maar wat ik al vrij gauw zoeterig, ik het idee.
3: Ja, klopt. Er waren wat van die stoker, wat lichtere buien. Als de bol zit hier 1,2 mm, dus dat voelde even wat meer. Nou, dan wordt 0,2 en Schielgek 0,2. Nou, de rest had ik net echt volle cijfers van het wetter. Ja, de temperatuur, zo'n 14,4 voor Schielgek, dan wordt 15,2. Bolzert 14,6, Laaksem 14,9. Nou, Bakkeveen en Ibezen zit een beetje heger op zo'n 16,3, 16,6. Nou ja, van de morgen dat voelde dus dat enkele lichte stoorken. En onder het begin van deze missie kende ik nog eens een verdwaald exemplaar in zitten. Maar daarna is het voor eerst gebeurd met de buien. En brengt er een wat droegere rieten aan, wat langere droegere rieten, kan ik wel zeggen. Nou, het wierd van de morgen nog van het rustige pad bewolken. Van de missie is er echt nog wat bewolking, maar volle er wat grotere gaten in en dit de zinnen zich wat vaker zien. De temperatuur die leidt dan om de 16 centje graden, dat is inderdaad als even een goed bij komt te meesten. Maar de gevoelstemperatuur die leidt wat leger terug een toch wel matige, ontvrij krachtige west-zuidwestenwind boven land. En dan krijgt de vijf, muziek had er 6, in het Waakmeer kijk nog wel eens even een zon zitten. Dus jong, dan neemt er weer wat aan en vannacht neemt er gewoon aan, zwak.
1: Ja, de verwacht dus een wat langere droge rieten. Bestaat het ook dat we bijvoorbeeld morgen wat meer de zin krijgen?
3: Ja, morgen krijgen we, ik ken wel eens een beetje een oergangsdij. Dan gaan we wat minder wien. Dan joert het het west-zuidwesten. Ja, dan gaan we een mix van stapelwolken. Ja, en gewoon wat meer zinnen dan joert. Maar ik denk wel dat de bewolking wat oerheerskert. Dus ja, het is even zo'n oergangsdij. We moeten er nog even aan wennen, maar ik net erop gaan. Dan zo'n zonnetje graden. Op de waardeilanden, daar doet het een beetje achter. En zijn 29 verder naar het eerste van de provincie daar. Nou, het bloed droeg. En dat hebben we te tankje aan een sterk, hege druk gebied. Boven Centraal-Europa werd het nog leidt. In de nacht volgt er dan wat lichte bewolking. En dan hebben we in de nacht zo'n goede 11 graden als leegste temperatuur.
1: En de dagen daarna, dan wordt het echt serieus dat het gaat om de temperaturen, of net?
3: Ja, zeker, want vrede, dan doet het ook goed mee. Dan krijgen we echt het zimmergevoel, kan ik wel zeggen. Want de temperatuur die krimpt al vrij snel naar 24 graden op de midden. Enkele stapelwolkjes en schoenen zijn het nodige dan voorbij. Maar het over het generaal hebben we dan een soort zinnen. En maar amper wien in het zuid-zuidwesten. Nou, vakkapeerder zijn een mooi begin van het weekend, dacht ik zo. En dit warme waar, dat spelen de boeren echt in de kaart. Want het is gewoon groeizaam. Ik op de jong hebben we nog lang genietje van zinnen en warmte. Want jongens, om 9 uur verwacht ik altijd nog zo'n temperatuur van 29 graden. Ja, sneeuw heb ik wel een afwisseling van wat lichte wolkjes. Maar ik dan had de zinnen de oor gaan en dan viel het. Ik werd warm aan met zo'n 22 tot 24 graden. De wind die komt dan meer uit de westhoek en bloed zwak. Nou, jongens, dan draait de wind wat meer naar het noordeersten. En dan wordt gewoon wat koelere lucht ontviert. De nachttemperatuur die leidt echt dan zo om de 11 graden. Ja, nou was snijzogen. Ja, de wind die komt echt snijden uit de noordeersten hoeken. En de maximum temperatuur die leidt dan ik wat leger. Maar zo'n 22 graden als heeste. Ja, en een soort zinnen is altijd nog poor best. Dus ja, om je omkijk is de komende dagen droeg, meer zinnen en wat warmer.
1: Oké, Sibo, dank je wel. Sibo zette je in het programma Onderwijs tussen Fjouwer en Seizoelen hier op de radio.

0: Arie Kuipers en ik zeg die blonde. Het Vlechtmuseum in Latwoorden viert dit jaar het 24-jarig jubileum. En Joert is misschien wel het hoogtepunt, want prinses Beatrix brengt eraan om hier horen een bezite. Verslaghouder Pelle Numan, die is bij het Vlechtmuseum. Nou al, Pelle, een goeiemiddje.
1: Ja, goeiemiddje Jacob.
0: Hoe is de sfeer daar?
1: Een soort meesting. Ik ben krek even naar buiten gekomen. Ik kom krek uit het Vlechtmuseum. In de bibliotheek zitten wij als media. Via de ooringong kwam ik al naar binnen. Wie een heel soort meesting die het uitnodigen binnen. Buiten verzamel je nou al je ben. De deputaire kwam krek al, zeg commissaris van de Koning, kwam er al aan. Dus ja, en om het museum heen, haast elke hoers had je de vlag wel uit. Dus iedereen, elk neen is op een hichte. En elk neen zocht ik wel uit naar de bezite.
0: Ja, en waarom komt Beatrix eens naar het Vlechtmuseum in Latwoorden?
1: Dat is in het vaste plak vanwege het 24-jarig jubileum wat het Vlechtmuseum dit hier viert. Maar wat misschien nog wel bijzonderder is, is dat haar witse, haar wieg, dat als Ben in lei, je west shit. Die is hier eer in Latwoorden makken en die stelt ze juurt ontbleertje.
0: Ja, is het de originele witse?
1: Ja, het is de originele witse. Dat weer nog wel een flinke ziektocht. Wat lang waard toch dat deze witse verdwongen weer. Dat ze hem nooit wegvinden. Omdat de Pim Wanneline stel Iselon dit naar zeg. En ja, daar doet het dus die originele witse weer op. En dat is het kerst wel ja, tegen bijzonder nemen. Omdat die witse jongetig Ierlien dus in wat wel de makken is. En in jongetje 38 is die witse onbeen on paleis Soestdijk. On de orden van prinses Beatrix, prinses Juliana en prins Bernhard. Nou, dus die witse die is dus voen in Zeeloorn. En dat stelt dat die witse hier, die had een eer gekregen van het leger des Heils. En ze wisten wel van de oorkomst. Ze wisten dat hij van het koningshuis kwam. Maar net dat hij Derek echt broekt waard, dat Beatrix de inlijn hier. En die familie uit Zeeloorn, die woorden witse vanzelfs wel in bezit hadden. Het Vlechtmuseum, de bestuurder, die had vanzelfs contact opnam. Die had een bezit gebracht onder Zeeloorn. En het stel hoe speciaal voor dit jubileum hier en voor een speciale tentoonstelling de witse wil tijdelijk skinken onder het museum. Om het eind van het jaar is hij hier te zien en daarna zullen we dus wel weer omgaan naar Zeeloorn.
0: Ja, heel bijzonder verhaal dus. Hoe zal het programma er voor de rest uit zien?
1: Nou, dadelijk een kwartierke. Nou ja, een kwartierke wordt prinses Beatrix hier verwachten. Dan zullen ze eerst een Petrit Fiat bezien. Dat is een oude auto die helemaal vlochten is. Er is helemaal omheen de vlochten. Dus als op het eerste is Jos, dan is Jos wel een auto, maar ja, helemaal van rijdt. En hiermee is het Nationaal Vlechtmuseum 24 Eerlien Iepne. Toch oud-politica Jeltje van Nieuwenhoven. En zij is hier, ik werd weer onwijzig. Daarna, ja, zoals een roenleiding dwang, brengt ze eerst een bezitter onder cursus rond. Daar binnen volwoeksten en ben onder vlechtje. Die zitten daar al, zeg ik niet correct. En dan gaat ze weer naar een orenrompte en daar zullen ze haar originele witse ontbleertje speciaal voor deze tentoonstelling. Maar dat doe ik zoals er van Orhel en dan is ik de officiële tentoonstelling Iepne. En dan zullen ze dus ik naar Saffoliëren weer die witse Shen voor het eerst. En daarna maakt ze nog een rondje toch het museum en ja, dan krijg ze uitlus over skaten, vlechtwerken over skaten, hoe die tentoonstelling. En waar wit gaat ze zelf ik nog even achter de tafel vlechtje. En ja, daarna dan zet ze wel hoor.
0: Oké. Pelle Numan, tige dank. En vermiddeling onderwijs is de reportage te herden. Oerdebezieter van prinses Beatrix on Nartwoorden.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Jacob Stelwagen.
4: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spielet.
5: 92.2 FM.
2: Omroep Friesland.

0: laat me slapen. Er komt deze week een weg om renteverheging zo. Dat binnen de meest recente loeren uit de hypotheekbranche. Rabobank verheegt de rente midden in de week. Wil de bank dat in de regel pas op maandag docht. Ek ING en ABN AMRO komen mij hegere tarieven. Ik praat dus oorzaak en gevolg bij Berend Wiemenga. Hij is vastzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelders in Friesland. Een goeie middag.
1: Goeie middag.
0: Ja, de hypotheekrentes, dat is het verhaal die zitten omheeg, zullen omheeg zitten. Bombanken hebben die al verhegen. Zeggen je dat omkom?
1: Nou, wij zullen natuurlijk wel de algemene trend in de wereld komen. Wanneer dan die banken het uiteindelijk dwangen, gaan wij helaas ook gelukkig geen invloed op. Maar dat er gezien de omstandigheden in de wereld wat gebeuren, zo dat we het wordt verwacht zien. En dan zijn natuurlijk factoren die wij niet in de hand gaan, die dan gebeuren.
0: Ja, maar wat voor factoren zijn dat dan? Hoe heeft die invloed op de hypotheekrente?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel, ik ben geen financiële adviseur, maar er zijn natuurlijk heel veel de zaken die zijn van een bank de besluit nemen om de hypotheekrente om te verhegen of te verlegen natuurlijk. Beschikbaarheid van yield is voor hun een van de belangrijkste zaken. Maar dat is uiteindelijk hun beslissing. Wij maken het wel, maar dat er uitkomt en wat dat beïnvloed gaat op de mogelijke hoedeprijzen.
0: Ja, wat is de invloed van een hegere hypotheekrente, altijd staat er ook in zo, op de prijzen van de huizen?
1: Nou, uiteindelijk had dat wel invloed op de huizenmerk. Het is net van niks een huizenmarkt of merk, zo dat heet. En op het moment dat die rente natuurlijk leeg is, is de beschikbaarheid van yield voor de koper is groter, hij kan meer lenen. En dat zou betekenen dat er in die huizenmarkt over het algemeen een prijsverhogend effect had. En wij zien dat natuurlijk, als wij naar de cijfers zien, in 2021, wie die rente hebben heel leeg. Als we dan zien naar het aantal woningen wat bijvoorbeeld dan boven de vraag is wat verkocht, naast een tusken en hoekwenning haast. Ja, die werden in die periode bijna al je boven de vraagprijs verkocht. Toen die rente in 2022 vrij snel steeg, zijn we die cijfers heel goed naar beneden gegaan. Dat iedereen ziet van ja, wij gaan minder te besteden. Ja, en de huizenmerk is nog steeds, wordt al zei, het is een merk, het is vraag en aanbod van woningen. En het is besteedbaarheid van de meesten, dat is het yield. Ja, en als dat minder wordt, ja, dan had men dus ik minder te besteden van de wenning. En dan ging de prijzen, had het invloed op de prijzen. Dat is even niet kwaad en het evenwicht, het likwicht wat in de merk komt.
0: Ja, maar is het zo simpel dat als de rente omheen giert, dat uiteindelijk de huizenprijs omleeg giert? Of is het net zo?
1: Nou, dat hoeft natuurlijk net altijd zo te wijzen. Het hing natuurlijk hoe vol dat is. En dat hing natuurlijk ik weer omhoog. Als door de afgelopen jaren zoals dat er een hele, met de inflatie, het binnen heel veel de leen, ik weer onpast. Ja, en dat die een leen een procent of wat hem heen keert. Dat betekent ik was toen, ondanks dat misschien nog wel meer rente betekenen, maar dat misschien het eindbedrag was toen leen een keer, of wat die maandlast is, misschien wel omheen kan. En dat betekent dat ze dan misschien nog wel meer te besteden haast, ondanks dat die rente ik wat omheen. En dan is de vraag welke factor had het meeste invloed daarop?
0: Ja.
1: En in welke sectoren?
0: Nou, had de Rabobank de rente al verhegen. In de regel doen ze dat op maandag. Nou, doen ze dat in het midden van de week. Is dat een teken of net?
1: Nou, ik heb geen ervaring met hoe de banken dat doen, maar het zou misschien wel een teken wijzen kennen. Aan de andere kant van dat het de offerte de tro is, het wordt het ik nog een tijdje. Dus ik weet net, als dan Joert er nog best, als dan nog direct een offerte krijgt die dan ik voor de lege rente is. Want ik, nogmaals, ik ben geen financieel adviseur, maar ja, misschien dat bij ons aan werkt dat de tijd van aanvraag wel bepalend is voor de hichte van de rente, dat zou samen kennen. Het Blue altijd wel invloed op de wenningmerk. Ja.
0: Ja. Hoe is het beeld van de Friese wenningmerk op dit stuit?
1: Nou, we zorgen dat die voor het hier ambitie inzet dat gelukkig er een beetje meer in likwicht te komen. We zijn er nog lang net. Hè. Wij hebben een hele mooie thermometer, dat is de keuzeindicator. Die ligt voor het hier rond de 12 heel. Dat betekent dat ze 12 hele wenning is een koers gemiddeld en die zullen wij naar beneden draaien. En dat betekent dat een koper iets meer ruimte krijgt in de keuze van wenningen. Wie soort aanbod ik dat dan neem, dat had voor eerste kwartaal ik als jongen. En die cijfers liedjes zich wel een beetje te stabiliseren dan wellicht omheen. En dat zorgt denk ik voor de consument uiteindelijk wel beter wijzen dat ik gewoon meer keuze had uit wenningen. Aan de andere kant, er komen net direct meer wenningen. Dat is de andere kant bij.
0: Ja, en een heger.

0: rente, zou dat nog een invloed hebben kunnen op het aanbod, op de keuze die je hebt?
1: Nou, als er een hogere rente komt en de besteedbrief van Meesingit naar beneden, dat betekent dat er dus minder snel wenningen kost worden kennen. En dat zou betekenen dat het aanbod wat toeneemt. En daardoor is de keus wel meer. Dat wil net direct zeggen dat die prijzen dan invloed op de prijzen had. Maar uiteindelijk zou zitten kennen van ja, als je niet zien hoe ze keepje wol of maat, ja, dan stelt hij misschien wat eerder een concessie doen dan wanneer ze alle in de rij stellen. Er is een oorzaak voor de onderkant van de merk. Legere prijsklasse, ja, steeds nog steeds in de rij. En daar zie ik nou dat daar over het algemeen het laatste pas de effecten binnen. Dat effecten binnen het algemeen bij de jader in dat hegere cement, het jodere cement. In de onderkant van de merken is dat over het algemeen wat letter het geval. Maar ja, daar ben ik gewoon meer kopers voor.
0: Oké, helder. Dank u wel voor de uitnodiging.
1: Graag in. Novakadij.
0: En een Novakadij.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag met Johan Terpstra. Johan, een goeiemiddag.
3: Hey, goeiemiddag Jacob, hoi.
0: Wat is het voor u?
3: We hadden de Step Alfsterentocht, een bijzondere scrooswedstrijd in Drachten. En gisteren heb ik het landelijk muziekexamen op het Drachten Lyceum maken. Nou, de uitslag kan net corresponderen.
0: Net?
3: Daar gaan we het net over. Maar het is wel een heel mooi verhaal, want ik kwam bij de leraartje, de muziekleraar. Ja, en die is ongelooflijk Queen-fan. Hey.
0: Verstandige man.
3: Ja, verstandige man, doe ik. Hè. Ik bel hem vanmiddag nog even. Even weer omzien op dat examen van Juster. Maar daar praat ik eerst met Klaske over haar online hit. En dat gaat over etensieren. Ze had een dikke 64.000 mensen die volgen haar in eten. Dat maakt ze bij gelijks sales. Yoghurt, betinkert maar. En dat vind ik meestal heel interessant. Nou, en daar dan platen bij betinken. Hoe dit verhaal. Platen door eten.
0: Nou, hey. Makkie.
3: Makkie toch?
0: Food for Thought van UB40.
3: Heel mooi. WhatsApp, wat denkst je ervan? 0620 voor jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Kom maar die linkplaat en ik heb zelfs ik in de Omroep app.
0: Absoluut. Soort willen van beetje.
3: Dierenman.
0: Oké. Okay. Het weer nou in Friesland met editie van 20 mei van het jaar 2026. Dit programma is weer morgen om tal worden. Graag dan en voor nou nog een noffelijke middenvelder. Dag.
2: Omroep Friesland.
4: 12.12 FM.
2: Alles wat er spielt, krijg je allemaal in de mail.
4: Hij is vergees en hij is super actueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
7: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
4: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
11: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers.
14: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij €4,4 miljard aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Twee BOA's van de NS in Rotterdam gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. De proef duurt een jaar en geldt uiteindelijk voor 75 spoorboa's. Volgens de NS is de maatregel nodig omdat medewerkers vaker te maken krijgen met agressie en geweld. BOA's kregen vooraf een speciale training. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
16: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
17: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
18: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
14: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Volgens de NOS blijkt dat bij lokale protesten tegen asielopvang in ongeveer 4 op de 10 gevallen mensen van buiten de betreffende gemeente worden aangehouden. De politie ziet dat sommige demonstraties worden beïnvloed door groepen als Defend Netherlands en het netwerk Identitair Verzet. Burgemeesters waarschuwen dat een deel van de buitenstaanders komt om onrust te veroorzaken. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Volgens de NOS blijkt dat bij lokale protesten tegen asielopvang in ongeveer 4 op de 10 gevallen mensen van buiten de betreffende gemeente worden aangehouden. De politie ziet dat sommige demonstraties worden beïnvloed door groepen als Defend Netherlands en het netwerk Identitair Verzet. Burgemeesters waarschuwen dat een deel van de buitenstaanders komt om onrust te veroorzaken. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: In Farri's actie, kind 1035 maar 924 euro, inclusief installatie.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En dat koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En Emma is nu 12 minuten over Fjouweren. Dit is onderwijs van Fjouweren Science. Met muziek, Nijs en Eftergrond. Maar dadelijk het weer van de mond bots krikken bij Sanjes Soel in Veenwouden. Wilst het park vol ziet, maar besiekers en squalbeen brust er bron uit. Meerdere besten had ik net oorlippen. En de beien en haar begeleiders die kon wel gauw in veiligheid gebracht worden. Maar dat houdt nog wel wat in. Dat vertelt beukerjuf Maria Elsinga dadelijk.
10: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie zit clear.
11: De eerste snedermat werd van het land. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
12: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
11: Doch ek mij, meen op dij. Grutskopjes kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
13: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
14: Onderwijs.
15: Marjan Durk de Haan.

0: Nijs.
1: Dit is geweldig.
0: Achtergrond bij het Nijs.
1: Dit is super.
0: Waar en mooie muziek.
2: Ja, dat vind ik leuk.
0: Dat is Onderwijs.
3: Welkom
0: bij Omroep Friesland.
4: Onderwijs.

0: kom uit Orange County, dat ligt in California in de Verenigde Staten. Bekend wat hoe ze een buitenband oprichtte. Ze brieken echt trog, maar haar album Devils and Angels in 2000 zoon. En daar stie ik dit op. Melle Evident, een beeld te luist.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: 8 minuten nog jou en is nou goeiemiddag. Welkom bij Onderwijs van deze Wednesday 20 mei. Wat voor dag is dat? Nou, het is in elk geval een trieste dag voor Sanjes Soe in Veenwaarden. Er is een grote bron uitbrutsen van een moon en meerdere beesten wien er net mee te rijden.
3: We weten dat het lietse beesten binnen, denk oorn, skiep, kaninen, cavia's. Maar welke beesten precies nog binnen wien en hoe volle dat ik binnen, dat weten we nou nog net.
0: Het is ook de dag dat meerdere banken een verheging van de hypotheekrente onkondigen. Het vernuvert de Vereniging van Makelaars hier in Friesland net echt.
4: Gezien de omstandigheden in de wereld wat gebeuren, zo dat we het wordt verwacht zien.
0: En het is de dag dat de 400ste humanitaire rit van de stichting Hope for Ukraine naar Oekraïne. Waarom komt hier in Friesland?
5: Wij krijgen dat voor elkaar omdat we heel veel goederen gedoneerd krijgen. We allemaal vrijwilligers hebben die als chauffeur willen rijden. En ook gelukkig veel middelen krijgen en ook vrachtwagens om die kant op te gaan.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer Onderwijs, maar muziek, neus en achtergrond. Duidelijk onder oren, ja, een onrustige dag dus in Veenwaarden. Bij Sanjes Soe is bron uitbrutsen. Krijgt op een moment dat er een soort beziekers en squalbeen in het park wienen. En net alle besten konden rijden worden. De beer en haar begeleiders die kwamen wel aan je veilig naar boeten. Maar dat joeg ik spanning en emotie, vertelt beukerjuf Maria Elzinga dadelijk. Wat de krekbad is en hoe het er nog voor staat, hier staat in een reportage. En goed neus van krek Benne Poppen in het Friesjes MC. Inlaat. Ze worden tonight minder gauw bij de membuy helden naar de bedden. In de vlaskamer zit nou een nieuwe opvangtafel. Dat nemen ze de Concorde. Met terug dat een poppen dicht bij de membuy kan en dat de navelstreng nog net terugknipt is. En dat kan vooral voor kwetsbare poppen een verhaal van verschil wijzen. Nou, waarom dat zo belangrijk is, wat de voordelen binnen. Het is eigenlijk van bennendokter en neonatoloog Machteld van Scherpenzeel. Maar nu is het tijd om contact te zieken in Maïs eigen waarman. Dat is Sibo Mollema. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Jan Durk. Van de middag nog kans op een enkel licht buiken. Jongse goeders droeg. Nu nog een 16 zonnetje graden. En vannacht met opklaringen een 0,5 graden. Morgen, ik droeg een afwisseling van wolken en zinnen. Een maximum temperatuur van zo'n 20 graden. En een meer zwakke west-zuidwestenwind. Meer roer waar, oer jaloeren.
0: Ja, het wiebotskrikken van de maan bij Sanjes Soe in Veenwaarden. Wils er meerdere beziekers en squalruis gezien het park wie een brutste bron uit in het bistenpark in Loods. Meerdere bisten hadden bron net oorleven. De bijen en begeleiders die konden veilig en gauw naar boeten komen. Maar dat had nog wel heel wat inhouden, vertelt beukerjuf Maria Elzinga.
7: De bijen wie een krek binnen mij de bus bracht en ik kwam mijn eigen vervoer. En toen ik binnenkwam, toen raap iedereen van er is bron, er is bron. En we wisten even net zo goed waar we heen moesten. Of we nou naar de tassen moesten, of de tassen ophellen en ergens oorsteen. Maar uiteindelijk werden er omroepen dat we moesten de jassen en de tassen alle spullen pakken en naar boeten ta. En toen hebben we verzamelen en toen ben wij ik als laatste groep eruit rond.
8: Want wie doe jou binnen wie in mij de band? Wie bij jou doe bekend wat er krijgt aan de hand wie waterbron wie bij Gelies?
7: Ja, de bron jij ik dat hij bij de beesten weer, dus zeg maar in dierentuin gedeelte. En we vernamen toen nog net in het gebouw zelf. Maar wel dat elk raap van ja, er is bron en ze gaan verdruten zijn, maar we zeggen ik alleen nog maar reek.
8: En je binnen hier dan mij een nou, tientallen bijen. Hoe ga je dat zo gauw mogelijk in goede baan proberen te begeleiden?
7: Eerst proberen om de bijen rustig te houden, kalm te blijven en het voelt met dat ze heel goed reageren. Ze gaan naar hun tassen ta en er weer ik wil bijen bij die had net in de gaten. Die gingen mooi aan de tafel zitten te fruit eten. Maar we zijn dat maar nou even in de tas. We doggen de jas aan, de schoen aan en de tas op reg. En we verzamelen en zo kunnen wij als laatste squal ik naar boeten te rennen.
8: En als je zei ze laatste squallen, nou zijn je krijgt ik nog van het is mijn laatste squalreis. Mij de band. Ja, het is wel dubbel soer.
7: Ja, het is wel een beetje soer. Ik kreeg heel pech dat ik onderwijs de auto net goed hier. Dus had ik mijn man bellen en gaan we van auto ruilen. Vandaar dat ik een beetje letter binnen kwam als het de band binnen. Maar het is net oors. Ik ga een hele prachtige reisjes maken. Ik heb 44 jaar in mijn naam voor de klas staan. En ja, het laatste. laatste reisje, dat valt in het water.
8: Want ja, hij heeft nog een moment, nou ja, onveilig viel, maar dacht van, oh, je noem even de wol uit. Of voel dat wel aan die kant van het park wel wat aan?
7: Dat voel wel touw aan die kant van het park. De mensen waren rustig. En ben weer wel eens een beetje aan het ziekje. We hebben mijn squono. Maar ik heb me wel veilig gevoeld. En ja, en zo ben wij toch wel rustig het gebouw uit rond. En het waren wel goed omroepen van, nou, eerst terug de eigenaar van het terrein. En later ik terug de plisje. En de plisjes die stien ik al wel een beetje in een soort rij. Van, nou, je maakt er daarheen en terugheen. Nou, zo gaan we dingen.
8: En elke neer is nou weer veilig naar Squalen.
7: En elke neer is weer veilig naar Squalen. En ze krijgt Squalen patat.
0: Weer een bijdrage van verslagjouwer Ben de Jager van RTV NOF. Nou, de bronwacht is daar nog altijd dwanden. Maar het naaiblussen zijn die loods. Werd de bron aan je begon. Uit de koorlutsen man krasen, dat ze er beter bij kennen. En intussen is ik duidelijk dat er dus meerdere bisten bij verstoren binnen. Dat die deegong binnen der trog de bron.

jou, Nick Snow. Dit is Omroep Friesland met onzuivere muziek, Nijs en Eftergrond in onderwijs. Nou, dat Nijs dat gedaan horen. Innovatie in het Frieses MC. Belangrijke innovatie voor ouders die er een poppen krijgen. Dat kan het een grote verschil van maken. En er is muziek, dadelijk van Boston. Nou is hier Diana Ross. Dit is Chain Reaction, Mother BC's.

0: had even een paar maanden worden, maar nu bestormen ze toch de hitlisten. Dus Stella Lefty in februari is gaan Boston al uit. Daarvoor jaren is nou Diana Ross in de Chain Reaction.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Krijgt Benne Poppenburre in het ziekenhuis Friesis MC Leeuwarden ten haar net zo gauw mee bij de menwaai helpen bij Gliks om te beademen. In de verloskamer staat namelijk een nieuwe opvangtafel, dat nemen ze de Concord. En die kende krijgt Benne Poppen vlakbij de buik van de menblauwe litten en had de navelstreng nog net terugknipt is. Want nota wie het vaak de praktijk dat hij dan wel gauw terugknipt waard om extra help om het been te bieden. Maar ja, dat had ik wel nadeel. Kwetsbare been die kennen dat zuurstofrieke bloed van de placenta eigenlijk nog heel goed broeken, dus ja, dan was het eigenlijk net terugknippen. Nou, in de operatiekermis waar die Concord al eerder introduceert, maar nu dus ik in de verloskermis en ik ben er door maar ben een dokter en neonatoloog Machteld van Scherpenzeel aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Er is een soort onderzoek dien de Arnoude Jeren naar de navelstreng en het goede moment van terugknippen daarvan. Wat doet dan eigenlijk blikken? Wat weet je uit die onderzoeken?
3: We weten uit de onderzoeken dat later afnavelen voor baby's beter is, omdat ze zo langer zuurstofrijk bloed kunnen ontvangen van de moederkoek. En wat er vaak gebeurt is dat als een baby wordt geboren, dan door het persen verdwijnt een deel van het bloed van de baby ook weer terug in de moederkoek. En die krijgt, als je hem wat langer aan de navelstreng houdt, gewoon rustig de kans om richting de baby te lopen. En kan de baby dus heel rustig eigenlijk geboren worden, zijn longetjes openen en gaan ademen.
0: Is dat de laatste jaren eigenlijk verhoor? Is dat iets van de laatste per jaar of wisten we dat bij Gliks 20 jaar Linek al?
3: Nou, we weten dat nu wel al echt een aantal jaren dat dat beter is voor de baby. Maar de tijd, hoe lang je precies moet laten zitten tussen het geboren worden en het afnavelen, daar leren we steeds een beetje meer over. Dus waar we eerst zeiden, nou, 30 seconden is misschien al goed genoeg bij een kind die daarvoor in nood was, zeggen we nu, nou, 2 minuten zou eigenlijk al heel mooi zijn. En eigenlijk, hoe langer je nog wacht, hoe goed dat kan zijn, tot zo ongeveer 1 minuut of 10, wanneer de navelstreng vaak stopt met kloppen.
0: Ja, ja. Klinkt ik eigenlijk wel heel logisch, hè? Je zoon, ik haast zeggen dat het wel natuurlijk is dat hij wat langer bloot.
3: Klopt. En dat is ook eigenlijk als je een baby geboren laat worden op de meest fysiologische manier. Dat thuis bij de verloskundige, dan laten ze de baby ook lang aan de navelstreng. Maar wij hebben in het ziekenhuis niet altijd die mogelijkheid, omdat daar soms baby's worden geboren die mogelijk ziek zijn of juist te vroeg worden geboren. En die baby's, ja, die hebben vaak meer ondersteuning nodig meteen in het begin. En dan moeten we ze opvangen, soms op een andere tafel, zodat we ze de hulp kunnen bieden die ze ook nodig hebben. En ook vaak de warmte bijvoorbeeld die ze ook nodig hebben op dat moment.
0: Ja, dus weer de praktijk dat het toch voorkwam dat het bij wijze van spreken maar 15 seconden weer of 20 seconden of zo.
3: Nou, eigenlijk wordt er door de verloskundige en de gynaecoloog ook echt wel die 30 seconden en zo mogelijk nog wat langer gewacht. Maar als het echt niet anders is, ja, dan gaat een baby heel snel eigenlijk van de buik van de moeder af. En dan wordt hij weggebracht naar een opvangtafel. Ja, of verderop in de kamer of zelfs in een andere ruimte. En ja, dan ziet natuurlijk de pasgeboren moeder de pasgeboren baby niet. En dat is ook kwalijk, want je wil natuurlijk als nieuwe ouders direct je kind kunnen zien en ook zo mogelijk aanraken. Ja. En omdat dat zo belangrijk is, hebben we nu deze tafel en kunnen we eigenlijk alle handelingen die we willen verrichten doen, terwijl de moeder en de vader het kind kunnen zien en ook kunnen aanraken.
0: Dit is radio, dus omschrouw die tafel eens. Hoe zet hij er dan uit?
3: Het is eigenlijk een soort pompenblad waar de baby op komt te liggen. En in de inham van het pompenbladje, daar kan dan de navelstreng in liggen. En dan ligt het kind met het hoofd eigenlijk wel dicht bij moeder. Maar aan die kant staat ook dan de kinderarts. En die kan eventueel dan bijvoorbeeld extra zuurstof geven om het kind te ondersteunen bij het ademhalen. En daarboven, dat pompenbladje, daar zit een lamp, zodat je ook warmte warmte goed kan geven aan die baby. En dat is super belangrijk bij te vroeg geboren baby's. En op het moment dat de baby bijvoorbeeld wel goed ademt, kan je ook die warmtelamp nog lekker boven de moeder zetten. Zodat, en dan boven het kind ook. En dan kan de baby er gewoon bij moeder op de buik blijven liggen.
0: Het klinkt al heel ideaal. Dan zou ik zeggen van nou, keer je voort en dadelijk zien van die tafels. Maar dat gebeurt net. Waarom net?
3: Omdat het een nieuwe manier is. En nieuwe dingen moeten natuurlijk altijd even tijd krijgen om ook overontwikkeld te worden. De tafel is een dure tafel, dus je hebt hem ook niet zomaar voor handen. Dus daar moesten wij ook lang voor sparen. En het is ook zo, ja, je begeeft je als kinderarts ook heel dicht in het gebied van nou, de verloskundige, ouder en gynaecoloog natuurlijk. En dus we staan allemaal wel dichter bij elkaar. En dat is natuurlijk ook wel iets waar we een beetje aan moeten wennen. Want ja, als er iets moet gebeuren in enige vorm van stress, hè, bijvoorbeeld de baby doet het niet goed, ja, dan wil je meestal een beetje ruimte. Maar dan kom je hier eigenlijk nog wel dichter bij elkaar te staan.
0: En hoe fier is het Fries MC er dan allemaal? Rennen je maar voorop of de andere regionale ziekenhuizen dit ook?
3: Nou, andere regionale ziekenhuizen doen het nog niet. De tafel is wel in gebruik in de ziekenhuizen in Utrecht, Leiden en Rotterdam. Maar nog niet in de noordelijke regio. En nou, we zijn hiermee gestart in oktober 2024 op de operatiekamers, dus na een keizersnede. Maar wat er nu echt net nieuw is, dat we hem ook hebben op de verloskamers.
0: En wil je er nog meer bij, hè? Want je bent al in.
3: Nou, we hebben er dus twee. Eentje op de operatiekamers en eentje op de verloskamers. En ik denk dat we het daar voorlopig eerst mee kunnen doen. En,
0: dat kost die €30.000 ook in. Dus best wel een stevige
3: bedrag. Ja, precies. Dus, dat, hè? Dus we moeten daar ook echt goed naar kijken. Wat heb je nodig en wanneer heb je hem nodig? Dus we gaan dit eerst eens even een periode uitproberen. En dan zou het natuurlijk super mooi zijn als we straks ook in ons ziekenhuis in Heerenveen zo'n tafel kunnen hebben.
0: Machteld van Scherpenzeel, ben een dokter dus in het Fries MC en neonatoloog. Dank u wel.
3: Alsjeblieft.
0: Machteld van Scherpenzeel dus. En dadelijk hier Jacob Stijlwagen. Hij brengt het belangrijkste nieuws van dit moment.
1: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de keerverding.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinksterman die.
1: Bij Omroep Friesland.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Jouw bevieven is snel. Het Frieske Nijs, maar Jacob Stijlwagen. Goedemiddag, Jacob.
8: Een goedemiddag. Er is van de Mont Blanc het brutsen in een loods in Bistenpark Sanjus Zoo in Vierwaarden. In de loods stienen meerdere bisten, die konden net al gereden worden. Omwenners kregen een NL-alert om te waarschuwen voor de reek die het vrijkwam. Het is nog net duidelijk hoeveel bisten krijgt om het lippen komen binnen en om wat voor bisten het krijgt. De loods is helemaal verlengd, die ons van Sinterpaneel binnen in de omjouwing te lonen kwam. De gemeente die van Schiermonzee gaat hem unaniem uitspreken in het afsluiten van natuurgebieden op het eiland. De moesje is een reactie op plan van de Kwettersteed om natuurgebieden in het watergebied beter te beschermen door ze voor recreanten af te sluiten. Het onkundigen van die plan zorgt voor een soort onrest op het eiland. Op de Marwei bij Oudzerk vielen vanmiddag 12 voertuigen blussen bij een ongeluk. De oorzaak is onbekend. Er was wel een vrouw van 57 jaar dantomedeel onhouden. Zij werd vertocht van het rijden onder invloed. Oorde blussen binnen terug ambulancepersoneel controleerd, maar net in rekken verwonden. En de bouw van 46 huizen in de Friendship Reviek Tun en Vliert lijkt vereerst stil. De gemeente Waardhoeken en de ontwikkelers hebben de investeerd al gepraat om eerst een definitieve uitspraak uit te wachten. De gemeente wil de huizen bouwen op het terrein van een eerdere skipswerf. Nevens de eigenaars van autoscheerbedrijf Cuperus in de buurt zorgen tot voor extra verkeer en parkeerdruk in de smelligstritten daar.
0: En wie dat ik net de buurt werd, die had het gedoog wie over een bregen.
8: Precies.
0: Of die dan onveilig wie?
8: Ja, er is ook nog discussie over dat die bregen wel sterker nog is om het vierde bouwverkeer te dragen.
0: Maar hoor, Wutten, dat zit het bouwplan met de initiatiefnemers daarvan net echt mooi.
8: Ontnoot dat net.
0: Als het mooi zit, maar het waar. Dat jaren we dadelijk van Sibon Mollema.
9: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
10: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Iepen dagen bij Steven Sterk. Vree 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Van Eilse Keper, een boek vergees.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Post in Elst.
14: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
15: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
16: Onderwijs.
17: Bij Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 4 minuten over jouw vieven. De rente gaat omheen en dat had gevolgen. Wat misschien begint maar 0,1 of 0,2% kan voor huizenbezitters nou voor een van tijd zomaar honderden euro's extra in de maand zitten. Ja, waar komt dat nou krijgt wij? En wat komt er op eens aan? Hoe groot zijn de gevolgen voor die beurs? En misschien wel op de aandelenbeurs. Ik het eerst noor, maar is financieel expert Edwin Wierd uit Drachten. 24 jaar ondervinding in de verhaal van geld en belizingen. Je soms is het, dan moet je dat wel weten. Maar eerst naar uw expert op het gebied om het waar, dat is Sibon Mollema. Ja, goedemiddag, Sibon.
18: Goedemiddag, Jan Dirk.
0: Vanmiddag zoeken we nog even iets op uit. Even een blokje om Jelbe in hennen. Maar er kwam er toch nog iets bij, Corus hennen. Dus we zijn dan ambitie bij het worden.
18: Ja, dat voelde je er toch nog eens even een snitterke. Schilder die zit op 16,4 graden, daarvoor 1,6 mm. Dan woont 16 jongen 1,4 mm. Bolzert 1,2 mm. Nou, laagst hem dat hier geen wetter van zo kennen. Grauw 2,2 mm. Nee, meest ik geen opjefte. En Baggerveen 0,6 mm. Nou, daar weer 15,6 en daar had Joort Santje 0,4 als heegste west. Nou, van de Mickey kende nog eens een enkel licht buiken vallen, maar op de meeste plakken bloed het gewoon droog. Er is een mix van wolken en zinnen, maar een temperatuur van, ja, zoals die nou is, rond de 16, 17 graden. Ja, de vrij stevige wind die neemt onder het begin van de jongen oorlijk zwak, waarbij de watereilanden pas letter op de jongen wat minder wind hebben. Dus daar bloedt de jongen nog even steen. Vannacht ik wat wolken en opklaringen, maar een leegste temperatuur vannacht, dat is pas in de nijnacht, van zo'n goede 11 graden.
0: Daar is dat van de morgen ambitie zijn. Het is een stadige oergang van het ene waartype van dat ruinige, wisselvallige waar nou weer wat meer stabiel simmer waar. Wat betekent dat nou van morgen? Bloot het nou morgen droeg? Door staat on of net?
18: Ja, dat wat ik bedoel. Ja, want ja, we nemen morgen gewoon anders keer van het wisselvallige waar. Ja, de hege druk, hè, wat boven Centraal-Europa leidt, dat bepaalt van nou al meer stabiele waar. Ja, de temperatuur leidt morgen zijn treingraan hege naar Joert en is dan, 3 graden, dan ben ik een beetje aan de voorzichtige kant. Het lijkt morgen zo rond de 20 graden. De bewolking overheerst, maar de zinne is er echt zo nodig aan bij. Nou, mij dit stabiele waar gaan wekken. Ik stek minder wind te verwachten. De west-zuidwestenwind is zwak, boppelaan. Maar op de middag een schotje matig, gewoon vrij krachtig in het waardgebied. En in de nacht is er een amper bewolking en de wind valt zo wat heel daarvoor. Ja, en dan in de nacht dan 10 graden. Maar hoe de hele dag denk ik gewoon dat het droog bloedt.
0: En hebben we dan die omslag compleet, let me zeggen, in de temperatuur en dan ik omheen op vrede?
18: Ja, vrede is omheen, dan komen we gewoon op de 24 graden nu. En ik denk het eerste van de provincie dat hier in dat de zin dat er even goed bij komt, dat er gewoon 24 graden in zit. Ja, de zinnen die neemt vrede in ieder geval het heft voor in handen. Een enkel vreugelijk stapelwolkje kunnen ze even ontsteen. Nou, juist zit er nog een zuid-zuidwestenwind die in de midden meer naar het zuiden draait. En dan, ja, die viel gewoon warme lucht door. In de midden met de zin en amper wien is het gewoon een gaarlijke dag om eens even lekker boeten te wijzen.
0: En dan het Pinksterweekend. Het steert van de door en mooie beruchten nog heel iets?
18: Ja, ik hoor het nog. De modellen die horen het er nog steeds in zitten. Sneuren wordt de zin en wat beetje temperen. Trof wat hege wolken op de midden ontstaan er wat stapelwolkjes. Nou, de wien die wordt dan echt zwak. Die komt uit het noordwesten wij, maar de temperatuur. Die bloedt gewoon heeg, maar ik was aan 24 graden. Nou, vanaf de jongen dan draait de wind meer naar het noordeesten en die bloedt gewoon zwak. En ja, snijn, ja, vol op zinnen op deze eerste Pinksterdij. Maar de noordeesten wind, ja, die viert een beetje frissere lucht door en dan leidt de temperatuur in de midden zo om de 22 graden, dus een 12 graden lager. De wind is dan echt zwak, dus poer best waanzoek ze voor snijn. Dus ja, om je al, na je wisselvallige dagen komt er stabiele dagen aan, maar meer zinnen en hegere temperaturen.
0: Dank u wel, Sibo.
18: Graag hier.
1: Omroep Friesland.
2: Is ik.
1: Muziek uit Friesland.

0: Muziek uit Friesland van de Vocal Roses.
1: Een nette vrouw drinkt bier.
2: Onderwijs. Marjan Durk de Haan.
0: Tussen de middag gingen we het er al over op de radio. De rente gaat de komende weken flink omheen. Onder andere een verheging van de hypotheekrente luidt gevoelig. Door een lietse verheging van de rente betaal je huizenbezitters zomaar een paar honderd euro meer. Maar ook bedreuwen kan in de problemen komen. Terug een hegere rente bij lietse dat de nieuwe voorrie financiert weer een mat. Wat er investeringen die weer een mat in nieuwe machines. Zo zijn er volle meer gevolgen. Ik op de beurzen. Ik praat erover met mijn eerste gast. Maar het gaat om de financiële wereld en weer hier de uitdragen. Ik werk het al 24 jaar in de financiële raad. Eerst bij verschillende kantoren van de Rabobank in Friesland. De laatste jaren is hij directeur van een eigen belastingbedrijf met vestigingen in Assen en in Laren. Ja, goedemiddag, Wierda.
3: Goedemiddag, Jan Dek.
0: Hoe zit het eigenlijk op dit moment met de rente? Is die verheging al te zin?
3: Ja, dat leidt erom welke rente precies bedoelt. De verheging op de obligatiemarkt is absoluut de zin. En op de hypotheekrentemarkt is natuurlijk ook al wat onderstijging. Alleen de algemene verwachting is dat de hypotheekrente nog wat hekerer zal gaan. Daar zit vaker wat vertragend effect op. Eerst gaat de obligatierente op de markt omheen en daarna komt de hypotheekrente.
0: En hoe heeg is die verheging dan? Waar hebben we het over?
3: Nou ja, als je de marktrente, de obligatierente, is al een heel procent stijging ongeveer de laatste maanden. De algemene verwachting is dat de hypotheekrente nog een paar tientjes gaat stijgen.
0: En wat voor gevolgen heeft dat dan?
3: Ja, dat is heel divers. Hè. Het had een rentestijging in algemene zin had gevolgen voor zowel bedrogen als consumenten en ik zeker voor aandelenmarkten. En consumenten gaan over het algemeen last omdat ja, als de hypotheekrentes omheen gaan, dan wordt er minder yield toe om vrij te besteden, ik zou maar noemen. Bedrogen gaan last omdat de leenkosten omheen gaan. Bedrogen die yield nodig om te groeien, betalen meer rente over het algemeen. En hij zorgt natuurlijk dat samenhangend met de rentestijging de inflatie gewoon daarom is. En dat is eigenlijk de reden voor die rentestijging. Hè. En de inflatiestijging zwaar het voor dat de kosten voor die bedrogen omheen zijn gegaan. Op aandelenmarkten zien we dan dat over het algemeen bedrogen minder yield kan investeren als de rente te volle stijgt. En daardoor zullen uiteindelijk dan de aandelen niet dalen, normale wijze.
0: Ja, en hoe de oorzaak hebben we nou net echt gewoon. Wat is die oorzaak?
3: Nou, uiteindelijk is de oorzaak van die rentestijging dat er steeds meer inflatie komt. Hè, dat het prijsniveau in de wereld omheen gaat. En dat komt eigenlijk grotendeels omdat de olieprijsstijging is. De stijging van de olieprijs is eigenlijk de boosdoener in dit verhaal.
0: Want die jaagt de inflatie gewoon.
3: Die jaagt de inflatie gewoon in. We maken net via dat olie natuurlijk overal verbroekt. Dat net bij de pomp, hè, dan ben je een benzine tanken. Daar zit natuurlijk olie in. Maar olie zit ook in alle plastics en olie zit in heel volle voedsel. Hè. Dus uiteindelijk komt olie overal in de broodweb om en dat zwakt voor prijsstijgingen.
0: Ja. En dan is de vraag, is dit te voorkomen of op te lossen?
3: Nou ja, de makkelijkste oplossing is dat de olieprijs naar beneden gaat. En dan lijkt het de makkelijkste oplossing dat een oplossing moet zo komen in het Midden-Oosten. Hè, in de straat van Hormuz. En uiteindelijk, als daar een deal komt, linksom, rechtsom, en de olieprijzen dalen daardoor, en dat zal absoluut dan gebeuren, dan zal uiteindelijk heel snel de inflatie naar beneden gaan. En dan kan de rente waarschijnlijk wat naar beneden.
0: Alleen die oplossing is wel vreselijk moeilijk. Want zowel Iran als de VS, als Donald Trump, zitten er ja, behoorlijk vers in, toch?
3: Ja, ik heb wel vaker gezegd, Trump als je gewoon overspielen. Die zit een beetje klem en die maatschappij is zonder al te volle geschiedenis uit te komen. En Iran hoort eigenlijk de poort stief. En de vraag is even waar onze eerste tie-out.
0: Ja,
3: maar uiteindelijk is iedereen bij
0: spullen werd het dan.
3: Wat zei ze dan?
0: Het wordt een soort van chicken spul, wie er als eerste knippert
3: moet
0: eren.
3: Dat is het natuurlijk al, maar hè, het er uiteindelijk van u in, en ik ging wel beaandelen, maar ik denk van u, dat er uiteindelijk een oplossing komt. En dat er uiteindelijk alle partijen baat bij gaan tot een oplossing.
0: Ja, maar goed, die oplossing liep het vier voor, dat we dan heel vier vooruit zeggen. Is dit dan, als er net een oplossing komt, is dit dan een eerste teken naar een recessie toe?
3: Ja, ik denk dat het antwoord ja is. Als dit te lang gaat worden, hè, als er geen oplossing komt en de olieprijs bloot heeg, of het zelfs nog heeg, en dan zal de inflatie nog meer aannemen, dan zullen de rente uiteindelijk nog heel veel aannemen. Als er geen oplossing komt, dan komen ze absoluut in een recessie, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, een somber bericht dan maar. Daar sluiten wij maar alle. Ja. Kinderen hebben niks van Marci. Edwin Wierduik. Dank u wel en ont de oren keer. En daarmee is het kwartier voor vijven. Dit is onderwijs, ons huishoren, muziek, Nijs en Eftekoen. En die muziek die juist al op de achtergrond. En dat Nijs, dat komt thuis van Arjen Bosselaar. Hij is in Oostkoot, collega. En dat Nijs, laatste Nijs over het IFK's kampioenschap en de perikelen daar. Maar eerst die muziek komt van Level 42.

0: Level 42 en de Lessons in Love.
1: Van Fjouwer ons huis.
2: Onderwijs.
0: Zuidal, we krijgen Nijzute IFKS aangeband. Strijs opstapt als bestuurslid bij het Iepen Fries kampioenschap Scootsicilum. De IFKS dus had er bevestigd aan Omroep Friesland. Hij zei dat hij net vinden kan in de koers van het bestuur in de zaak rondom de skipper Luc Elsinga. En het scootsje de Ut en Tus. De man die de bevestiging van het Nijs kregen had is hier in de studio. Dat is Arjen Bosselaar. Arjen, goeiemiddie.
3: Goeiemiddie.
0: Eerst nog even Fabaat aangeband. Bandstra Netkin, het is echt een hele grote naam, hè, binnen die IFKS-broad.
3: Ja, elke een die wat met de IFKS te krijgen heeft, die weet wel wie Arjen Bandstra is. Hij is al vanuit het begin belutsen bij de vereniging. Als hem spreekt, ik hem van de mooi sprutsen, dan heeft het ook over een mienclub. Het is veel als mienclub en dit hier is mienclub of usclub net van bedoeld. Hij heeft zelf 10 keer maar die in het begin jaren. Njortje 83 is hij voor het eerst kampioen worden en in totaal is hij 4 keer kampioen West maar de hoop op zegen.
0: Dus dat hij opstapt als bestuurslid, dat is een gevoelige klap eigenlijk.
3: Ja, het is net samen in die het bestuur staat, nee.
0: En wat is nou de reden? Want hij zei dus dat luidt om die hele zaak Luc Elsinga en het scootje de Ut en Tus.
3: Ja, hij zei dat hij, het is voor hem een principe kwestie worden. Hij kan principieel net terug als bestuurslid, zei er. Want ja, die soap die ettert maar wat terug. Het Dottem Exeer zei dat er nou opstappen moet. Maar ja, hij is van mening dat de leden van de IFKS beslist hebben dat Luc Elsinga ruïneerd worden moet. En hij vindt het eigenlijk kwelijk dat het bestuur net troppakt in deze zaak.
0: Ja, nog even voor de leek, want door zuster aardig ging, dus door wist hoe dat zit. Maar Luc Elsinga, wat wie er ik alweer in de hoorn, in het heel kwad.
3: Maar we hebben waarom naar Arune Winter. Ik hoop dat we er noteerd voor hebben. Maar toen ontstond er een grote rel binnen de IFKS. Rondom de Ut en Tus, het Jeensema scootje van Luc Elsinga. Lang verhaal kwart. De verbouwing van dat scootje is een beetje uit de hoorn.

0: Nou, hij is net royeerd, maar op de algemene ledenvergadering van eind maart hebben leden van de IFKS het voorstel inchennen om hem te royeren. Want die zijn, ja, het is voor u zo duidelijk wat je gebeurd is. Dit kind het, dit God inchennen, alles wat wij als IFKS versteren. Dus wij willen hem graag royeren. Nou, dat voorstel is in stemming gebracht. 114 mensen stemden toen voor, 84 tjen, en ik geloof dat er nog een stuk of 8 mensen winnen die het blanco stemd hebben. Dus ja, een meerderheid voor royeren. Ja, toen had het bestuur in reactie daarop zei, nou, dit is een signaal, maar wij willen afwachten de beroepsprocedure, de arbitrageprocedure die Luc Elsinga, die is in een soort heger beroep gaan, tegen het uitsluiten van de utentus. Dat willen we afwachten om te zien of we hem ook royeren moeten. Ja, en Banstra zei het nou, ik vind dat de leden net respecteerd worden toch hem net te royeren. Nou ja, het is net de eerste man die het opstapt vanwege deze kwestie. De voorzitter van de technische commissie, Wale Hoekstra, die het jij direct al zei, ik viel geen vertrouwen van de voorzitter van het bestuur. Ik ben ook fut. Dus ja, dit is het 12e slachtoffer van de soap rondom de utentus.
1: Ja, want komt het er dan op del dat Aage Banstra dus wil dat hij royeert wordt? Dat Luc Elsinga royeert wordt? Hij vindt dat het bestuur terugpakken moet of zo?
0: Ja, letterlijke woorden. Ik wil deze man net meer in die IFKS.
1: Nee.
0: En dat is een pijnlijke hurde constatering. Die heb ik ook vallen aan Luc Elsinga. Ja, Luc zei, ja, ik kies ervoor om nou net te reageren hierop. Maar ja, wel heel hurd.
1: Ja, en wat zei de rest, het oerbleune bestuur hiervan?
0: Nou ja, ik heb ook vanzelfs Jaap-Jelle Veenstra, de vastzitter, bellen van een reactie. En hij zei dat hij pas manier maar een reactie komen wil. Dus dat houden we ongetwijfeld in de gaten. Maar morgen komt hij pas maar een reactie.
1: Nee, want neemt de druk op het bestuur nota, denkst al, om dat royement echt terug te vieren?
0: Nou ja, dat kist was daar veel. Eigenlijk is Aage Banstra met deze actie de eerste die het zei. Ja, we hoeven net te wachten op die arbitragecommissie. We kunnen gewoon terug in met dat royement. En ik stap er nou uit omdat ik vind dat er net teruggepakt wordt. Ja, daarmee groeit natuurlijk wel de druk om het bestuur om iets te doen.
1: Ja, nog even, want Orden Wiekheim wint de eerste wedstrijden van het seizoen, maar alleen maar Ahoy. Wat voor rol speelt dat in deze hele zaak?
0: Nou, dat het volgens mij ook wel een beetje de trigger was voor Aage Banstra om no te zeggen van ik stap eruit. Die vergadering waarop het royementsvoorstel dienen is, wie natuurlijk al eind maart. We zijn al ons koffie verder, dus je zoon zegt, ja, waarom heeft er dan in de tussentijd niks dienen? Maar ik zei al, Luc Elsinga zelf persoonlijk is net uitsluitend van wedstrijden.
1: Nee.
0: Hij had ook in de tussentijd een nice koetsje gevonden, de vrouwen Christina. Daarvoor hier de sign. Ik docht net om wedstrijd maar totdat duidelijk is of ik het fout die in hem aan uitsluitend of net.
1: Nee, dit is wel mooi.
0: Maar Arun Wieck aan Lemmer Ahoy was die daar onder start met de vrouwen Christina, Luc Elsinga.
1: Ja.
0: En al die mensen op de kant, mijn verre kieker, is het hem echt? Ja, het is hem echt en hij zit zelf op het helmhout. Sterker nog, op die 2 en 3 waarde het wat hudder. Ja, koeders in nijen, zuil, woedernet, broeken, koedernet broeken. En hellen er het aarde zuil omheen, dat wie het logo van de utentus.
1: Dus ja, daar zeggen
0: een heel veel mensen vriend van op.
1: Ja.
0: En Banstra zei ervan, ja, hij heeft mooie praatjes houden van ik doch eerst net mooi. Maar ja, de wie er niet in op Lemmer Ahoy. Ja, en ik vertrouw hem net. Ik denk nou ook dat er maar van wol onder het kampioenschap in augustus.
1: Ja.
0: Ik zei al, kei hut is hij. Ik wil die man er net meer bij, hè.
1: Ja.
0: En hij zei hier eigenlijk maar, ik vertrouw Luc net dat er een mosje wut horen zil. En ik denk dat er toch weer onder staat in zil. En dat ken ik net in mij als bestuurslid.
1: Ik had het idee dat dit weer een nij haatstik weer al in deze soap. En dat er misschien ook nog wel een paar haatstikjes volgen.
0: Nou ja, morgen krijgen we dus een reactie van het bestuur van de IFKS. Van voorzitter Jaap-Jelle Veenstra. Dus dat ongetwijfeld wordt vervolgd.
1: Arjen Boslaar, dank voor nou.
2: Omroep Friesland, televisietip.
1: Dadelijk bij Omroep Friesland op de televisie. Tiet voor het Frieske Nijs in Friesland. Joert Mondroorn, beelden van die Grutte Bron. Dus daar in de Bistertun in de Westerijn. Verder het Waarberucht. En dan hier, net voor het dorp, hadden nog in een dwarpsvolière. In Britsum zit er al haast 50 jaar naast de tjerken. En vrijwilligers Wieberen en Johannes die passen de trouw op. De vogels die erin zitten, die komen ik oeral bij.
3: Mensen die er toch die zeggen van bijvoorbeeld dat werken hebben van hij hem daar ik plak voor. Nou, als je plak had, dan helpen die beestjes doen. En dat is vaak wel leuk.
4: Er komt wel eens in een oorvleer, of mensen die vangen hier in thuis op het team, of ze die

0: anders. Ik zei, mensen die voelen zich kwijt willen. En die zeiden, hij heeft er een plakje voor. En zo hebben we eigenlijk ook een beetje opvang. En de vogeltjes en zijn dokers, die kun je hier een oude duivel slieten.
1: En nog meer vogeltjes in heer, maar dan van keramiek. Ik nog te zien van kwartier of vier bij u op de televisie. En dadelijk bij u op de radio de roep om een onafhankelijk onderzoek naar een religieuze meerskip in Oud-Wanne. De BNF's, de politieke partij Frisse Wind 21, serieuze signalen van controle, psychische druk en sociale isolatie. Frisse Wind 21 wil dat de gemeente Heerenveen nou ingript en onderzoek docht naar wat er speelt bij uit de bron van Christus. Nou, wat is de correct on hoorn? En had ik al eerder signalen best. Dadelijk bel ik naar Viven, naar het NOS-journaal, met Laura van Leest van Frisse Wind 21.
2: Wij spelen je gitaar en we timmer je op de drums. Ik zongen we als kliesters.
3: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
4: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzomen. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
2: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: TrueLease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna €2,8 miljard. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En daarmee is nou 3 minuten of 4 van ons huisoer is dit muziek Nijs en Eftelrond bij Omroep Friesland in het radioprogramma Onderwijs. De eerste muziek is dadelijk van Hootie en de Blowfish. En in het Nijs zei die bron bij Sanjes Soel in Veenwaarden haast al het nederhoeiet. Het behoorlijke impact. Beziekers en squalbeen die konden wel op die het veilige truim verlitten. Maar een aantal best naar het net oorlippen en er is ik echt wel grutte skeer. En daar wil ondernemer Jasper van der Veen dan wat ontwan. Het joort nog dezelfde middie een crowdfunding actie opzetten. Wat wil er daarmee bereiken? Vertel het dadelijk.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
19: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
20: Onderwijs.
21: Maar Jan Durk de Haan.

0: Maar trouwens niet de 60er, de 70er, de 80er, maar ik moet de 90er hier.
1: De beste hits dit jaar van Hootie and the Blowfish. U te jaren 90 dus. Only wanna be with you.
2: Van jou en ons wijs.
3: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
1: 8 minuten nog 4 is nou. Welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze woensdag 20 mei 2026. Het is daar dat er een grote bron ontstier bij Zanje Soe in Verwaarden. Op het stuit dat er een soort squalband daar om bij is gewinnen.
4: Eerst proberen om de band rustig te houden, kalm te blijven en het voel met dat ze heel goed reageren. Ze gaan naar hun tassen toe. We doggen de jas aan, de squon aan en de tassen terug. En we verzamelen. En zo kunnen wij als laatste squal ik naar boeten te rennen.
1: Alle bezoekers en bijen kunnen trouwens vaardig naar boeten komen. Wel binnen meerdere besten, waaronder doen en kavia's deerkomen. Het is de dag dat het Fries MC een nieuwe opvangtafel in de Vlaskamer had, die de poppen dichter bij de mem houdt. De navelstreng wordt dan letter aangeknipt.
5: We weten uit de onderzoeken dat later afnavelen voor baby's beter is, omdat ze zo langer zuurstofrijk bloed kunnen ontvangen van de moederkoek.
1: En het is ook de dag dat aardkoninginnen, nou prinses Beatrix, een visite brengt aan het Vlechtmuseum in Noordwaarden.
6: Ja, het was fantastisch. En ook om te zien hoeveel mensen zich verzameld hadden hier buiten bij het Vlechtmuseum om de prinses een warm welkom te heten. Dat was, ja, fantastisch.
1: En op deze dag hebben we er nog ontzettend horen muziek, nijs en achtergrond, duidelijk onder oren. Ja, die bron in Science Soul in Veenwaarden had grote impact. En er is een heel soort skeer. En daar wil ondernemer Jasper van der Veen uit Danwaard wat onderwam. Je hoort nog een crowdfundingsactie opzetten. Dadelijk de ins en de outs van hem. En dadelijk ik bij u de Rob aan een onafhankelijk onderzoek naar een religieuze meerskip in Oud-Wanne. Binnen en heeft de politieke partij Frisse Wind 20, nieuwe partij in de gemeente hier, serieuze signaal van controle, psychische drukte en sociale isolatie. De Frisse Wind 20 won dat de gemeente Jereveen ingriept en onderzoek docht naar wat er speelt bij Uit de Bron van Christus. Nou, wat is de correct onderhand? En had ik al eerder signaal bij ben ik dadelijk oer maar Laura van Leest van Frisse Wind 21. Eerst nog tijd voor het waarbericht in het kwad. Maar Sibon Bollema, ja, goeiemiddag, Sibon.
7: Goeiemiddag, Jan Durk. Vanmiddag nog kans op een enkel licht buiken, jongse goeders droeg, nu nog een 16 zonnetje graden en vannacht met opklaringen een halve graden. Morgen, ik droeg, een afwisseling van wolken en zinnen, een maximum temperatuur van zo'n 20 graden en een meer zwakke west-zuidwestenwind. Meer roerend waar, oeren jaloeren.
1: We gaan naar de bron van Sanje Soe in Veenwaarden. Die had grote impact. Bezoekers en squalbeen. Ja, dat krijgt. Kon op die het veilige terrein verlitten. Maar een soort besten, waaronder kavia's en doen, hebben het net ontlippen. En er is nu ook dat een heel soort skiën. De loods werd het bron ontstier. Die is helemaal verlengd. En er zijn meer verbleuwen die het skiën hebben. En daar wil ondernemer Jasper van der Veen nu dan wat ontwan. Hij had van de middag toch een crowdfundingsactie opzetten. Goeiemiddag, Jasper.
8: Ja, goeiemiddag.
1: En ja, wat is jouw baan met dit. Sanje Soe?
8: Ja, ik denk dat het Sanje Soe een begrip is in de regio. En ja, ja, voor elke nieuw had een boom met Sanje Soe en Sanje Safari. En ja, dat is mijn boom. Je had dezelfde leeftijd. Je bent ondernemers onder elkaar. Ja, je spaart hem elkaar. Je komt elkaar overal zien. Ja, en je het ben kennis van familie en vrienden. Ja, wat, en de boom is heel groot. Hè? En ik denk dat het in deze regio sowieso zo is. En ik denk dat we het nog zien laten kennen dat we elkaar. Ja, het is geen onderneming, maar dat we kosteun met geen slagen.
1: Ja, heb je contact hoor?
8: Ik heb contact hoor, ik net rechtstreeks. De familie die helaas ook nog op vakantie. Ze gingen eigenlijk nooit vier op vakantie. Dat was hun eerste vakantie in het buitenland. En ja, ze zijn onderwijs naar huis. En ze kregen dit, ja, die hit van via, ze winnen een slechte berieken. Dus ze kregen dit, ja, van oren te jaren. Dus dat is natuurlijk verschrikkelijk. Je kan dat niet indenken.
1: Nee. En zit je in dezelfde branche, jouw bereik ondernemer?
8: Nee, we zitten net in dezelfde brons. Ik zit in het Schildersbrons. Nou ja, je had natuurlijk een hele andere brons, maar ja, je kan altijd sparen en je had zelf ook meiwerkers. Nou ja, en dat is bij hem, dat ik zei, het is ook nog een dagbesteding. Nou ja, dat is verschrikkelijk. Die mensen gaan bomen, maar al de dieren daar. En ja, die zit nog maar niks. Er is niks. Ja, er zijn al een aantal dieren natuurlijk. Maar ja, hoe gaat dat? En hoe gaat dat verder? En ja, dat is voor die mensen natuurlijk verschrikkelijk. En ja, daar ga je het al heel vaak over. Hè? Hoe mensen en hoe ga je maar ook om. En ja, dat is gewoon, ja, daar kun je mee sparen. En daar hebben we natuurlijk mee op een raakvlakken.
1: Ja, en nou dacht Nio van, dit vind ik zo akelig. Dit vind ik zo verschrikkelijk. Die meesten moeten in elk geval qua yield stiepen hebben. Hoe is dat gong?
8: Ja, nou, we werken hier naast de brandweerkazerne en elke keer als we dan de sirene heren, dan schiet mijn collega even van wat is er nou weer aan de hand. Nou ja, en dat is altijd slim en erg natuurlijk. Hè. Dat is voor, ja, niks is gelijk, maar ja, dit uur zal onthard en zo zit de sparen hier. En we hadden het de hele jaar dat hing met er wel wat over en alles hier raakvlakken met deze bron. En we zijn eigenlijk maar wat doen, maar wat maken we doen? Nou ja, goed, en een crowdfundingactie, ja, dat zul je wel meer voorbij komen. Dus we zijn ooit maar we dat proberen. Nou ja, toch nog even wat weken en wegen. Want ja, zou ik nog vragen die hoe ben. Het draait natuurlijk net om huis, maar om hun. Hè, om dat bedrog. En ja, nou ja, toch de keuze maken om het allemaal op te zetten. Nou ja, nou is het al een succes, dus daar ben we heel blij mee.
1: Ja, is het een succes? Op wat voor manier? Wat komt er al binnen?
8: Nou, er zit nog een €3800 zit er nog. En dan ben inmiddels 132 donaties. Ah, en ik kreeg rondom berichtjes van mensen die even willen weten waar Van der Veen is. Nou ja, dat snap ik en ik verwacht hier nog wel meer steun. Ja, mensen die... Ja, hier jaren rondom. Ik moest kijken naar een klant en die zei dat ik, ja, daar kom ik al mijn hele leven. Hè, met uw mam en met uw beppe en nu ik met mijn ben. En het is, wat dat betreft is het ja, gewoon een begrip. Ja. En, dus ja, dat is wel een succes dat we... Ja, dat het nog zo uitpakt.
1: Ja, en die centen voor de helderheid, waar gaat dat heen?
8: Ja, sure, wat precies de donatie die we kregen, wat we daarmee gaan doen, dat is ook hoe lezen mij met hunzelf, hè, wat ze daarmee gaan doen. Maar dat ben daar kosten genoeg. Sure, ik kreeg natuurlijk negatieve berichten en dat snap ik. Hè, dat ben alleen maar verliezers, ik van de buren eromheen. Hè, daar zitten een aantal ondernemers. Ja, ik mijn steun naar hun daar natuurlijk. Dat riep ik al heel wel. Hè, en de verzekering zal wel een stukje dekken, maar daar zit het Natuurmuseum boven. Ja, daar zit geen waarde op. Hè, dat is dan een waarde van beskreun. Dus ja, hoe ze dat ooit willen op poten zetten, mate, ja, dat zal vergiften worden. Mate. Ik heb geen idee, maar ik denk dat elke bijdrage... Ja, daar zeker wel een invulling kreeg.
1: Ja, nou, helder. De crowdfunding is dus het aanzet. Waar kunnen we die vinden?
8: Die kun je vinden op doneeractie, hè? Brand Sanjesu.
1: Nou, maar te vinden bij ze. Eventjes een koekel hier en hier en daar. Ja. Dan kom je er verst uit.
8: Ja, en op social zit het direct room.
1: Ja, dat
8: en,
1: is zeker.
8: Ja. Is zeker wel te vinden. Ja. Dat is zeker doneren en steun deze mensen. Want het ben echt ondernemers met passie. En ja, echt, en het gaat hun aan het hart. En ik voel, ja, voor de meesten van de dagbesteding. Het is meer dan een, ja, hoe mag ik het zeggen, meer dan een dierenpark.
1: Ja.
8: Dat maakt meesten wel beseffen. Het is net, natuurlijk is het, elk bedrijf is een verdienmodel. En dat zul ik maten om trots te ontwikkelen. En zal ik recht door de investeringen dienen. Maar ook in deze markt, het is gewoon hard werken. En deze mensen zijn gewoon steun.
1: Jo, hebben dat helder taaljachten. De crowdfundingsactie dus die te opzetten is voor Science Zoo een paar uren al naar de bron. Science Zoo kan zelf melden dat ze morgen wel weer iepen gaan. In elk geval het Boartenspark. Dat gaat weer iepen met Bistenparken. Daar is te volle skeer om iepen te kennen. Maar in elk geval kinder morgen wel weer klanten en bezoekers daar terug.

van Science Vertier en de problemen daar gaan dadelijk naar Oudwanne. De gemeente Heerenveen die maakt een onafhankelijk onderzoek instellen naar signalen van controle, psychisch geweld, sociale isolatie en mogelijke misstanden bij de religieuze gemeenschap uit de bron van Christus van Sonja de Vries. Vindt tot eerst de nieuwe partij Frisse Wind 21 in de gemeente hier van Heerenveen. Hoe dat zit, dat juist aanstaan van hier van de wetvierders van de partij. Maar eerst naar muziek. Nou, ABC is hier. When Smokey Sings.

0: Het is een eerbetoon om Smokey Robinson. When Smokey Sings van ABC.
1: Onderwijs.
0: De gemeente Heerenveen moet een onafhankelijk onderzoek instellen naar signalen van controle, psychisch geweld, sociale isolatie en mogelijke misstanden bij de religieuze gemeenschap Uit de Bron van Christus van Sonja de Vries in Oudwanne. Dat vindt de nieuwe partij Frisse Wind 21. In maart is die partij maar twee zitten in de gemeente die je komt. De fractie maakt hem zwaar naar aanleiding van een documentaire serie. De documentaire Klinkt als een secte van de EO op de landelijke televisie. In die documentaire komen ex-leden van Uit de Bron van Christus on het Wut. Ze spreken van misstand, lichaams geestelijke afhankelijkheid, zware psychische druk bij medische keuzes en het bepalen van partnerkeuzes. Frisse Wind 21 had nog schriftelijke vragen gesteld en een bol weten dat de gemeente, de politie of de helpinstanties jaarlijks signalen van misstand kregen hebben. Ik ben de roer maar Laura van Leest van Frisse Wind 21. Ja, goeiemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Waarom luidt dit van Jim als nieuwe partij eigenlijk op Jim Wai om hier nou vragen over te stellen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Frisse Wind is heel erg betrokken bij de dorpen. En deze gemeenschap zit natuurlijk al sinds jaar en dag in Oude Hoornen. Als ik het niet vergis, sinds 1986. Dus dat is al een hele tijd. En deze documentaire is onlangs geweest. En binnen onze fractie hebben we het hierover gehad. En ook wel aangegeven, goh, dit zijn zulke ernstige signalen die naar voren komen. Daar mogen we eigenlijk niet onze ogen voor sluiten. En dat is de reden geweest waarom wij politieke vragen hebben gesteld.
0: Ja, wat ben dan de signaal die het meeste indruk maakt op jou?
2: Nou, het is eigenlijk wel een breed scala aan signalen. Het gaat echt wel over intiem terreur, zoals wij dat dan, noemen. Keuzevrijheid, hè? Keuze om te kiezen voor een partner. Kinderen die bij ouders worden weggehaald. Toch wel keuzes, ook als het gaat om medisch ingrijpen. Er is een vrouw in de documentaire die aangeeft dat haar baarmoeder verwijderd is. Dus dat stapelt dan best wel op en dan heb je toch ook wel over psychische dwang, psychisch geweld en mogelijke strafbare feiten. En dat is voor ons toch de reden om deze vragen te stellen.
0: Ja, we willen heel graag dat er een onderzoek komt vanuit de gemeente. En dan vraag ik me al, leidt dat nou op de vibe van een gemeente? Kent die dat? Kent die een onderzoek dwan naar een religieuze meerskip?
2: Ja, het is natuurlijk niet iets wat iedere dag, denk ik, op het bordje komt van een college. Je hebt natuurlijk, als je dit in het klein ervaart, hè, bijvoorbeeld met huiselijk geweld, heb je de reguliere kanalen, bijvoorbeeld via Veilig Thuis. Maar dat is natuurlijk ook precies de reden waarom wij in de vragen hebben gezegd van, goh, heeft de burgemeester dit ook in de driehoek besproken? En is het een idee om ook een specialist of een professional op dit gebied advies te geven aan de gemeente? Hoe hiermee om te gaan. Maar dat er iets moet gebeuren, daar staan wij volledig achter. Want ja, je hebt hier toch wel mogelijk te maken met activiteiten die niet kunnen. En uiteraard, wij doen geen strafrechtelijke conclusies. Maar we vragen natuurlijk niet voor niks om dat onafhankelijke feitenonderzoek.
0: Nee, maar mag het net gewoon door de politie dingen worden?
2: Ja, nou daarom noemde ik al van de driehoek, daar zit politie en justitie aan tafel. En als het natuurlijk gaat om mogelijk strafbare feiten, ja, dan is de politie daar uiteraard ook onderdeel van. Maar ik laat het aan de professionals om invulling te geven aan een onderzoek, als dat er mocht komen. En dat hopen wij van harte.
0: Nou ben je een nieuwe partij in de gemeente hier, Jim Hanoek, Tagong, ta alle documenten. Had eigenlijk al een onderzoek geweest? Had je dat achter Helikin?
2: Ja, we hebben daar voordat we de vragen hebben ingediend onderzoek naar gedaan. We hebben inderdaad nu toegang tot alle documenten en we hebben niets gevonden. Wanneer je online kijkt, dus even los van de documenten binnen de gemeente Heerenveen, zie je wel dat er toch echt wel signalen zijn van familieleden, van ex-leden die zaken aangeven. Maar er is nooit, naar mijn weten, een onderzoek gedaan. Maar dat horen we dadelijk officieel als het college antwoorden geeft op onze vragen.
0: Ja, nou, die antwoorden. We lid op hun wacht zien. In de tussentijd wil het college Derek nog niet het oefenen. Ze willen eerst misschien wat er eventueel u te vragen wat er voor antwoorden op komen.
2: Ja.
0: Maar stel nou dat er wolfs een onderzoek komt. Vind je dan dat de gemeente ik ingriepen moet zoeken?
2: Ja, dat ligt natuurlijk aan wat er uit het onderzoek komt. Kijk, wij doen nu geen strafrechtelijke conclusies. Maar als daar wel blijkt dat er strafbare zaken plaatsvinden, ja, dan moet dat uiteraard opgepakt worden. En dat is ook wel wat we gevraagd hebben, of de raad hier goed geïnformeerd over kan worden.
0: We wachten eerst de antwoord naar van het college. Laura van Leest, Wutvieder en Rietslid van Frisse Wind hier in 20. Dank u wel.
2: Dankjewel, dag.
0: En dadelijk keer op de radio tiet voor het Friske Nijs. Maar Jacob Stijlwagen, een oersje van de belangrijkste zaken uit het Nijs van deze dag. Maar eerst een belangrijke vraag van Ray. Where is my husband?

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans. Alleen de prijs is anders.
7: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
7: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het had nou correct, Jelbe Sijs en West. Tiet voor een oorzicht van de belangrijkste zaken uit het nijs van deze dag. Maar Jacob Stelwagen zet het voor eens op een rijtje. Maar onder oren denk ik Jacob de Bron bij Science Vertier.
12: Ja, absoluut. Bij Science Zoo in Veenwaarden is veel mooi een grote brand in Butsen. Al gauw wat er opskaalt naar nee, grote brand. En waar het rek een NL-alert verstuurd vanwege de reekontwikkeling. En er wordt op dit tijd ook onderzoek nog naar die in. Leidt iets gebald van de veiligheidsregio Friesland nu.
13: Nou, reek is altijd gevaarlijk. Daarom gaan we direct voor waskorgen. We gaan meetploegen die om jouw metingen dienen. Het is mij nog net bekend of daar nog iets speciaals uitkwam is.
12: Meerdere bisten hebben de bron net door libben. Er zit een hin, cavia's en doon in de loods. Versanten en savannekotten die konden vrij in- en uitrennen. Het is net correct duidelijk hoeveel bisten in de loods echt te bloeien binnen. Er waren meerdere bezoekers en squalreizigers in het park doet de bron uitbruts. De bijen en begeleiders konden veilig en gauw naar boeten komen. Dit is beukenjuf Maria Elzinga.
14: De bron, ja, ik dat hij bij de beesten weer, dus zeg maar in dierentuin gedeelte. En we vernamen toen nog net in het gebouw zelf. Maar wel dat elk rap van, ja, er is bron, en ze gaan verdrutten, maar we zeggen ik alleen nog maar reek.
12: Er komt deze week een weg om een renteverheging zon. Dat binnen de meeste recente loeren uit de hypotheekbranche. Rabobank verheegt de rente midden in de week. Wils de bank dat in de regel op mandi docht. Ook ING en ABN AMRO komen met hegere tarieven. Berend Wiemenga is vastzitter van de Vereniging van Makelaars in Friesland. De verhegings komen voor hem net echt als een verrassing.
15: Nou, wij zullen natuurlijk wel de algemene trend in de wereld komen. Wanneer dan die banken het uiteindelijk dwangen, gaan wij helaas op gelukkig geen invloed op. Maar dat er gezien de omstandigheden in de wereld wat gebeuren, zo dat we het wordt verwacht zien. En dan zijn natuurlijk factoren die wij niet in de hand gaan, die dan gebeuren.
12: De 400ste humanitaire rit van de stichting Hope for Ukraine. Nee, Oekraïne is waarom. Zonder de uitbreking van de oorlog in 2022 had de stichting miljoen kilo's on helpgoed naar het land gebracht. Het gaat dan onder oren om eten, generatoren en ambulances. Een bijzondere mijlpaal, leidt voorzitter Gerben Huisman uit.
16: Dat is eigenlijk wel heel wonderlijk. Wij krijgen dat voor elkaar omdat we heel veel goederen gedoneerd krijgen. We allemaal vrijwilligers hebben die als chauffeur willen rijden. En ook gelukkig veel middelen krijgen en ook vrachtwagens om die kant op te gaan.
12: Meerdere natuurorganisaties, waaronder Milieudefensie Leeuwarden, de Friese Milieufederatie en het Friese Geheer, doen een vaststel onder Leeuwarden gemeente voor het behoud van natuurgebied Hoenspolder, onder de zuidkant van de stad. In dat vaststel wordt verregen om de Hoenspolder te versterken als grijdenvogelkern en om van de polder een icoon te maken van natuurbelibbing en educatie. Hans van der Werf is van de Friese Milieufederatie.
15: Wij willen de discussie wat meer kantelen en zeggen van ja, natuur is voor de meesten van Leeuwarden heel belangrijk. En gebruik ik nou, het is een uniek en heel bijzonder gebied. En wij zeggen er icoons om dat gebied verder uit te bouwen en te vergrutsen. En dat missen wij op dit moment heel sterk in de discussie.
12: Ons affiniteits op deze 20ste maai van het jaar 2026. Meer Nijs op omroepfriesland.nl of zelfs ook in de Omroep-app.
11: Zijn we wel dichtelijke kwaliteiten, hè, bij de Milieufederatie.
12: Ja, prachtig toch?
11: Ja, maar dat icoon van natuurbeleving en educatie. Ja,
12: ik vind het mooi.
11: Dat is zoutsjoeging, dat mat wel trok in. Dadelijk het Waarbrugd, maar Sibo Mollema.
10: Taan we een nieuwe uitdaging? Die Damstra-service onderhoud in Leeuwarden zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
17: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
10: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
18: Hier Palaspel, wie Marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
19: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
20: Maar Jan Durk de Haan.
21: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
11: Het is nou zomerritten oer Jelwe Suizen. Kappers die tentelinnige dien hier, maar ik signalen opvangen. In Snit is Joort een bijzonder experiment van start gong. Kappers in Zuidwest-Friesland worden getraind om signalen van seksueel geweld te herkennen. Met hulp van een speciale toolbox. Waarom wat krijgt de kappers een belangrijke rol spelen kennen en hoe dat in de praktijk werkt? Dus verslagjouwer Dennis Terpstra weer erbij en praten onder oren. Maar de regeringscommissaris Mariette Hamer en dat juist samen. Nou is tijd voor het Waarbericht met Sibo Mollema. Ja, goedemiddag, Sibo.
22: Goedemiddag, Jan Durk.
11: Vanmiddag zoek er nog eventjes op uit. Even een blokje om Jelwe in hennen. Maar er kwam er toch nog iets bij, Koerus hennen. Dus we zijn dan een beetje bij het worden.
22: Ja, dat voel je er toch nog eens even een snitterke. Schilder die zit op 16,4 graden. Dat voel 1,6 mm. Dan woont 16 jongen 1,4 mm. Bolzert 1,2 mm. Nou, laks dat hij geen wetter van zo kennen. Grauw 2,2 mm. Nee, meest ik geen opjefte. En Baggerveen 0,6 mm. Nou, dat weer 15,6. En dat had Joort 16,4 graden heegste west. Nou, van de Mickey kinderen nog eens een enkel licht. Buiken vallen, maar op de meeste plank bloedt het gewoon droog. Er is een mix van wolken en zinnen, maar een temperatuur van, ja, zoals die nou is, rond de 16, 17 graden. Ja, de vrij stevige wind die neemt onder het begin van de jongen allerlei zwak, waarbij de water en dan pas letter op de jongen wat minder wind hebben. Dus daar bloedt de jongen nog even steen. Vannacht ik wat wolken en opklaringen, maar een leegste temperatuur vannacht, dat is pas in de nijnacht, van zo'n goede 11 graden.
11: Daar is dat van de monnik ambitie zijn. Het is een stadige oergang van het ene waartype van dat ruinige, wisselvallige waar nou weer wat meer stabiel simmer waar. Wat betekent dat nou van morgen? Bloot het nou morgen droeg door staat on of net?
22: Ja, dat werkt wel on. Ja, want ja, we nemen morgen gewoon anders keer van het wisselvallige waar. Ja, de hele druk hè, wat bij Centraal-Europa leidt, dat bepaalt van nou meer stabiele waar. Ja, de temperatuur leidt morgen zijn 3 graden heger dan Joert en is dan graden, dan ben ik een beetje aan de voorzichtige kant. Het lijkt me als ik zo rond de 20 graden. De bewolking overheerst, maar de zin is er echt zo nodig aan bij. Nou, mij dit stabiele waar gaan wekken. Ik stek minder wind te verwachten. De west-zuidwestenwind is zwak boven land. Maar op de middag een schotje matig, gewoon vrij krachtig in het waardgebied. En in de nacht is er een amper bewolking en de wind valt ze wat heel daar voort. Ja, en dan in de nacht dan 10 graden. Maar de hele dag denk ik gewoon dat het droog bloedt.
0: Het slotstuk van onderwijs.
11: Het slotstuk, de laatste plaat van deze onderwijs. En als altijd, als alle dagen, kist op mij bepalen wat we draaien moeten. Onder hand van de actualiteit. En Joert gaat dat door de 24-jarige Freek en de 23-jarige Eva. Ze hebben een bijzondere prijs won. Ze maken een jaar lang beheerderswijze van het onbewende Zweedse eiland met Bodam. Ze nemen mij aan de wedstrijd van Visit Zweden, de toeristische organisatie. Maar een humoristische video. Als je nooit verwachtte dat ze het winnen zon, maar dat waard dus wel. Het eiland is lief en simpel. Er is geen stroom, er is geen sanitair. Ze moeten de natuur respecteren. En ze moeten het eiland een heel jaar broeken. Nou, permanent wenning, dat zit er net in voor hun. Want ja, zei ik bij een baan. Dus ze moeten weer naar huis staan. Maar ze willen wel een reis naar Zweden maken. En het eiland dus ik beziek je. Die wedstrijd wie bedoeld om te denken te vregen voor het grote aantal Zweedse eilanden. En Freek en Eva hebben echt wel geluksvogels. Want ze hebben bij 4 winners uit meer dan 2200 deelnemers. Maar wat voor plaat past daar nou bij? Maar bij Tinkjongen, bij een onbewende eiland, ja, is dat net een soort van paradies? Zelfs van Phil Collins, Another Day in Paradise. En deze, die mind dit listje ik net ontbreken. Van Kinderen voor Kinderen. Die heb ik dus al verst voor die Noordwijkkaart. Dus die draaien we in principe net. Tenzij er echt een heel soort onvragen van komen. Dan zit ik de hoorn om in het strikken. Maar bedenk wat origineler zoals dit. Want dit weer wat ik in de gouden giet. Bedenk ik hoe doe ik dit van de meditaret af. Dus ja, liet het maar weten. Wat voor plaat past erbij? Bij dat stijl dus. Freek en Eva, ze komen ergens uit de Brabant. Ze hebben een onbewende alon woon voor een ier. 06 20 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Piet Zeer staat stil als een kool op de diek binnen de woorden van de Frieske vlogger.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Op het Stedhuis van Snits is Joert het startskampioen van een experiment waarbij het kappers in de gemeente Zuidwest-Friesland, naast haar gewone werkzaamheden, ze knippen dus gewoon terug, actief letten op signalen van seksueel geweld onder haar klanten. Maar een speciale box met tips waar ze daarin stiepen. Verslaggever Dennis Terpstra hier bij de lancering en praat onder oren met Mariette Hamer. Zij is regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag. En ze luidt uit waarom dit project in het Libmer open is.
3: Nou, we hebben dit initiatief genomen omdat we eigenlijk zowel uit onderzoek als uit praktijkverhalen van kappers horen dat ze eigenlijk veel meer, als iemand bij de kapper is, horen over hoe het met die persoon gaat. Zodat zij vaak het eerste signaal opvangen dat er met iemand of huiselijk geweld of seksueel geweld of, dat noemen we dan vaak intieme terreur, dat er iets aan de hand thuis is of op het werk of waar dan ook, waar mensen heel erg mee zitten.
4: Is dat dan ook waarom er voor kappers is gekozen?
3: Ja, we zijn bij de kappers begonnen. Daar hebben we nu een toolkit voor gemaakt, echt gericht op dat beroep. Maar we merken wel dat ook andere contactberoepen, zoals we dat dan noemen, denk aan de fysiotherapie, maar ook in deze dagen hebben we veel met de schoonheidsspecialistes gesproken, dat ook die rol kunnen vervullen. Ja, zeker.
4: Nou, en nu haal maar eventjes aan, de toolkit. Wat zit er precies in die toolkit?
3: Ja, in de toolkit zitten eigenlijk allemaal kaartjes met voorbeelden en uitleg over hoe kan ik nou vragen stellen. Als ik nou voor het eerst iets hoor, hoe stel ik dan een signalerende vraag? Of als ik al in een gesprek ben, hoe kan ik doorverwijzen? Dus er zitten ook visitekaartjes in voor mensen als je er de eerste keer over wil praten, waar kun je dan terecht? Of juist voor mensen die specialistische hulp zoeken, waar kun je dan terecht? Dus er zitten hele mooie visitekaartjes ook in, maar ook veel uitleg over hoe doe je dit nou?
0: Zuid Marianne Hamer dus, Mariette Hamer, regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag. Hoe die toolbox die de studenten dus Utrecht kregen hebben. En dan is de vraag, hoe reageren die studenten daarop? Dit is Mervis, had die uitleg ik mooi kregen.
5: Ik vind het ook heel mooi dat dat dit kan bij dit vak. En ik vind het ook heel belangrijk om extra te letten op de klanten.
4: Want je denkt van, je wil ze iets meer geven dan alleen een mooi kapsel bijvoorbeeld?
5: Ja, zeker. Als ik wat kan betekenen voor ze, dan doe ik dat graag. Met liefde, ja.
4: Lijkt het je ook lastig om bijvoorbeeld tekenen te herkennen bij een klant als die bij je in de stoel zit?
5: Ik denk het niet. Meestal als ze binnenlopen, dan zie je het meestal wel aan hun lichaamstaal. Dus.
4: Want wat zie je dan bijvoorbeeld?
5: Het kan zijn dat ze bijvoorbeeld geslagen zijn of dat je blauwe plekken tegenkomt of aan hun gezicht uitdrukkingen, zeg maar. Dat.
4: En wat doe je dan? Wat zou je in zo'n geval doen?
5: Vraag of alles goed gaat. Dat, ja. En als ze daarvoor openstaan, dat ik zeg maar verder vragen stel, dan doe ik dat en dan gaan we gewoon het gesprek voeren.
4: Ja. En stel iemand zegt van, ja nee, gaat goed hoor, gaat goed. En je denkt van, nou maar volgens mij niet. Wat zou je in zo'n geval doen?
5: Ik zou het voor de tweede keer herhalen. Daarna zou ik er wel gewoon mee kappen, denk ik, ja.
4: Ben je misschien bang dat je een verkeerde conclusie trekt?
5: Dat zou best kunnen. Maar omdat ik weet dat ik goede intenties heb, zeg maar. Omdat ik diegene wil helpen, maakt dat voor mij niet zoveel uit. Nee.
4: Dus eigenlijk, en nu heb je dus een toolkit erbij gekregen. Daar zitten onder andere vragen in, waarin die jij bijvoorbeeld aan de klant kan stellen. Of onderwerpen waarmee je het misschien een beetje kan toetsen. Denk je ook echt dat je gaat helpen hiermee?
5: Ik denk het wel, omdat het hele belangrijke vragen zijn. Ik zag er ook vragen tussen van verschillende soorten vragen, wat ik wel belangrijk vond. Dus daar ga ik zeker gebruik van maken.
0: Zuid Merve dus, een van de studenten, hoe die toolkit. En van een toolkit is de makkelijke stap naar coolkits. Echo Smith.

0: Bijna Eiland daar die is gekregen van Ier, maar ze erin. Op het goudgele strand van Ameland met je draaien staat Gerlof. Midi Jan Durk, wat vies van Dussen. Samen zijn van Willeke Alberti. Hele uitdaging, als er oors neerd is. Komt van Gerry, dank u wel. Ik voor de hetelijke groetnis. Een plezierige jonta wenske. Voor het slotstuk Eilandliefde van Hessel. Aukje die kwam er mee. We denken hier om Foreigner, maar Living in a Dream.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Een onbewoonde eiland, alleenig wezen. Daar past dit versje wel bij op het strand van Ameland. Van Sonja. Paradise City van Guns N' Roses weer terug Henk neemt. Maggie McNeil wil terug naar de kust. Jelle Sandy komt er mee. Living on an Island, the status quo. Dat is wel wat voor het slotstuk. Zuid Franke Doting. Dank voor de insturing, Franke. Lid us Island in the Sea van Robouille. Island in the Stream. Dolly Parton en Kenny Rogers. Kijk, ik wil even hoe Tivoli, wat is dat ik een leuke plaat. Kinderen voor kinderen, die zou ik Linda insturen. Maar goed, ik zou de man er wel een heel stem binnenkomen, want anders is het toch wel wat ja, te verhoorlistend. Ik dacht om Koos Alberts, My Ameland, als ik het eiland zie, de Bee Gees, My Islands in the Stream, die Harry plaat ik opnom. Bij een eiland denk ik om Skilge, My Hessel dus, terug naar de Schelling. Anneke komt in My Vince Jealous is neemt, Conquest of Paradise, Islands in the Stream van Dolly Parton is neemt. En eens even zien op een kangaroo-eiland van het cocktail-trio. Maar ja, we kunnen het eigenlijk maar één plaat draaien.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Dus Matty, een keusmaatje. Dus ik let hem al vers jaar naast een beetje een idee. Ik kan nog eventjes vertellen dat Islands in the Stream ik nog terug Alberto inschinnen waard. Maar de wie al gauw in, die kwam maar dissen van Casey en de Sunshine Band om. Zonder er even bijpakken, weet ik al bij wie. Ida wie dat, die zei, wie hier maar draaien.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. West maar worst. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofma zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
4: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van fans over slecht zicht. Concertgangers met staanplaatsen klaagden online dat hoge delen van het podium en de loopbruggen het zicht op de show belemmerden. Wanneer de aanpassingen worden gedaan is onbekend. Tot 5 juni staat Styles nog in de arena. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Volgens minister Eleanor Bookholt O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
6: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: De stilte, mij volsla in de rest, het is zout dichtbij.
1: Ik viel de warmte, mijn hart vast, het neemt bezit van mij.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van fans over slecht zicht. Concertgangers met staanplaatsen klaagden online dat de hoge delen van het podium en de loopbruggen het zicht op de show belemmerden. Wanneer de aanpassingen worden gedaan is onbekend. Tot 5 juni staat Styles nog in de arena. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Volgens minister Eleanor Bookholt O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
6: Balki breekt

0: Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Balkie Break de Week. Ja, op deze mooie woensdagavond, 20 mei 2026. Aflevering 233. En natuurlijk, onze studio is helemaal vol. Goedenavond, Sebastiaan.
1: Ja, hallo, daar zijn we weer.
0: Ja, we zijn er.
1: Ja.
0: Gaan we op vakantie?
1: Ik ben net geweest, joh.
0: Daarom zei ik het ook. En een hele goedenavond, Rianne.
2: Goedenavond.
0: Ja, we zijn er weer, hè?
2: Ja, gezellig.
0: Team compleet. Goedenavond, natuurlijk onze technicus Bjorn.
3: Hele goeie avond.
0: En natuurlijk onze grote man. Onze, de top 5.
1: Onze eigen top 5.
0: Onze eigen top 5, hè? Menno, goedenavond.
4: Hi.
0: En natuurlijk hebben we ook nog Alco.
5: Hallo.
0: Wat voor lekkers heb je meegenomen, Alco?
5: De seizoenscake.
1: En wat is het seizoen?
5: Ja, lente. Lekker een vis en cake.
1: Lente. Wat zit erin, was de vraag.
5: Ja, dat is een geheimpje.
1: Oké, dan moet ik proeven.
5: Gaan we proeven.
1: Nou, kom maar door.
0: Het alvast snijden?
5: Ja, zou ik het alvast snijden?
0: Ja, is goed. Lekker. Hey, en natuurlijk hebben we ook twee... prachtige gasten in de studio. Een hele goede avond. Ik ga even meteen beginnen met jullie. Wie zijn jullie?
6: Nou, ik begin wel. Ik ben Marcel Meppelink. Ik ben zanger en gitarist bij de band Volgas uit Tjum. En leuk dat we hier vanavond mogen zijn. En ik heb meegenomen.
7: Jessie van Volgas is hier ook. En heel fijn dat we hier mogen zijn.
0: Ja, nou, van harte welkom.
7: Dankjewel.
0: Straks gaan we nog meer over hebben van wat jullie gaan ook live spelen.
6: Zeker, ja.
0: Oh, heerlijk.
6: Ja.
0: En natuurlijk hebben we wat nummers ook nog klaarstaan voor jullie. En, maar voordat wij dat gaan doen, natuurlijk wil ik uit India natuurlijk ook de groeten doen. Hun hebben al bericht gestuurd van iedereen de groetjes. En Mallory, Roy en Misty, die kijken ook mee, ook op hun vakantie.
1: Oh, gezellig, waar zijn ze?
0: In Purji.
1: Ah, ik zoek het zo even op.
0: Ja, zoek het maar even op. En natuurlijk, wat hebben we de eerste uur? Onze gasten, we hebben de quote van de week. De tweede uur hebben wij.
1: Ja, de top 5 van Menno. En hij is spectaculair.
0: Ja, spectaculair?
1: Ja.
0: Hoe weet jij dat?
1: Ja, ik
0: nou weet zo... ik dus één keer iets
1: erg
0: niet.
1: Erg is dat, hè?
0: Dat is erg.
1: Hoe voelt dat?
0: Nou, dat voelt raar.
2: Hey, je bent de enige.
0: Nou, jullie wisten het al. Maar er staat een nummer al klaar van jullie. Willen jullie wat over vertellen?
7: Ja, tuurlijk willen we wat vertellen. Vertel maar, Marcel, wat...
0: Over het vertellen?
1: Nou, dat is leuk, ja.
2: Oh. Zo gaat het.
6: Kijk, zo gaat het altijd, hè? Maar dat maakt niet uit.
0: Leuk.
6: Nee, het nummer wat ik zie staan, dat is terugzetten is stoer. Nou, dat doorzetten is stoer, daar gaat het ook over. Hè. Op tijd opstaan en aan de gang en niet al horen, waarmaken wat je zegt. En in het weekend ontspannen en feest, daar gaat het over.
0: En veel bier drinken.
6: Onder andere.
0: Ja,
6: zeker weten.
0: Zeker. Ja, tenminste zo denk ik, vol gas.
6: Ja, maar vol gas is ook echt lekker boerenrockmuziek en stampen. Dus dat hoort er goed bij, ja.
0: Maar hoe zijn jullie op het nummer gekomen?
6: Ja, kijk, de nummers die ontstaan op een gegeven moment, dan kom je aan een tekst of een zinnetje of een woord en dan schrijf je daar een tekst uit. En zo is dit nummer ook ontstaan. En het is misschien wel een stukje wat je zelf meegemaakt hebt of een verhaal wat je een keer gehoord hebt of noem het op. Het kan overal vandaan komen. Dat is het leuke van muziek maken.
0: Oké, maar alle nummers die jullie hebben gemaakt is in het Fries?
6: Op één na, die komt straks ook nog voorbij, dat is wat nieuws. Maar normaal is eigenlijk alles bij onze Friestalige... muziek, boerenrock, country-achtige muziek.
0: Oh, heerlijk.
6: Ja.
0: Nou, kondig maar aan.
6: Dan komt hij er nu. Terugzetten is stoer van Volgas. On Angel.

0: niet live, maar wel vol gas. Trogzetten is tour. Ja. Ja, klonk dat een beetje?
1: Ja, heel erg.
0: Oh, hallo, hallo. Bon Jovi moet even de mond houden nu hoor. Een beetje ertussendoor blaren. Ja, ik spreek normaal geen Fries, dus ik doe mijn best voor je.
1: Oh, dat is heel netjes, ja.
0: Dank je wel. Maar Volgas is een hele band. Dus er zijn meer dan twee.
1: Klopt, we zijn met z'n vijven.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En want jij speelt iets kleins?
1: Ja, ik heb nu de banjoline bij me, maar ik speel vooral toetsen en akoestische gitaar in de band.
0: Oh, oké, dus wat we net hoorden aan toetsen, dat ben
1: dat
0: jij?
1: Dat was ik, ja.
0: Oh, wat cool.
1: Zeker, ja.
0: Oh, heel goed. En jij speelt gitaar, denk ik?
2: Gitaar en zang doe ik, ja.
0: Dat idee kreeg ik al. En wie hebben jullie nog meer dan?
2: We hebben Klaas de Jong, de drummer. En die doet ook zang, doet hij. Erik Bruining uit Watten. Die doet basgitaar en ook zang. En dan hebben we Dirk Willem Bakker uit Lollum. Die doet een klein beetje zang en de leadgitaar doet hij.
0: Oké. Okay. Dus dat is veel gitaar en toetsen en drums.
2: Ja.
0: En
1: veel gitaar vooral.
2: Heel veel gitaar normaal en... En feest.
0: Oké. Okay. Vol gas, dat is altijd deze muziek? Echt gewoon ook vol gas geven, zeg maar?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet.
0: Oh.
1: Het is dit. Het is zeker dit, absoluut. Maar het is ook wel een paar rustige nummers ertussen.
2: We hebben een goede balans, vinden wij. We doen echt dikke rock and roll. Beetje normaalachtige boerenrockmuziek. Maar ook country, Johnny Cash-stijl. En ook wat ballades zitten er tussendoor. En in optreden dan is het een beetje een flow van wilde muziek en een rock and roll tot rustige luisternummers.
0: Heerlijk.
2: Ja, vinden wij wel, ja.
0: Ja, nee, het klonk hartstikke goed.
2: Nou, dankjewel.
0: Ik kijk even op rechts.
3: Ligt er nou weer nu aan? Kijk. Ja, nee, ik vind hem erg up to beat, zeg maar. Vind ik wel leuk.
0: Ja, het klonk, hier kun je wel vol gas met een biertje, inderdaad.
1: Zeker weten, ja.
0: Ja, maar, dat moet wel lukken.
1: Dat lukt wel.
4: Wat voor instrumenten heb jij meegenomen?
1: Dit is een banjoline.
4: Oh, spelen is een kleine...
1: Het is eigenlijk een kleine banjo.
4: Ja.
1: Een ukulele combinatie. Beetje Hawaii vibe, toch?
0: Ja. Ja, echt.
4: Oh, heerlijk. Ja.
2: Dat komt. Beetje zomerse gevoel,
4: ja,
2: hè?
4: Nou, ja, nou, we gaan richting zomer. Einde van de week, 26 graden.
2: Ja, klopt.
4: Barbecue, bier.
2: Precies, volgaas.
4: Volgaas. Ja, ja, toch? Ja. Hé, we gaan gewoon vragen. Gaan jullie live spelen voor ons?
2: Ja, nu gelijk? Of
4: ja,
2: nee?
4: Je hebt alles bij je.
2: Nou ja, alles, maar we hebben een mooi deel bij ons.
1: En
2: we doen, we doen even een nummer, dat heet De Leenwerker. Dat is De Loonwerker. Dat is een van de allereerste nummers die we gemaakt hebben. Ook het bekendste nummer bij de Keten de Jeugd. Iedereen zingt het mee. En het gaat over de loonwerker. De man die bij het loonbedrijf werkt, bij de boeren langs gaat. Beginnen?
4: Begin maar.

0: Dank u.
1: Oh, het is toch altijd heerlijk, hè, live muziek?
2: Ja, het is ook wel heel leuk. Ik versta het gelukkig wel.
0: Oké, dat is een goede zaak.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Nee, ik luister goed mee, hoor. Ja.
1: Waar zongen ze over? Ik heb de kraammachinist gehoord.
3: Ja, heel goed. Yes.
0: De eigen chauffeur, de kraammachinist. Ja, gewoon de mama bij het loonbedrijf. Daar ben ik zelf iemand van geweest. Dus het nummer gaat een beetje over mijn eigen jeugd en opgroeien. En nou ja, dat zingt leuk. En veel herkenning in de feesttent bij de jeugd.
2: Oh, dat geloof ik graag, ja.
1: Maar jullie treden vaker op. Wat voor feestjes?
3: Veel festivals doen we eigenlijk, hè?
0: Ja, festivals en ook wel afgelopen woensdagavond stonden we bijvoorbeeld in Lochem. In het camping Hekselaak. Daar waren alle normaal fans die donderdags naar normaal gingen in Lochem. Die stonden op de camping en dan hebben wij de woensdagavond in de stal gespeeld daar. Nou, dat was hartstikke leuk feest. Dus van grote feestjes, kleine feestjes, festivals. Het maakt ons niet uit waar ze ons willen hebben. Daar willen wij ook graag naartoe.
1: Nee, je bent Oeral.
0: Ja.
1: Maar gaan jullie ook naar de Oeral?
0: Nog niet geweest, maar nee. Ook daar zouden we graag een keer naartoe willen natuurlijk.
3: Zou leuk dus, wezen, ja.
1: Ja, ik zag het hier staan, ze zijn overal, dus ik denk ja, een inkoppertje Oeral.
3: Ja. Ja. Kun je het regelen of niet?
1: Ja, nee.
0: Misschien luistert er iemand.
1: Ja, je kan een oproep doen, toch?
3: Ja, zeker.
1: Ik heb hier nog onze hoofdredacteur. Misschien kan ik daar wat mee vragen. Of die even kan doorsluizen.
3: We spreken hem straks even aan.
2: Ja, precies. Ja.
1: Hey, nee, maar hartstikke leuk. Ja. Maar jullie hebben nog meer. We hebben een cd gekregen. Met jullie handtekeningen erop. En die is...
2: Geld waard.
1: Geld waard.
0: En net uit. Is net uit. Is net gisteren binnengekomen.
2: Hebben wij de eerste dan?
3: Jullie hebben de eerste, ja.
2: Oh, dat is heel tof.
3: Dit is onze nieuwe EP. Ja, die is misschien net uit.
0: De eerste, dat even opzetten zeker.
1: Even vasthouden.
0: Ja.
1: Want hun komen vaker in de beeld.
3: Oh, komen we ook in beeld.
0: In beeld.
1: Ja, ja. We hebben beeld.
0: Oh ja, ja, precies. Kijk. Oh ja, kijk.
1: Kijk, we hebben camera's.
0: Nou, kijk eens hoe mooi dat die is. En ja, dat is de EP Terugzetten Stoer. Het nummer hebben we net al gehoord als een van de eerste nummers. Daar staan vier nummers op. 1 Nederlandstalig nummer. Dus ook voor de mensen die geen Fries verstaan, kunnen dat verstaan. Er staat 1 heel rustig nummer op. Country nummertje. Mien Longen is dat. En nog 2 dikke stampers. Dus nou, dat hebben we dit jaar opgenomen en ook uitgebracht. En zo proberen we elk jaar wat nieuws uit te brengen. En zo staat ook op Spotify staat er al heel wat... nummers van Volgas, met een F, hè, Volgas.
2: Hoe lang bestaan jullie al dan?
3: Is ons zesde seizoen?
0: Ja. Zevende.
3: Zevende alweer.
0: Ja.
3: Zevende.
0: 2019 begonnen.
3: Ja, 2019, ja.
2: En dat betekent dan ook het zevende album?
3: Nee, dat niet.
0: Nee, even kijken. We hebben in albums hebben we 2 volledige albums opgenomen. 2 EP's nu. Dus dat zijn 4, hebben we 4 cd's eigenlijk met Hoesje. En daar hebben we nog losse nummers opgenomen.
3: Singles.
0: Singles nog een stuk of 4. Dus van alles.
2: Kijk aan. Oh, dus we kunnen de verzameling nog uitbreiden.
0: Ja, ja, ik kan gewoon doorgaan hoor.
2: Ja.
1: Ja. Vaker komen hè?
0: Ja, nee.
2: En dan iedere keer een cd meenemen bedoel je. Ja, ja, ja.
1: Nee, maar voordat wij... naar jullie weer teruggaan met live muziek bij. Gaan wij toch even wat anders doen. We gaan een andere nummer draaien.
2: Nou, is dat nou weer?
1: Ja.
3: Ah, voor de afwisseling.
1: Voor de heel afwisseling.
3: Slim. Ja.
2: We hebben live mensen in de studio.
1: Ja, ja, maar kijk. Oh, het is alweer weg.
2: Nou, jammer. Gaan we door.
1: Ja, nou, dan gaan jullie live zingen.
0: Oh, nog een keer live?
1: Ja.
2: Ja. Ja, tuurlijk. Daar kom je voor, toch?
0: Maar dan doen we een heel ander nummer. Dan doen we nou Handelsman. En Handelsman, dat is een nummer... Het gaat over een handelsman die van boerderij naar boerderij ging, zo 200-300 jaar geleden, en zijn spul verkocht. En als hij dan aan een boerendochter een mooie charretel verkocht had, dan moest het natuurlijk ook gelijk aangepast worden. Dus die man die hield er wel van, zeg maar.
3: Zeker. Het is ook wel leuk om de clip eens een keer te kijken trouwens.
0: Oh, leuke clip erbij. Oh ja, clips. Ja,
3: we maken ook wel leuke clips.
0: Ja. Vinden van de volgers. Er staan wel een stuk of 5-6 clips of denk ik. Dus,
3: het is wel grappig soms. Ja.
0: Komt-ie.
1: Gaan we zeker doen.

0: De Handelsman. Dank u.
1: Fantastisch. Ik vind die tekst ook echt wel geweldig.
2: Leuk.
0: Oh, dank je wel.
1: Superleuk.
0: Ja.
2: Heel leuk. Vind ik ook. Marcel die schrijft altijd teksten, maar het zijn echt verhalen, vind ik altijd.
1: Ja.
2: Dat maakt het leuk.
1: Het zijn een beetje van die troubadour liedjes.
0: Het moet een beetje, je moet ook ergens over zingen en het is dan ook leuk als het een beetje een verhaaltje is.
1: Ja.
0: En natuurlijk is een nummer een beetje schreeuwen en blij, dat is ook leuk. Maar als je moet luisteren, dan is een verhaaltje mooi, vinden wij.
1: Ja, nee, dat snap ik. Ja. Heel leuk ook, dat einde.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Dat verwacht je dan weer niet.
0: Precies.
1: Heel cool.
0: Ja, dankjewel.
3: Ja. Ja, nee. Ik ben helemaal... Ja, vertel.
1: Ja, nee, ik weet het even niet. Maar jullie hebben dus ook clips erbij.
2: Ja, klopt.
1: En die nemen jullie met elkaar op?
2: Ja.
1: En zien we dan gewoon de band of zien we het hele verhaal ook?
2: Ja, soms dan zijn we verkleed en dan gaat het hilarisch.
0: Nou, we maken een mooi verhaal van altijd. En we proberen een beetje in de geest van het nummer te blijven. Dan hebben we ook een nummer dat heet Hard in Hazes. Nou, dat is dan een beetje een beetje oude hoofdclip geworden. Maar dit nummer Handelsman, dat is wel echt het verhaal. Een beetje zoals het, zoals wat we zingen, is wat je ziet. En dat maakt het hartstikke leuk. En zwart-wit en op oude boerderijen met de paarden en de wagen. Maar zoek het op YouTube. Dat is,
1: dat ga ik zeker
0: opzoeken, want het is, en er staan veel meer clips op. Zo mooi is wat. Ja,
1: oh, dat goed.
3: Want ik zit nu op jullie pagina en dan vind ik een hele mooie foto van jullie, ook in het zwart-wit.
0: Ja. Klopt.
2: Op onze website bedoel je? Ja, hele mooie foto geworden.
3: Ik vind het, met de cowboy.
2: Ja, we hebben altijd wel de cowboy hoed op, inderdaad.
3: Ja, het is toch altijd een beetje country, Fries country.
2: Ja, klopt. Ja. Ja,
0: country minded, ja, klopt, zeker. Ja, dan houden we zelf ook van country muziek. En als je wat maakt, wat je zelf leuk vindt, dan straalt het dat ook uit. En dan wordt het ook herkend op die manier. Dus dat is belangrijk.
3: Maar ik vind het gewoon machtig van je hebt country muziek, maar dat breng je in het Fries. Je verbindt het met elkaar.
2: Ja.
3: Want je had, we hadden vorige week een Arjen Reitsma, ook van de country. En dan had je een bepaalde Amerikaan.
1: Americano. Americana? Ja. Ik weet het niet meer.
0: Americana, ja.
1: Ja, hè?
3: En waar vallen jullie onder dan?
2: Ja, wij zijn eigenlijk wel de boerenrock. Ja. Met een likje country erin.
0: Country, dat is achtige muziek, denk ik. Beetje, als je in Amerika heb je dan een beetje een stroming. Dat is country muziek. Red, dirt, country is dat. En ik denk dat wij daar een beetje onder zouden vallen. Als wij daar zouden wonen. Dus past mooi bij ons. En als je zingt in de taal waar je in denkt. Dan kun je het ook beter overbrengen. Dus het helpt ook.
3: Zeker. Ja, het is tijd. Oh, onze format.
1: Ik hou hem al binnen.
3: Ja?
1: Ja, ik onthoud het wel.
3: Okay. We gaan straks verder met jullie en met live muziek. En we hebben nummers klaarstaan van jullie nog erbij. Maar voordat we daar naartoe gaan, het is 7:55. We hebben de quote van de week.
4: Balkie breekt de week. Quote van de week. Omroep
5: Zeeland. You don't react to other people. You react to your nervous system's memory of them. Your body is a brilliant recording device. It remembers every time connection felt unsafe. All it cares about is protection. So to keep you from getting hurt again, it does something automatic. It braces. Using your earliest relationships, it builds a map of what love is supposed to feel like. And then it filters every new person through that map. If your past required you to be perfect to be loved, your body learns anxiety. Even with a safe, consistent partner, it will scan for distance, for tone shifts, for something to confirm its fear. Not because they are leaving, but because the memory is. This is often explained through neuroception, the idea that your nervous system detects threat long before your conscious mind does, which means your triggers are not just emotional overreactions. They They are biological defense mechanisms. And those mechanisms are built from survival. So changing your relationships is not only about communication. You can talk, set boundaries, go to therapy. But if the nervous system stays in defense mode, your conflicts will keep repeating. The real shift happens when you signal safety to the body through slowing down, through grounding the breath, through consciously staying present in the discomfort. Because the moment the body feels safe, your capacity for real connection begins to open with it.

0: naar de quote Sam Smith met Writings on the Wall van James Bond.
1: Ja.
0: Ja, we hadden er weer een. Maar gauw terug naar Vol Gas. Want ik begrijp dat jij loonwerker bent geweest.
1: Klopt.
0: En ondertussen nu alleen muzikant?
1: Nee. We hebben allemaal gewoon een baan. En ik zit bij een aannemersbedrijf in de grondverzet als uitvoerder. En ik heb altijd bij het loonbedrijf gewerkt, kraammachinist ben geweest en zo doorgegroeid in de werkzaamheden tot uitvoeren. Ja.
0: Oké, dus dat eerste lied, dat ging echt over jou?
1: Ja, heel veel nummers die ik schrijf, daar zit wel een stukje van mezelf in, denk ik. Ja. Dus je schrijft over dingen die je weet. Dus overal zit wat in.
0: Maar je schrijft zelf alle muziek?
1: Of alle teksten schrijf ik zelf en wij hebben ongeveer 60-70% eigen melodieën.
0: Ja?
1: En dan doen we ook nog een paar, dan doen we melodieën van andere muziek die we mooi vinden, dan eigen tekst opmaken. En ik maak dan een basis en dan speel ik dat één keer in de oefenruimte. En dan gaat iedereen die gaat meedoen en dan verandert het nummer vaak ten goede. En, ja. En dan zit voor iedereen zit er wat in. Dus zo ontstaan de nummers bij ons.
0: Oké, dus uiteindelijk ontstaat het gewoon door het spelen?
1: Ja, de basis is er. Ja. Maar de basis is heel klein, zeg maar. En dan groeit het doordat iedereen zijn eigen inbreng erin heeft. Zijn eigen muzieksmaak erin toevoegt. En ook zijn eigen muziekspel erin maakt. Ja, zo gaat dat.
0: Ja, dan moet je ook wel verdomd goede muzikanten zijn. Ik bedoel, als je niet... Nee, maar goed, je kan het ook van bladmuziek doen.
1: Ja, maar ik kan geen noten lezen.
0: Nee, precies. Maar dan moet je het onthouden. En je moet ook nog weten wat je speelt. En het...
2: Lekker op gevoel.
0: Ja.
2: Ja,
0: dat zijn de beste muzikanten wat mij betreft.
2: Het is het leukste om te doen ook.
0: Ja, het lijkt me. Maar wat doe jij dan? Zit jij op de trekker?
2: Nee, ik zit niet op de trekker. Nee, ik werk in de zorg. Heel wat anders.
0: Oh ja, dat komt natuurlijk ook nog.
2: Ja. Nee, ik kom ook niet van een boerderij of zo. Wel uit een dorp. Maar
0: Hoe komen jullie aan elkaar allemaal? Vier mannen, één vrouw?
2: Ja, in 2019 hadden we dorpsfeest in Tjum. En dan had ik samen met mijn broer bedacht om alle Friese of alle muzikanten uit het dorp samen te brengen en daar een Tjommer Proms van te maken.
0: Oh, wauw.
2: En daar is eigenlijk dit bandje uit ontstaan. Ja.
0: Oh, wat goed. Het is, ja. Op die avond zeiden jullie ook, dit klinkt wel. Moet we vaker doen.
1: Ja, op die avond was het hartstikke leuk en gezellig. En later toen...
2: Veel bier.
1: Veel bier en zwetsen. Maar ook een ander festival in Tjum, het Fuel Power Festival. Daar zat ik in het bestuur en daar had ik een nummer geschreven. Vol Gas in het Wilde Noorden. Dat gaat over dat festival. En daar heb ik iedereen weer opgebeld. Ik zei, zullen we het nummer opnemen als promotie voor het festival? En zo is het eigenlijk doorgegaan. Hebben we opgetreden daar. En toen vonden we allemaal zo leuk. Zijn we blijven oefenen. En er waren nog meer teksten. En... Toen kwam de coronatijd aan, er was er toch niet veel anders te doen. Dus kon je mooi elke week op minimaal 1,5 meter van elkaar oefenen.
2: Ja, nou, muziek maken.
1: Muziek maken. Ja. En dat ging. En daardoor hebben we heel veel eigen nummers geschreven en gemaakt. En konden we al na die tijd al een goed half uur optreden. Nu kunnen we ondertussen wel 2 uur optreden met eigen nummers.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Wat is je favoriete nummer?
2: Mijn favoriete nummer? Oeh.
0: Heb je die überhaupt?
2: Nou, ik vind eigenlijk de nieuwe Mean Lawn vind ik wel heel mooi. Het is een heel rustig nummer. Dat vind ik wel echt een mooi nummer. Maar er zijn heel veel mooie nummers. Maar ik denk dat dit wel mijn favoriet nu is.
0: En om te spelen?
2: Om te spelen?
0: Ja.
2: Ja, dan hou ik toch wel een beetje van het feesttent gehalte. Dus dan vind ik Akalien heel leuk. Ja.
0: Oké, maar dan speel je toetsen, denk ik.
2: Ja, speel ik toetsen. Ja.
0: Dus dat wordt hem vanavond niet.
2: Nee, wordt nu niet. Nee. Die heb ik niet meegenomen.
1: Nee, maar je kunt hem nog wel draaien misschien.
2: Ja.
0: Nou, ik kijk even naar de overkant. Die gaan hard aan het werk nu.
2: Ja. Ik vind trouwens beul voor mijn drank vind ik ook heel lekker. Ja.
1: De beul voor mijn drank. Ja, ik ook. Die komt er straks ook aan. Zie ik op dat hele grote mooie scherm hier voor me.
2: Oh, ja. Dus,
0: ja, hij staat er inderdaad.
1: Ja, zeker. Die vind ik ook heel mooi. Ook echt power gitaar.
2: Heb jij een favoriet nummer?
1: Van Vol Gas bedoel je?
0: Ja.
1: Nou, als ik zou moeten kiezen zou ik zeggen Lean Worker, omdat dat het eerste nummer was en iedereen zingt dat mee. Maar ik vind heel veel nummers zo verschrikkelijk mooi en ik hou echt van het normale ritme op een gitaar ook. Hè. En dus die nummers, die vind ik mooi, maar Mean Lawn, dat ligt heel dicht bij mij dat nummer. Dat is een heel mooi nummer vind ik. Dus ja, nee, geen favoriet nummer dat ik zeg van dat is hem. Nee.
0: Alles is gewoon mooi.
1: Ja, het is maar net in welke situatie dat je speelt. Ja. Dat is heel belangrijk. En als je in de achterhoek speelt en je speelt een nummer... wat bijvoorbeeld een cover is van een normaal melodie... dan zie je iedereen met vuur in de ogen en de vuisten omhoog. En dan vind ik die nummers daar veel mooier om te doen... dan als een ander nummer bijvoorbeeld. Dus net wat het publiek doet. Dat maakt de sfeer eigenlijk.
0: Ja. Ja, precies. Maar ja, goed, als je in de achterhoek nou een cover van normaal speelt... Jullie zingen Fries?
1: Ja, we houden eigen tekst op, zeker.
0: Kijken ze dan niet eerst een beetje of dat klopt niet?
1: Nou, in het begin wel, maar wij zijn zo langzamerhand ook bij de groep die ook van Normaal houdt en van Jovink en de Burgers en zo zijn we best wel een bekende naam aan het worden. Dus ze kennen ons misschien ook wel een beetje. En wat ze niet weten, in Fries zingen ze wel mee in het Achterhoek. Dat maakt helemaal niet uit. De feesten worden niet minder dan.
0: Nee, juist wel meer. Oh, goed, ja.
1: Ja.
0: Oh, cool. Maar waar kunnen jullie de komende tijd vinden?
2: We staan binnenkort op Bumarok.
1: 30 mei Bumarok in Arnhem.
0: Ja?
1: Dat is Bob en Dokkum. Dat is ook een nummer van ons, Bob en Dokkum. En daar staan we 21 juni staan we bij Iduna Park in Drachten. Dan hebben we een vakantie.
2: En samen met de kast. En ja, dinges.
1: Nee. Ja, maar dat is ook een leuk festival. Nieuw festival volgens mij. Augustus hebben we weer 1 of 2 optredens staan. Staan we op het Spierballenfestival in Winsum. En op de Gondelvaart in Oldenboren. En dan hebben we volgens mij september nog wat staan. Nou, en dan komt een beetje de rustige periode weer aan. Maar we hebben voor januari alweer een staan. En februari staat er weer wat. Dus, we proberen ongeveer 10, 15 keer per jaar... Dat is ook leuk. Dan heb je elke maand 1 keer of 2 keer per maand heb je dan. En dan, dan heb je hartstikke mooi heb je dan. Ja.
0: Wat heerlijk.
1: Ja, vinden wij wel. Ja zeker weten.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. En wat je noemt, dat zijn allemaal wel gezellige feesten.
1: Ja,
0: Oldenborn kan het ook wel goed.
1: En we stonden afgelopen hemelvaartsdag in Heeg op een heegspanning. Nou, daar stonden we om 6 uur. In een klein straatje, klein podium. En allemaal, maar dat was heel gemixt. Van oud tot jong kinderen. Van 2, 3, 4 jaar. Tot opa's en oma's die mee waren. Tot 80 jaar. En iedereen deed mee. Allemaal op de knieën. En ik zag op een filmpje nog dat een van die opa's... die heeft een 30 minuten werk gehad voordat hij wel echt opstond.
2: Ja, dat zag ik ook na de tijd. Ja. Oh, ja.
1: Maar dat hartstikke leuk. Dus, ook daar een leuk feest. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar we staan. Wij vinden alles leuk. Ja, het publiek leuk is, vinden wij het ook leuk.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, we hebben hem nog niet overkant.
1: Welke gaan we zoeken? Maar we kunnen een bul voor mijn drank eerst wat draaien. Aquiline heb je hem al.
0: Kijk.
1: Oh, kijk. Oh, dat is wel een heel mooi nummer eigenlijk.
0: Maar dan mag jij hem aankondigen.
2: Oké, komt ie dan. Hier is Volga's mooi. Aquiline.

0: hier wil je gelijk aan meedoen.
1: Hoppa.
0: Ja. Nee, maar het is ook gewoon heel catchy en heel, nou ja, in die zin simpel dat je gewoon lekker mee kan zingen ook. Ja. Ja, heerlijk.
2: En in welke album staat dit nummer?
3: Deze staat op het vorige album Hurken Yet Erbij.
0: Ja, dat is een beetje een combinatie.
3: Ja, maar dat is ook wel echt Hurk album is dat. En nou, daar staat het nummer op. En daar staan heel veel mooie nummers op, een stuk of 10. En ook te vinden op Spotify. Dus iedereen kan hem zoeken. Of op YouTube staat hij ook wel op, denk ik. Ja,
0: als je hem ouderwets op een schijfje wil hebben?
3: Ja, zeker. Ook die is op schijf te krijgen. Dus en dat, zoek dat allemaal op de website.
0: CD'tje via jullie website.
3: Ja, website. www.volgas.nl te bestellen.
0: Ah, niet eens .frl?
1: Nee, helaas.
2: .nl.
1: .nl.
3: Ja.
1: Ja.
3: Zeker.
2: Ja.
0: Hey, nou, gaan we kijken. En kopen.
2: Ja. Wij hebben de eerste druk. Dat is toch mooi?
0: Ja, ja, van, ja, maar die anderen horen er ook bij.
2: Ja, dus dat...
0: maar dit was natuurlijk gewoon opgenomen. Ik wil jullie eigenlijk nog een beetje live horen spelen. We hebben in dit uur nog 7 minuten.
2: We hebben nu 7 minuten. Dus...
1: 7 minuten.
2: Ja.
3: Dan zeg ik, dat meen ik niet serieus, maar Hardy & Hazes.

0: On it, yo.
1: Dit is uit het leven gegrepen ook?
0: Nee. Nee, dat durf ik nou niet te zeggen bij de radio natuurlijk. Nee.
1: Hey, maar jullie, ik let natuurlijk wel heel goed op. Wat betekent scherpje die?
0: Scherpje op. Kap erbij.
1: Ja. Ah, oké. Okay, ja. Op.
0: Ja.
1: Nee, alsof jij de verstand van hebt.
2: Hey, we hebben nog 4 minuten.
0: Ja.
2: Ik wil u hartstikke bedanken dat jullie er hier waren.
3: Dankjewel.
0: Geen dank.
2: Kom binnenkort weer eens langs.
0: Gaan we doen.
3: Leuk.
2: En lijkt me hartstikke leuk. We gaan wat plannen en dan kom je weer langs. Net als Sipke de Boer. Die komt altijd. Ja, Patrice komt ook altijd.
3: Met z'n allen een keer. Ja. Leuk. Ja,
2: lijkt me gewoon hartstikke leuk.
0: Dan nemen we alles mee.
2: Ja. We hebben 3 minuten. En ik zou zeggen, in die 3 minuten, maak met een live nummer, gaan we dan uit.
0: Met een live nummer gaan we eruit.
2: Ja.

0: dat hebben jullie snel gedaan. We hebben nog dikke minuut over. En ja.
1: Gewoon lekker door.
0: Ja, gewoon lekker door.

0: is Balkie Breekt de Week.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sporten.

0: en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op 24 juni opnieuw het werk neer. Volgens vakbond FNV rijden er die dag tussen het begin van de dienst en 8 uur 's ochtends geen treinen, bussen, trams en metro's. De actie is gericht tegen kabinetsplannen rond de AOW, WW en VIA. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Balki breekt de week. Met Rajesh, Sebastiaan en Rianne.

0: Oh, heerlijk.
1: Ja, je herkent haar niet, hè?
0: Nee.
1: Nee. Maar dit was Cher. Met de kliksong.
0: Ja.
1: En welkom terug bij Balkie Breekt de Week op woensdag 20 mei 2026, aflevering 233. In één keer.
0: Ja. Ja, Menno. Hey.
2: Hi.
1: Ja, de Changing of the Guard hebben we hier gehad. Dan Bjorn schuift door en dan hebben we Menno het komende uur. Met de top 5.
2: Klopt, ik ben er ook nog.
1: Oh, alsof we je vergeten.
2: Nou, ik voel me niet vergeten hoor.
1: Oh, gelukkig maar. Dat scheelt weer.
0: Ja, ik vond het wel vorige week wel leuk. We hadden 2 top 5's. Totaal een top 10. En toen zei hij van, is dit elke week?
1: Nee, is dit gewoon jouw plek.
3: Hij was helemaal in de stress.
2: Ja. Ik was ook thuis aan het derde uur, hè, dus
1: ja.
2: Moest ik te laat in bed.
0: Ja, en de volgende dag was je toch vrij.
2: Oh ja, dat is waar.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ik weet niet welke top 5 er is. En iedereen weet het hier wel. En dit is voor het eerst bij Balkie. Balkie weet het meestal al eerder. Maar helaas deze keer niet. Dus Menno.
2: We beginnen met de top 5.

0: Maar wil je echt niet echt een wilde gok doen?
1: Ja, ik denk blues. Cher hebben we net gehad. Beetje bango, zomers. Ik weet het niet. Ja.
0: Wiens verjaardag is het vandaag?
2: Oeh, een pubquizvraag.
1: Wie is vandaag jarig?
0: Ik geef een hint. We hebben haar toevallig net gedraaid.
1: Cher.
0: Ja, ze is 80 geworden. Dus.
2: Ja.
1: Oh. Hebben we een top 5 van haar?
0: Misschien wel, ja.
1: Ik zie Sebastian zijn hoofd aan. Dus,
0: ik zal maar beginnen.
1: Begin maar.
0: Dit is de 21ste Menno's top 5 over Cher. Want Cher heeft vandaag namelijk de prachtige leeftijd van 80 bereikt. 8 decennia oud is ze nu. En daarin heeft ze natuurlijk veel muziek uitgebracht. En daar heb ik er 5 van uitgezocht. If I Could Turn Back Time is zonder twijfel een van de grootste hits uit de carrière van Cher. Hun nummer verscheen in 1989 op het album Heart of Stone en werd geschreven door hitmachine Diane Warren. Die later ook nummers schreef voor onder andere Aerosmith, Tina Turner en Celine Dion. Het nummer gaat over spijt en dingen die je graag anders had gedaan in een relatie. De videoclip van If I Could Turn Back Time werd in 1989 bijna net zo beroemd als het nummer zelf. Vooral door Cher's opvallende kleding. In de clip, opgenomen op het oorlogsschip USS Missouri, droeg Cher een zwarte bodysuit met visnetten kousen, waardoor haar beroemde, ik weet niet of ik het wil zeggen, achterwerk, oftewel in het Engels bad, volledig in beeld kwam. Dat zorgde destijds voor enorm veel ophef. Sommige mensen vonden het te gewaagd, zeker omdat de clip zich afspeelde tussen echte Amerikaanse mariniers op een marineschip. MTV draaide de videoclip daarom later alleen nog in de avonduren. Cher zelf trok zich weinig aan van die kritiek. Sterker nog, het beeld werd uiteindelijk onderdeel van haar imago eind jaren 80 en gaf haar comeback nog meer aandacht. Zelfs jaren later dook ze opnieuw op in bijna dezelfde outfit, onder andere bij de MTV Video Music Awards van 2010. Het nummer werd een wereldwijde hit en betekende opnieuw een comeback voor Cher. Dit is If I Could Turn Back Time.
3: Nummer 5.

0: Ja.
1: Ja. Ja. Jij bent helemaal niet aan de beurt. Nee, nee,
2: sorry.
3: Goed.
1: Doe maar Romano.
3: Oké, dat was Walking in Memphis en dat staat in deze top 5. Omdat het een van haar meest bekende covers uit de jaren 90 werd. Oorspronkelijk was het nummer van Mark Cohn uit 1991. Maar Cher bracht haar eigen versie uit in 1995 voor het album It's a Man's World. Cher geeft het nummer een iets meer popgeluid, terwijl het origineel verhaal overeind bleef. Het gaat over een muzikale reis door Memphis, langs plekken die verbonden zijn met gospel, soul en Elvis Presley. Het nummer draait vooral om hoe muziek iemand compleet kan raken en inspireren. Cher's versie werd vooral in Europa een succes. In het Verenigd Koninkrijk haalde het nummer de top 20 en ook op de radio werd het veel gedraaid. In Cher's versie werd de vrouwelijke pianist uit het origineel vervangen door een mannelijke pianist genaamd Gabriel, hoe je het maar uitspreekt. Ook veranderde daardoor de bekende regel Ma'am, I am tonight in Man, I am tonight. Het nummer past perfect bij de stijl die Cher midden jaren 90 had. Meer volwassen pop met invloeden uit rock en soul. Daardoor klinkt het nummer heel anders dan haar grote dance hits van later. Zoals een van de meest geautotunede nummers ooit, denk ik, Believe. Dit was Walking in Memphis van Cher. En van Cher gaan we weer naar Cher. De YouTube song. Het volgende nummer van Cher. De Choop Choop Song. Geschreven door Rudy Clark en voor het eerst opgenomen door Mary Clayton in 1963 en zonder succes. In 1964 werd het nummer opnieuw opgenomen door Betty Everett en dit is de bekendste versie van het nummer. Voor de romantische comedy Mermaids in 1990 zong Cher de Choop Choop Song. Ze speelde in de film de losgeslagen moeder van Winona Ryder en Christina Ricci. Cher, haar versie van de Choop Choop Song, bereikte in Amerika plaats 33 in de Billboard Top 100 en werd nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. Het was haar eerste solo nummer 1 single. Ook in andere landen stond het nummer bovenaan, zoals in Oostenrijk, Ierland en Noorwegen, en bereikte de top 10 in Nederland. Het nummer gaat over hoe een vrouw kan herkennen of een man echt van haar houdt. Zijn het zijn ogen, is het zijn gezicht of zijn warme omhelzing? En nee, dat is het allemaal niet. En als je het echt wil weten, it's in his kiss. Dit is de Choop Choop Song van Cher.
4: Nummer

0: Dat was I Got You Babe. En dat betekende de grote doorbraak voor Sonny & Cher in de jaren 60. Het nummer kwam uit in 1965 en werd geschreven door Sonny Bono, die het idee bedacht terwijl hij samen met Cher nog vrij onbekend was en hij bij hun manager verbleef. Volgens verhalen schreef hij de tekst zelfs haastig op een stuk karton. Opvallend is dat Cher aanvankelijk weinig enthousiast was over het liedje. Sonny haalde haar midden in de nacht uit bed om het op de piano voor te spelen. Maar pas toen hij de melodie iets aanpaste zodat hij beter bij haar stem paste, begon ze er potentie in te zien. De single groeide daarna uit tot een gigantisch succes. In zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk stond het nummer meerdere weken op nummer 1. De eenvoudige boodschap. Twee geliefden die samen sterk staan tegenover de buitenwereld. En sloot perfect aan bij de sfeer van de jaren 60 bedoel ik, en op de opkomende hippiecultuur. Door de jaren heen bleef het nummer cultureel relevant. Een nieuwe generatie leerde het kennen dankzij de film Groundhog Day, waarin het elke ochtend opnieuw op de radio klinkt. Daardoor werd het lied niet alleen een klassieker uit de 60's, maar ook een iconisch onderdeel van de popcultuur. Ondanks hun scheiding stonden Sonny en Cher in 1987 nog één keer samen op het podium om I Got You Babe te zingen tijdens een optreden bij David Letterman. Dat moment groeide later uit tot het laatste gezamenlijke optreden ooit. En je kan het bijna niet raden, maar we gaan weer naar Cher.
1: Ja!
0: Gypsy's Tramps and Thieves staat op plek 1 in de Cher top 5. En dat is een heel belangrijk nummer in de carrière van Cher. Want het betekende haar grote comeback begin jaren 70. Haar nummer verscheen in 1971 en was Cher's eerste nummer 1 hit als soloartiest in Amerika. Daarvoor had ze jarenlang nauwelijks succes gehad. Haar laatste hit was namelijk alweer in 1967. Solo en met Sonny en Cher. Intussen flopten albums en zelfs een film, waardoor haar carrière eigenlijk een beetje stil viel. Gypsy's Tramps and Thieves bracht daar complete verandering in. Haar nummer werd geschreven door songwriter Bob Stone en geproduceerd door Snuff Garrett. Oorspronkelijk heette het nummer zelfs Gypsy's and White Trash, maar die titel werd aangepast voordat het uitgebracht werd. Het lied vertelt het verhaal van een meisje dat opgroeit in een reizende showfamilie. Haar moeder danst in de show, haar vader probeert geld te verdienen waar hij kan en uiteindelijk belandt ze zelf in precies hetzelfde leven. Daardoor voelt het nummer bijna als een minifilm in 3 minuten tijd waar Cher begin jaren 70 heel sterk in was. Ook muzikaal viel het nummer op. De combinatie van storytelling, orkestrale pop en Cher's lage stem gaf het nummer een opvallende en bijna filmische sfeer. Daardoor klonk het heel anders dan veel andere pophits uit die tijd. En juist daardoor bleef het zo hangen bij luisteraars. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en ook succesvol in onder andere Canada en Frankrijk. Zelfs het album kreeg uiteindelijk dezelfde titel als het nummer, omdat het zo populair werd. Maar in Nederland kwam het nummer in de Nederlandse top 40 niet verder dan plek 25. En in de daverende 30 vond de destijds Hilversum 3, bleef het steken op nummer 23. En toch groeide het later uit tot een van de bekendste nummers van Cher. En dit is weer Cher met Gypsy's, Tramps and Thieves.
2: Nummer 1.

0: Ja.
1: Ja. Oh, dat ik denk, nou komt er wat, maar...
2: De share top 5. 5 nummers. Nou,
3: geweldig gedaan.
1: Cool. Ja, echt heel cool.
3: Ik vond het leuk.
2: Bedankt.
3: Ja, volgende week.
2: Ik hoorde net dat er een EHBO-dag of zo, de dag van de EHBO.
3: Van oh ja, nee, dan moet je een 911-call gaan doen. Volgens Rihanna. We leven in Amerika, blijkbaar.
1: Oh, ik dacht meer aan Dr. Bernard.
3: Dr. Bernard, ja.
2: Een nachtzuster.
1: Ja.
3: Ja, oh.
2: Hebben jullie gisteren ook geluisterd naar mijn programma toevallig?
3: Nee, want ik zag alleen maar zwart.
2: Want ik...
0: luisteren, niet kijken, oh. Luisteren.
3: Nee, ik doe beide. Als
1: jij kijkt altijd zwart. Maar wat wij zeggen?
2: Ik heb het gisteren ook over iets van de EHBO gehad.
1: Nee, ik heb echt niet geluisterd.
2: Dat zingen ze in Smooth Criminal. Wat is het, dat bekende zinnetje dat ze daar zingen?
1: Nee, ik kwam er niet uit.
2: Annie, are you okay?
1: Oh ja.
2: En weet je waar dat ook voor is gemaakt?
1: Voor Annie?
2: Annie, dat is dus een EHBO-pop. Die pop, die heet Resuski Annie. En bij het EHBO zingen ze, of zeggen ze, are you okay? Are you okay? En die pop heet dus Annie. Dus Annie, are you okay?
1: Oh.
3: Ja, hij zei de keer, ja.
1: Nou, ik zou het volgende week nog een keer doen.
3: Ja.
2: Dus die kan ik nog een keer draaien.
1: Ja.
3: Volgende week, top 5.
2: EHBO dus.
3: Ja, 911. Niet 112. Of 0611. Maar 911.
2: 0611?
3: Ja, dat was vroeger.
1: Toen was je er nog niet.
2: wat is vroeger?
1: Nou, een jaar of 20, 25
3: ja,
1: geleden.
3: Ja, was de alarmnummer 0611.
1: Nee.
2: Nou, dat wist ik niet.
3: En nu is het 112.
1: En daarvoor was het 0011.
4: Hoe weet jij dat?
1: Ja, omdat ik uit de vorige eeuw kom.
3: Maar, luisteraars, Volgas.
1: Mijn F.
3: Ja, die was in de eerste uur. En ik kreeg een appje van, hey, willen jullie toch mijn nummer nog draaien?
1: Ja, en jij gaat hem aankondigen.
3: Nee, ik ga dit, ik ken het niet.
4: Ja, jij kan heel goed Fries, dus dat kan jij wel.
3: Nee.
4: Ja.
1: Het klonk een beetje Chinees net, maar ja. Doe het nog een keer.
3: Ja, Minlan.
1: Nou, hartstikke mooi. Van?
3: Volgas.

0: klinkt ook weer als een trein, jongens. Vol gas, Mean Lawn.
1: Ja, en je kan ze ook op de website vinden, volgas.nl.
0: Precies.
1: En ze zijn op Insta, op Facebook, zag ik. Dus, en natuurlijk, daar kan je ook al die albums bestellen. Wij hebben de eerste druk eigenlijk van de nieuwe album. Dus dat is best gaaf. Met de handtekening van ze. Alleen volgende keer als ze weer komen en als de hele band komt, dan laat ik ze allemaal tekenen.
0: Dan moet de rest er ook op.
1: Nou, dat vind ik wel.
2: En welke nummers staan allemaal op het album?
0: EP is dit, hè?
1: Opa.
2: Oh, sorry.
1: Het platteland. Nee, ik ga het niet lezen. Nee.
0: Nou, die eerste, die heb je al gehoord.
1: Ja.
0: Die heeft hij zelfs voorgedaan. Trogzetten is stoer.
1: Ja.
0: Nou, die doorzetten derde, die heb stoer. Je net gehad.
1: Mean Lawn.
0: Ah, die vierde kan ook wel. Beulg.
2: Beulg vol met drank.
1: Ja.
0: Hoe, wat?
2: De beulg vol met drank.
0: Hè?
1: Ja, nou, alcohol, dankjewel.
2: Zeg het dan eens een keer.
1: Nee, dankjewel.
0: Ik hoor hem alleen op links.
1: Ja, joh. Oh, het begint al een tweede uur. Zo. Natuurlijk, de top 5 hebben we gehad van Menno. Menno, Willie Nelson heb je klaarstaan.
3: Klopt.
0: Waarom?
1: En waarom?
3: Dat vond ik wel leuk.
1: Nou, ja. Draai hem dan, hè.
0: Wat is die ondertussen?
3: Ik heb eigenlijk geen idee. Ik zal het zo even opzoeken.
0: On the road again.

0: krijgt een eigen applaus ook nog mee.
1: Ja, ja, blijkbaar wel.
0: Ja, ik vind het toch wel lekker aan dit soort nummers dat je goed kunt onthouden hoe het heet.
2: On the road again.
0: Ja, precies.
1: Oh, oh, dat gaat goed hier.
0: Ja hoor. Ja. Ja, we moesten net even een uurtje serieus. Nou, kunnen we los.
1: Kunnen we los. Nog wat meegemaakt?
0: Nou, ik heb toch net een cake gehad, jongen.
1: Ja.
3: Oh. Gelukkig dat het seizoenscake is.
0: Ja, precies. Ja,
3: maar dat we straks weer wat lekkers hebben.
0: Ik wacht tot de zomer. Nee, ik wil wel graag weten wat erin zat. Ik gok iets van maracuja of papaya.
1: Maracuja?
0: Ja.
3: Oh. Nou, dat ze zomaar kunnen. Ja, ik weet voor mij iets van mango. Ik weet het niet.
0: Ja,
3: ik,
0: kan
3: ik zal morgen even kijken.
0: Ja.
1: Ja, ik ben wel benieuwd.
3: Ik weet zelf niet eens wat erin zit. Dus nee. Ja.
1: Heb jij even
0: door? Je schotelt ons gewoon wat voor.
3: Ja, goed hè?
0: Ja, belachelijk.
3: Ik stond vandaag in de winkel en ik denk van, ja, wat zal ik eens even meenemen? Ah, dit kan wel.
4: Oh, dat ligt er al een jaar. Laten we dat meenemen. Ja,
0: dit verkoopt niet zo goed.
3: Ja, dat was het seizoen van vorig jaar. Dus,
0: wat,
1: oh,
0: ja,
1: ja,
0: ja.
1: Ja, oh, doe maar, draai maar hoor.
0: Over de regenmaak.
1: Want we hoorden hem ook al.
5: Nou, dat was een preview, dus de radio hoort het niet, hè?
1: Jawel.
5: Ja?
4: Ja.
5: Oh, dat hoort niet zo te zijn.
3: Maar Menno, we zeiden net iets buiten de uitzending tegen je, maar hij wordt steeds donkerder, hè?
5: Oh ja. Ik was het alweer vergeten.
1: Ja, luisteraars. Iedere keer is elke programma is, krijgt hij het donkere thee. Hij wil lichte thee hebben, maar helaas, hij vergeet de theezakje eruit te halen.
5: Dat liedje.
3: Nee, je vergeet het niet. Je haalt hem gewoon niet uit.
5: Nou, ik vergeet het wel.
1: Maar je had een nummer al klaar. Dat hoorden de luisteraars ook en de kijkers. En Hawaii.
5: Denk, wie was de naam proberen uit te spreken?
0: Nee. Jij presenteert. Doei.
5: Ja. Nou, deze man die is geboren op 20 mei 1959... En hij is ook helaas niet meer. Maar hij zou vandaag jarig geweest zijn. Hij is 38 geworden. En zijn naam is Israël Kamakawiwo Ole.
0: Ja, die.
5: En hij is bekend van het nummer Somewhere Over the Rainbow. En samen met What a Wonderful World.
6: Oké, dit is voor Gabby.

0: Wat een kleine stem voor zo'n grote man, hè?
1: Ja, maar geweldig.
2: Ja, maar dat heb je wel vaker met zulke grote mannen.
0: Ja?
2: Ja, Django Wagner, die heeft ook zo'n hele mooie, zuivere stem. En die is ook een hele grote man. Nee, niet?
0: Nee, het licht blijft uit.
2: Ken je hem niet?
0: Nee.
3: Welke taal zingt hij?
2: Nederlands.
3: Oh.
1: Ja, zoek hem op. Hey, we gaan bijna eruit.
0: Nou al?
1: Ja, nou al. Tweede uur is bijna op zijn eind. Maar voordat wij naar de derde uur gaan, even heel snel. Er komt wat vrijdag aan, hè?
4: Ja.
1: Zullen we dat bewaren voor de derde uur?
4: Ik vind het helemaal prima.
1: Nou
0: dat was wel heel snel.
1: Ja. Dat was de Jim Hunt.
0: De wie?
4: Jim Hunt.
0: Jim Hunt.
1: Dus straks in de derde uur, daar gaan we dus... Dan komt er nog meer activiteiten, denk ik.
0: Mag je nog wat zeggen?
4: Not for nou, feest vandaag,
1: jongens. Ze zegt al veel.
4: Ja, vet veel.
0: Ja, dat jouw microfoon nooit uit moet.
1: We gaan eruit met Queen, met Somebody to Love. En straks in de derde uur zijn we weer met Alco. En wij met z'n allemaal hier nog, die gaan de techniek doen. Ja, aflevering 233. Dankjewel alvast Menno.
3: Geen probleem.
1: En tot volgende week. Jij gaat naar huis.
3: Ja.
1: Ik zou zeggen, tot straks in de derde uur van Balkie Break de Week.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beelden is te zien hoe arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. Sierra Leone heeft de eerste

0: groep West-Afrikaanse migranten ontvangen die door de Verenigde Staten zijn uitgezet. Het gaat om mensen uit onder meer Senegal, Ghana, Guinea en Nigeria. De deportaties maken deel uit van een nieuwe overeenkomst waarbij Sierra Leone jaarlijks honderden uitgezette migranten uit de regio opvangt. Mensenrechtenorganisaties uiten zorgen over de behandeling en rechtspositie van deze migranten. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Langehoutstraat. Er raakte niemand gewond. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Balki breekt de week. Met Rajesh, Sebastiaan en Rianne.

0: Ja. Ja, doe maar hoor.
1: Ik heb geen geluid.
0: Ach, jammer. Welkom terug bij Balkie Breekt Week op woensdag 20 mei 2026, aflevering 233. Dit was Armin van Buuren met Trevor Guthrie. This is what it feels like. Wij gaan volgend jaar naar Bulgarije.
2: Oeh, lekker.
0: Ja, die hebben gewonnen namelijk.
2: Oh, ja, sorry, ik was even niet bij.
0: Ja, nee, dat geeft niet. Ik heb het helemaal niet gezien ook hoor, maar...
2: Jij weet het wel weer.
0: Ja, nou, dat kwam toevallig omdat ik eventjes op het nieuws keek. En toen zag ik dat Bulgarije had gewonnen. Ik denk, deed u überhaupt mee? Maar ja, dus, blijkbaar.
2: Heb je het nummer al gehoord?
0: Nee, ik geloof ook niet dat ik daar heel blij van geworden.
3: Oh. Nou, ik vond er niks aan.
0: Ja, daar was ik al bang voor, inderdaad. Maar dat geeft niet. Wat maar, wel heel typisch was, is dat bijna Israël had gewonnen.
3: Bijna. En in één keer was hij op 529... Nog wat punten.
0: Ja, ja, bijzonder is dat. Bijzonder. Ik vind die puntentelling, daar moet ze ook vanaf.
3: Nou, ik, ja. Vind ik wel.
0: Ja.
4: Van het hele Songfestival, toch?
0: Nou, ze moeten gewoon weer terug naar vroeger. Ja. Orkest erbij, huppakee.
3: Ja.
0: Dan ga ik weer kijken.
3: Ja. Vind ik wel.
0: Ja.
3: Zie je, hij is hier niet weg te branden.
0: Hey Menno. Wat heb jij voor leuks gedaan?
3: Nee, ja. Ja, ja, kom hier, kom hier, kom hier.
0: Alsof je net uit de samba komt met je schepjes.
3: Zijn ogen, hè?
0: Ja, precies.
5: Want dat doet er gedrukt.
0: Oh, oh, jongen, nee. Toch.
2: Oh, dat horen we hier wel, hoor.
0: Op wat voor toeter heb jij gedrukt dan?
5: Mooie toeter van Alco.
6: Maar dan wordt het heel raar opeens.
3: Ja, dat klinkt zo raar.
0: Maar leg het even uit.
6: Nou, ik heb vandaag de bus mee van mijn werk.
0: Ja.
6: En daar zit een luchthoorn op als toeter. En iemand zei net, oh, die bus die wil ik wel jatten. Want ik zei, ja, wie jat daar nou een gele bus?
0: Ja. Maar
6: vanwege die toeter wil iedereen natuurlijk die bus hebben.
0: Ah. En toen mocht hij even toeteren.
6: Ja, ik zei, ik ben heel benieuwd. Nou ja, pak de sleutel maar, dan kan je even toeteren.
2: Hij glundert er ook over.
3: Ja. Hij loopt er rood aan.
0: Oh, ik weet ook al een leuk cadeautje voor je verjaardag.
2: Een toeter.
6: Zo'n fietstoeter. Ja.
0: Of een takkie.
3: Ja. Ja, 28 september, toch? Ben je jarig?
0: Ja. Hoe oud word je dan?
7: 19.
0: Wat een leeftijd, jongen. De
6: microfoon staat gewoon aan, hoor.
0: Oh. Ja, Menno moet op tijd naar bed. Wij proberen dat te voorkomen met z'n allen.
3: Ja. Maar hij blijft hier altijd
6: hangen. Sorry, papa en mama van Menno.
3: Ja, die luisteren mee. Maar we proberen hem hier weg te krijgen, maar...
0: Doe jij wel?
3: Ja. Menno.
8: Ja?
3: Je hebt Genesis uitgekozen. Oh, ja. Waarom?
8: Ik vind de Genesis en Phil Collins gewoon heel leuk.
0: Ja, en waarom dit nummer dan?
8: Geen idee, dat was het eerste wat in me opkwam. Ja. That's all, dus...
0: Ja. Oh, dat is mooi om weg te gaan inderdaad.
3: Ja.
0: That's all, folks. En doei.

0: Genesis met That's All.
1: Ja, en dat is all. Maar dat is niet all. Rianne.
2: Ja.
1: Wat gaat er vrijdag aanstaande gebeuren om 8 uur 's avonds?
2: Ja. Ja.
0: Nou, nee. Ja. Oh, nou zijn wij zeker nieuwsgierig.
1: Nou gaan we even.
0: Kom maar op.
1: Zo.
2: Ja, nee. Vrijdag. Nou zeg. Een duivelslachje. Nee, vrijdag, aanstaande vrijdag, s'avonds om 8 uur, komt de eerste hint online van de volwassenen jam hunt.
0: Oeh.
2: Ja.
0: Waarom zo laat?
2: Omdat het voor volwassenen is.
3: Kinderen liggen dan dus al op bed.
2: Precies.
3: Gaan zoeken.
2: Ja, liggen
3: anders
2: de kinderen
3: gaan al
2: kinderen
3: op bed. Zoeken. Ah. Die zijn al geoefend, hè? Die hebben er al 5 gehad, toch?
2: Vijf.
0: Ah.
2: Ja. Ja, nee, weet je, dan liggen de meeste kinderen op bed. Dus dan kunnen ouders even rustig kijken naar de hunt. En eventueel op pad. Een van de twee.
0: Ja,
2: dan blijft de ander bij de kinderen.
0: Ja, precies.
2: Ja, maar dan hebben ze even een ander tijdstip. Dus dat is heel bewust gedaan.
0: 8 uur.
2: 8 uur. Vrijdagavond 8 uur.
1: Ja. Dus mensen kunnen echt volgen op de Insta, Jewels of Nature. En daar komen alle hints en op Insta, op Facebook. Dus,
2: ja, op de socials komen ze voorbij. Ja.
1: En natuurlijk, Pinksteren is er ook dus gewoon lekker op zoeken.
0: Oh,
1: lekker weer.
0: Ja. En komt er dan 1 keer in de week een hint? Of iedere dag? Of?
2: Dat ga ik nog even bekijken. Dat vrijdag, zodra de eerste hint online komt, staat er ook direct bij wanneer de tweede hint online komt. En ook het tijdstip.
0: Ah, dat is fijn. Nou, dan kan ik het in mijn agenda zetten.
2: Nou, dat zou ik doen. Ik denk dat het duwen douwe trekken wordt. Want ik heb al gehoord, ik zet een agenda en ik sta als vooraan. Want de ouders mogen nu los, hè?
1: Dus gewoon believe in it.
0: Maar dit was zo'n slechte overgang weer.
1: Ik zag het.
0: Dat kent er niet.
1: Nee. Heb jij een mooie
0: fiets? Wat wil je weten? Nee, dit is natuurlijk onze autotune queen. Cher met Believe.

0: het is weer een dolle boel hier in de studio. Ja. Ik weet niet wat er allemaal op links gebeurt, maar...
1: Ja, weet je, het is hier gewoon hartstikke warm. En we willen de airco aanzetten, maar het mag niet van Rihanna.
2: Je moet niet zo zeiken, joh.
0: Nee, joh. Maar de Jam Hunt. Daarna heb je natuurlijk ook nog wat leuks. Ergens begin juni.
2: Ja, de 90s popquiz.
0: Ja, ja, wat leuk.
2: 6 juni. Jij kwam ook, hè?
0: Jazeker. Ja, ja, ik ga winnen.
2: Ja, alweer.
0: Ja, oh. Nee?
3: Maar, ja, ik zou ook komen, ja.
0: Ja. Oeh. Ga je bij mijn team of ga je...
1: Ja, wacht even.
3: Mag ik bij jou in het team?
1: Nee, ja, wacht even. Jij komt al met... ik zat ook in je team, maar ik had niet eens een prijs gekregen.
0: Nee, jij ging niet meer meedoen.
1: Jawel.
0: Jij ging nodig hele andere dingen
2: het
0: doen.
2: Het was wel eens niet eens, wel eens niet eens, was het.
1: Oh, nou is het wel eens niet eens, wel eens niet eens.
2: Ja, nee, dat...
1: Nee, dan maken we een ploegje balkie.
3: Ik ben voor.
0: Nou, vooruit.
2: Nou, voor diegene die dan tegen het ploegje balkie wil spelen, je kan je aanmelden op de website van Jewels of Nature.
0: Ja.
2: Voor de quiz.
0: Kijk, en wij zijn natuurlijk 50 plus. Dus de 90's, dat wordt helemaal niks.
2: Of ook, juist
3: ja, jij wij niet. Jullie zijn.
0: Ja, nou ja, ben jij nog uit de 90's?
3: Nee.
0: Nee, ook niet.
3: 2002, ja. Dat is de volgende.
0: De 20's.
3: De zero's?
2: Ja, is de 90's maar even afwachten.
0: Ah. Nou, maar dat wordt wel leuk.
2: Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja, ik had alleen positieve reacties. En een groepje die al was geweest, die zei al helaas konden ze niet. Ach. Maar ze vonden het wel superleuk. En ze komen graag een andere keer weer.
0: Oké, okay. Nou, hebben we meer kans om te winnen.
2: Dus ja, of er komt nu een ander nieuw goed groepje voor terug.
0: Ja, dat kan ook.
2: Nou, je weet maar nooit.
1: En hoe melden ze zich aan?
2: Via de website. Jewelsofnature.nl onder de agenda.
0: Ja, spannend. Ja. Maar Menno... Nee, niet Menno. Waarom noem ik jou steeds Menno?
3: Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Ik heb geen krullen. Nee. Ik heb geen blond haar.
0: Ik komt omdat Menno daar net stond, denk ik.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Maar Alco dus, ja. Deze. Jij gaat mee?
3: Ik ga mee.
0: Jij bent er?
1: Ja.
0: Ik ben er. Sebas is er. Ja, 90's is het. Helemaal goed. Nou, gaan we winnen.
2: Wel allemaal even aanmelden dan, hè? Via de website.
0: Oh, maar dat doet Balki.
3: Ja.
0: Dus Balki's team, zei hij. En Schuif. Sebas is er ook. Gok ik.
2: Het lijstje wordt vast nog wel langer.
0: Ja, maar we hebben een grote tafel nodig, zeg maar.
1: Maar ja, dan heb je Balki. Maar hoe heet het, komt toch ook?
0: Hoe heet het? Je weet het, maar hoe heet het? Dat is dinges. Het
1: gaat om...
0: Ja, Ellie. Nou, ja, ja, goed zo. Ellie.
1: Ellie.
0: Ja, Ellie. Ja. Ja, Ellie komt ongetwijfeld ook.
1: Oké. Okay.
0: We hebben een smaak te pakken. En anders kunnen we ook in twee teams. Dan ga ik tegen jou.
2: Oeh, dat wil ik zien.
3: Dan wil ik wel bij Sebastian in het team.
1: Oh, dat vind ik gemeen.
3: Hoezo?
1: Hoezo?
3: Hoezo vind je dat nou weer gemeen?
1: Ja, ja.
2: Krijg jij Menno? Nou, eerlijk verdeeld.
1: Ja.
0: Ja, ja, oh, Sebas wil vast ook bij jou.
1: Ja.
0: Je vindt het altijd heel stom om mijn samenspelling te doen.
3: Ik vind het altijd leuk om voor jou te winnen, denk ik. Of niet?
0: Ja. Ja, precies. Maar wat is die warm?
1: Ja.
0: Ik doe ook gewoon eens even een leuk... Hij is koud, Nielsen. Het is ijskoud.

0: Ja, waarom zou je dat doen? Ijskoud van Nielsen. Nou, van Nielsen krijgen wij het niet ijskoud.
1: Lekker warm,
2: het is hier warm.
1: Ja, daarom deed ik het ook even. Misschien voor je gevoel.
0: Ja, rrr. Ijsblokjes.
2: Nou, als hier iemand naast me zit, die de airco... Ja,
1: nee. Mag de airco niet van aan?
3: Zullen wij... Nee. Ga ik voortaan aan de overkant zitten en dan ga jij onder het ding.
2: Ja, is goed.
3: Het is koud op de spieren, hoor.
2: Moet je een jasje aandoen.
3: Ja, blijf bezig.
0: Oh, oh. Maar had je nog wat nieuws, Balki?
2: Ik wat nieuws?
0: Ja, jij vraagt het altijd aan ons.
2: Nou, nee, niet 1, 2, 3 dat ik zo'n nieuwtje heb of zo.
0: Nou, oké.
3: Okay. Saai.
0: Alco.
1: Volgende week zaterdag.
0: Wat is er dan?
1: Dan is hier open dag.
0: Niet.
1: Jawel.
0: Oh, met een tent en koffie en thee?
1: Dus de koffie en thee deed jij toch?
0: Ja, vorig jaar inderdaad. Maar ja, toen kwam er niemand.
1: Ik sta wat verderop.
0: Oh, je staat niet hier?
1: Nee, ik ben met de brandweer.
0: En wat is verderop?
1: Bij de sloop.
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, geen idee.
1: Die kant op, dan een heel groot NND.
0: Oh, oké. Okay. En dan staan jullie met de brandweer?
1: We staan met de brandweer.
0: Te slopen?
1: 3 sloopauto's hebben we. We hebben een rookcontainer.
0: Oeh.
2: Ze zoeken nog een slachtoffer.
0: Ja, het is goed met je.
1: Hoezo?
0: Nee, ik ben heel slecht in slachtoffer zijn.
1: Oh, nou ja, dan niet.
2: Nee? Oh.
0: Nee, kan ik niet. Nee, ik ben niet zo zielig aangelegd.
1: Nee, maar je kan gewoon in een auto gaan zitten. Dan halen we je er gewoon uit.
2: Ja.
0: Oh nee, dat lijkt me helemaal naar.
2: Hoezo? Dan kun je voelen gewoon als je... Stel je voor, ik hoop het niet voor je. Als je aanrijdingen hebt, dat ze er open moeten knippen.
0: Ja, nee, ba.
3: Ik zou een stagiair dan opzetten wanneer hij vast zit en dan laten knippen.
1: Ja, die hebben we ook mee. Dus
2: waarom moet je mij hebben eigenlijk?
3: Nee, ik heb het echt over Sebastiaan.
2: Ja, nee.
0: Ik doe dat even lekker naar tienen. Maar dan mogen mensen dus ook zelf knippen? Of?
1: Ja, we hebben 3 sloopauto's. Dus ja. Waarschijnlijk mogen mensen zelf knippen. Ja. Wij gebruiken 1 auto om te knippen en dan hebben we nog eentje over.
0: Oké, en je zei een rookcabine?
1: Ja, een rookcontainer.
0: Oh, container, sorry.
1: Er zitten dan twee stukjes in en dan kunnen mensen door de rook lopen. Het gevoel alsof... Stel, je bent thuis en je huis staat in de brand, dan weet je hoe het is om in de rook te gaan lopen.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Je ziet toch niks. Dus,
0: dan moet je een beetje zo...
1: Een beetje op de tast voelen.
2: Ja, maar meestal ga je maar de knieën.
0: Staan er dan ook brandweermannen in die container?
1: Ja.
0: Oh, doe mee.
1: Dan ben je er.
2: Maar dat, ook met volle bepakking, masker op en dat soort dingen, lucht.
0: Dat heb je thuis toch ook niet liggen?
1: Maar dat is niet nodig.
2: Hun staan erin.
1: Oh, dat is niet nodig, want dat is oefenrook. Dus het is gewoon discorook. Net als hoe je in een discotheek staat. Alleen dan niet de muziek erbij. Niet de
3: drankjes
1: erbij, nee.
0: Oh, heerlijk. Je eigen koptelefoon mee.
1: Ja. De Silent Disco.
0: Ja,
2: en die disco, die kan Bruno Mars, hoor.
1: Ja, kan hij dat?
2: Ja.
0: Echt, jij moet op cursus gewoon.
1: Ja.
0: Risk It All.

0: Ja, wat willen we hier eens voor maken, hè?
1: We hadden het over disco, maar...
0: Ja, ja, ik weet niet, maar dit is wel heel silent.
2: Slow disco.
0: Ja, ja. Oh ja, kun je lekker schuifelen.
2: Ja, dat.
0: Ja, ja, dit is ook in de jaren 90.
2: Ja.
0: Lekkere schuifelmuziekjes.
2: Misschien zet ik die ook nog wel even op, die avond.
0: Ach, wat gezellig. Wat leuk. Maar we gaan in ieder geval voor die pubquiz.
2: Zellig, ja.
0: Heb je dan ook shoot-out vragen?
2: Nee, die komen er wel natuurlijk, ja, na de laatste keer. Ik zorg wel dat ik er 100 vast klaar heb liggen, want het was weer wat.
0: Wauw, het was wel leuk.
2: Ja, het was echt wel heel leuk.
0: Ik vond het echt heel gezellig. Nou, er is er alleen maar pensioen, zie ik. Ja, zwaai maar even, anders dan zien ze je niet. Het is toch wat. Maar 6 juni dus de pubquiz.
2: Ja,
3: en... Belangrijkste is 25 mei.
0: Hi.
3: Waar sta je? Hallo.
2: Hoi. 25 mei. Ja, sta ik bij het, in de tuin van het Martina Museum.
0: Oh,
2: op de Makersmarkt.
0: De?
2: Makersmarkt.
0: Makersmarkt.
2: Ja.
0: En wat ga je maken?
2: Ik ga sieraden maken.
0: Oh, wat cool.
2: Met de edelstenen kralen. Dus armbandjes, kettingen, oorbellen. Maar ook... halsbanden voor honden en katten. Met speciale
0: leuk.
2: Kralen. Die ervoor zorgen dat ze wat minder lekker worden voor teken.
0: Oh, wat handig.
2: Vlooien.
0: Ja. Oh, kijk eens aan. En jij maakt ze dan en mensen kunnen het kopen? Of
2: ja.
0: Mogen we ook zelf maken?
2: En je kan ze zelf samenstellen en ik maak ze dan. Want het, de ruimte die ik daar heb is te klein om mensen daar zelf aan het werk te zetten. Maar als mensen zelf willen maken, dan kan het gewoon bij mijn winkel.
0: Oké, maar dat is dus 25 mei?
2: Dat is tweede Pinksterdag, 25 mei.
0: En
2: naast van de maandag.
0: Hoe laat tot hoe laat?
2: De markt is van 11 tot 4.
0: Oké, oh, dat kan wel. Dan gaan we eerst even brunchen.
2: Nou, en dan gezellig even over door de tuin.
0: Ja, oh heerlijk.
2: Ja, en er komen heel veel ambachtslieden ook allemaal. Dus.
0: Weet je ook een beetje wat? Of?
2: Nou, nee. Ik ben druk geweest met andere dingen. Dus ik heb niet echt verdiept in wie er allemaal komen.
0: Maar goed, dat is vast wel weer ergens te vinden.
2: Ja, zeker. Ik denk als jij naar de socials van Martina Museum gaat, dat je vanaf daar kunt zien, een gedeelte kunt zien wie er komen. Niet iedereen, maar wel een gedeelte.
0: Oké, nou, Claudia is een type, zie ik.
4: Dit is de Pinkstermarkt, toch? Of de tweede Pinksterdag?
2: Dit is de tweede Pinksterdag en het gaat volgens mij om een dag van kastelen.
0: Oeh.
2: Als je het goed hebt. Je moet socials hebben. Daar vind je het op.
0: Ja.
2: Sorry.
0: Ja. Ik zou zeggen, schiet er eentje door.
4: Deze? Of bedoel je?
0: Ja, die andere.
3: Ja, maar
0: eigenlijk.
3: Die is lekker.
4: Oh, nee.
0: Ah,
4: nee,
0: nou,
4: nee.
0: Doen we eerst deze. Vooruit. Nou, mag jij maar aankondigen ook.
3: Jennifer Lopez met... En Pitbull met...
4: On the Floor.
3: On the Floor.

0: Ja, deze is een stuk beter voor in die rookcontainer.
1: Ja, toch?
0: Ja, vind ik wel.
1: Nou, een boxje erin.
0: Nou, gezellig.
2: Lampjes erbij.
0: Nou. Ja.
2: Ben je weer klaar?
0: Nou, niemand doet je wat. Morgen, 21 mei.
2: Ja.
0: Zou je zeggen, ja, 21 mei, wat is er aan de hand, hè? Ga je wel eens op de fiets naar je werk?
2: Nog niet.
0: Nog niet?
2: Nog niet.
0: Dat betekent dat dat gaat komen.
2: Nou, dat als zodra ik een nieuwe fiets heb, dan is dat wel eens de bedoeling.
0: Oké. Okay. En jij?
1: Nou ja, ik ga wel eens naar mijn andere werk op een fiets. Maar naar mijn huidige, normale werk niet.
0: Mijn andere werk als bij de brandweer?
1: De brandweer ga ik regelmatig.
0: Kruipen.
1: Ja, ga ik ook wel eens lopend heen, maar vaak op een fiets.
0: Oké. Okay. Ja, maar morgen is het namelijk de fiets naar je werkdag.
2: Oeh.
0: De jaarlijkse fiets naar je werkdag. Ja, dat is wel heel grappig, want dan worden mensen opgeroepen om die dag dus op de fiets naar het werk te gaan.
1: Oh, lekker rustig.
0: Ja.
1: Op een weg.
0: Ja, precies. Nou, ik heb dat vorig jaar per ongeluk gedaan.
2: Per ongeluk nog wel? Ja. Nou.
0: Nee, ik fiets wel vaker naar mijn werk, van Vereniging en Leeuwarden. Maar toen had ik even niet in de gaten dat de fiets naar je werkdag was. En toen werd ik aan het begin van Leeuwarden werd ik opgewacht door de wethouder.
2: Oeh.
0: En die deelde krentenbollen uit aan mensen die op hun fiets naar het werk gingen.
2: Nou, dat is leuk.
0: Ja, dus ik ben benieuwd. Ja, ik ga morgen helaas niet op de fiets, maar de krentenbol koop ik zelf wel. Jij was op de fiets.
3: Hey. Jawel.
0: Ook naar je werk?
3: Nee.
0: Oh, dat is dan wel jammer. Waar fiets jij dan naartoe?
3: Naar de soms naar de winkel. Of soms naar mijn vader.
0: Oké. Okay. Is dat ver?
3: Kilometertje.
0: Oh. Het zijn toch ook geen afstanden meer, mensen?
3: Nee.
0: Gewoon lekker van Harlingen naar Vraneker of zo?
3: Nee.
0: Dus 20 minuten?
3: Nee.
1: Ja, hey, ik heb het laatst wel gedaan.
3: Wacht even. Ja, ja maar ho.
0: Ho.
3: Heb je een gewone fiets?
0: Wat vind jij gewoon?
3: Zonder motor of wat dan ook.
0: Nee, dan heet het een motor.
1: Een elektrische fiets.
3: Heb je een elektrische fiets?
0: Ik heb een fiets met trapondersteuning, zoals dat heet.
1: Ja, maar dat kan ik ook wel.
0: Ja, dat denk je.
2: Dat
0: mensen
2: je
0: denken dan maar dat je dan gewoon een beetje kunt lanterfanten op zo'n fiets en het ding gaat wel vooruit. Maar zo werkt dat niet.
1: Echt wel?
0: Nee, het is trapondersteuning. Dus je moet zelf moet je wel het werk doen, want anders gebeurt er niks.
2: Hij gaat wel twee keer zo snel, op zijn minst.
0: Ja. Maar vroeger, op mijn gewone fietsje, fietste ik ook gewoon 25 kilometer per uur.
2: Waarom duurt het nu dan?
0: Nou, omdat ik nu 25 plus ben. Maar vroeger had Kik daar ook een liedje over.
1: Toevallig had ik hem klaarstaan.
0: Ja, dat dacht ik.
3: Ja.
0: Op fietsen.

0: Skik was dit, op fietsen.
1: Ja, zullen we eens op fietsen?
0: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Gezellig.
0: Haal jij mij of haal ik jou?
1: Haal jij mij maar.
0: Oh, oké, vooruit. Ik heb trapondersteuning namelijk.
1: Mag ik achterop?
0: Nee, jij mag zeker achterop. Maar die hebben we niet klaarstaan.
1: Nee, maar dat was...
2: kan geregeld worden.
0: Maar ik had het net over fietsen naar je werkdag.
1: Ja.
0: Wij waren dit weekend in Keulen. Oh ja, ja, zeker. En wij zaten in een hotel een kilometer of 3 buiten het centrum. En dat was volgens mijn man best een end wandelen.
1: Ah.
0: En toen kwamen wij ergens stepjes tegen.
1: Oh,
2: levensgevaarlijk.
0: Van die elektrische stepjes.
2: Oh,
0: die gaan hard. Zegt hij, dat is leuk. Nou, wij die app downloaden. Zo, je hebt overal een app voor nodig tegenwoordig.
2: Ja.
0: En dan kun je zo bliep bliep. Dan kun je gewoon zo twee van die dingetjes. Kun je, ja, fantastisch. We hebben het hele weekend op die stepjes rondgereisd.
2: Heb je wel nuchter op die stepjes gedaan?
0: Ja, ja.
2: Oké, nee, dan is het goed.
0: Ja, nee, dronken en stuur, dat gaat bij mij niet
2: nee,
0: goed.
2: Nee, dat heeft mijn neef een keer gedaan.
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: Die is nou in Hongarije of Bulgarije zijn rijbewijs kwijt.
0: Omdat hij op zo'n stepje reed?
2: Ja, small bezopen op een stepje, dat mocht blijkbaar niet.
0: Nou, wat raar.
1: Nou, gek hoor.
0: Maar dat is echt wel vet leuk hoor.
3: Maar was het duur? Zo'n huur van zo'n step.
0: Nee, je betaalde 29 cent per kilometer.
1: Nou, dat valt mee.
0: Ja, nou ja, 3 kilometer. We waren iedere keer een euro, 1,5 euro kwijt. Ach ja, oh, weet je, als je met de tram gaat, dan ben je ook 2 euro kwijt. Ja,
3: klopt.
0: Nou, gewoon echt vet leuk zo. Echt leuk hoor.
2: Heb je in Nederland nou ook al stepjes daar waar je op mag, op de openbare weg?
0: Ja, want dat hebben we uitgezocht inderdaad. Heel veel van die stepjes mag je helemaal niet op.
2: Nee, er zijn nou 2 in Nederland goedgekeurd. Met een kenteken. En dan mag je gewoon in Nederland met zo'n stepje.
0: Ja, dat lijkt me echt vet leuk. Gaan we gewoon wel, met de balkie step.
2: Wel levensgevaarlijk, maar...
0: Ja, ik weet inderdaad niet of het hier nou zo fijn is.
2: Mijn werkgever heeft een step. En die is nou in 2 weken tijd al 3 keer gevallen.
0: Wat? Dronken?
2: Nee. Ik heb er ook een keer dronken op gestaan, maar toen ging het goed. Maar hij deed een beetje stoer, dus dan ja, heb je dat.
0: Ja, nee, dat moet je niet doen. En je moet ook geen klinkers hebben, want dan ben je gebit kwijt.
1: Maar hoe was je vakantie?
0: Ja, leuk. Ja, ik heb begrepen dat jullie echt naar weer hebben gehad hier. Lekker nat en zo.
1: Ja, nou vooral dat, hè, Nederland. Ja,
0: wij hadden zon.
1: Heerlijk.
0: Ja, 3 dagen lang.
1: Lekker hoor.
0: Ja, dat was echt leuk. Maar Keulen is gewoon echt een vet leuke stad. Kun je ontzettend veel winkelen. Ze hebben heel veel chocola.
1: Oh, nou, ik kom gauw langs.
0: In Keulen.
1: Oh, ik dacht, jij hebt meegenomen. Ja. Ja, jammer.
0: Nee, we zijn wel in het chocolademuseum geweest. Dat was wel heel leuk. En daar zie je echt gewoon in miniatuur zie je zo'n... zie je hoe van cacao chocola in een pakketje wordt gemaakt. En dat verkopen ze daar ook. Het is echt vet leuk.
1: Leuk.
0: En je mocht proeven.
1: Oh, dat is leuk.
0: Dat is altijd leuk.
1: Ja.
0: Moest je wel een beetje in de rij staan, maar dat geeft niet.
1: Misselijk naar de hand?
0: Nee, want het is niet zo dat je gewoon mag graaien. Je krijgt gewoon... ze hebben dan zo'n lopende band waar die chocolaatjes worden gemaakt. En dan als je op een knopje drukt, dan wordt er eentje uitgepakt met zo'n arm. En die krijg je dan.
1: Oh, leuk.
0: Ja, is echt heel leuk. En voor kinderen is het trouwens ook heel leuk. Want die zien ook echt gewoon wat er gebeurt en hoe het in elkaar zit. En je hebt daar workshops waar je dan je eigen dier kan schilderen. En dan wordt er een mal van gemaakt. Echt heel leuk.
1: Het is ook eens echt leerzaam.
0: Ja. Ja, zeker. En lekker. Nou, lekker en leerzaam is altijd goed.
1: Nou, mooie combi.
0: Dat dacht ik. Jij hebt Dolly Parton uitgezocht. Althans,
3: ja, ik denk Jolien.
0: Nummer.
3: Jolien.
0: Nou, leuk. Ja, doe maar gewoon aan hoor.
2: Ja?
0: Ja,

0: met Jolien komen we alweer bijna aan het einde van deze avond. We hebben nog 5 minuten op de klok. En dan is het 10 uur.
1: Ja, volgende week even huishoudelijke mededeling. 10 juni zijn wij er niet.
0: Dan zijn we alweer weg?
1: Dan is de kaatstoernooi weer begonnen.
2: Dus dan hebben we
1: lanenkaatsen is er. Dus dan zijn wij vrij.
0: Oké. Ik zal het noteren.
1: En misschien kunnen wij dan met elkaar even ook wat leuks gaan doen. Ook gewoon hier buiten kaatsen of zo. En als het mooi weer is, barbecuen.
3: Dat liever.
0: Ja, daar wacht ik al 2 jaar op.
2: Dan gaan jullie lekker kaatsen, dan ga ik wel barbecuen.
0: Oh, mag ik met jou mee dan?
3: Ja, ik ook hoor.
1: Ja, regel jij barbecue?
2: Oh, ik kan alles regelen.
1: Oh, kijk. Of heb je die ook al besteld?
2: Nee.
1: Jij bestelt van alles.
2: Ik ben nou geblokkeerd op die veiling site. Misschien beter ook.
0: Waarom ben je?

0: Wow, dat is cool.
1: Ja. Dus ik hoop dat ik die verkocht heb. En dan, nou ja, die box, daar heb ik nog wel plezier van.
0: Wij ook.
2: Ja, ja zeker. Ja. Maar dan kan er daarna dus wel een jacuzzi komen.
1: Nee.
2: Oh.
1: Ik heb een nergens plek voor zo'n jacuzzi.
2: Oh, hier wel.
1: Oh ja.
2: Laatst genoeg.
1: Maar we hebben dat niet eerder bedacht. Nou, ik gewoon geaccepteerd.
2: Ja,
1: precies. Nou, ik heb hem opgehaald.
2: Ja. En dat doen we gewoon op locatie. Buiten.
0: Buiten.
1: Op een aanhanger.
0: Nou, dan ja, we komen het einde, Sebas.
2: Ja, dit was hem weer.
0: Dit was hem weer.
2: Oh.
0: Ja, zo hé.
2: Nou,
0: ja,
2: Eva. Even rustig.
0: Hé, hey, Alco, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Rianne, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Tot volgende week.
3: Tot volgende week.
0: Sebas, dank je ook wel.
2: Graag gedaan.
0: En ja, volgende week aflevering 234. Ook een hele mooie top 5 van Menno weer. Dus, en natuurlijk nieuwe gast die we gaan ontvangen. Nou, dan wordt het toch een mooie...
2: Ja, het wordt altijd leuk. Ja.
0: En geniet van het weer, wat mooi weer komt eraan. En denk om jezelf.
2: Ja.
0: Tot volgende week.
2: No drinking en driving.
0: Nee. Ja. Tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten, omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het

0: Trek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
0: En partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van het door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in de blok. De rookwolken in Waalwijk waren in de wijde omgeving te zien. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken. Later op de dag breekt de zon steeds meer door. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
3: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: De provincie Friesland die loopt miljoenen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder andere bij oersteekplakken van fietsers. Tussen 2020 en 2031 komt er alle jaren goed 6 miljoen euro beschikbaar. Kees Maurits is voorzitter van de Fietsersbond Friesland en online een goeie morgen.
2: Goedemorgen.
1: Het klinkt als een heel bedrag, die miljoenen voor de verbetering van de verkeersveiligheid van fietsers bij name in uw provincie. Maar is dat het hek?
2: Nou ja, als je het afzet tot wat er de laatste jaren gebeurt, is het gelukkig heel wat meer. Het is mooi dat er van dat hele vele geld extra bij de provincie ook een klein gedeelte gaat naar verkeersveiligheid. En specifiek de fiets oversteken. Maar het is lang niet genoeg om de problemen goed op te lossen.
1: Jo, neem dat jij er al een doekje voor het bloeden?
2: Ja, kijk. In de verkeersveiligheid draait heel veel om de snelheid. En met name de snelheid van het autoverkeer. Daar waar je de snelheid kan verlagen, daar zie je ook inderdaad de cijfers afnemen. Wij pleiten al jaren voor dit soort fietsoversteken. Die eigenlijk nog uit de tijd komen toen we nog geen verstand hadden van verkeersveiligheid. Pleiten we al veel langer om daar de snelheid op die kruisingen naar beneden te halen. Of maak ze ongelijkvloers. Dan heeft niemand er eigenlijk last van. Dat is wel lastig. En daar kiest men ook nu weer niet voor om bijvoorbeeld rotondes, overrondes of fietstunnels aan te leggen.
1: Want naar alle gedachten we die middengeleiders in die je ombracht. Maar eigenlijk zeg je, had het echt veilig maar dan zon je rotondes en tunnels, meidje maar.
2: Ja, inderdaad. Je ziet zelfs dat er op de lijst die ze nu hebben aangedragen veel kruisingen zijn die al een middengeleider hebben. Dus blijkbaar heeft dat ook niet zoveel gebracht in de verkeersveiligheid. En je kan ook zien, daar heb ik een tool voor, dat daar waar middengeleiders zijn, de snelheid van het autoverkeer niet naar beneden gaat. Het is hoogstens een iets makkelijker manier voor fietsers om open te steken. Maar het is geen echte oplossing.
1: De echte oplossing zal volle meer yield kosten, maar je kan aan de andere kant ook zeggen, dit is een begin.
2: Ja, als je het zo bekijkt, het is een begin, maar geld beschikbaar stellen zijn uiteindelijk politieke keuzes. En het is ook niet alleen geld. Als puntje bij paaltje komt, merk ik toch dat Friesland echt wel een autoprovincie is. Waar auto prioriteit krijgt. En dat vindt men zeker op de provinciale wegen, waar ze vooral ook de doorstroming van het autoverkeer in stand willen houden. Ja, zolang je daarvoor kiest, dan zijn echt oplossingen buiten bereik. En dat is jammer. Het is eigenlijk triest.
1: Ja, want wat kun je daar als fietsersboer aan doen? Je zit er, neem ik aan, volgens mij de provincie om tafel.
2: Ja, nee, de communicatie en het overleg, dat is prima. Ze hebben ons ook meegenomen in het traject. Alleen we zijn het over een aantal zaken al heel lang structureel oneens met elkaar. En meer maatschappelijke druk. Wat erg geholpen heeft, is bijvoorbeeld de samenwerking die we met Dorpsbelangen Feyem en Heijem hebben gehad. Over de petitie voor de dodenweg.
1: Ja,
2: dus ik denk dat ook wel heeft bijgedragen aan meer geld voor fietsoversteken.
3: Alles wat je op dijn is, hadden, jongens, dus kunt zien en halven.
4: Dit is de dag voorbij.
5: De 400ste humanitaire rit van de stichting Hope for Ukraine naar Oekraïne is intussen rondkom. Sinds het begin van de oorlog in 2022 bracht de stichting al miljoen kilo's aan helpgoed naar het land. Van eten en generatoren, ons ambulances en door die bijzondere mealpeel praat ik verder mij voorzitter Gerben Huisman. Een goeiemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ja, 400 ritten op en del naar Oekraïne, dat is voor mijn gevoel een heel soort. Hoe krijg je dat voor elkaar?
6: Ja, dat is eigenlijk wel heel wonderlijk. Wij krijgen dat voor elkaar omdat we heel veel goederen gedoneerd krijgen. We allemaal vrijwilligers hebben die als chauffeur willen rijden. En ook gelukkig veel middelen krijgen en ook vrachtwagens om die kant op te gaan. Dat blijft al 4 jaar lang doorgaan en dat verbaast ons ook wel eens. Maar gelukkig hebben we inmiddels goede contacten met leveranciers van aardappelpuree tot aan medische materiaal, tot aan, generatoren, zeg maar, die we kopen of die we krijgen. En op die manier brengen we ze nog steeds naar Oekraïne toe.
5: Ja, want waar komt al dat spul bij? Heb je een vaste leveranciers?
6: Ja, Ja, we hebben vaste leveranciers en we worden af en toe nog verrast door partijen die zich gewoon spontaan bij ons melden. En die zeggen, nou, wij hebben dit over of dat en kunnen jullie dat naar Oekraïne brengen? En wij kijken altijd of het geschikt is, zeg maar. Van een aantal zaken weten we dat, hè. We brengen soms ook wel een schoolmeubilair. Maar dan kijken we echt of dat op dat moment ook gewenst is. Want er is nood aan veel in Oekraïne. Maar we willen ook kijken dat we ook wel zinvolle zaken wegbrengen.
5: Ja, je brengt van alles, hè. Een idee hoeveel spul je uiteindelijk al voortgebracht hebben?
6: Ja, als je kijkt naar de kilo's, zeg maar, hè, dan praat je over meer dan 8 miljoen. Dus dat is gewoon ontzettend veel. En als je daar een beetje grofweg een indeling maakt, dan zit dat vooral in medisch materiaal, houdbare voedsel en aggregaten. Dat zijn eigenlijk de hoofdcategorieën die we wegbrengen. Dat is als je dat een beetje berekent in geld, zeg maar, en dat doen we natuurlijk over de duim heen, dan praat je ongeveer aan 15 miljoen euro aan goederen wat die kant al is opgegaan.
5: Ja, en hoe bijzonder is dat? Want ik verneem met jouw eerste antwoord ook wel ambitie, dat je zelf ook wel ambitie vernuveren binnen hoort, dat staat er ook hier.
6: Ja, nee, dat is het ook. Weet je, wij zijn dit ooit begonnen met van, nou, we vinden die oorlog verschrikkelijk en laten we iets doen. En inmiddels is het gewoon uitgegroeid tot zo'n geoliede organisatie met zo ontzettend veel vrijwilligers, met zoveel mensen die Oekraïne helpen, zeg maar. Ik bedoel, ze helpen niet onze stichting, want onze stichting, dat is niet zo interessant. Het is vooral interessant om mensen in Oekraïne te helpen. En dat blijft echt wonderlijk, hoor. Dat je soms weer opgebeld wordt door bedrijven die zeggen, nou, we hebben hier gloednieuwe kleding liggen, we hebben hier aggregaten wel over, we hebben wat draaiuren gemaakt, we kunnen gebruiken, een ziekenhuis die ons belt, zeggen, nou, we hebben ziekenhuisbedden over, kunnen jullie er wat mee? Nou, daar kunnen we zeker wat mee. Ja, dus op die manier worden wij nog steeds verrast en zijn we erg dankbaar dat mensen blijven doneren, zeg maar, en ook de chauffeurs, hè, want je bent zo'n 10 dagen van huis. En als je met ons meegaat, dan vraag ik, ja, kun je de dieselkosten, die krijg je ook wel, hè. Van zo'n 4000 euro kun je die ook betalen. En ook daar zetten ze zich vaak nog hard voor in. Dus dat is gewoon prachtig om te zien dat mensen daartoe in staat zijn en dat willen.
5: Ja, en hoe wordt het ontvangen in Oekraïne? Hoe word je hem ontvangen daar?
6: Ja, met open armen. Met open armen. Kijk, ze vinden het allereerst bijzonder dat er 2000 kilometer enkele reis reizen, zeg maar, om naar oorlogsgebied te gaan en daar goederen te brengen. En het is ook gewoon heel hard nodig als je ziet wat voor ellende daar in Oekraïne is. En die ellende wordt eigenlijk alleen maar groter. Ja, dan worden we echt met open armen ontvangen en zijn ze dankbaar voor datgene wat ze krijgen. Krijgen we ook veel filmpjes, foto's en verhalen van terug. En dat laat ook zien dat het op de goede plek terechtkomt. Want dat moet natuurlijk ook. Dus dat is heel mooi om dat te mogen ervaren.
5: Ja, kijk, meer denken. En er ging nou ook alweer dit in die kant op. Dus het zal net bij die 400 blijven.
6: Nee, sterker nog, vrijdag vertrekt er weer een. Ik ga zelf vrijdag met mijn zoon gaan we een ambulance weer die kant op brengen, nummer 20 ongeveer. Dus wij blijven doorgaan en datzelfde geldt ook voor groepen mensen. In juni gaat er ook weer een groep heen. Dus in die zin, er is zelfs nu een jongen op de fiets in Groningen naar Oekraïne toe. Dus het blijft doorgaan, zijn we met allerlei acties om de mensen in Oekraïne te helpen in deze verschrikkelijke oorlog.
5: Ja, het vreegt natuurlijk wel een heel soort van de meesten, maar hoe lang kun je dit volhouden?
6: Ja, dat is. Wij blijven steeds nieuwe mensen krijgen die wel willen rijden. Ook mensen die meegaan, zeg maar. En de mensen in Oekraïne, ja, weet je, die hebben geen andere optie. Die zeggen, als we ons opgeven en overgeven aan de Russen, ja, dat is een soort hel op aarde, zeg maar. En daar willen ze echt bij weg blijven. Dat willen ze gewoon echt niet.
5: Oké, voorzitter Gerben Huisman van de stichting Hope for Ukraine. Dank u wel voor de toelichting.
3: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en over. De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Krijgt Benne Poppenburre in het ziekenhuis Friesis MC Ljouwt terwijl hij net zo gauw mee bij de menwaai helpen bij Glicks om te beademen. In de verloskamer zit namelijk een nieuwe opvangtafel, dat nemen ze de Concord. En die kende krijgt Benne Poppen vlakbij de buk van de menblauwe litten. Ik had dat navelstreng nog net terugknipt is. Want nota wie het vaak de praktijk dat hij dan wel gauw terugknipt waard om extra help om het been te bieden. Maar ja, dat had ik wel nadeel. Kwetsbare been die kennen dat zuurstofrieke bloed van de placenta eigenlijk nog heel goed broeken. Dus ja, dan was het eigenlijk net terugknippen. Nou, in de operatiekermis waar die Concord al eerder introduceert. Maar nu dus ik in de verloskermis en ik ben er door, maar ben een dokter en neonatoloog Machteld van Scherpenzeel. Onder de telefoon, ja, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Er is een soort onderzoek dien, de Arnoude Jeren, naar de navelstreng en het goede moment van terugknippen daarvan. Wat doet dan eigenlijk blikken? Wat weet je uit die onderzoeken?
4: We weten uit de onderzoeken dat later afnavelen voor baby's beter is, omdat ze zo langer zuurstofrijk bloed kunnen ontvangen van de moederkoek. En wat er vaak gebeurt is dat als een baby wordt geboren, dan door het persen verdwijnt een deel van het bloed van de baby ook weer terug in de moederkoek. En die krijgt, als je hem wat langer aan de navelstreng houdt, gewoon rustig de kans om richting de baby te lopen. En kan de baby dus heel rustig eigenlijk geboren worden, zijn longetjes openen en gaan ademen.
3: Is dat de laatste jaren eigenlijk verhoor? Is dat iets van de laatste PRI'er of wisten we dat bij Glicks 20 jaar Linek al?
4: Nou, we weten dat nu wel al echt een aantal jaren dat dat beter is voor de baby. Maar de tijd, hoe lang je precies moet laten zitten tussen het geboren worden en het afnavelen, daar leren we steeds een beetje meer over. Dus waar we eerst zeiden, nou, 30 seconden is misschien al goed genoeg bij een kind die daarvoor in nood was, zeggen we nu, nou, 2 minuten zou eigenlijk al heel mooi zijn. En eigenlijk, hoe langer je nog wacht, hoe goed dat kan zijn, tot zo ongeveer een minuut of 10, wanneer de navelstreng vaak stopt met kloppen.
3: Ja. Klinkt ik eigenlijk wel heel logisch, hè? Je zon, ik haast zeggen dat het wel natuurlijk is dat hij wat langer bloot.
4: Klopt. En dat is ook eigenlijk als je een baby geboren laat worden op de meest fysiologische manier. Thuis bij de verloskundige, dan laten ze de baby ook lang aan de navelstreng. Maar wij hebben in het ziekenhuis niet altijd die mogelijkheid, omdat daar soms baby's worden geboren die mogelijk ziek zijn of juist te vroeg worden geboren. En die baby's, ja, die hebben vaak meer ondersteuning nodig meteen in het begin. En dan moeten we ze opvangen, soms op een andere tafel, zodat we ze de hulp kunnen bieden die ze ook nodig hebben. En ook vaak de warmte bijvoorbeeld die ze ook nodig hebben op dat moment.
3: Ja, dus weer de praktijk dat het toch voorkwam dat het bij wijze van spreken maar 15 seconden weer of 20 seconden of zo.
4: Nou, eigenlijk wordt er door de verloskundige en de gynaecoloog ook echt wel die 30 seconden en zo mogelijk nog wat langer gewacht. Maar als het echt niet anders is, ja, dan gaat een baby heel snel eigenlijk van de buik van de moeder af. En dan wordt hij weggebracht naar een opvangtafel verderop in de kamer of zelfs in een andere ruimte. En ja, dan ziet natuurlijk de pasgeboren moeder de pasgeboren baby niet. En dat is ook kwalijk, want je wil natuurlijk als nieuwe ouders direct je kind kunnen zien en ook zo mogelijk aanraken. Ja. En omdat dat zo belangrijk is, hebben we nu deze tafel en kunnen we eigenlijk alle handelingen die we willen verrichten doen, terwijl de moeder en de vader het kind kunnen zien en ook kunnen aanraken.
3: Dit is radio, dus omschrouw die tafel eens. Hoe zit die er dan uit?
4: Het is eigenlijk een soort pompenblad waar de baby op komt te liggen. En in de inham van het pompenbladje, daar kan dan de navelstreng in liggen. En dan ligt het kind met het hoofd eigenlijk wel dicht bij moeder. Maar aan die kant staat ook dan de kinderarts. En die kan eventueel dan bijvoorbeeld extra zuurstof geven om het kind te ondersteunen bij het ademhalen. En daarboven, dat pompenbladje, daar zit een lamp, zodat je ook warmte ze goed kan geven aan die baby. En dat is super belangrijk bij te vroeg geboren baby's. En op het moment dat de baby bijvoorbeeld wel goed ademt, kan je ook die warmtelamp nog lekker boven de moeder zetten. Zodat, en dan boven het kind ook. En dan kan de baby gewoon bij moeder op de buik blijven liggen.
3: Het klinkt al heel ideaal. Dan zou ik zeggen van nou, keer je voort en dadelijk te zien van die tafels. Maar het gebeurt net. Waarom net?
4: Omdat het een nieuwe manier is. En nieuwe dingen moeten natuurlijk altijd even tijd krijgen om ook overontwikkeld te worden. De tafel is een dure tafel, dus je hebt hem ook niet zomaar voorhanden. Dus daar moesten wij ook lang voor sparen. En het is ook zo, ja, je begeeft je als kinderarts ook heel dicht in het gebied van nou, de verloskundige, ouder en gynaecoloog natuurlijk. En dus we staan allemaal wel dichter bij op elkaar. En dat is natuurlijk ook wel iets waar we een beetje aan moeten wennen. Want ja, als er iets moet gebeuren in enige vorm van stress, hè, bijvoorbeeld de baby doet het niet goed, ja, dan wil je meestal een beetje ruimte. Maar dan kom je hier eigenlijk nog wel dichter bij elkaar te staan.
3: En hoe fier is het Friesisch MC'er dan allemaal? Rinnen je maar voorop of de andere regionale ziekenhuizen dit ook?
4: Nou, andere regionale ziekenhuizen doen het nog niet. De tafel is wel in gebruik in de ziekenhuizen in Utrecht, Leiden en Rotterdam. Maar nog niet in de noordelijke regio. En nou, we zijn hiermee gestart in oktober 2024 op de operatiekamers. Dus na een keizersnede. Maar wat er nu echt net nieuw is, dat we hem ook hebben op de verloskamers.
3: En wil je er nog meer bij, hè? Want je bent al in.
4: Nou, we hebben er dus twee. Eentje op de operatiekamers en eentje op de verloskamers. En ik denk dat we het daar voorlopig eerst mee kunnen doen. En,
3: ja, het is nou, 30.000 euro leuk, hè? Dus best wel een stevige
4: bedrag. Ja, precies. Dus, dat, hè? Dus we moeten daar ook echt goed naar kijken. Wat heb je nodig en wanneer heb je hem nodig? Dus we gaan dit eerst eens even een periode uitproberen. En dan zou het natuurlijk super mooi zijn als we straks ook in ons ziekenhuis in Heerenveen zo'n tafel kunnen hebben.
3: Machteld van Scherpenzeel, bennendokter dus in het Friesisch MC en neonatoloog. Dank u wel.
4: Alsjeblieft.
3: Machteld van Scherpenzeel dus.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
0: Omroep Friesland.
2: Bij Sanjesu in Veenwaarden is van de morgen een gutter brand uitbutsen. De eerste melding kwam om 20 minuten moet zien binnen. En ook al water opgeschaald naar Guttebraan en werd er een NL-alert verstuurd vanwege de reekontwikkeling. Verslagjouwer Ben de Jager, die is in Veenwaarden. Ben, een goeie middag.
5: Goeie middag, Jacob.
2: Ja, hoe is de situatie op dit stuit?
5: Op het stuit had de hegenwerker druk van het grutwettertransport. Dat betekent dat de hegenwerker nu beginnen kan met blussen van boppen aan. Sietske Baldjo ben de wutvierder van Brandwacht Friesland. Van de morgen rond 20 uur zien hinnen is je brand uitbrutsen. Hoe ben je toen te werk gegaan?
6: Ja, we zijn alarmeerd voor een brand hier in een loods van de Sanjesu. Een loods met beesten in binnen. Ja, er gingen ook hier mensen binnen. Een aantal beesten binnen nog veilig naar boeten hellen. Maar helaas zit er echt nog een aantal beesten binnen. Die kennen we spietig nog net redden. Het wil heel snel uitslaan de brand. En het wil voor u net veilig meer om naar binnen te gaan.
5: Nou, zijn ook al van gelukgewinder geen mensen onwijs gebied uitbreken van de brand. Maar er wieden wel honderden bijen hier op het park. Ga je die alle keer echt veilig evacueren in?
6: Ja, op het park Sanje Safari wien inderdaad een aantal bijen, mijn begeleiders. Die wien net in de loods, ben ik net in gevaarvest. Ja, het park is nou dicht en die bijen en begeleiders binnen ophellen intussen met bussen of vervoer.
5: En de brand doet die uitbruts. Je hem gaat redelijk gauw opskaald naar grote brand. Er zit je nog heel wat aan ark en manschappen om het vuur in elk geval uit te krijgen.
6: Ja, klopt. Het is een flinke brand. Uitslaande brand komt er een soort reek bij vrij. Daarom hebben we ook een alert verstuurd hier in de omjouwing. De reek die loopt richting de Wester 1. De centrale as is ook voor een part afsluiten tussen Dokkum en de Wester 1, omdat dat ook vol in de rook reek leidt.
5: En ik zie nou dat de hegenwerker aan het blussen is. Binnen gevaarlijke stoffen vrijkomen bij de brand?
6: Nou, reek is altijd gevaarlijk. Daarom hebben we direct voor waskorgen. We gaan meetploegen die het om jouw metingen dienen. Het is mij nog net bekend of daar nog iets speciaals uitkomen is.
5: En er zit een, dus je zei al, besten in de loods, in de opvang. Winder, hoeveel besten gaat dat om? Of om wat voor soort besten gaat het überhaupt?
6: Ja, dat weten we net correct. We weten dat het lietse beesten binnen, tink, oorn, skiep, kaninen, cavia's. Maar welke beesten precies nog binnen wien en hoe volle dat ik binnen, dat weten we nog net.
5: En er is ik nog net bekend hoe volle uit je woorden hebben we kennen?
6: Nee, dat beeld hebben ik nog net.
5: Nou ja, Jacob, juist het, de brandwacht is nog druk dwaande om hier het vuur uit te krijgen. De reek wordt intussen wel wat minder, want ja, die heegwerker eenmaal wetterhaats is, maar dan kan er heel wat wetter op. Ja, de reek, die zal langer nog een prutte reek is, zal de Centrale Azië in elk geval nog wel even dichtblijven.
2: Ben de jager vanuit Vinwoorden, de Centrale As is in die dicht. En dat is dan tussen Dokkum en de Westerijn.
0: Alles wat je daar mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
7: Dit is de dij voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: Ik zei het al, we krijgen Nijsu de IFKS aangeband. Struis opstapt als bestuurslid bij het Ierpe Fries kampioenschapscoetsisiel. De IFKS dus, had er bevestigd om Omroep Friesland. Hij zei dat hij hem net vinden kan in de koers van het bestuur in de zaak rondom de skipper Luc Elsinga. En het scootje de Ut en Tus. De man die de bevestiging van het Nijs kregen had is hier in de studio. Dat is Arjen Bosselaar. Arjen, goeiemiddag. Eerst nog even van wat aangeband Struis net kan. Het is echt een hele grote naam hè, binnen die IFKS-brood.
2: Ja, elke nieuw die het wat met de IFKS te krijgen heeft, die weet wel wie Arjen Bandstra is. Hij is al vanuit het begin belutsen bij de vereniging. Als de spreekt, ik hem van de moest prutsen, dan heeft het natuurlijk over een mien club. Het is viel als mien club en dit hier is mien club of uw club net van bedoeld. Hij heeft zelf 10 keer mij die in het begin jaren. Njortje 83 is het eerst kampioen worden en in totaal is hij 4 keer kampioen West maar de hoop op zegen.
1: Dus dat hij opstapt als bestuurslid, dat is een gevoelige klap eigenlijk.
2: Ja, de net Samarien die uit het bestuur staat, nee.
1: En wat is nou de reden? Want hij zei dus dat leidt om die hele zaak Luc Elsinga en het scootje de Ut en Tus.
2: Ja, hij zei dat hij het is voor hem een principe kwestie worden. Hij kan principieel net terug als bestuurslid, zei er. Want ja, die soap die ettert maar wat terug. Het doet hem zeer, zei er, dat er nou opstappen moet. Maar ja, hij is van mening dat de leden van de IFKS beslist hebben dat Luc Elsinga roeieert worden moet. En hij vindt het eigenlijk kwelijk dat het bestuur net troppakt in deze zaak.
1: Ja, nog even weer voor de leek, want door zuster aardig ging, dus door wist hoe dat zit. Maar Luc Elsinga, wat wie er ik alweer in het heel kwad?
2: Maar we hebben waarom naar Arjen Winter. Ik hoop dat we er nog tijd voor hebben. Maar toen ontstond er een grote rel binnen de IFKS. Rondom de Ut en Tus, het Jensen scootje van Luc Elsinga. Lang verhaal kwart. De verbouwing van dat scootje is een beetje uit de hoorn rond. Er wie kritiek op, want het zou eerst te ingrijpend gebeurd wezen. Naar klachten het de commissie Technische Zaken schoen naar wat er nou gebeurd weer rondom de verbouwing van het scootje. En die zijn ja, de voorkant en de achterkant die ben nog origineel en af. Maar eigenlijk is het hele minstuk nijbouwd. Dat is tjin de regels. Dus dat mag net. Nou, Luc Elsinga heeft ervan altijd ontkend dat zo is. Maar de conclusie was uiteindelijk dat Ut en Tus net meer meedoen mocht in de IFKS. Dat het skip uitsluiten waard. Maar dat Luc Elsinga Wotro mocht als skipper.
1: Ja, maar daar is dus later weer verordening in komen. Want Luc Elsinga is royeerd.
2: Nou, hij is net royeerd. Maar op de algemene ledenvergadering van eind maart hebben leden van de IFKS het voorstel inchinnen om hem te royeren. Want die zijn, ja, het is voor u zo duidelijk wat hier gebeurd is. Dit kind het, dit god inchinnen, alles wat wij als IFKS versteren. Dus wij willen hem graag royeren. Nou, dat voorstel is in stemming gebracht. 114 mensen stemden toen voor. 84 tien en ik geloof dat er nog een stuk of 8 mensen winnen die blanco stemd hebben. Dus ja, een meerderheid voor royeren. Ja, toen had het bestuur in reactie daarop zei, nou, dit is een signaal, maar wij willen afwachten de beroepsprocedure, de arbitrageprocedure die Luc Elsinga, die is in een soort heger beroep ging, tegen het uitsluiten van Ut en Tus. Dat willen we afwachten om te zien of we hem ook royeren moeten. Ja, en Bandsta zei nou, ik vind dat de leden net respecteerd worden toch hem net te royeren. Het is net de eerste man die het opstapt vanwege deze kwestie. De voorzitter van de technische commissie, Wale Hoekstra, die het Jadrek al zijn. Ik viel geen vertrouwen van de voorzitter van het bestuur. Ik ben ik fut. Dus dit is het 12e slachtoffer van de soap rondom de Ut en Tus.
1: Ja, want komt het er dan op del dat Arjen Bandstra dus wil dat hij royeerd wordt. Dat Luc Elsinga royeerd wordt. Hij vindt dat het bestuur terugpakken moet zo.
2: Ja, letterlijke woorden. Ik wil deze man net meer in die IFKS.
1: Nee.
2: En dat is een pienlijke hurde constatering. Die heb ik ook vallen aan Luc Elsinga. Luc zei, ik kies ervoor om nou net te reageren hierop. Wel heel hurd.
1: Ja, en wat zei de rest, het oerbleunende bestuur hiervan?
2: Ik heb ook vanzelfs Jaap-Jelle Veenstra, de vastzitter, bellen van een reactie. En hij zei dat hij pas manier maar een reactie komen wil. Dus dat horen we ongetwijfeld in de gaten. Maar morgen komt hij pas maar een reactie.
1: Nee, want neemt de druk op het bestuur notatingstal om dat rooiement echt terug te vieren?
2: Nou ja, dat kist was daar veel. Eigenlijk is Age Banstra met deze actie de eerste die het zei. Ja, we hoeven net te wachten op op die arbitragecommissie. We kunnen gewoon terug in met dat rooiement. En ik stap er nou uit omdat ik vind dat er net troppakt wordt. Ja, daarmee groeit natuurlijk wel de druk om het bestuur om iets te doen.
1: Ja, nog even, want Arne Wiekheim wint de eerste wedstrijden van het seizoen, maar alleen maar Ahoy. Wat voor rol speelt dat in deze hele zaak?
2: Nou, dat het volgens mij ook wel een beetje de trigger west voor Age Banstra om no te zeggen van ik stap eruit. Die vergadering waarop het rooiementsvoorstel dien is, wie natuurlijk al eind maart. We zijn al ons koffie verder, dus je zoon ik zei, ja, waarom heeft er dan in de tussentijd niks dien? Maar Arne Wiekheim, ik zei al, Luc Elsinga zelf persoonlijk is net uitsluiten van wedstrijden.
1: Nee.
2: Hij had ook in de tussentijd een nice koetsje gevonden, de vrouwen Christina. Daarvoor hier de sign. Ik dacht net om wedstrijd mij totdat duidelijk is of ik het fout dien heb met uit en thuis of net.
1: Nou, dit is wel mooi.
2: Maar Arne Wiekheim aan Lemmer Ahoy was die daar onder start met de vrouwen Christina, Luc Elsinga.
1: Ja.
2: En al die mensen op de kant maar verder kieken, is het hem echt? Ja, het is hem echt en hij zit zelf op het helmhout. Sterker nog, op die 2 en 3 waarde het wat hudder. Ja, koeder zijn nije zuil, woedernet broeken, koedernet broeken. En hellen er het aarde zuil omheen, en dat wie het logo van de Ut en Thuis.
1: Dus ja, daar
2: zeggen een heel veel mensen vriend van op.
1: Ja.
2: En Banstra zei daarvan, ja, hij heeft mooie praatjes houden van ik doe eerst net mooi. Maar ja, daar wie er niet in op Lemmer Ahoy. En ik vertrouw hem net. Ik denk nou echt dat er maar van wil onder het kampioenschap in augustus.
1: Ja.
2: Ik zei al, kei en kei hut is hij. Ik wil die man er net meer bij, hè.
1: Ja.
2: En hij zei hier eigenlijk maar, ik vertrouw Luc net dat er een mosje wut horen zil. En ik denk dat er toch weer een staatsteen zil. En dat ken ik net in mij in als bestuurslid.
1: Ik had het idee dat dit weer een nij haatstek wie al in deze soap. En dat er misschien ook nog wel een paar haatstekjes volg is.
2: Nou ja, morgen krijgen we dus een reactie van het bestuur van de IFKS. Van voorzitter Jaap Jelle Veenstra. Dus dat ongetwijfeld wordt vervolgd.
1: Arjen Bosselaar, dank van ook.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Om te overvoeren.
0: De dag voorbij.
4: Van 1 augustus al wordt het Friesk op de basis- en middelbare scholen in uw provincie verplicht. Eind deze week is het eindexamen Friesk. Mooi moment om eens even stil te staan bij die verplichting die vanaf 1 augustus geldt. Want hoe doggen scholen dat? Nou, bij het Bogerman in Balk jouwen ze al jarenlang Friesk. En docenten Christine van der Werf die vindt het eigenlijk een hele gewone gang van zaken.
5: Het zit er gewoon bij. Maar ik dus in Koudem, in Balk en Bogerman Snits kest ik HAVO-VWO eindexamen Friesk. Want dus het is hier VMBO TL hebben wij. Maar op die oren locaties, of vooral Snits, dus ik eindexamen HAVO VWO. Dus Bogema vindt het heel wichtig.
6: En ja, je bent echt specifiek wat Frisk ik hier op school om daar les te gaan. Ja. Hoe wichtig vind jij dat de Friske taal op deze manier teruggeert?
5: Nou, ik vind het in die zin heel wichtig omdat wij het wel praten, maar haast net lezen en scrollen. Dus het is heel mooi dat we dat dan sinds maar geliek loeken. In ieder geval, ik scrollen kennen, dat vind ik zelf ik heel erg leuk om te doen, maar ik het lezen. Dan hebben we een totaal pakket binnen een taal. Dus net alleen eens praten. Het is net alleen eens een praattaal.
6: Precies. En hoe reageert de leerling? En dat zullen we net zo volle wijze, denk ik. Hoe reageert die op de les dan?
5: Ja, positief. En als wij een vakkenpakket moeten kiezen, dat is dus bij VMBO-T van klas 2 naar klas 3, dan is Fries een keuzevak. En dat wordt best wel een hele hoop kozen. Dus ze vinden het ik leuk, of zo is het net wel. Dus er is wel animo voor bij u.
6: Ja.
5: Ja.
6: Dan begrijp ik dat je dit hier toch bij een examen. Zorg je ook een groei in het aantal leerlingen die als keuzevak kiest?
5: Ja, dat wordt steeds meer.
6: En hebben we daar misschien een verklaring voor, waarom dat populair wordt?
5: Nee, eigenlijk net. Nee.
6: Nee. Ja, het is voor mij een beetje een trend. En het is ik net van niks dat de professor nou zei van 2020 is het echt verplicht. Dat juich je al weg daar dan, denk ik.
5: Ja, absoluut. Maar ik heb het altijd gek gevonden dat bijvoorbeeld Skel als in jouwere weet ik het dan ik dat ze daar niks om Fries doggen. Dat snap ik eigenlijk net zo goed. En waarom had dat dan mooi? Want uiteindelijk stiet het al heel lang in de taalwet. Het is wel al heel lang verplicht.
6: Ja, maar want de professor die had nou dus zijn met een ik geloof van 1 augustus echt al onbeheer worden. Ja. En de examens die moeten van 2020 volgens mij.
5: Ja, nou begint natuurlijk in klas 1 en dan zit het of jou er hier, dan kan de eerste zit maar mooi gaan natuurlijk. Als je dat nou aanbieden, heb je jou er hier nodig om in de eindexamenklas te komen.
6: Ja, en wat ik me nog afvraag, kwijt iedereen aan staan dat de eerste twee jaar ik Fries, of is het dan van oude tweede jaar als keuzevak?
5: Nee, bij u is het in de brugklas, her alle niveaus het. En dan in het tweede wordt het min of meer een keuzevak. En dan in het derde bloedt het alleen zo wordt voor TL. Leerling op basiskaderniveau, die heeft het alleen eens in klas 1 en 2.
6: En dan met dus alle aspecten wat je onderjoegen, dus het lezen, het scrollen.
5: Ja, lezen zit er in, lesveerdigens, schroefveerdigens, hark- en sjochtoetsen hebben. En het praten, maar dat gaat hier in de omgeving gewoon heel goed. We hebben door wel Fries op onze manier, dus op zijn Zuidhoeks, maar dat is ik prima natuurlijk.
4: Sam en Sinne binnen leerlingen op het Bogeman in Balk. Sam die had het Fries vallen litten, maar Sinne die docht de wolkexamen in. Sam en Sinne hoe de beweegreden dat de Ien geen Fries meer had en de oorwol.
3: Toen ik een vakkenpakket moest kiezen, dus toen ik naar de trede ging. En ik had eigenlijk litten vallen omdat ik net heel veel om me ken. En ik wil meer mijn volken naar oren vakken dan. Dus ja, daarom.
6: En wat vind je ervan dat deze school wel Fries aanbiedt? Want een heel hoop scholen toch dat nog net.
3: Ja, ik vind het wel goed. Want het met net het futgen in de Friese taal. Want het is wel heel mooi dat het hier is.
6: Ja, nu kan ik even naar de buurvrouw. Dat is wel examen Fries vreed. Ja. Waarom heb je wel van Fries gekregen?
7: Nou, ik vind het zelf een hele mooie taal. En ik heb nu al 2 of 3 jaar heb ik nou Fries. En ik vind het nog steeds een heel leuk vak. Dus toch met alle plezier nog steeds.
4: En daarom docht Sinne dus no vreed een examen in het Fries. De bijdrage die kwam van collega Daniel Kooistra van Radio Spannenburg.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Ja, wie botskrikken van de man bij Zanjes Zoo in Veenwaarden. Wilst er meerdere bezoekers en squalruisjes in het park wien de brutste bron uit in het bistenpark in Loods. Meerdere bisten hadden bron net oorleven. De bijen en begeleiders die konden veilig en gauw naar boeten komen. Maar dat had nog wel heel wat inhouden, vertelt beukerjuf Maria Elzinga.
4: De bijen wie een krek binnen mij de bus bracht en ik kwam mijn eigen vervoer. En toen ik binnenkwam, toen raap iedereen van er is bron, er is bron. En we wisten even net zo goed waar we heen moesten. Of we nou naar de tassen moesten of de tassen ophellen en ergens oorsteen. Maar uiteindelijk werden er omroepen dat we moesten de jassen en de tassen, alle spullen pakken en naar boeten ta. En toen gaan we verzamelen en toen ben wij ik als laatste groep eruit rond.
5: Want wie doe jou binnen wie in mij de band? Wie bij jou doe bekend wat er krijgt onderhand wie verder bron wie bij Gelies?
4: Ja, de bron jij ik dat hij bij de beesten weer, dus zeg maar in dierentuin gedeelte. En we vernamen toen nog net in het gebouw zelf. Maar wel dat elk rap van ja, er is bron en ze gaan verdruten, maar we zeggen ik alleen nog maar reek.
5: En je binnen hier dan mij een tientallen bijen. Hoe ga je dat zo gauw mogelijk in goede baan proberen te begeleiden?
4: Eerst proberen om de bijen rustig te houden, kalm te blijven en het vol met dat ze heel goed reageren. Ze gaan naar hun tassen ta en er weer ik wil bijen bij die had net in de gaten. Die gaan mooi aan de tafel zitten te fruit eten. Maar we zijn dat maar nou even in de tas. We doggen de jas aan, de schoen aan en de tas op recht. En we verzamelen je. En zo kunnen wij als laatste squal ik naar boeten te rennen.
5: En als jij zei de laatste squallen, zijn je krijgt ook nog van het is mijn laatste squalreis. Mij de band. Ja, het is wel dubbel soer.
4: Ja, het is wel een beetje soer. Ik kreeg hier al pech dat ik onderwijs de auto net goed hier. Dus had ik mijn man bellen en hebben we van auto ruilen. Vandaar dat ik een beetje letter binnen kwam als de band binnen. Maar het is net oors. Ik ga een hele pot reisjes mij maken. Ik heb 44 jaar in mijn naam verklast in. En ja, het laatste reisje dat valt in het wetter.
5: Want hij heeft nog een moment, onveilig viel, maar dacht van je hebt nou maar weer wel uit? Of voel dat wel aan die kant van het park wel wat daar?
4: Dat voel wel touw aan die kant van het park. De meesten weer rustig en ben weer wel eens een beetje aan het ziekje. We hebben mijn squono, maar ik heb me wel veilig gevoeld en zo ben wij toch wel rustig het gebouw uit rond en het werden wel goed omroepen van eerst toch de eigenaar van het terrein en letterlijk door de plisje. En de plisjes die stien ik al wel een beetje in een soort rij van je maakt er daarheen en troorin en zo gaan we dingen.
5: En elke nien is nou weer veilig naar squallen.
4: En elke nien is weer veilig naar squallen en ze krijgt squallenpataat.
3: Dat wil je een bijdrage van verslagjouwer Ben de Jager van RTV NOF. Nou, de bronwacht is daar nog altijd dwanden, maar het naaiblussen, zei die loods, werd de bron aan je begon. Uit elkaar lutsen, maar een kraas, zodat ze er beter bij kunnen. En intussen is ik duidelijk dat er dus meerdere bisten bij verstoren binnen, dat die deegong binnen der trog de bron.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
2: Alles wat
0: er speelt. Omvoeren.
1: De dag voorbij.
6: Er komt deze week een weg om renteverhegingszone. Dat binnen de meest recente loeren uit de hypotheekbranche. Rabobank verhegen de rente midden in de week. Wil de bank dat in de regel pas op maandag docht. Ek ING en ABN AMRO komen mij hegere tarieven. Ik praat dus oorzaak en gevolg bij Berend Wiemenga. Hij is vastzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelders in Friesland. Een goeie met je.
7: Goedemiddag.
6: Ja, de hypotheekrentes, dat is het verhaal die zitten omheeg, zullen omheeg zitten. Bombanken hebben die al verhegen. Zeggen jullie dat onkom?
7: Nou, wij zullen natuurlijk wel de algemene trend in de wereld komen. Wanneer dan die banken het uiteindelijk dwangen, gaan wij helaas of gelukkig geen invloed op. Maar dat er gezien de omstandigheden in de wereld wat gebeuren, zo dat we wordt verwacht zien. En dan zijn natuurlijk factoren die wij niet in de hand gaan, die dan gebeuren.
6: Ja, maar wat voor factoren zijn dat dan? Hoe heeft die invloed op de hypotheekrente?
7: Nou ja, er bent ook heel veel, wij zijn geen financiële adviseur, maar er bent ook heel veel de zaken die zijn van een bank de besluit nemen om de hypotheekrente om te verhegen of te verlegen natuurlijk. Beschikbaarheid van yield is voor hun een van de belangrijkste zaken. Maar dat is uiteindelijk hun beslissing. Wij moeten doen met wat er uitkomt en wat dat beïnvloed gaat op de mogelijke huizenprijzen.
6: Ja, wat is de invloed van een hegere hypotheekrente, staat er ook in zo, op de prijzen van de huizen?
7: Nou, uiteindelijk had dat wel invloed op de huizenmerk. Het is net voor niks een huizenmarkt of merk, zo dat heet. En op het moment dat die rente natuurlijk leeg is, is de beschikbaarheid van yield voor de koper is groter. Hij kan meer lenen. En dat zou betekenen dat er in die huizenmarkt over het algemeen een prijsverhogend effect had. En wij zien dat natuurlijk, als wij naar de cijfers kijken, in 2021-2022, wie die rente hebben heel leeg. Als we dan zorgen naar het aantal woningen wat bijvoorbeeld dan boven de vraagprijs wordt verkocht, naast dan tussen en hoekwenningen haast. Ja, die werden in die periode bijna al hier boven de vraagprijs verkocht. Toen die rente in 2022 vrij snel steeg, zijn we die cijfers heel hard naar beneden gegaan. Dat iedereen ziet, ja, wij gaan minder te besteden. Ja, en de huizenmerk is nog steeds, wordt al zei, het is een merk, het is vraag en aanbod van woningen. En het is besteedbaarheid van de meesten, dat is het yield. Ja, en als dat minder wordt, ja, dan had men dus ik minder te besteden van de wenning. En dan ging de prijzen, had het invloed op de prijzen. Dat is even niet kwaad en ja, het evenwicht, het likwicht wat in de merk komt.
6: Ja, maar is het zo simpel dat als de rente omheen giert, dat uiteindelijk de huizenprijs omleeg giert, of is het net zo?
7: Nou, dat hoeft natuurlijk net altijd zo te wijzen. Het hing natuurlijk hoe volle dat is. En dat hing natuurlijk ik weer om als naar de afgelopen jaren, zoals dat er met de inflatie, er binnen heel veel leen ik weer onpast. Ja, en dat die leen een procent of wat omheen keert. Dat betekent ik was toen, ondanks dat ze misschien nog wel meer rente betekenen, maar dat misschien het eindbedrag was toen leen kerst, of wat die maandlast is, misschien wel omheen kan. En dat betekent dat ze dan misschien nog wel meer te besteden haast, ondanks dat die rente ik wat omheen. En dan is de vraag, welke factor had het meeste invloed daarop? En in welke sectoren?
6: Nou, heeft de Rabobank de rente al verhegen? In de regel doen ze dat op maandag, nou doen ze dat in het midden van de week. Is dat een teken, of net?
7: Nou, ik heb geen ervaring met hoe de banken dat doen, maar het zou misschien wel een teken wijzen kunnen. Aan de andere kant van dat het de offerte de tro is, dan wordt het ook nog een tijdje. Dus ik weet het, als dan Joert er nog best, als dan nog direct een offerte krijgt die dan ik voor de lege rente is. Want ik, nogmaals, ik ben geen financieel adviseur, maar ja, misschien dat bij ons aan werkt dat de tijd van aanvraag wel bepalend is voor de hichte van de rente. Dat zou samen kennen. Het Blue Altin wil invloeden gaan op de wenningmerk. Ja.
6: Ja. Hoe is het beeld van de Friese wenningmerk op dit stuit?
7: Nou, we zorgen dat die voor het hier ambitie inzet dat gelukkig een beetje meer in likwicht te komen. We zijn er nog lang net. Wij hebben een hele mooie thermometer, dat is de keuzeindicator. Die ligt voor het hier rond de 12 heel. Dat betekent dat ze 12 hele wenning kiezen, koers gemiddeld. En die zullen wij op en neer draaien. En dat betekent dat een koper iets meer ruimte krijgt in de keuze van wenningen. Wie soort aanbod ik wat aan neem. Het had voor eerste kwartaal ik als jongen. En die cijfers liedjes simpel een beetje te stabiliseren naar wellicht omheen. En dat zou denk ik van de consument uiteindelijk wel beter wijzen dat ik gewoon meer keuze had uit wenningen. Aan de andere kant, er komen net direct meer wenningen. Dat is de andere kant bij.
6: Ja, en een hege rente, zou dat nou invloed hebben kunnen op het aanbod, op de keuze die je hebt?
7: Nou, als er een hegere rente komt en de besteedbaarheid van mezen gaat naar beneden, dat betekent dat er dus minder snel wenningen kost worden kennen. En dat zou betekenen dat het aanbod wat toeneemt. En daardoor is de keus wel meer. Dat wil nou net direct zitten dat die prijzen dan invloed op de prijzen had. Maar uiteindelijk zou zitten kennen van ja, als je niet ziet hoe ze keep je wol of maat, ja, dan zult hij misschien wat eerder een concessie doen dan wanneer ze alle in de rij staan. Dat is een oorzaak voor de onderkant van de merk. Legere prijsklasse, ja, steeds nog steeds in de rij. En daar zie ik nou dat daar over het algemeen het laatste pas de effecten binnen. Dat de effecten binnen het algemeen bij de eerder in dat hegere cement, het jodere cement. In de onderkant van de merk is dat over het algemeen wat letter het geval. Maar ja, daar ben ik gewoon meer kopers voor.
6: Oké, helder. Dank u wel voor de duidelijkheid.
7: Graag in. Nog een graag.
1: Alles wat je dijs mist hebben, juist tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.
3: De gemeente Jereveen moet een onafhankelijk onderzoek instellen naar signalen van controle, psychisch geweld, sociale isolatie en mogelijke misstanden bij de religieuze gemeenschap uit de bron van Christus van Sonja de Vries in Oudwanne. Dat vindt de nieuwe partij Frisse Wind 21. In maart is die partij maar twee zitten in de gemeente die je komt. De fractie maakt hem zwaar naar aanleiding van een documentaire serie. De documentaire klinkt als een secte van de EO op de landelijke televisie. In die documentaire komen ex-leden vanuit de bron van Christus on het wut. Ze spreken van misstand, lykos geestelijke afhankelijkheid, zwieren psychische druk bij medische keuzes en het bepalen van partnerkeuzes. Frisse Wind 21 had nog schriftelijke vragen gesteld en een bol weten dat de gemeente, de politie of de helpinstanties jaderlijks signalen van misstand kregen hebben. Ik ben het roer met Laura van Leest van Frisse Wind 21. Ja, goedemiddag.
8: Goedemiddag, hallo.
3: Waarom luidt dit van Jim als nieuwe partij eigenlijk op je waai om hier nou vragen te stellen?
8: Ja, dat is een hele goede vraag. Frisse Wind is heel erg betrokken bij de dorpen. En deze gemeenschap zit natuurlijk al sinds jaar en dag in Oude Hoornen, als ik het niet vergis, sinds 1986. Dus dat is al een hele tijd. En deze documentaire is onlangs geweest. En binnen onze fractie hebben we het hierover gehad. En ook wel aangegeven, goh, dit zijn zulke ernstige signalen die naar voren komen. Daar mogen we eigenlijk niet onze ogen voor sluiten. En dat is de reden geweest waarom wij politieke vragen hebben gesteld.
3: Ja, wat ben dan de signaal die het meeste indruk maakt op jou?
8: Nou, het is eigenlijk wel een breed scala aan signalen. Het gaat echt wel over intiem terreur, zoals wij dat dan, noemen. Keuzevrijheid, hè? Keuze om te kiezen voor een partner. Kinderen die bij ouders worden weggehaald. Toch wel keuzes, ook als het gaat om medisch ingrijpen. Er is een vrouw in de documentaire die aangeeft dat haar baarmoeder verwijderd is. Dus dat stapelt dan best wel op en dan heb je toch ook wel over psychische dwang, psychisch geweld en mogelijke strafbare feiten. En dat is voor ons toch de reden om deze vragen te stellen.
3: Jij willen heel graag dat er een onderzoek komt vanuit de gemeente. En dan vraag ik me al, leidt dat nou op de waai van een gemeente? Kent die dat? Kent die een onderzoek dwan naar een religieuze gemeenschap?
8: Ja, het is natuurlijk niet iets wat iedere dag, denk ik, op het bordje komt van een college. Je hebt natuurlijk, als je dit in het klein ervaart, hè, bijvoorbeeld met huiselijk geweld, heb je de reguliere kanalen, bijvoorbeeld via Veilig Thuis. Maar dat is natuurlijk ook precies de reden waarom wij in de vragen hebben gezegd van, goh, heeft de burgemeester dit ook in de driehoek besproken? En is het een idee om ook een specialist of een professional op dit gebied advies te geven aan de gemeente hoe hiermee om te gaan. Maar dat er iets moet gebeuren, daar staan wij volledig achter. Want ja, je hebt hier toch wel mogelijk te maken met activiteiten die niet kunnen. En uiteraard, wij doen geen strafrechtelijke conclusies. Maar we vragen natuurlijk niet voor niks om dat onafhankelijke feitenonderzoek.
3: Nee, maar moet het net gewoon door de politie dingen worden?
8: Ja, nou daarom noemde ik al van de driehoek, daar zit politie en justitie aan tafel. En als het natuurlijk gaat om mogelijk strafbare feiten, ja, dan is de politie daar uiteraard ook onderdeel van. Maar ik laat het aan de professionals om invulling te geven aan een onderzoek, als dat er mocht komen. En dat hopen wij van harte.
3: Dan ben je mijn nieuwe partij in de gemeente hier, Jam Hanoek, Tagong, ta alle documenten. Had je eigenlijk al een onderzoek geweest? Had je dat achter Helikin?
8: Ja, we hebben daar voordat we de vragen hebben ingediend onderzoek naar gedaan. We hebben inderdaad nu toegang tot alle documenten.

0: politiek komt. Vind je dan dat de gemeente ik ingriepen mag te zoeken?
1: Ja, dat ligt natuurlijk aan wat er uit het onderzoek komt. Kijk, wij doen nu geen strafrechtelijke conclusies. Maar als daar wel blijkt dat daar strafbare zaken plaatsvinden, ja, dan moet dat uiteraard opgepakt worden. En dat is ook wel wat we gevraagd hebben, of de raad hier goed geïnformeerd over kan worden.
0: We wachten eerst de antwoord naar van het college. Laura ja. van Leest, Wutvieder en Rietslid van Frisse Wind hier in 20. Dank u wel.
1: Dankjewel.
2: Dag. Alles wat Jordaïs mist hebben, jongens.

0: Bijna maakt het in Sijsbjerm ek het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Zegt bestuursvoorzitter Juri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten voor nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen ongeveer geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakte bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. De politie heeft de Maastrichtse archeoloog

0: Wim Dijkman opgepakt omdat hij weigert botresten af te staan die mogelijk van musketier D'Artagnan zijn. Familieleden zeggen tegen de Limburger dat hij vanmiddag thuis is meegenomen. Archeoloog Dijkman vond de resten van de wereldberoemde vierde musketier D'Artagnan in Kerk in Maastricht. Hij stuurde ze voor DNA-onderzoek op naar Duitsland, maar de gemeente wilde ze vervolgens terug hebben. Dijkman haalde ze weer op en verstopte ze thuis bij een bekende. Hij vindt dat de gemeente hem niet genoeg erkenning geeft. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Hij verzamelde bijvoorbeeld informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte die vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht is droog, bij minimaal 1 graad of 11. Morgen zijn er eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon daar steeds vaker door. Het wordt in de middag daarbij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden, binnen zit Kees Schembergen.
2: Als Haags kind stepte ik eens in korte broek naar het Binnenhof om op de tribune plaats te nemen. Het was tijdens het kabinet De Kwaai. Ik mijmerde daarover nadat ik vandaag las dat het verbouwde Binnenhof mogelijk in 2031 open zal gaan. Wat voor kabinet zouden we in 2031 eigenlijk hebben dat zich op dat verbouwde Binnenhof verantwoordt? Zou het Jette 3 zijn? Een minderheidskabinet onder pro-premier Klaver? Of toch Marcus Sauer 1? Ja, goedenavond, welkom luisteraars bij Het Oog. Met straks Pieter Duisenberg van de Algemene Rekenkamer. In zijn jaarlijkse rapportage vandaag is hij ongewoon scherp. Nederland staat stil, zegt hij. Duisenberg ligt straks in Dit Oog zijn rapport toe. En Wilma Borgman beschouwt daarna die politieke stilstand vanuit Den Haag. Morgen is de laatste uitzending van Stephen Colbert's The Late Show op het Amerikaanse CBS. Satirisch tv-maker Roel Maalderink zat vorige week nog in New York in de zaal bij Colbert. Roel is hier in Het Oog. En muzikant Jurien Rood. Muzikant is hij, maar ook filosoof. Jurien Rood schreef een lichtvoetig boek over de betekenis van tekst in popliedjes. Hoe ogenschijnlijk nietszeggende teksten een houvast in het leven kunnen bieden. En Jurien kan daar heel gedreven over vertellen. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 20 mei.
3: Nou, het is totaal onwenselijk en teleurstellend.
2: Zo noemt minister Van der Brink van Asiel de situatie in Ter Apel, waar het opvangcentrum vol is. De burgemeester reageert in soortgelijke woorden.
4: Buitengewoon frustrerend.
5: Ja, dat is het trieste resultaat. Ja, treurig.
6: Bent u radeloos?
5: Redelijk wanhopig, ja.
2: Kortom?
5: Alle emoties die u zich kunt bedenken, die komen voorbij.
2: Deze asielzoeker werd geweigerd en was niet blij, vertelde hij in Het Hart van Nederland.
7: How was the situation?
8: It was fucked up, madam. It was it's a mess.
2: Dorpsbewoners zijn bang dat er opnieuw asielzoekers buiten in het gras moeten slapen.
9: Ik hoop niet dat dat gaat gebeuren. Want dat is het ergste wat er geweest is hier. Dat moet hier weer gebeuren.
2: Tentenplaatsen vindt de burgemeester geen goed idee.
5: Daar hoop ik niet op. Dat zou heel slecht zijn, omdat we de ervaring hebben dat wanneer de tenten op het voorveld zijn, dat die er ook niet meer weggaan.
2: Het Rode Kruis is er inmiddels, maar ook die heeft geen tenten.
10: Tent is nog geen sprake van op dit moment. We willen ook niet hier met tenten staan. We willen dat de gemeente, dat de politiek met een oplossing komt.
2: Heeft de burgemeester al een oplossing?
5: Ja, die weet ik eigenlijk op dit moment niet.
2: En de minister dan?
3: Ja, die oplossing lag, laat ik zeggen, in mijn brief van 2 maanden geleden. Die oplossing lag in het consequent uitvoeren afgelopen jaren van de spreidingswet.
2: Aan zo'n antwoord heeft niemand wat. Dus dit klinkt als een crisis.
3: Nou, ik heb dat woord, ik wil het zelf niet meer gebruiken.
2: We gaan verder met de flotilla-vloot. De pro-Palestina-activisten zijn door Israël gevangen genomen, ruw behandeld en moesten knielend naar het volkslied luisteren. Kamerlid Piri van Pro, die zeggen toch maar Pro in plaats van GroenLinks PvdA, Kamerlid Piri zei daarover het volgende.
11: De schandalige, mensonterende behandeling van mensen die geen enkele regel hebben overtreden en nu worden vastgehouden in Israël.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken sloot zich hierbij aan.
12: Wij hebben de beelden ook gezien. Die zijn volstrekt ontoelaatbaar.
2: Dan iets heel anders. De jaarlijkse rollatorrace in het Olympisch Stadion liepen tientallen senioren minimaal 1 rondje met hun rollator. Die moet natuurlijk wel mooi zijn.
13: Goudkleurige rollator.
14: Ja, mooi hè? Hij valt altijd wel op.
2: En deze man had een heel oud model.
13: Hey, het is een oldtimer. Zeker hè? Maar hij loopt wel, kijk, als de trein.
2: Het belangrijkste is natuurlijk dat deelnemers soepel de finish halen.
13: Mevrouw, hoe rijdt hij van u?
15: Wat?
13: Hoe rijdt hij van u?
15: Prima.
13: Ja?
15: Echte Mercedes.
2: We sluiten af met de Engelse voetbalkampioen. De Britse premier Starmer stond er in het Lagerhuis zelfs even bij stil.
6: And Mr. Speaker, if I could declare an interest, I'd also like to say congratulations to Arsenal Football Club on becoming the Premier League champions.
2: De iconische club Arsenal heeft na 22 jaar weer de titel gepakt. De laatste keer hiervoor was in 2004. Toen speelde Dennis Bergkamp daar nog.
7: Bergkamp, what a magnificent goal!
15: Oh, Bergkamp, lovely turn, and a superb goal!
16: It's Bergkamp, magnificent!
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Terrific finish!
2: Felle internationale reacties dus over het Israëlische optreden tegen de flotilla, de vloot met activisten die onderweg was naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Spanje noemde de behandeling van de pro-Palestijnse activisten monsterlijk. Premier Jette zei mensonterend. Nederland heeft net als Italië en Frankrijk de Israëlische ambassadeur ontboden. Sander van Horen in Israël, goedenavond.
18: Hey, hallo.
2: Ja, voor de luisteraars, Sander, die de beelden niet hebben gezien, kun je kort samenvatten wat er te zien is?
18: Mensen die op die flotilla voeren, geknield op aan boord van een groot schip, terwijl het Israëlische volkslied gespeeld wordt. Later mensen die ook weer geknield met van die plastic handboeien de handen op de rug gebonden hebben, terwijl minister Ben-Gvir langsloopt. Een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig naar beneden gedrukt wordt. De Israëlische minister die de Israëlische vlag zwaait. En op het moment dat er iemand in paniek schreeuwt onder de actievoerders, zegt hij: let niet op het geschreeuw, laat je niet beïnvloeden daardoor. Met andere woorden, een propaganda stunt, zo zal het bedoeld zijn van de minister Ben-Gvir.
2: Ja, hoe is er in Israël gereageerd op deze beelden en op wat daar gebeurd is?
18: Ja, eigenlijk vrijwel meteen door de oppositie, later ook door de minister van Buitenlandse Zaken. En eigenlijk allemaal met dezelfde strekking, dat dit het beeld van Israël geen goed doet. Dat verwijten ze deze minister, dat hij, en dat hoorde ik een van de analisten hier zeggen, eigenlijk hetzelfde gedaan heeft als wat Greta Thunberg, een van de prominente opvarenden van die flotilla, heeft gedaan, namelijk Israël in een kwaad daglicht stellen. Dat is wat Ben-Gvir verweten wordt. Ja, Dat zie je dus gebeuren. Je hoorde net in het radionieuws al een aantal landen, waaronder Nederland, die verontwaardigd zijn. Nou, ik heb inmiddels ongeveer de helft van de landen van de Europese Unie voorbij zien komen. Europese Unie zelf, bij monden van Kaya Kallas, de buitenlandse commissaris, die heeft gereageerd. Zuid-Korea had mensen aan boord, heeft gereageerd. Echt, iedereen valt er overheen.
2: Ja, al die felle internationale reacties richting Israël, wordt daar dan nog op gereageerd in Israël, op die
18: ja,
2: massale
18: damage control
2: kritiek?
18: Zie je. Ja, damage control zie je, met name van de premier die echt zeldzaam snel reageerde in het Hebreeuws, maar ook in het Engels. En richt hij zich dus tot een internationaal publiek, zegt dit is niet Israël. Maar ja, dan gaat het dus over de manieren waarop Ben-Gvir zich gedroeg. Dat die mensen zijn opgepakt in internationale wateren. Dat ze geboeid als criminelen op de grond zitten. Ja, daar hoor je de mensen en ook Netanyahu dus weer niet over. Dus ja, het is een beetje damage control, maar je kunt je afvragen of het wel aankomt bij de mensen die hier boos over zijn.
2: En bij de veiligheidsminister Ben-Gvir zelf. Komt het daaraan, denk je?
18: Ja, daar maakt het geen indruk op. Hè. Je ziet ook dat hij eigenlijk alles wat hij zei daar in het Hebreeuws zei. Dus hij richt zich op zijn eigen publiek. Er komen verkiezingen aan ook het najaar. En dit is de verkiezingscampagne wat hem betreft. Hij richt zich op het publiek dat dit prachtig vindt. Dat elke Palestijn een terrorist noemt. En vindt dat die uit de Westbank en Gaza verdreven moeten worden. Ja, wat zal Ben-Gvir, denk ik, roesten wat er aan internationale reacties loskomt.
2: Dankjewel, Sander van Horen vanuit Israël. En we gaan nu naar de krant van morgen met mijn collega Jan.
19: Trouw zet de zorgen over ebola op een rij. Voor de dodelijke variant van het virus die nu rondwaart in de Democratische Republiek Congo bestaat geen vaccin.
2: Er wordt wel hard aan gewerkt, maar op zijn vroegst is een vaccin pas over een half jaar klaar.
19: Volgende week komen we hem vaak tegen in de openbare verhoren. VVD Tweede Kamerlid Daan de Kort. Hij is voorzitter van de parlementaire commissie Coronabeleid. De Volkskrant noemt hem een rasoptimist en een luisteraar.
2: De Kort is 33 en heeft een een visuele beperking. Op zijn 15e verloor hij in een paar dagen tijd 96% van zijn zicht. Botgroei in zijn hoofd drukt zijn oogzenuw kapot.
19: Door zijn beperking is de Kort noodgedwongen gaan vertrouwen op zijn gehoor. Een politicus die luistert, zegt hij zelf.
2: Op Nederlandse schepen krijgen zeelui uit de Filipijnen en Indonesië minder betaald dan Europeanen. Een Indonesische scheepskok vond dat niet eerlijk. Hij won vorig jaar een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens. Maar het verschil blijft bestaan, lezen we in Trouw.
19: De reders en ook vakbond Nautilus International houden de wat genoemd wordt koloniale praktijk in stand. De vakbond noemt gelijktrekking van lonen maritieme zelfmoord.
2: Dan worden de schepen massaal ingeschreven onder de vlag van Malta of Cyprus. De lage lonen zijn nodig, zegt de vakbond, omdat de wereld zo in elkaar zit.
19: Een schrijnend verhaal in het Parool over dakloze moeders in Amsterdam-Zuidoost. Het zijn 20 moeders en 40 kleine kinderen.
2: Ze hebben geen recht op opvang omdat ze minder dan 4 jaar bij de gemeente staan ingeschreven. De vrouwen slapen ergens op de bank of in een garagebox. Telkens ergens anders.
19: De stichting Different Colors zamelt geld voor hen in met crowdfunding en trekt bij de gemeente aan de bel.
2: Ook belt de stichting hotels voor opvang. Maar alle hotels zitten vol vanwege de concerten van Harry Styles in de arena.
19: Met komende WK voetbal is de Amerikaanse stad Kansas City het basiskamp van het Nederlands elftal. Het is de kleinste speelstad van het toernooi, staat in de NRC.
2: Eigenlijk is het een nogal anonieme stad met 2 miljoen inwoners. Jaarlijks komen er zo'n 500.000 bezoekende toeristen. Nu komen er 650.000 in 5 weken.
19: Maar in Kansas City zien ze het WK als een kans. Nu kunnen we laten zien dat we meer zijn dan een flyover country met geweldige bars, restaurants en musea.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Clap your hands now.

0: zeg maar. Ja, Liquid Spirit met Gregory Porter. De derde woensdag in mei is het vandaag. De derde woensdag in mei is ook wel populair in de Haagse politiek. Gehaktdag, het is de tegenhanger van Prinsjesdag. De Algemene Rekenkamer presenteerde vandaag haar verantwoordingsonderzoek. Een soort jaarverslag is het. Hoofdvraag die de Rekenkamer altijd beantwoord is: kregen wij als belastingbetalers een beetje waar voor onze euro's? En de conclusie is deze keer niet mals. Ik bespreek het straks met politiek verslaggever Wilma Borgman. Maar eerst natuurlijk de president van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg. Meneer Duisenberg, fijn dat u er bent.
1: Dank u wel.
0: U zei vanochtend in de Tweede Kamer: ik heb het gevoel dat Nederland is stil blijven staan, terwijl de wereld om ons heen steeds meer vaart lijkt te maken.
1: Ja, dat klopt.
0: Pittige kritiek, zeg. Nederland staat stil.
1: En dat doen we op basis van onze onderzoeken. Wij controleren inderdaad het geld van de overheid, maar ook wat ermee bereikt is. En wij kijken op verschillende manieren naar de resultaten van de overheid. En er gaan zeker ook dingen goed. Ik heb er ook een paar voorbeelden van genoemd vanmorgen.
0: Maar als Nederland stilstaat, dat gaat niet goed.
1: Ja, dus er komt
0: zijn
1: mij
0: uw
1: maar,
0: woorden. Hè?
1: Ja, komt mij maar. Als je het kijkt over de hele linie, dan zowel met de korte termijn prestaties van wat men in 2025 heeft moeten doen, heeft men gewoon te weinig resultaten laten zien. En ook op de lange termijn, en dat vind ik misschien nog zorgelijker, is dat wij volgen 50 indicatoren om de lange termijn doelstellingen voor Nederland bij te houden. Het gebied van wonen, stikstof, CO2, concurrentiepositie, veiligheid. En we zijn eigenlijk verder van onze doelen vandaag gegaan afgelopen jaar.
0: Ja, over 2025.
1: Misschien zelfs wel achteruitgang.
0: Achteruitgang. En over 2025, zegt u, zien we namelijk een opvallend gebrek aan vooruitgang. Nou, pittige teksten. U kijkt in dat jaarlijkse onderzoek doorgaans vooral hoe en waar ons geld aan wordt uitgegeven. Deze keer onderzocht u ook wat die stilstand ons kost. Kunt u dat eens in bedragen noemen, zonder dat de miljarden oogluisteraar elven 's avonds te veel worden?
1: Wij kijken altijd naar de uitgaven die er zijn en ook de inkomsten overigens. Ik zal dus geen bedragen noemen, maar dus de uitgaven zijn voor zorg, sociale zekerheid, onderwijs, defensie, et cetera. En het feit dat je stilstaat, dat je geen resultaten boekt, heb ik vanmorgen ook gezegd, dat betekent niet alleen dat dat een effect heeft op de rijksbegroting zelf, dus op de uitgaven van het Rijk. Sterker nog, als je weinig resultaten boekt en weinig vooruitgang hebt op dingen, geef je misschien zelfs minder geld uit. Dus dan denk je op de rijksbegroting, hé, dat gaat goed. Maar het grote effect, en dat is eigenlijk wat ik vanmorgen heb genoemd, de onbekende rekening voor huidige en toekomstige generaties, die zitten bij burgers en bedrijven in het land. Dat betekent namelijk, als je niet presteert als overheid, betekent het dat je bijvoorbeeld dat je geen woning kan vinden. Of het betekent dat je geen aansluiting krijgt op stroom. Of het betekent dat je met je bedrijf niet kan uitbreiden. Of het betekent dat de concurrentiepositie van ons land achteruit gaat en dat bedrijven ons land verlaten.
0: Dus u noemt al vier thema's nu.
1: Ja, dus we hebben speciaal deze keer, ook moet ik zeggen op verzoek van de commissie Financiën van de Tweede Kamer, hebben wij een lijst opgesteld met wat we noemen hoge risico's. De hoogrisicolijst op dit soort thema's. Wonen, concurrentiepositie, veiligheid, zorg. Waarvan wij zeggen, daar is eigenlijk besluiteloosheid, uitstel, geen actie ondernemen. Dat heeft grote risico's voor de toekomstige welvaart en welzijn van Nederland. Maar dat heeft dus ook een heel. En dat hebben we geprobeerd waar het kon, ook daar financiële effecten van te laten zien. Om te zeggen dat die rekening veel groter is dan dat het Nederland miljarden kost. Dus het lijkt.
0: Nou, noem dan één keer een bedrag. Wat kost dat Nederland?
1: Nou,
0: dit gebrek aan daadkracht die u waarneemt bij de huidige regering.
1: Ja.
0: En misschien ook wel bij de voorgaande regeringen.
1: Nou, daar heeft u ook een terecht punt. Ik denk, de huidige regering, daar is natuurlijk heel erg in het
0: oog gevallen. Maar een
1: bedrag. Neem bijvoorbeeld het bekende probleem van de stikstof. Dus niet oplossen van de stikstofcrisis. Kost 10 tot 12 miljard per jaar. Dat is wat het Nederland kost. En terwijl eigenlijk dat is een veelvoud van wat men bespaard heeft zogenaamd door geen geld uit te geven aan het oplossen van de stikstofcrisis. Ja, dus dat is even een voorbeeld. De netcongestie, ja, als ik toch nog eentje mag proberen. Ja. Die kost dus een ruimere bandbreedte. Maar die kost tussen de 10 en 30 miljard euro per jaar.
0: Dus dat zijn de kosten. Is dat geld, verliest de staat dat dan?
1: Nee.
0: Wij met z'n allen dan?
1: Nou ja, dus wij verliezen dat met z'n allen. Dus dat zit in de economie. Dat zijn effecten op huishoudens. Ja. Kijk, en uiteindelijk... Maar dat is niet het hoofdpunt. Uiteindelijk verliest de staat ook. Want als Nederland minder verdienvermogen heeft, zoals het bijvoorbeeld heeft voor de economie, dan gaat de staat uiteindelijk minder belasting in, et cetera. Maar het hoofdeffect is, mijn hoofdboodschap is, ja, jullie moeten rekening houden met dat als jij besluiteloos bent, als je stilstaat, als je projecten te traag oplevert, dan is dat niet alleen een effect op je eigen begroting. Dat effect zit buiten. En dus Nederland wacht op jullie om snel te beslissen en grote beslissingen te maken.
0: Wat ik me nou ook afvroeg, is het nou echt allemaal zo erg? Of zet u deze toon zo hard neer en doet u dat heel bewust om de boel in Den Haag wakker te schudden?
1: Nou, ik heb vanmorgen wel, voor zover het nodig is. Ik denk eigenlijk dat het wel nodig is. Ik heb vanmorgen bij die aanbieding heb ik wel streng gesproken. Niet alleen ter aanzien van het kabinet, maar ook naar het parlement toe.
0: Ja, maar meent u dat echt? Of is het een strategische opstelling die u nu gebruikt om de boel een beetje wakker te schudden?
1: Nou ja, ik heb nu mijn moment dat ik dat kan doen. En ik ben geschrokken.
0: Wakker schudden?
1: Ja, ik heb één keer per jaar dat ik dat rapport uit kan brengen. Ik heb geconstateerd, ook zeker met die langetermijnontwikkelingen, dat zie ik nu echt voor het eerst, dat die dus ook wegbewegen van de doelen die we met elkaar hebben, van kwaliteit van het milieu tot en met concurrentiepositie, et cetera. Dus de meerderheid van de doelen beweegt weg de meerderheid van de indicatoren die we zien, die beweegt daarvan weg. Plus de korttermijn prestaties die we niet zagen. En ja, het is wel de tijd dat het kabinet en het parlement moet gewoon gaan beslissen. Ze hebben eigenlijk nog 3 maanden voor de volgende begroting om daaruit te komen. Dus het is ook wel een beetje voorbij met praten. Dus moet een andere cultuur, heb ik vanmorgen ook gezegd, een andere cultuur in Den Haag zijn.
0: Ja. Nou, heeft het kabinet Jette in zekere zin wel naar u geluisterd? Ze hebben inmiddels 6 taskforces opgezet. Ja. Taskforce landbouw, wonen, asielbeleid, nog een paar. Allemaal aangevoerd door de premier zelf.
1: Ja.
0: Is dat een goed signaal?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ik denk bij een taskforce denk ik aan heel veel overleg.
1: Nou, dat
0: met
1: is dus
0: heel
1: ook
0: veel
1: wel,
0: ja, hoge ambtenaren en consultants.
1: Nou, daar moet ik ook wel, laat ik zo zeggen, we zullen gaan zien of het gaat werken.
0: Maar u bent toch wel positief gestemd dan?
1: Nou, om te beginnen, omdat men heeft gezegd, dit zijn grote uitdagingen, grote zaken, waar we wel echt doorbraken willen hebben en grote sprongen willen maken. En daar begint het mee. Dus de ambitie is er. Maar wat wij zien, wij hebben vandaag ook gerapporteerd over de veiligheidsstrategie van Nederland, die is dus in 2023, is dat is ook iets waar heel veel ministeries bij betrokken zijn en waarbij men eigenlijk te veel met elkaar praat en te weinig echt knopen doorhakt en te weinig resultaten levert. Dus men moet wel gaan zorgen dat men in die taskforces, dat men ook echt besluiten neemt en dat men ook daar dus daadkrachtig gaat zijn. Dus we gaan het zien of het gaat werken. Maar ik vind het in ieder geval goed teken dat men heeft gezegd, we gaan deze thema's, willen wij doorbraken gaan krijgen.
0: Zullen we eens kijken naar hoe onze vrouw in Den Haag, Wilma Borgman, die het parlement voortdurend volgt, u kent haar.
1: Ja.
0: Hoe Wilma Borgman daar nou tegenaan kijkt. Wilma, die hooggespannen verwachtingen, waren die verwachtingen bij dit minderheidskabinet niet te hoog gespannen? Als ik dit verhaal van meneer Duisenberg zou horen.
2: Nou ja, ik denk wat Duisenberg zegt, het land heeft al een paar jaar zitten wachten. Want niet alleen het afgelopen kabinet, denk ik, maar ook dat kabinet van daarvoor. En zelfs al dat kabinet daarvoor. Rutte 3 had voor het eerst een stikstofaanpak. Daar is niets van terechtgekomen. Rutte 4 heeft dat ook niet kunnen oplossen. Nou, Schoof hebben we allemaal gezien, dat is ook niet heel succesvol geweest. En dit kabinet is met een vliegende start uit de startbokken gevlogen. Maar na 3 maanden moeten we toch misschien wel vaststellen dat de verwachtingen, die misschien vanaf het begin hoog gespannen waren, dat die per dag toch wel wat minder hoog gespannen zijn. Ja. Ze zeggen nu hier, misschien is de formatie wel te snel gegaan. Wilden ze vooral heel snel af van het vorige kabinet dat niks gedaan heeft. Wilden ze vooral zelf heel snel aan de slag. Maar in die formatie, en dat hoor je nu ook wel hardop hier en daar, is er misschien toch te weinig nagedacht over hoe dat minderheidskabinet dan zou kunnen gaan functioneren. Want ja, die ambities zijn er waar Duisenberg het over heeft. Maar het hoe dan, hoe zouden die meerderheden dan tot stand komen? Daar hebben ze toch onvoldoende over doorgedacht. Ja, ze hebben
0: deze coalitie maakt niet echt een slagvaardige indruk. Hoe komt het dat het allemaal zo stroperig gaat?
2: Ja, nou ja, je had het net met Duisenberg over de jaren van stilstand. En inderdaad, die huidige coalitie krijgt de boel ook nog niet echt in beweging. Dat komt natuurlijk ook door de vliegende start van de formatie. Dat ze dachten de ene keer over links en de andere keer over rechts. Maar tot nu toe is er nog over geen enkel plan uit het coalitieakkoord een deal gemaakt. En wat je ziet is dat er tussen die drie coalitiepartijen onderling al veel chagrijn is. Er wordt gesteggeld over, nou kijk naar de afgelopen weken, de hypotheek. Rente-aftrek waren ze het niet over eens. De spreidingswet, daar was ongenoegen over. Stikstof zou voor de zomer tot een oplossing komen. De vraag is of dat nog gaat lukken. En ja, als je als coalitie al niet bereid bent om de andere coalitievrienden tegemoet te komen, waarom zou dat dan wel lukken met een vierde of een vijfde partij buiten die samenwerking? En om te beginnen zijn ze het al niet eens over met wie die samenwerking dan precies gezocht moet worden.
0: Ja, je gebruikt één woord niet, maar dat proef ik een beetje tussen jouw regels door. Onderling chagrijn.
2: Ja, zeker.
0: Waar komt het vandaan?
2: Ja, ik denk dat ze de geschiedenis van die formatie nog met zich meetorsen. Niet alleen de formatie, maar ook die van die verkiezingscampagne daarvoor. Ja. Misschien kan je nog herinneren dat de VVD in die campagne echt een punt maakte van niet samenwerken met GroenLinks PvdA. En tot de dag van vandaag is dat het uitgangspunt daar. En dus wil de VVD vooral over rechts, met Markkenzauer, met Jaar 21, met 50PLUS ook. Maar die andere coalitiepartijen, D66 en het CDA, die kijken vooral naar de andere kant voor steun. Dus over met wie zo'n deal dan moet worden gesloten, daar zijn ze het niet over eens. En bovendien, dat hoor je ook bij sommige oppositiepartijen wel zeggen, deze coalitie wordt niet geleid door een premier die, zoals Mark Rutte dat wel deed, met de vuist op tafel mept en die met portefeuilles wappert. Nou, dat vond in de tijd van Rutte iedereen wel heel vervelend. Maar het leidde wel tot doorbraken. Ja. Niet bij Rob Jetten, die is meer van het harmoniemodel. En daar zie je die doorbraken dus niet, of misschien nog niet.
0: Als die trage stroperigheid die we hier constateren nou lang voortduurt, zou de VVD dan uiteindelijk van mening kunnen veranderen en wel gaan samenwerken met Pro? GroenLinks PvdA.
2: Ja, ze heet officieel nog GroenLinks PvdA.
0: Oh, officieel nog steeds.
2: Ja, ja, ja, pas op 13 juni worden ze officieel opgericht. En ook in de Tweede Kamer is er nog geen besluit genomen door het bestuur over hun naamgeving. Dus voorlopig is het officieel nog GroenLinks PvdA. Ja, ja.
0: Over die VVD.
2: Over de VVD. Ja, een interessante vraag die daarover werd opgeworpen in de oppositiekring is: wie is dan eigenlijk die VVD? Is dat de VVD van de ex-lijsttrekker Dylan Jessegus, die heel hard vol heeft gehouden dat ze dat echt niet wil, voor wie het bijna een persoonlijke strijd lijkt te zijn geworden. Maar blijft die Jessegus eigenlijk wel de partijleider, of is die langzaam op weg naar de uitgang? Dus de vraag is, welke VVD dan? Of is dat de V van de Ruben Brekelmans? Je kent hem, hij is de huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Die heeft zich tijdens de verkiezingscampagne wel eens iets heel anders laten ontglippen, namelijk dat samenwerken met GroenLinks-PvdA wel eens onvermijdelijk zou kunnen zijn. Dat werd hem in de campagne bepaald niet in dank afgenomen. Dat was tegen de partijlijn. Hij kreeg van de partijleider op zijn kop en moest publiekelijk die uitspraak rectificeren. En de vraag is dus, wie heeft het daar tegenwoordig bij de liberalen voor het zeggen? Dat weten ze bij sommige oppositiepartijen niet zeker. Ja, en dan weet je ook niet met wie je precies zaken moet doen.
0: Maar die oppositiepartijen zouden toch ook de hand wat meer kunnen uitsteken en behulpzaam zijn? Waarom doen ze dat niet?
2: Omdat zij niet de vragende partij zijn. De coalitie is op zoek naar een meerderheid en zij hebben eigenlijk niks te vragen. Ze hebben bovendien geen idee hoe eensgezind die coalitie precies is. Dan stel je nou voor dat een coalitiepartij inderdaad gaat onderhandelen met de minister. Ze geven dingen weg en ze komen tot een compromis met die ene minister. Maar met wie zitten ze dan aan tafel? Is dat die ene minister? Of zit hij dan daar namens het hele kabinet? Is dat compromis dan leidend voor het hele kabinet? Of gaat de rest van het kabinet er nog eens over over nadenken. Of stel je voor, er is inderdaad een deal en de minister gaat met die deal op zak terug naar het kabinet om daar dan zijn zin te krijgen. Zo van, nou kijk eens, ik heb lekker die steun al geregeld en we gaan dit gewoon zo doen. En zolang dit soort onzekerheden spelen bij de oppositie, ja, hebben die niet zoveel zin om het kabinet tegemoet te komen.
0: Is er nog veel tijd voordat die doorbraak dan gemaakt wordt? Als ik net geluisterd heb naar de president van de Rekenkamer.
2: Ja, die heeft het over 3 maanden. Ja.
0: Die klinkt heel ongeduldig.
2: Ja, die zegt er binnen 3 maanden moet het zo geregeld worden.
0: Jij loopt daar rond in Den Haag. Hoeveel maanden gaat dit nog duren voordat er daadkracht is? Want daar ontbreekt het toch aan, meneer Duisenberg?
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Ja, die 3 maanden, dat heeft natuurlijk alles te maken met de voorbereiding van de Prinsjesdagstukken. De miljoenennota als de begroting voor volgend jaar gepresenteerd moet worden. Normaal gesproken wordt dat in de zomer geregeld. Maar je zou in uiterste noodzaak, als je geen deal kunt sluiten, zou je eventueel kunnen wachten tot december.
0: December, ho. Ik zie meneer Duisenberg hier een beetje half cynisch lachen.
2: Ja, kijk, want in december, op 1 december moeten echt de laatste belastingplannen zijn vastgesteld. Dus in theorie zou je zolang inhoudelijk kunnen wachten. Maar de vraag is toch wel of het politiek ook zo lang kan duren. We hadden het net al over de stilstand en het gevoel in het land. Het kabinet zou eindelijk die stilstand oplossen. Die kreeg daar ook de stemming in het land in mee. Maar als dat uitblijft, als die stilstand voortduurt, ja, dan kan het sentiment zich gaan keren. Nou. En zich richten tegen dit zoveelste experiment van een minderheidskabinet. Dus ze zijn wel toe aan een succesje.
0: Wilma Borgman, dank je wel voor deze duiding. En meneer Duisenberg, u ook hier in de studio. Succes met uw werk ook de komende
1: jaren.
0: Ja, nou, in ieder geval tot gaan december.
1: Ja, zeker. Tot december zijn we erbij. En we letten op. Ja, dank u wel.

0: Schitterend mooi nummer. Ja, ik ga naar de volgende gast, want ik ben afgeleid omdat ik met de volgende gast al in gesprek was. En die volgende gast is Roel Maalderink. Aanleiding is Stephen Colbert, een Amerikaanse presentator, de best bekeken en meest populaire talkshow-host van Amerika. Alhoewel dat genre een beetje talend is. Deze Stephen Colbert die neemt morgen afscheid van zijn late show bij de televisiezender CBS. En daarmee verdwijnt na 10 jaar een belangrijke luis in de pels van Donald Trump. Hij verdwijnt noodgedwongen van de buis.
1: Donald Trump posted, I absolutely love that Colbert got fired. His talent was even less than his ratings. How dare you, sir? Would an untalented man be able to compose the following satirical witticism? Go f*** yourself.
0: Wij mogen het wel hardop zeggen, toch?
2: Ja, je wordt het niet weggepiept, hè, op Radio 1.
0: Fuck yourself. Ja. Roel Maalderink is hier, zelfmaker van satirische televisieprogramma's. Roel, welkom.
2: Leuk iets.
0: Je hebt hem onlangs nog live gezien. Jij was vorige week in New York. En hoe was het om daar te zijn?
2: Ja, heel bijzonder. Ja, ik wilde het toch ook nog wel. Ik wil niet zeggen dat ik speciaal daarvoor naar New York ben gevlogen. Maar ik wilde het wel nog heel graag nog eens een keer meemaken. Ook in deze tijd. Ja, dat was de ene laatste week. Een van de laatste afleveringen dat ik er was. En het was heel bijzonder om mee te maken. Want je hoort het al in dit fragment. Die energie in die zaal. Mensen vreten alles wat hij zegt. Om elke grap wordt ontzettend hard gelachen. Er wordt ontzettend hard geklapt. Maar het is ook een soort...
0: En wordt dat applaus dan ook opgejaagd door van die applausregisseurs die op die vloer staan of niet?
2: Nou, niet ter plekke. Maar van tevoren word je wel echt, zeg maar, on-Nederlands opgenaaid.
0: Dus ja, het is inderdaad... Maar er wordt geen bier in gegooid in het publiek? Van
2: nee, het is helemaal nuchter. Ja, zo voelt het niet, maar iedereen is helemaal nuchter. En ik zat ook naast een jongen, die was uit Texas, helemaal naar naartoe komen vliegen om nog een keer zijn grote held te zien. En het viel me op toch ook een beetje in deze duizend tijden, de hoop die Colbert geeft met zijn grappen en een alternatief biedt, zeg maar, aan alle ellende van Trump. Ja, dat is, daar ging die zaal, die 500 mensen, het Ed Sullivan Theater, ja, die gingen daar heel lekker op.
0: Ja, zie jij Stephen Colbert, zeg ik het goed zo?
2: Colbert.
0: Ja. Stephen Colbert, zie je hem ook als een voorbeeld voor jou? Beter dan talkshow-hosts als Seth Meyers en Jimmy Fallon?
2: Nou, ik ben zelf altijd toch iets meer soort van op de Britse school. Charlie Brooker en Sacha Baron Cohen. Maar ik zit er dan wel met heel veel plezier te kijken. En ik leer er ook allerlei dingen van. Dus het is in die zin zeker een inspiratie.
0: Wat heb je geleerd van dit bezoek van Stephen Colbert?
2: Nou, wat ik daar heel erg van geleerd heb, is eigenlijk de ontzettende uitgesprokenheid. Ik heb toch het idee dat soms in Nederland toch enigszins een beetje de rem erop zit.
0: En daar behalve kijk, niet uitgesproken als het om fuck you gaat. Dat dan weer niet.
2: Dan wordt het weggepiept. Ja.
0: Maar en verder dat, heel
2: het is natuurlijk ook een ontzettend gepolariseerd land natuurlijk, Amerika. Maar je voelt nu zeker, nu hij wordt van de buis gehaald. Morgen is de laatste uitzending. De rem is los. En hij gaat gewoon volle bak zonder rem in tegen Trump. En dat... Ja, nou goed, ik denk dat er nog heel weinig Republikeinen of in ieder geval heel weinig Trump-aanhangers zijn die er naar kijken. Maar voor, zeg maar, het progressieve gedeelte van het land is het echt een verademing. En ik zat in die zaal en mensen zaten daar zo... Ja, nou ja, hij gaf echt mensen heel erg veel hoop. En dat vond ik wel een inspirerend gevoel. Ja.
0: En dat zag je bij de mensen naast je op de tribune in de show.
2: Ja, en ik vond het zelf ook.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan toch ook de vraag, draagt het nou ook bij? Want het is satire.
2: Ja.
0: Welke rol speelt deze satire van Colbert in het aanjagen van de polarisatie in Amerika?
2: Nou, mijn broer Jos, met wie ik ook plaks op maakte en met wie ik nu samen in het theater sta, ja, met onze voorstelling, die zegt het altijd mooi. Kijk, satire gaat niet de problemen oplossen. Satire is geen oplossing, maar satire is wel een kanarie in de kolenmijn. Een land waar geen satire meer gemaakt kan worden, waar satire de kop in wordt gedrukt, en dat is nu eigenlijk wat er nu in Amerika gebeurt, is wel een signaal, hey, de democratie of de rechtsstaat gaat misschien niet de juiste kant op. Dus ja, het is wel een soort alarmlicht dat er gaat branden. Ja, en dat alarmlicht gaat natuurlijk niet branden als Colbert daar grappen staat te maken over kattenfilmpjes of over het weer. Ja, dat lampje, die kanarie gaat piepen omdat hij grappen maakt over Trump. En dat hem daardoor moeilijker gemaakt wordt. Of uiteindelijk dus van de buis gehaald wordt.
0: Colbert was vanaf zijn eerste aflevering in 2015 kritisch op Trump. Hij maakte veel grappen over de Donald.
2: Ja.
0: Was Trump in die zin ook een godsgeschenk voor hem als televisie-entertainer?
2: Nou, de ironie was dat hij juist eigenlijk het eerste jaar eigenlijk helemaal niet zoveel grappen wilde maken over Trump. En het vooral wat algemener wilde houden. En het wat minder politiek. Ja, en dat was nog voordat Trump werd verkozen. En uiteindelijk waren de twee redenen. Eén, Trump was natuurlijk zo groot, je kan daar niet omheen. En twee, ze merkten dat de kijkcijfers eigenlijk minder hoog waren dan ze hadden verwacht. En zodra er grappen gemaakt werden over Trump, trokken ook die kijkcijfers aan. Dus één, ze konden er niet omheen. En twee, het bleek ook gewoon ontzettend goed, een ontzettend goed recept voor meer kijkers.
0: Er is het verhaal dat ook de dalende kijkcijfers een factor zijn bij het besluit van CBS om Colbert van de buis te halen.
2: Ja.
0: Het is een tegenspraak met wat jij nu zegt.
2: Ja, en daar zegt hij zelf over. Dat kan natuurlijk naast elkaar bestaan. Dat aan de ene kant de druk vanuit Trump is uitgeoefend op CBS om dat programma van de buis te halen. Aan de andere kant is misschien dat hele genre van die late night shows iets wat langzaamaan een beetje van vroeger is. Ik bedoel, ik kijk het regelmatig. Ik heb het nooit bij CBS gekeken. Ja, ik kijk het altijd op YouTube. Ik weet überhaupt niet of je in Nederland CBS kan kijken. Maar dat is natuurlijk ingewikkeld. Dat steeds minder mensen kijken dat programma natuurlijk lineair. En steeds meer mensen kijken gewoon losse clipjes via YouTube. Dus het is een steeds minder aantrekkelijk format voor een televisiestation om zo'n programma te maken. Het is een duur theater, dure redactie. Het is eigenlijk maar één dag houdbaar. Want dan kun je beter een mooie dramaserie gaan maken van dat geld die mensen misschien 10 jaar later nog gaan kijken.
0: Hoeveel mensen kijken dan op zo'n avond van coast to coast?
2: Ja, dit is het best bekeken late night show. 2,5 miljoen mensen kijken ernaar.
0: Maar 350 miljoen Amerikanen toch?
2: Ja, dus dat is eigenlijk krankzinnig weinig.
0: Ja,
2: we kijken in Nederland even tot hier. Maar ja, wij zijn met 18 miljoen. Dus dat is eigenlijk best wel weinig. En tegelijkertijd, in zo'n ontzettend versplinterd landschap als Amerika, is dat nog steeds, dat wordt er gezegd, dat is nog steeds echt heel veel.
0: Ja, en ik zie aan jouw ogen en aan je energie, zoals je hier ziet, jij vindt het een fantastisch genre. En je bent dan ook nog, word je geïnformeerd door je medetribunegenoten die uit andere staten komen om hier een beetje energie en troost te halen bij Colbert.
2: Ja. Ja, dus het is heel jammer dat het stopt.
0: Ja.
2: Toch, het is echt een beetje. Ik denk ook voor heel veel Amerikanen. Het was een plek die heel veel mensen een beetje hoop gaf en een alternatief.
0: Ja. Heeft hij nou nadat CBS een beetje begon, de leiding van CBS begon eigenlijk aan te kondigen, wellicht is het binnenkort afgelopen.
2: Ja.
0: Heeft Colbert daarna een iets mildere toon aangeslagen?
2: Nee, juist niet. Daarna was de rem er vanaf.
0: Sterker nog, hij is radicaler geworden in zijn satire.
2: Ja. Ja, dus dat moet denk ik als satire maken. Ja, wij hebben natuurlijk een ander verhaal. Ik heb natuurlijk Plakshot gemaakt. Daar kregen we na een tijdje ook te horen dat het van de bezuinigingen van Dick Schoof moest stoppen.
0: Ja.
2: Ja, ergens is het ook heel bevrijdend als je weet, ik heb nog maar een x-aantal afleveringen. Ja, dan heb je ook niks meer te verliezen.
0: Dus even kijken. Van de week zei Jane Fonda iets over de rechte rug van Colbert. Laten we even luisteren. Ja.
3: I want to thank you.
4: Yes, ma'am.
3: I want to thank you for your courage. You're so brave.
4: Oh, and the jokes too, I hope.
0: You're so brave.
2: Ja.
0: Een moedig man.
2: Ja, een moedig man. Ja. Dat is denk ik ook zo. Om in dit tijdsbestek daar volle bak tegen in te blijven gaan.
0: Hey, wat is de nalatenschap van Colbert en zijn late show?
2: Nou, ik denk dat hij echt de politieke satire elke avond weer met politiek nieuws van de dag, daar eigenlijk als een soort commentator, maar dan met grappen, dat hij dat heeft geperfectionaliseerd.
0: Ja.
2: Ik denk dat hij heel veel Amerikanen heeft laten zien. Er is ook nog iets anders dan Trump. Ik denk dat zijn grote nalatenschap is. En de vraag is wat hij nu gaat doen.
0: Van jou mag hij terugkomen.
2: Van mij mag hij terugkomen.
0: Desnoods op een YouTube-kanaal.
2: Ja.
0: Heb je hem gesproken? Even
2: nee, ik heb niet gesproken. Nee, heb ik wel geprobeerd. Maar dat is niet gelukt. Nee, helaas.
0: Zou hij op een YouTube-kanaal succesvol kunnen zijn?
2: Ja, alleen dat is het probleem. Daar is gewoon veel minder geld mee te verdienen. Dus dan verdien je een fractie en je hebt een veel kleine redactie. Dus ik denk net dat een optie is.
0: Nou, tot slot dan morgen zijn laatste uitzending. Hè?
2: Ja.
0: Stephen Colbert had de laatste week een hele keur aan beroemdheden te gast. Onder andere Barack Obama.
2: Ja, Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen. Is al duidelijk wie morgen zijn allerlaatste gasten zijn?
2: Nee, dat is de grote verrassing. En wel een aantal van zijn collega's, dus Jimmy Fallon en Jimmy Kimmel, hebben gezegd, we gaan herhalingen uitzenden van ons programma, zodat alle ballen op Colbert en iedereen moet dat lekker gaan kijken.
0: En komt CBS nog met iets nieuws?
2: Ja, die komen met een nieuw programma, een soort apolitiek programma, waar Trump niet boos op kan worden.
0: Apolitiek, maar wel satirisch?
2: Nee, eigenlijk gewoon meer comedy. Dus zij kiezen nu voor de veilige weg. En dat is ook natuurlijk een teken aan de wand.
0: Roel Maandering, dank je wel. En veel plezier met het kijken.
2: Ik
0: morgen
2: kijken.
0: Naar die laatste
2: op YouTube
0: aflevering.
2: Dan, hè? Ik ga terugkijken. Ja.
0: Jij gaat terugkijken.
2: Ja.
0: Mooi, je enthousiasme.
2: Leuk.
0: Ja, we gaan naar poptexten.
2: Ja.
0: Jurriën Rood, volgende gast is aangeschoven hier in de Oogstudio. Doen popteksten ertoe? Kunnen ze je leven veranderen? Teksten uit liedjes. Volgens filosoof, filmmaker en muzikant Jurriën Rood hier tegenover mij wel. En hij schreef daarover het boek Wat zingen ze? Nou, ik hou het even op voor de camera in de studio.
5: Wat zingen ze nou, is het eigenlijk.
0: Wat zingen ze nou?
5: Ja, wat zingen ze nou?

0: Over hoe popteksten ons allemaal in allerlei fasen van ons leven kunnen helpen een beetje licht en soms ook een beetje zwaar door dat leven te gaan. Weet jij nog het eerste zinnetje, Jurriën Rood, in een popliedje, wat bleef hangen bij jou en hoe oud was je? Wist je wat je zong?
1: Het eerste hoofdstuk van naar popseks luisteren is als je kind bent. En die ding staat een beetje hard. En dat je het niet verstaat. En dat is mij ook gebeurd. Dus bijvoorbeeld, toen was ik wel 10 intussen. En een Nederlandse tekst. Willeke Alberti, morgen ben ik de bruid. Ik wist niet wat uitvliegen, dat iets was. Dus zij zingt een vogel vliegt uit.
0: Een vogel vliegt uit?
1: Ja.
0: En jij hoorde?
1: Een vogelvliegtuig. Dus ik zag voor me een vogel in een vliegtuig, zo over de hoofden van die mensen die daar zitten, die heen en weer vliegt en die wil natuurlijk naar buiten. En ik dacht, ja, een mooi beeld. Maar heeft dat iets te maken met die trouwerij? Nou ja, dat soort dingen, daar worstelde ik mee.
0: Hoe oud? Nu ben ik negen of zo.
1: Maar de meeste dingen zijn natuurlijk Engelse teksten die je gewoon helemaal, die je misschien wel verstaat. Come a Little Bit Closer was zo'n hitje. En ik zong dat, maar ik had geen idee dat dat een betekenis had. Mijn vader komt ineens vlak bij me staan. En ik denk, wat doet hij nou? En dat werd dus uitgelegd. En ik was diep teleurgesteld dat gewoon zo'n betekenis had.
0: We come a little bit closer. We hebben hem staan. Wat mij betreft kunnen we er even naar luisteren. Come a little bit closer.
1: Jay and Americans.

0: het komt in het refrein.
1: Ja. Ja. Welke zinnen in dit liedje zijn voor jou...
0: Alleen maar die zin van dat refrein gewoon. Dat was de enige die ik...
1: Come a little bit closer.
0: Ja, dat is vaak met een popliedje dat die tekst...
1: Het is een nikszeggende zin.
0: En Come a little bit closer is een nikszeggende zin. Maar voor een kind, wat ik toen was, klonk dat lekker. En dat ging ik nazingen zonder enig idee te hebben wat het betekende. Dat is natuurlijk de eerste manier om met pop om te gaan. Zeker met Engelse pop. En later begrijp je wat ze zingen. En soms dat ook wel een teleurstelling.
1: Ja. En je hebt daar, want je bent inmiddels richting de 70.
0: Ja, dat zie je goed, ja.
1: Je hebt daar een fascinatie voor popteksten aan overgehouden. Het is lijkt wel een levenswerk.
0: Nou, het trekt door mijn leven heen. Ik neem hele persoonlijke voorbeelden om dat aan te geven. Iedereen kan daar zijn eigen voorbeelden tegenaan zetten. Maar een fascinatie. Kijk, er zijn mensen die fantastische popteksten schrijven en daar moet je heel goed naar luisteren of chansons maken. Dan moet je elk woord horen. Maar daar gaat dit boek niet over. Het gaat over zinnen die ineens tevoorschijn komen uit die muzikale brei, zeg maar, die al heel lekker is, maar waar je ineens een zin hoort dat je denkt, wauw, wat wordt daar gezegd? En wat je zo raakt. En
1: kun je daar... In het repertoire van Jimi Hendrix, daar een voorbeeld van.
0: Ja, dat is...
1: Want we hebben wat klaarstaan van Jimi Hendrix.
0: If Six Was Nine heet het nummer. Ja. En daar zingt hij ineens... het is een heel opstandig nummer. En daar zingt hij... If all the hippies cut off all their hair... I don't care, I don't care. En daar... Destijds, toen intussen kon ik Engels.
1: Moest je bent 12, 13, 14?
0: Ja, zoiets. Ja. En ik vond Jimi Hendrix leuk. Maar hij was een hippie. Hij was een totale hippie met zo'n bos haar en kettingen om. En ik vond het iets fantastisch dat hij... Hij zingt daar heel erg over onafhankelijk zijn. En dat hij gewoon zong van... Nou, weet je, al dat haar van die hippies kan me ook geen bal schelen. Terwijl dat toen iets heiligs was. Dacht ik, dat is een soort, dat vond ik een mooi voorbeeld van dat je ook afstand kan nemen van dingen. Ja.
1: Mooi. Even luisteren. Ja. Now if a six turned out to be nine.
0: Oh, I don't mind. Duurt.

0: I don't care, dat was hem.
1: Ja, als ik dit hoor, moet ik altijd meezingen. Ik vind het een fantastische zin, ja.
0: Hey, je hebt heel veel liedjes beluisterd. Je maakt zelf muziek. Doet dat ertoe of je een tekst begrijpt? Ik zou natuurlijk zeggen...

0: Ja.
1: In het algemeen bedoel je?
0: Maar je suggereert bijna in je boek dat sommige teksten hoef je ook niet helemaal te begrijpen. En dan is er een zinnetje wat blijft hangen.
1: Ja, dat is
0: ook al
1: eigenlijk...
0: is dat betekenisloos.
1: Ja, maar je hebt ook zinnen die betekenis hebben. Het bestaat allebei. En nee, het doet er niet toe of je alle zinnen kunt verstaan. Er zijn nummers waar je graag alles wil verstaan. En van Bob Dylan of van Paul Simon, waar je het precies wil horen. Maar er zijn zat nummers die eigenlijk een heel verhaal vertellen, waarvan je denkt, ik weet niet precies waar het over gaat. En dan komt er ineens een zin, meestal in het refrein tevoorschijn, dat je denkt, wauw, wat is dit?
0: Zullen we dan meteen Dylan even... een heel klein fragmentje van Dylan, It's All Right Man.
2: My eyes collide head on with stuffed graveyards, false goals I scuff at pettiness which plays so rough. Walk upside down inside handcuffs, kick my legs to crash it off, say, okay, I've had enough, what else can you show me?
1: Okay, dit is een ander couplet. Dit zijn, ik weet niet hoeveel coupletten, het lied heeft heel veel. Ja, dit is dan weer heel begrijpelijk, maar Dylan is hier op een soort hoogtepunt van wat hij kon, namelijk ongeveer jongleren met tekst. En in It's All Right, maar schrijft die zinnen achter elkaar waarvan je denkt, my god, waar heeft hij het over? En dan komt hij telkens terug op die mooie zin in het refrein. Hij is hier, ik vind hem een meester in tekst, beheersing. Hij kan een simpel liefdesliedje schrijven. En hij kan metaforisch schrijven. En hij kan zoiets als dit doen waarbij je denkt, waar heeft hij het over?
0: Jurriën, Real Man van Joe Jackson is voor jou ook belangrijk geweest, omdat het juist veel zegt over man-vrouw verhoudingen. Even het fragmentje van

0: Nou, dit wil je eigenlijk gewoon door laten lopen. Zo mooi is het. Ja. Dit is
1: ben jij toen net zo gaan nadenken over je mannelijkheid als ik door dat liedje ben gaan nadenken?
0: Zo zat het bij mij niet helemaal. Ik vond al, en ik ging om met jongens en mannen op de filmacademie die daar al zo over dachten. Maar dit was aan de hand begin jaren 80, eind jaren 70. En veel kunstenaars hadden het daarover. En dit lied is zo scherp daarin. Hij wijst het precies aan. There's women running fast past you now and you just drag your feet.
1: Ja. Het is onverbiddelijk, hè?
0: Och, we zijn er al doorheen.
1: Ja, we zijn er al doorheen.
0: Ja.

0: Radio 1.
1: Human.
2: De Vlaamse dichter Jodiet Hooft zou deze maand 70 geworden zijn. Het bijzondere is dat hij onder jongeren van nu een ware cultstatus heeft. Zijn werk zit dan ook vol met thema's die nog steeds actueel zijn. Verslaving, normen durven doorbreken en je een toekomst verbeelden. Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts doken in het leven van Jodiet Hooft en maakten daar een podcast van. Zij zijn alle drie mijn gast.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Berre goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
7: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
10: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
11: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.